Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is

Gelderland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.
2: Steeds vaker.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: beetje.
1: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
2: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
1: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
3: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Vanaf 6 uur op Radio en TV, Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland...

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Op woensdag 15 juli gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live woensdag 15 juli van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Busmaatschappij Keolis herkent de financiële problemen van vervoerder EBS. En Noordoostpolder gaat graven ruimen op de begraafplaats in Emmeloord. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
7: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker op deze vroege vrijdagochtend, de 10e juli. Hey Roy, goedemorgen.
1: Goedemorgen Jolien.
7: Hoe is het met je?
1: Ja, goed, wel kort geslapen, want ik heb, ik weet niet of je er ooit geweest bent bij een statiegeld-bulkautomaat. Heb je er ooit gestaan?
7: Daar kun je hele tas tegelijk in gooien, toch? Ja. Van die lege flesjes.
1: Ja, ik heb daar een uur gestaan.
7: Een uur? Was het zo druk?
1: Nou, nee, niet
7: per se. Of je had heel veel lege flesjes?
1: Nou, dat wel. Dat wel, maar het was vooral die automaat helpt. Ja, die werkt niet. Werkt niet goed.
7: Oh, lekker dan.
1: Ja, weet je, ik heb 3 keer die persoon moeten bellen die dat dan moet fixen. Want je moet dan een nummer bellen. Want hij zat weer vol of er was weer een storing of was weer dit of dat. Dus ik ben er uiteindelijk een uur mee bezig
7: geweest. Oh, verschrikkelijk.
1: Ja.
7: Nou, zo lang had ik het niet volgehouden.
1: Nee, maar ja, je staat er toch. Ik ben er.
7: Ja, dat is waar.
1: Je verklaart me voor gek, maar ik woon in Biddinghuizen, maar ik ben ervoor naar Zwolle gereden, want daar stond zo'n statiegeld bulkautomaat. Dus ik dacht, ja, ik moet het nu ook inleveren.
7: Had je een lunchpakketje bij je?
1: Nee, helaas niet.
7: Mijn hemel, of een avondmaaltijd, want het werd laat dus.
1: Ja, maar ja, ik heb het overleefd. Hoe is het met jou?
7: Nou, goed zo. Ja, ik zou het niet doen, maar ik heb het toch gedaan.
1: Wat?
7: Heb ik er spijt van? Nee, ik heb er geen spijt van. Ik heb toch voetbal gekeken, maar alleen de eerste helft. Alleen de eerste helft. En op basis van de eerste helft van Frankrijk tegen Marokko dacht ik, weet je, Frankrijk gaat wel winnen.
1: Ja, en
7: Marokko kwam amper aan de bal, kwamen er niet aan te pas. Ik denk, nou, dat gaat Frankrijk wel lukken.
1: Kijk, ik ben stiekem dan toch blij, want Marokko heeft ons natuurlijk uit het toernooi gegooid.
7: Zeker.
1: Dus dan is eigenlijk, ja, dat vind ik wel mooi.
7: Ja, ja, maar goed, dit is echt van de beste hebben gewonnen.
1: Ja, zeker.
7: Dan. Dus. Zullen wij het ook even hebben over het nieuws? Want het wordt voor Flevoland niet eenvoudig om de noodlijdende busvervoerder EBS te gaan helpen. Extra geld uittrekken stuit vrijwel zeker op bezwaren van concurrenten. Dat zegt hoogleraar Wijnand Veneman. Die hoor je over een paar minuten.
1: Ja, en nu we weten dat Koningsdag volgend jaar in Lelystad wordt gevierd, ja, dan rijst de vraag, wat kan de stad leren van Dokkum? Dat was natuurlijk dit jaar het feestje van de koning. Onze verslaggever die zocht het uit.

0: Emily Sandé was dat bij Flevoland is wakker met Next to Me.
1: Het wordt voor de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland lastig om de noodlijdende busvervoerder EBS te helpen. Extra geld uittrekken stuit vrijwel zeker op bezwaren van concurrenten. Dat stelt Wijnand Veneman. Hij is hoogleraar infrastructuur en mobiliteit aan de TU Delft.
0: Hij reageert op de berichten dat de EBS bij de provincies heeft aangeklopt, omdat de 80 miljoen euro subsidie per jaar te weinig zou zijn om de dienstregeling te kunnen rijden. De provincies kunnen EBS dwingen om zich aan het contract te houden. Maar Veneman betwijfelt of dat de oplossing is.
2: Ja, je formuleert natuurlijk heel specifiek. Heb je een stok in handen? je kan natuurlijk ook nadenken over hoe je er samen uit kan komen. Dat is hier ingewikkeld in deze situatie. Aan de ene kant heb je te maken met, er zijn afspraken gemaakt. Dit is wat we hebben afgesproken om hoe we dit zouden doen. EBS heeft die afspraak, heeft ze zelf dat in een aanbieding aan de provincie gesteld. Dan blijkt de wereld buiten ingewikkelder. EBS heeft ook veel gehad met, wat je al eerder zei, personeel en voertuigen. En het heeft ook allemaal geld gekost. En nu zit EBS dus inderdaad op zwart zaten. Dan is het de vraag, ga je nog harder slaan met bijvoorbeeld weer boetes uit delen? Of ga je een nieuwe aanbesteding doen? Dat zal dan moeten. Of ga je kijken hoe je dit tijdelijk kan oplossen? Maar die laatste is ook ingewikkeld. Want op het moment dat de provincie welwillend zou zijn om EBS tegemoet te komen, zijn de andere vervoerders, hebben zoiets van, ja, maar wacht eventjes. En EBS heeft heel scherp ingeschreven. En als wij hadden minst scherp ingeschreven, wij waren realistischer. En eigenlijk heeft EBS niet terecht ingeschreven. En ja, waarom mogen zij dan nog door?
3: En, dus, met andere woorden, de provincies zouden niet kunnen zeggen, wij trekken de portemonnee om EBS in deze situatie te helpen. Want dan krijgen ze de andere.
2: Dat is in ieder geval niet zo simpel. Ik geef aan, er zijn drie opties. Waarvan ik niet logisch kan zeggen welke van die drie de logische is. Omdat ze alle drie ingewikkeld zijn. En de ene is, de provincie houdt vast, deelt nog meer boetes uit en bekijken wat EBS daarmee gaat doen. De tweede is, de provincie stelt vast, dit gaat niet werken en maakt heldere afspraken met de EBS over extra financiering, gerelateerd bijvoorbeeld aan een energieprijs of gerelateerd aan hogere kosten voor voertuigen. Maar dat zou zomaar aangevochten kunnen worden door eerdere vervoerders. Of de provincie gaat opnieuw aanbesteden, dan zal EBS de komende tijd nog minimaal 2 jaar ook nog moeten rijden. Dus dan moet je ook nog wat verzinnen.
3: Via noodconcessie.
2: En die zijn hartstikke duur, die zijn loodzwaar duur. En dan moet je op dat moment ook nog gaan verzinnen hoe je die concessie nu op een andere manier in de markt zet. Namelijk met meer aandacht voor het feit dat er helemaal meer onzekerheid is.
3: Maar hebben de provincies dan bij het afsluiten van het huidige contract met EBS eigenlijk geprobeerd voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten, en komen ze daar nu met een koude kermis van thuis?
2: Ik heb inderdaad uitgelegd dat de wereld waarin dit gebeurde, dus dit is al in 2019 begonnen, 2020, dat was een andere wereld. Dat was echt, dit hadden minder te maken met het soort onzekerheden pre-corona. Dat is dus een stuk onzekerder geworden. Aanbestedingen die zijn erop gericht om efficiënt om een vervoerder efficiënt te laten rijden. En in zo'n situatie waar dus nu die onzekerheid zich manifesteert, daar heeft de provincie prima gedaan wat ze in 2019 zouden moeten doen, maar dat werkt niet goed in 2026.
1: Dat zei hoogleraar Wijnand Veneman van de TU Delft over de situatie rond het busvervoer in Flevoland.

0: Nick Kershaw was dat met I Won't Let The Sound Go Down On Me. Ja, de komende dagen wordt het prachtig weer, dus die zon die gaan wij heel veel zien.
1: Wat kan Lelystad leren van Dokkum, de stad waar dit jaar Koningsdag werd gevierd? Dat is een niet onbelangrijke vraag, omdat Lelystad natuurlijk volgend jaar aan de beurt is.
0: Verslaggever Mark Bakker die ging naar Friesland.
2: Koningsdag 2026 in Dokkum. Het levert er veel positieve reacties op uit binnen- en buitenland, zegt burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noordoost-Friesland. Er is flink wat voorbereiding aan vooraf gegaan.
3: Ja, het is nogal wat. Hè. Er zijn natuurlijk enorme veiligheidsmaatregelen. Je bent toch even het middelpunt van Nederland. De koninklijke familie komt langs. Dus ja, het moet wel goed. Hè. We kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen. Het moet echt goed staan. Dus ja. Dat moeten we wel even doen. En we zijn de kleinste stad die het tot nu toe nog georganiseerd heeft. Dus ja, het betekent ook wel wat voor ons.
2: Wie wil Koningsdag vieren met de koninklijke familie? Die vraag stelt het Koningshuis aan de provincies. De commissaris van de Koning speelt die vraag dan door naar gemeenten. Noordoost-Friesland zag het dit jaar wel zitten en stuurde een brief met een plan naar het Koningshuis.
3: En volgens ja, komen ze een keer langs kijken op bezoek. Dan komen ze nog een keer kijken en dan de derde keer langskomen zeggen ze van jullie worden.
4: U zegt ze, maar wie bedoelt u dan?
3: Nou, de leden van het Koninklijk Huis. Ja, niet de koninklijke familie, maar de medewerkers. Ja. Tof, ja.
4: En die komen echt even verkennen, even kijken.
3: Ja, die moeten echt kijken van is hier een goede route te maken? Hoe ziet het er ongeveer uit? Past dat bij wat wij voor ogen hebben? Dus die moeten echt even zich verdiepen in de materie. Die doen dat niet van het papier.
4: En deden ze dat onaangekondigd? Of wist u ervan?
3: Ik wist daarvan, ja. Ja, ik wist wel dat ze waren. Ik was toen zelf met vakantie, maar de commissaris heeft ze toen rondgeleid. En nee, maar dat is ook prima, dus helemaal goed.
2: Er hangt wel een prijskaartje aan. De koninklijke familie ontvangen op Koningsdag is niet goedkoop.
3: Nee, we hebben als gemeente heeft het ons 1,5 miljoen gekost. Dat geld hadden we nog op de plank liggen vanwege een soort met ontwikkelfonds dat we hadden. Dus dat hoefden we niet uit de lopende begroting te trekken. Maar gelukkig hadden we ook de provincie die zei, weet je wat, wij doen er 1,5 miljoen bij. Dus hadden we een budget van 3 miljoen.
4: En heeft het wat opgeleverd na die tijd?
3: Ja, zeker. Vooral nu in de stad merk je gewoon dat het gewoon 30-40% drukker is. Ondernemers zeggen ook van, nou, we hebben het eigenlijk nooit zo druk gehad in deze periode. Zelfs vorig jaar toen het bekend was, was er al een toename van een aantal bezoeken en interesse in de regio. En dat zie je dus nu nog steeds doorlopen. We hebben becijferd dat we aan zendtijd 3,3 miljoen aan waarde hebben gerealiseerd met alle uitzendingen erbij. Dus ik denk dat het zeker wat opgeleverd heeft. Maar als u mij vraagt van ja, tot achter de komma precies, dan weet ik dat niet.
1: Dat was burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noordoost-Friesland over Dokkum, de stad dus waar afgelopen 27 april Koningsdag werd gevierd. En volgend jaar is Lelystad dus aan de beurt.
0: Zometeen in berichten buiten de provincie. Wat zit erin?
1: Honderden mensen demonstreerden gisteravond bij het gemeentehuis van Oldebroek. Waarom? Je hoort het zo.

0: Direct was dat met Soldier On.
1: Een buiten de provincie.
2: Het gaat minder goed met het nachtleven in Nederlandse poppodia. Georganiseerde clubnachten werden het afgelopen jaar minder goed bezocht. Vorig jaar was 1 op de 5 clubnachten uitverkocht. Het jaar daarvoor was dat nog 1 op de 4. Ook bij poppodium Simplon in Groningen merken ze dat, zegt deze muziekprogrammeur.
3: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
2: Nou, ik denk vooral de kosten. Mensen weten heus wel hoe ze moeten uitgaan. En goed
0: ja,
2: ook. Maar
0: ja, dat is een gekke reden, ja.
2: Ja, dat is.
0: Hoe moet ik uitgaan?
2: Ja, nou, doordat er minder bezoekers komen, eindigde meer dan de helft van de aangesloten poppodia afgelopen jaar in het rood. Niet alleen de clubnachten worden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde. Ja, ik had het met jou over Bruno Mars. Ja. Ik heb nog gekeken naar kaartjes, maar €368. Ja, ik dacht, dat ga ik gewoon echt niet doen.
0: Het is een beetje te duur.
2: Ja, vind ik veel te duur.
0: Ja. Honderden mensen demonstreerden gisteravond bij het gemeentehuis in Oldebroek tegen het besluit om de regenboogvlag niet meer te hijsen. 3 christelijke partijen besturen de gemeente sinds kort en zij willen stoppen met het LHBTI-beleid. En volgens de actievoerders gaan homo zijn en christelijk zijn prima samen.
4: Ik denk dat de mensen die hierover beslissen zo weinig idee hebben van wat het betekent als je niet naar de heteroseksuele norm en christelijk gereformeerd bent en wat dat dan voor je betekent. En dat is jammer. Ik geloof ook in mijn grote goeroe, Jezus, die neemt iedereen aan.
0: Ja, de nieuwe coalitie houdt, ondanks het protest van gisteravond, vast aan het besluit.
2: Nog wat nieuws uit de kranten van deze vrijdag. Extreme hitte zorgt voor een opvallende verschuiving in Nederlandse ziekenhuizen. Waar de grootste drukte normaal in de winter ligt, raken spoedeisende hulpen nu ook tijdens hittegolven voller. Tijdens de extreme warmte eind juni zagen ziekenhuizen door het hele land meer patiënten. Artsen en ziekenhuizen waarschuwen dat langdurige hitte leidt tot extra zorgvraag. En het AD schrijft daarover vandaag.
0: En Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Met 25 gedode dieren per wolf is het roofdier in ons land dus koploper. Staatssecretaris Erkens van Landbouw die pleit na een bezoek aan Duitsland voor een nieuwe aanpak. En uit onderzoek blijkt dat 131 wolven vorig jaar 3300 dieren hebben gedood. Nederland blijkt daarmee vergeleken met andere Europese landen over heuse horrorwolven te beschikken.
2: Horrorwolven?
0: Ja, horrorwolven.
2: Ik vind het geweldig.
0: Ja, zeker. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Busmaatschappij Keolis herkent de financiële problemen waar vervoerder EBS mee kampt. Keolis rijdt onder meer in Almere en EBS in een groot deel van Flevoland. Volgens Keolis staat het openbaar vervoer sinds de coronacrisis onder druk. De kosten en de opbrengsten zijn niet meer in balans. Het college van burgemeester en wethouders van Dronten wist niet van een plan om 124 arbeidsmigranten te huisvesten op een industrieterrein in Zwift-de-Wand. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van Leefbaar Dronten. Omwonenden zijn boos over de plannen en zijn een petitie begonnen. Die is al honderden keren ondertekend. De bewoners zijn bang dat de komst van de arbeidsmigranten ten koste gaat van de leefbaarheid. De gemeente Noordoostpolder gaat graven ruimen op de begraafplaats in Emmeloord. Het gaat om graven die door de gemeente zijn betaald, bijvoorbeeld van mensen zonder nabestaanden. Dit gedeelte van de begraafplaats is bijna vol. Er is nog maar één graf beschikbaar. De graven mogen worden geruimd omdat de grafrechten zijn verlopen. Het is de eerste keer dat de gemeente graven ruimt. Nabestaanden worden vooraf geïnformeerd. De gemeente Dronten wil in de tweede helft van volgend jaar beginnen met de aanleg van het tweede deel van Zwift-de-Band Zuid. Het stedenbouwkundig plan daarvoor is nu vastgesteld. Het tweede deel krijgt bijna 170 woningen, van sociale huurwoningen tot zelfbouwkavels. En eind dit jaar begint de aanleg van het elektriciteitsnetwerk. Volgens de gemeente is er genoeg ruimte op het stroomnet daarvoor. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel slachtoffers zaten in hun auto. De brand woedt bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. In Rotterdam is gisteravond D66-raadslid Joan Nunnally onverwacht tot wethouder gekozen. Ze had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg Nunnally meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Hier en daar werd de sfeer gespannen en werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We starten de dag nog met lage bewolking en mist, maar dit lost snel op en daarna komt het zonnetje tevoorschijn. Vanmiddag is het op en top zomerweer met veel zon en temperaturen die oplopen naar 26 of zelfs 27 graden. Bij het alles staat de meest matige noordenwind. Vanaf zaterdag is het flink warm met temperaturen oplopen naar 29 of zelfs 30 graden. Daarbij is het dagelijks zonnig, blijft het droog en is het dus op en top zomerweer.
4: Ja, in onze zomerserie Heilige Huisjes over kerken die leeg komen te staan en dan een andere bestemming krijgen. Vandaag de laatste aflevering. Nou, dit keer gaat het niet om appartementen of huizen die in een leegstaande kerk zijn gekomen, maar iets anders. Wat? Je hoort het zo.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ever David was dat met Words.
1: In onze zomerserie Heilige Huisjes ging het de afgelopen dagen vooral over kerken die vanwege leegstand tegenwoordig in gebruik zijn als woonhuis.
0: Ja, maar een kerk kan natuurlijk ook een andere bestemming krijgen. En dat ontdekte verslaggever Han Dijkstra.
2: In de vorige afleveringen zag je hoe er tegenwoordig wordt gewoond in een voormalige kerk. Maar er gebeurt meer in de oude gebouwen van de kerken. In de Oud-Nederlands Gereformeerde Kerk in Marknesse zit tegenwoordig bijvoorbeeld een kinderopvang. Stefan ten Veen is directeur van de opvang. Hij vindt de kerk een mooie plek voor zijn bedrijf.
3: Kinderopvang in een kerk heeft veel meer karakter. Veel warmer. Een kerk heeft een stukje historie. Heeft altijd binding met een dorp of met de stad. En dat is exact wat wij ook willen. Gewoon onderdeel zijn van het dorp waar je bent. Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 9% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnenkomt lopen. Dus hier kun je ook gewoon echt spelen. Er kan ook gewoon eens een keertje iets beschadigen. Hier zit ook de beschadigingen van jaren terug. Dus ook misschien wel van je vader of van je opa.
2: Makkelijke gebouwen zijn het niet. Vaak is er achterstallig onderhoud. Ook is het passen en meten en dan komen de gebruikers ter plekke achter dat sommige dingen niet kunnen. Dat maakt een veen niet uit. Hij houdt van de charme.
3: Ik vind het ook heel mooi voor het dorp, want het blijft dan ook gewoon echt. Dus wat vroeger de kerk was, is nu nog steeds de kerk. Alleen is een andere bestemming.
2: Ja, en wat merk je ervan dat het een kerk is geweest?
3: De uitstraling. Vooral aan de buitenkant kun je het nog heel goed zien. Het ankerhakt hangt gelukkig ook weer terug. Dat jaren geleden toch weg was. En binnen ademt het eigenlijk nog wel. Het is nieuwer, het is moderner. Wel natuurlijk volgens de laatste kinderopvang eisen. Maar het ademt nog steeds dat oude traditioneel sneeuwluid. Dus waar je gewoon gelukkig en warm wordt.
2: Tot zover de kinderopvang in Marknesse. In Luttelgeest is bouwbedrijf De Gilden aan het werk. Er komt bij het verbouwen van een kerk nogal wat kijken. Niet alles kan en mag zomaar, zegt de verkoopleider William Meuleman.
4: Je hebt vaak met een bepaalde monumentale waarde te maken. Hè? Dus met bepaalde restricties waar je wel wat aan mag veranderen, waar je niets aan mag veranderen. En dat maakt het soms wel heel lastig om er een deugdelijke begroting ook naast te leggen. Wat kom je allemaal tegen? Alles wat direct zichtbaar is, dat staat vast. Maar alles wat erachter zit is natuurlijk heel lastig om in te schatten. Soms is er in het verleden al een keer iets aan gedaan. Wat het nog wat lastiger maakt om daar een goed plaatje van te krijgen. Wat je uiteindelijk aan bouwkosten kwijt bent.
2: Ja, is het dan wel als bouwbedrijf zeg maar slim om dit te doen? Want je kunt toch beter zeggen van nou, nieuwbouwprojectje, lekker snel bouwen, klaar.
4: Ja, nou kijk, dat hangt natuurlijk heel erg af van wat voor type gebouw het is, hoe oud het gebouw is. Kijk, de kerk waar we nu staan hier in Luttelgeest,

0: je van het. Mensen kunnen lastig inschatten hoe het er nou echt uit komt te zien. En dus wordt er nagedacht om in eerste instantie één van de woningen alleen maar af te bouwen. Meuleman denkt dan dat de verkoop makkelijker gaat.
1: Er wordt in ieder geval nagedacht over een plan om het in ieder geval voor mensen duidelijker te maken hoe groot de ruimte daadwerkelijk is. Want het is echt een vijftal echt hele grote woningen. Met zelfs drie verdiepingen. Dus je hebt een begane grond. Heb je een eerste verdieping, het wordt een soort woonkamer idee waarbij je door je glas- en loodramen kijkt. Met daarboven de slaapkamers en een badkamer en dan daarboven nog een zolder. Dus ja, dat is heel lastig inschat als je in een lege ruimte staat zonder wanden.
2: En de deur gaat op slot. Volgende week een nieuwe zomerserie. Daarin staan buurtkastjes centraal. Dan denk je, ja, er zitten toch vooral boeken in. Nee, nog veel meer.

0: Twente was dat, met 3-2.
1: Ja, kan ze tellen, die meid.
0: Niet normaal, hè? Ik denk dat haar favoriete vak wiskunde was, denk je niet?
1: Nou, wiskunde en 3-2-1. Nou, 3-2-1, dat lukte mij ook nog wel. Maar wiskunde was bij mij een grote ramp, kan ik je vertellen. Ja, ik vond het verschrikkelijk.
0: Ik snap het wel, hoor. Je geodriehoek was niet je favoriet, zeg maar.
1: Oh, nee, nachtmerries. Nachtmerries, zeker.
0: Nou, wat gaan we zo meteen doen gisteravond gemist?
1: We gaan 1000 kilometer roeien voor de paling.
0: Daar, voor de paling?
1: Ja, voor de paling. Hoe het zit, dat hoor je na de muziek van...
0: Julian Peretta en...
1: Wonder Why om 7:15.
0: 3-2-1.

0: Nou, leuk nummer is dit van Julian Peretta met Wonder Why. Ja, en ik zei het net ook al tegen je. Ja, dit is zo'n nummer, dat is een eendagsvlieg. Hè? Dit is echt typisch iemand die... Ja, ik weet niet, ik kan geen andere hits van hem noemen.
1: Nee, is eigenlijk wel jammer.
0: Nee. Ja, dus ik ben een beetje gaan zoeken. Nou, wie is het eigenlijk? En hoe, ja, wat doet hij verder nog?
1: Ja,
0: nou, hij blijkt ook samengewerkt te hebben met Beyoncé, Mark Ronson, Lost Frequencies, Ed Sheeran, Jamiroquai, Kanye West.
1: Zo.
0: Ja.
1: Dat is een flink lijstje.
0: Ja, en dan maar één hit. Maar dan heeft hij misschien geld al binnen of zo.
1: Ja, zit hij gewoon lekker met zijn tenen in het water achterover geleund. En,
0: dat denk ik.
1: Een paar leuke dames erbij. En verder vindt hij het wel best.
0: Zou ik ook doen eigenlijk. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur was aandacht voor de staatsbegrafenis van de Iraanse Ayatollah Khamenei. Gisteren was de zesde en de laatste dag van de begrafenis. 6 dagen. Wat kost dat wel niet, joh?
0: Zo.
1: Eind februari werd de hoogste Iraanse leider gedood bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Midden-Oostenkenner Abdu Buzerda vertelde dat de plechtigheid groots was opgezet.
2: De laatste keer dat Iran zo'n ceremonie had was in 1989. De vorige Ayatollah. Dus ze kunnen het goed organiseren. Het is echt massaal. Volgens schattingen toch wel zo'n 12 miljoen mensen alleen al een Teheran op de been.
1: Zo, 12 miljoen. Ongelooflijk. Wow. De staatsbegrafenis had volgens Buzerda ook een belangrijke functie voor Iran.
2: Het is ook echt een geënsceneerde show. Een show om te laten zien de instituties staande. We zagen net ook in de eerste rij de hoofd van de rechterlijke macht. De parlementsvoorzitter Ghalibaf, een van de hardliners en ook het gezicht van het regime als toch wel de belangrijkste onderhandelaar. Het is een geënsceneerde show. Institutionele continuïteit, met andere woorden... De Islamitische Republiek staat er met het leger, met alle instellingen die er moeten zijn. Denk nou niet dat dit regime, deze machthebbers, een machtsvacuüm verkeren.
0: En we blijven nog even bij Nieuwsuur, want daar hadden ze het ook over Duitse windmolens. Op steeds meer plekken langs de grens is er namelijk verzet tegen die molens. Onze oostenburen zetten de windmolens soms op steenworp afstand van de grens. En Ricarda Kleffel die woont in de Winterswijk en die maakt zich zorgen.
3: Op Winterswijk alleen al zou echt een muur van windmolens komen van minstens 12 stuks. Buurtgemeenten wil ook nog, kom je op minstens 20. En het speelt langs de hele Duits-Nederlandse grens. Echt Rijkswald, Limburg, Groningen, Overijssel, Drenthe. Het gaat over meer dan 100 windmolens in het geheel.
0: Ja, waarom moeten dan al die windmolens er komen? Nou, sinds Duitsland alle kerncentrales heeft gesloten, wordt er sterk ingezet op windenergie. Wethouder Gosse Visser van Winterswijk die vertelt hoe dat in de praktijk gaat.
4: Uit een soort paniek is de lat een stuk lager gelegd. Waar vroeger geen windmolens mogen, mag dat nu wel. En je ziet toch dat dat ook een aantal ongewenste effecten heeft. En een van die effecten is dat ze heel dicht langs onze grens gaan zetten. En je ziet eigenlijk dat wij hier nu al een hele tijd aan pionieren zijn met gemeenschapsgeld. Terwijl het een onderwerp is wat langs de hele landsgrens loopt. Dus een stukje landelijke regie had ons ontzettend geholpen.
0: Ja, dus aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Boekholt O'Sullivan, de vraag of zij kan zorgen voor meer regie.
5: Wat ik kan doen is aan de provincie vragen of ze nog verdere ondersteuning zouden willen.
6: En hebben ze nog niet gevraagd aan u?
5: Dat telefoontje heeft nog niet plaatsgevonden.
1: Maar als je even beredeneert, van het puntje van Groningen tot in het uiterste puntje van Limburg. En die dame zei, in totaal gaat het dan om 100 windmolens.
0: Dat vind ik nog niet zoveel.
1: Nee, dat zit ik ook te bedenken. Dan, maar ja, goed, ja, ach, als je er tegenaan moet kijken, is het misschien wel vervelend.
0: Nou, ik moet zeggen, je went er ook al aan, hoor. Tenminste, ik woon nu een tijdje hier in Biddinghuizen. Mm-hmm. En toen hebben ze met Wimplan Groen heel veel van die grote turbines neergezet. Ja, ik zie ze niet meer.
1: Nee.
0: Dus ja, maar ik snap wel...
1: Het kan vervelend strippelen. Zijn. Ja, zeker. We gaan nog even naar de Rode Draad. Daar was aandacht voor een bijzondere actie. Een vader en zoon roeien bijna 1000 kilometer over de Rijn om geld in te zamelen voor de paling. Die vis wordt ernstig bedreigd. En vader Ivo Leijten vertelt waarom hij dan juist voor die paling in actie komt.
7: Hij hoort gewoon erbij. Ook al is hij niet de mooiste vis. En daarom heeft hij voor mij de aandacht. En meestal zijn het aaibare, mooie dieren die de aandacht krijgen. De paling is niet heel erg mooi. Maar wel heeft onze steun hard nodig.
1: Ja, het is niet echt om te knuffelen, zeg maar. Nee. Dat vind ik wel grappig, zoals hij het vertelt. 1000 kilometer met je vader in dezelfde boot. Nou, zo Niels Leijten, die verwacht dat het af en toe wel flink afzien wordt.
8: We zitten gewoon op 4,5 meter boot. En gewoon 8 uur per dag. En dan in dezelfde tent. En 17 dagen met elkaar komt niet altijd goed.
9: Ja.
0: Hij heeft er al zin in, hoor ik.
1: Ja, nou, wat, dat, ja, dat af en toe afzien inderdaad. Dus, nou, ik ben benieuwd. Wie weet of, ze nog, of we nog van ze horen. dat je zo'n bericht krijgt van... er nog maar één persoon over is gebleven in de roeiboot.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja. Maar weet je, ik heb wel respect, hoor. De 1000 kilometer, hè, dat is echt wel een flink end roeien, hoor. Poh.
0: Nou, en ik denk ook wel dat het op zich... misschien is het is juist ook heel goed voor de band, toch? Misschien komen ze er ook wel weer leuker uit... En dat je nu dan zegt van, ik weet niet, ik zie het wel voor, ik weet niet hoe dat gaat zijn. Nou, misschien is het hartstikke leuk.
1: Ik hoop het voor ze, ja.
0: Dat was dus gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het moet wel goed, hè? Kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is wel een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen, begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnen kunt lopen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, het gaat fantastisch. Serieus.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Busmaatschappij Keolis die herkent financiële problemen van vervoerder EBS. En Noordoostpolder gaat graven ruimen op de begraafplaats in Emmeloord. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almería. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
12: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
11: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
13: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
11: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan is het tijd voor Flevoland is wakker. Het tweede uurtje op deze vrijdag de 10e juli. Fijn dat je erbij bent, zo vroeg. Roy, hoe is het met jou eigenlijk?
15: Ja, het gaat goed.
14: Ja. Ja. We hadden het net, en dat krijg je met zo'n vroeg tijdstip, dat we eigenlijk al wel zin hebben in een broodje frikandel.
15: Ja,
9: Ik moet zeggen, ik keek je eerst even vreemd aan, maar toen zei ik, nou, zou zij zijn broodje dan?
14: Ja, dat, nee, dat niet.
9: Nee, precies, maar mocht er iemand zijn die er al de frituur aan heeft staan?
14: Ja, als je, of als jij thuis nou een adres weet waar wij terecht kunnen, of nou ja, beter nog dat je iets kon brengen, dat wij houden ons aanbevolen. Zeker. Maar we hebben natuurlijk ook nieuwszaken voor
9: maar
14: je.
9: Maar wel met mayonaise, toch?
14: Ja, een beetje mayo, ja. Lekker. Ja. Nu we weten dat Koningsdag volgend jaar in Lelystad wordt gevierd. Ja, rijst de vraag, wat kan de stad leren van Dokkum, waar de koning dit jaar zijn verjaardag vierde? Onze verslaggever zocht het uit.
9: Ja, en ze zijn mega populair, de voetbaldagen in Emmeloord. Onze verslaggever die trapte een balletje mee.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
17: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: toen dit nummer uitkwam, heb ik hem helemaal grijs gedraaid. Het was wel echt een beetje een nummer van mijn tienerjaren, moet ik zeggen. Carly Rae Jepsen hoorde je met Call Me Maybe.
1: Wat kan Lelystad leren van Dokkum, de stad waar dit jaar Koningsdag werd gevierd? Een niet onbelangrijke vraag, omdat Lelystad volgend jaar aan de beurt is.
0: Verslaggever Mark Bakker die ging naar Friesland.
2: Koningsdag 2026 in Dokkum. Het levert er veel positieve reacties op uit binnen- en buitenland, zegt burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noordoost-Friesland. Er is flink wat voorbereiding aan vooraf gegaan.
3: Ja, het is nogal wat. Er zijn natuurlijk enorme veiligheidsmaatregelen. Je bent toch even het middelpunt van Nederland. De koninklijke familie komt langs. Dus ja, het moet wel goed. We kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen. Het moet echt goed staan. Dus ja. Dat moeten we wel even doen. En we zijn de kleinste stad die het tot nu toe nog georganiseerd heeft. Dus ja, het betekent ook wel wat voor ons.
2: Wie wil Koningsdag vieren met de koninklijke familie? Die vraag stelt het Koningshuis aan de provincies. De commissaris van de Koning speelt die vraag dan door naar gemeenten. Noordoost-Friesland zag het dit jaar wel zitten en stuurde een brief met een plan naar het Koningshuis.
3: En volgens ja, komen ze een keer langs kijken op bezoek. En dan komen ze nog een keer kijken. En dan de derde keer ze langskomen zeggen ze van jullie worden.
4: U zegt ze, maar wie bedoelt u dan?
3: Nou, de leden van het Koninklijk Huis. Ja, niet de koninklijke familie, maar de medewerkers. Ja. Stof. Ja.
4: En die komen echt even verkennen, even kijken.
3: Ja, die moeten echt kijken van is hier een goede route te maken? Hoe ziet het er ongeveer uit? Past dat bij wat wij voor ogen hebben? Dus die moeten echt even zich verdiepen in de materie. Die doen het niet vanaf het papier.
4: En deden ze dat onaangekondigd? Of wist u ervan?
3: Ik wist daarvan, ja. Ja, ik wist wel dat ze... ik was toen zelf met vakantie, maar de commissaris heeft ze toen rondgeleid. En dat is ook prima, dus helemaal goed.
2: Er hangt wel een prijskaartje aan. De koninklijke familie ontvangen op Koningsdag is niet goedkoop.
3: Nee, we hebben als gemeente heeft het ons 1,5 miljoen gekost. Dat geld hadden we nog op de plank liggen vanwege een soort met ontwikkelfondsen dat we hadden. Dus dat hoefden we niet uit de lopende begroting te trekken. Maar gelukkig hadden we ook de provincie die zei, weet je wat, wij doen er 1,5 miljoen euro bij. Dus hadden we een budget van 3 miljoen.
4: En heeft het wat opgeleverd na die tijd?
3: Ja, zeker. Vooral nu in de stad merk je gewoon dat het gewoon 30-40% drukker is. Ondernemers zeggen ook van, nou, we hebben het eigenlijk nooit zo druk gehad in deze periode. Zelfs vorig jaar toen het bekend was, was er al een toename van een aantal bezoeken en interesse in de regio. En dat zie je dus nu nog steeds doorlopen. We hebben becijferd dat we aan zendtijd 3,3 miljoen aan waarde hebben gerealiseerd met alle uitzendingen erbij. Dus ik denk dat het zeker wat opgeleverd heeft. Maar als u mij vraagt van ja, tot achter de komma precies, dan weet ik dat niet.
1: Je hoorde burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noordeest-Friesland over Dokkum, de stad dus waar afgelopen 27 april Koningsdag werd gevierd. En volgend jaar is Lelystad aan de beurt.
0: Je hoort Alex Warren met Fever Dream. En straks hebben we natuurlijk nog het weer voor je. Want wordt het een mooi weekend? Dat hoor je zo meteen.

0: Alex Warren was dat met Fever Dream bij Flevoland is wakker.
1: Dan gaan we naar het weer met Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Hoe warm wordt het vandaag?
2: Het wordt warm vandaag, zeker. Ja, op dit moment temperaturen nog wel aan de frisse kant. Onder de 15 graden in de provincie. Maar er gaat wel snel verandering in komen. Want de zon die schijnt op veel plekken al wel volop. Alleen in het noordoosten, zeker in de Noordoostpolder, komt nu nog wel wat bewolking voor. Maar ook die gaat snel oplossen. En de temperatuur die gaat dan ook snel oplopen naar waarden boven de 20 graden. En vanmiddag wordt het gewoon zomers warm. Met 26 of 27 graden op de meeste plekken. Meest matige wind uit noordelijke richtingen daarbij. Volop zon. Dus ja, ideaal weer om er lekker op uit te trekken.
1: Nou, zeker. En ja, het weekend staat natuurlijk voor de deur. Wat gebeurt er dan?
2: Ja, het weekend kunnen we ons ook op gaan maken voor echt volop zomerse taferelen, hoor. Want zeker zaterdag wordt het gewoon tropisch warm op sommige plekken. Met lokaal 30 graden in de provincie. In de ochtend hier en daar nog wel wat bewolking. Maar in de middag is het wederom de zon die volop schijnt. En daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Dus echt wel een, ja, gewoon een zeer warm weertype. En op zondag verandert er eigenlijk helemaal niks aan. Misschien zelfs nog een gaatje warmer met 30 of 31 graden op zondag. Dus het wordt echt wel een zeer warm weekend. Grote voordeel is wel dat de nachten nog flink afkoelen. Dus zo zinderend heet en plakkerig gaat het ook niet worden als bijvoorbeeld 2 weken terug. Want ook die luchtvochtigheid is wat lager. Dus ik denk dat dat voor veel mensen wel wat aangenaam is.
1: Ja, dat is bijzonder fijn inderdaad. En na het weekend houden we dan die 30, 31 graden?
2: Nou, we zien dat het op maandag ietsje naar beneden gaat, maar nog steeds gewoon volop zomers blijft met 28 graden in de provincie. En de dagen daarna loopt de temperatuur weer wat op. Want zeker woensdag kan het mogelijk zelfs 32 graden worden. Dus we staan echt wel ja, net voor een periode die zeer warm gaat verlopen. En mogelijk dus zelfs als we 3 keer die 30 graden gaan noteren de komende 5 dagen. Misschien zelfs wel een hittegolf.
1: Ja, Nederland. Dus, nou, we gaan het afwachten. Berend, dankjewel.
2: Doei doei.
1: Jonge voetballiefhebbers in Emmeloord beleven een mooie eerste week van de zomervakantie. Op de voetbalvelden van Sportpark Ervenbos worden de kick-off voetbaldagen gehouden.
0: Ja, dat betekent veel balspellen en veel lol. Verslaggever Luc Grovenstein die sprak met de drijvende krachten achter de voetbalweek en met de jongens en meiden die meedoen.
3: Het is wel een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen, begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
4: 5 dagen lang voetballen en plezier maken met leeftijdsgenootjes. Voor veel kinderen in Emmeloord zijn de kick-off voetbaldagen de leukste dagen van het jaar. Ook dit jaar genieten de kinderen tijdens de eerste week van de zomervakantie.
3: Het is echt gewoon heel leuk en je bent ook met vrienden en je bent de hele week gewoon lekker aan het voetballen.
5: Ja, gewoon dat je gezellig met iedereen kan voetballen en dat ja, iedereen een beetje van hetzelfde houdt eigenlijk. En allemaal verschillende activiteiten, ja, dat is gewoon allemaal heel leuk.
4: En hoe gaat dat met de begeleiders en jullie?
5: Ja, die zorgen goed voor ons. Ja, het is hartstikke gezellig. Doen ook leuk mee met alle activiteiten en helpen ons goed.
4: Marloes Ansink uit Emmeloord is de voorzitter. Zij is tevreden met het verloop van de week.
6: Ja, het gaat fantastisch. Serieus. We hebben echt prachtig mooi weer en alleen maar hele blije kinderen. En begeleiders, niet onbelangrijk. De zomervakantie is begonnen. Ze houden allemaal van sporten, van buiten zijn, voetballen, maar natuurlijk ook feesten met elkaar. En de begeleiders die wij hebben, en dat zijn er ruim 60, zijn allemaal echt jongeren die gewoon, nou ja, waar de jeugd dan ook weer een beetje tegenop kijkt. Dus een voorbeeld voor ze. En dat maakt gewoon zo'n week.
4: Een van de begeleiders is Milan Bouma. Ook hij heeft veel plezier tijdens deze voetbaldagen.
7: Natuurlijk een hartstikke mooie week. Ik denk, ik heb er echt heel lang alweer naar uitgekeken. En als je, ja, als je dan lekker met de week bezig bent, dat is gewoon top. Echt top.
4: Zelf ook altijd meegedaan, nu als begeleider. Wat is het verschil?
7: Ja, zelf inderdaad eigenlijk ieder jaar meegedaan. En nou, toen 1 jaartje niet. En toen als begeleider toch maar erbij gegaan. En eigenlijk ja, blijft gewoon echt de mooiste week van de vakantie.
4: Deze week maken de kinderen kennis met meerdere voetbalonderdelen. Maar als je het aan Bouma en de kinderen vraagt, is er 1 favoriet.
8: Tienen, sowieso tienen. Dat is met 3 doels over, zeg maar tegenover elkaar. En dan moet je elkaar afschieten door in het goal te scoren.
9: Tienen, dan moet je op je helft. Dit eigenlijk gewoon. Dit is tienen. Dan moet je op je helft proberen bij de anderen te schieten.
7: Ja, die zie je op de achtergrond. Dat is tienen, denk ik wel. Die is zo, ja, die is gewild bij iedereen. Iedere dag is het weer vraag: gaan we tienen? Gaan we tienen? Dus die hebben er ook 2 keer in het programma gestopt.
0: Een en al gezelligheid daar. Leuk, hè? Denk ik, ja, zeker. Ja.
1: Tine, kende jij het?
0: Nee, ik ken het niet.
1: Ik ook niet.
0: Nee, helemaal niet.
1: Ik vind het wel leuk. Zeg, we hebben hier een bal liggen.
0: Gaan we, Tine?
1: Zullen wij het eens even proberen?
0: Ja, gaan we dat
1: doen. Maar ja, we moeten wel een beetje voorzichtig doen met al die schermen hier natuurlijk in de studio en alle apparatuur. Of we kunnen mikken op het rad van Kiek. Zullen we dat doen?
0: Zullen we dat doen? Als jij scoort, dan krijg je een frikandelbroodje.

0: Oh, ik hou van die dansjes uit die tijd.
1: Ja, je moet eigenlijk even voor de grap inderdaad even de videoclip bekijken. Ja, dat dansen, dat kan ik zelfs ook. En ja, dat kapsel, dat is, het is een soort bloempotkapsel, maar dan wel een beetje uitgehangen.
0: Beetje verlengd.
1: Ja, een beetje verlengd.
0: Ja. Nou, we hebben een poging gedaan met de bal en het rad van Kiek om het rad te raken. Heel voorzichtig ja. Hoor. Nou, is niet gelukt.
1: Nee, het rad viel bijna om ook.
0: Ja, dat was jouw... Ja, ze kan wel hard schoppen, ja.
1: Ja, dat is
0: ik
1: dan
0: deed het meer met gevoel.
1: Ja, ik heb geen gevoel. Dus ja,
0: nee, dat zeg ik niet.
1: Nee, maar niet voor de bal. Okay.
0: Nee, oké.
1: Ja. Nou, misschien hebben we wel gevoel voor wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv.
0: Nou, we beginnen natuurlijk met voetbal.
1: Ja.
0: Het is Marokko niet gelukt om te stunten tegen Frankrijk op het WK-voetbal. De druk van de Fransen was te groot, zeker in de tweede helft, toen de twee doelpunten vielen. In Utrecht werd meegekeken in een uitverkochte bioscoopzaal. Na afloop waren de reacties wisselend.
2: Nog steeds trots. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
3: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
4: Nee. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
3: Nee.
5: Maar we zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen. En dan, dan is dat het.
0: Dan is dat het ook. Dat is ook waar. Zo eerlijk moet je dan ook zijn.
1: Toch? Ja.
0: Hoor. In meerdere steden gingen Marokkaanse supporters na afloop van de wedstrijd de straat op. Hier en daar kwam de politie en ook de ME eraan te pas. Groepen jongeren gooiden vuurwerk en glazen flesjes naar agenten.
1: Het gaat minder goed met het nachtleven in Nederlandse poppodia. Georganiseerde clubnachten wordt het afgelopen jaar minder goed bezocht. Vorig jaar was 1 op de 5 clubnachten uitverkocht. Het jaar ervoor was dat nog 1 op de 4. Ook bij poppodium Simplon in Groningen merken ze dat, zegt deze muziekprogrammeur.
6: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
1: Ja, gewoon dansen zou ik dan zeggen. Doordat er minder bezoekers komen, eindigde meer dan de helft van de aangesloten poppodia afgelopen jaar in het rood. En niet alleen de clubnachten worden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde.
0: Honderden mensen demonstreerden gisteravond bij het gemeentehuis in Oldebroek tegen het besluit om de regenboogvlag niet meer te hijsen. 3 christelijke partijen besturen de gemeente sinds kort en ze willen stoppen met LHBTI-beleid. Volgens de actievoerders gaan homo zijn en christelijk zijn prima samen.
7: Ik denk dat de mensen die hierover beslissen zo weinig idee hebben van wat het betekent als je niet naar de heteroseksuele norm en christelijk gereformeerd bent en wat dat dan voor je betekent. En dat is jammer. Ik geloof ook. Mijn grote goeroe, Jezus, die neemt iedereen aan.
0: Nou, kijk eens aan. Natuurlijk gaat dat samen. Homo zijn en christelijk zijn. Waarom zou dat nou niet samen gaan zeggen, alsjeblieft? De nieuwe coalitie houdt ondanks het protest vast aan het besluit.
1: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: In de Atolwijk in Lelystad zijn vanmorgen rond 6:15 twee auto's uitgebrand. De vuurzee ontstond op een parkeerplaats. Toen de brandweer arriveerde stonden de voertuigen al helemaal in de fik. Die heeft de beide voertuigen geblust, maar ze zijn wel dus volledig uitgebrand. Een derde auto heeft brandschade opgelopen. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. Busmaatschappij Keolis herkent de financiële problemen waar vervoerder EBS mee kampt. Keolis rijdt onder meer in Almere, EBS in een groot deel van Flevoland. Volgens Keolis staat het openbaar vervoer sinds de coronacrisis onder druk. De kosten en opbrengsten zijn niet meer in balans, zegt Keolis. Het college van burgemeester en wethouders van Dronten wist niet van een plan om 124 arbeidsmigranten te huisvesten op een industrieterrein in Zwifterband, schrijft het college in antwoord op vragen van Leefbaar Dronten. Omwonenden zijn boos over de plannen en zijn daarom een petitie begonnen. Die is al honderden keren ondertekend. De bewoners zijn bang dat de komst van de arbeidsmigranten ten koste gaat van de leefbaarheid. De gemeente Noordoostpolder gaat graven ruimen op de begraafplaats in Emmeloord. Het gaat om graven die door de gemeente zijn betaald, bijvoorbeeld van mensen zonder nabestaanden. Dit gedeelte van de begraafplaats is bijna vol. Er is nog maar één graf beschikbaar. De graven mogen worden geruimd omdat de grafrechten zijn verlopen. Het is de eerste keer dat de gemeente graven ruimt. Nabestaanden worden vooraf geïnformeerd. De gemeente Dronten wil in de tweede helft van volgend jaar beginnen met de aanleg van het tweede deel van Zwifterband Zuid. Het stedenbouwkundig plan daarvoor is nu vastgesteld. Het tweede deel krijgt bijna 170 woningen, van sociale huurwoningen tot zelfbouwkavels. En eind dit jaar begint dan de aanleg van het elektriciteitsnetwerk. Volgens de gemeente is er genoeg ruimte om het stroomnet om dat voor elkaar te krijgen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Op de meeste plekken bleef het rustig. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt voor brandstichting en het gooien van vuurwerk. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel slachtoffers zaten in hun auto. De brand woedt bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Dat blijkt uit cijfers van de branchevereniging.
9: Goedemorgen. De zon die schijnt al volop deze ochtend in Flevoland. En daar gaat gedurende de dag ook maar weinig iets aan veranderen. Het wordt echt een zomerse dag. Met temperaturen die ook flink op gaan lopen. Naar zomerse waarde van 27 graden op de meeste plekken. En daar bestaat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond volgt een rustige zomeravond. Staat weinig wind. De zon die schijnt nog volop. En tot zonsondergang is het nog lang warm. Met temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad 15 op de meeste plekken. En lokaal kan dan wat mist voorkomen. En we beginnen het weekend morgen op zaterdag met nog wat hogere temperaturen. Want lokaal kan het misschien wel 30 graden worden. Tropisch warm dus. En daarbij is het opnieuw ronduit zonnig.
10: En zometeen weer een aflevering, de laatste van deze week, over de nieuwe bestemmingen voor leegstaande kerken. Ja, je hebt afgelopen week gehoord dat dat vaak woningen zijn, maar kan ook iets anders zijn. Wat, dat hoor je zometeen.
11: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Quem was dat bij Flevoland is wakker met Freedom.
1: In onze zomerserie Heilige Huisjes ging het de afgelopen dagen, nou ja, vooral over kerken die vanwege leegstand tegenwoordig in gebruik zijn als woonhuis.
0: Ja, maar een kerk kan natuurlijk ook een andere bestemming krijgen. En dat ontdekte verslaggever Han Dijkstra.
2: In de vorige afleveringen zag je hoe het tegenwoordig wordt gewoond in een voormalige kerk. Maar er gebeurt meer in de oude gebouwen van de kerken. In de oud-Nederlands gereformeerde kerk in Marknesse zit tegenwoordig bijvoorbeeld een kinderopvang. Stefan ten Veen is directeur van de opvang. Hij vindt de kerk een mooie plek voor zijn bedrijf.
3: Kinderopvang in een kerk heeft veel meer karakter. Veel warmer. Een kerk heeft een stukje historie. Heeft altijd binding met een dorp of met de stad. En dat is exact wat wij ook willen. Gewoon onderdeel zijn van het dorp waar je bent. Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnenkomt lopen. Dus hier kun je ook gewoon echt spelen. Er kan ook gewoon eens een keertje iets beschadigen. Je ziet ook de beschadigingen van jaren terug. Dus ook misschien wel van je vader of van je opa.
2: Makkelijke gebouwen zijn het niet. Vaak is er achterstallig onderhoud. Ook is het passen en meten en dan komen de gebruikers ter plekke achter dat sommige dingen niet kunnen. Dat maakt een Veen niet uit. Hij houdt van de charme.
3: Ik vind het ook heel mooi voor het dorp, want het blijft dan ook gewoon echt. Dus wat vroeger de kerk was, is nu nog steeds de kerk, alleen een andere bestemming.
2: Ja, en wat merk je ervan dat het een kerk is geweest?
3: De uitstraling, vooral aan de buitenkant kun je het nog heel goed zien. Het ankerhakte hangt gelukkig ook weer terug, dat jaren geleden toch weg was. En binnen ademt het eigenlijk nog wel. Het is nieuwer, het is moderner. Wel natuurlijk volgens de laatste kinderopvang eisen. Maar het ademt nog steeds dat oude traditioneel uit. Dus waar je gewoon gelukkig en warm wordt.
2: Tot zover de kinderopvang in Marknesse. In Luttelgeest is bouwbedrijf De Gilden aan het werk. Er komt bij het verbouwen van een kerk nogal wat kijken. Niet alles kan en mag zomaar, zegt de verkoopleider William Meuleman.
4: Je hebt vaak met een bepaalde monumentale waarde te maken. Hè? Dus met bepaalde restricties waar je wel wat aan mag veranderen, waar je niets aan mag veranderen. En dat maakt het soms wel heel lastig om er een deugdelijke begroting ook naast te leggen. Van wat kom je allemaal tegen? Alles wat direct zichtbaar is, dat staat vast. Maar alles wat erachter zit is natuurlijk heel lastig om in te schatten. Soms is er in het verleden al een keer iets aan gedaan. Wat het nog wat lastiger maakt om daar een goed plaatje van te krijgen. Wat je uiteindelijk aan bouwkosten kwijt bent.
2: Ja, is het dan wel als bouwbedrijf zeg maar slim om dit te doen? Want je kunt toch beter zeggen, nou, nieuwbouwprojectje, lekker snel bouwen, klaar.
4: Ja, nou kijk, dat hangt natuurlijk heel erg af van wat voor type gebouw het is, hoe oud het gebouw is. Kijk, de kerk waar we nu staan, hier in Luttelgeest, is natuurlijk een vrij jonge kerk. Dus er zijn best veel oude tekeningen van beschikbaar. En dat maakt het wel een stukje makkelijker om een dergelijk project in te schieten, zeg maar. Maar op het moment dat je in een hele oude kerk, dan wordt het wel eens een stuk lastiger. Dan moet daar wel een stukje expertise achter de schermen zitten, zeg maar.
2: De verkoop van de woningen in Luttelgeest loopt nog niet je van het. Mensen kunnen lastig inschatten hoe het er nou echt uit komt te zien. En dus wordt er nagedacht om in eerste instantie één van de woningen alleen maar af te bouwen. Meuleman denkt dan dat de verkoop makkelijker gaat.
4: Er wordt in ieder geval nagedacht over een plan om het in ieder geval voor mensen duidelijker te maken.

0: En dan daarboven nog een zolder. Dus ja, dat is heel lastig inschat als je in een lege ruimte staat zonder wanden.
1: En de deur gaat voorlopig op slot. Volgende week een nieuwe zomerserie. Die gaat over buurtkastjes. Daar zitten niet alleen maar boeken in.

0: Jackie Wilson and Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: In Nieuwsuur aandacht voor de staatsbegrafenis van de Iraanse Ayatollah Khamenei. Gisteren was de zesde en laatste dag van die begrafenis. Eind februari werd de hoogste Iraanse leider gedood bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Midden-Oostenkenner Abdu Bouzerda vertelde dat de plechtigheid groots was opgezet.
2: De laatste keer dat Iran zo'n ceremonie had was in 1989. De vorige Ayatollah. Dus ze kunnen het goed organiseren. Het is echt massaal. Volgens schattingen toch wel zo'n 12 miljoen mensen alleen al een Teheran op de been.
1: Dat is een flink aantal, ja. Inderdaad. De staatsbegrafenis had volgens Bouzerda ook een belangrijke functie voor Iran.
2: Het is ook echt een geënsceneerde show. Een show om te laten zien de instituties staande. We zagen net ook in de eerste rij de hoofd van de rechterlijke macht. De parlementsvoorzitter Ghalibaf, een van de hardliners en ook het gezicht van het regime als toch wel de belangrijkste onderhandelaar. Het is een geïnsceneerde show, institutionele continuïteit. Met andere woorden, de Islamitische Republiek staat er met het leger, met alle instellingen die er moeten zijn. Denk nou niet dat dit regime, deze machthebbers, een machtsvacuum verkeren.
0: En we blijven nog even bij Nieuwsuur. Daar hadden ze het ook over Duitse windmolens. Op steeds meer plekken langs de grens is er verzet tegen die molens. Onze oostenburen zetten de windmolens soms op steenworp afstand van de grens. Ricarda Kleffel die woont in Winterswijk, ja, en zij maakt zich zorgen.
3: Op Winterswijk alleen al zou echt een muur van windmolens komen van minstens 12 stuks. Buurtgemeenten we ook nog, kom je op minstens 20. En het speelt langs de hele Duits-Nederlandse grens. Echt Rijkswald, Limburg, Groningen, Overijssel, Drenthe. Het gaat over meer dan 100 windmolens in het geheel.
0: Ja, waarom moeten al die windmolens er dan komen? Nou, Duitsland die heeft alle kerncentrales gesloten. En nu wordt er daar sterk ingezet op windenergie. Wethouder Gosse Visser van Winterswijk die vertelt hoe dat in de praktijk gaat.
4: Uit een soort paniek is de lat een stuk lager gelegd. Waar vroeger geen windmolens mogen, mag dat nu wel. En je ziet toch dat dat ook een aantal ongewenste effecten heeft. En een van die effecten is dat ze heel dicht langs onze grens gaan zetten. En je ziet eigenlijk dat wij hier nu al een hele tijd aan pionieren zijn met gemeenschapsgeld. Terwijl het een onderwerp is wat langs de hele landsgrens loopt. Dus een stukje landelijke regie had ons ontzettend geholpen.
0: Dus aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Boekholt O'Sullivan, de vraag of zij kan zorgen voor meer regie.
5: Wat ik kan doen is aan de provincie vragen of ze nog verdere ondersteuning zouden willen.
6: En hebben ze nog niet gevraagd aan u?
5: Dat telefoontje heeft nog niet plaatsgevonden.
1: Nou, ja, ik heb het even nagezocht. Ja. Als je het uiterste puntje van Groningen tot het meest zuidelijke puntje van Limburg, dan heb je het over ongeveer 280 kilometer lengte. Ja, en dan 100 windmolens. Dan denk je van, dan valt het misschien wel weer mee.
0: Ja, maar ik denk natuurlijk ook wel weer dat het zijn parken vaak. Ja. Dus dat er dan heel veel naast elkaar komen te staan. En dat dan misschien natuurlijk veel is. Misschien
1: als je er dan net bij woont, is dat natuurlijk niet prettig.
0: Ja. Maar inderdaad, volgens mij is het niet zo dat ze inderdaad alleen maar op de hele grens alleen maar windturbines zitten.
1: Nee, precies. Nee. Nog even de rode draad dan. Daar was aandacht voor een bijzondere actie. Een vader en zoon roeien bijna 1000 kilometer over de Rijn om geld in te zamelen voor de paling. Die vis wordt ernstig bedreigd. Vader Ivo Leijten vertelt waarom hij nou juist voor die paling in actie komt.
7: Hij hoort gewoon erbij. Ook al is hij niet de mooiste vis. En daarom heeft hij van mij de aandacht. En meestal zijn het aaibare, mooie dieren die de aandacht krijgen. De paling is niet heel erg mooi, maar wel heeft onze steun hard nodig.
1: Het is niet een beest wat je op schoot neemt, nee.
0: Eigenlijk niet.
1: Maar 1000 kilometer met je vader in dezelfde boot. Ja, is dat nog leuk? Zo Niels Leijten.
8: We zitten gewoon op 4,5 meter boot. En gewoon 8 uur per dag. En dan in dezelfde tent. En 17 dagen met elkaar komt niet altijd goed. Ja.
1: Ja, dan had ik misschien toch mijn eigen tentje meegenomen.
0: Ja, hij heeft er zin in, hoor ik.
1: Goed. Ach, het zal vast goed komen, toch?
0: Ach, het is toch leuk dat je zoiets doet met je vader, toch?
1: Zo is het, zeker weten.
0: Dat is dus gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het moet wel goed, hè? Kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is wel een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen, begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 9% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnen kunt lopen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, het gaat fantastisch. Serieus.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Twee auto's vanochtend uitgebrand in de Lelystadse Atolwijk. En Noordoostpolder gaat graven ruimen op de begraafplaats in Emmeloord. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
11: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
10: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
12: Ja, veelal verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
13: Echt jammer, man.
14: En nu?
15: Nu gaan we rellen.
14: Nee, joh.
15: Echt? We zijn hier gewoon voor de gezelligheid.
10: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is Flevoland is wakker. Het is 8:02, vrijdag 10 juli. Wat hebben we in het nieuws? Nou ja, nu we weten dat Koningsdag volgend jaar in Lelystad wordt gevierd, rijst de vraag, wat kan de stad leren van Dokkum, waar de koning dit jaar zijn verjaardag vierde? Nou, onze verslaggever die zocht het uit.
8: En ze zijn mega populair. De voetbaldagen in Emmeloord. Onze verslaggever die trapte een balletje mee.
16: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?
13: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
18: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
20: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
21: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
22: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: Goedemorgen, Flevoland is wakker

0: Portugal the Man was dat met Feel It Still bij Flevoland is wakker. Het is 8 over 8.
1: Wat kan Lelystad leren van Dokkum? De stad waar dit jaar Koningsdag werd gevierd. Dat is niet een heel onbelangrijke vraag, omdat Lelystad natuurlijk volgend jaar aan de beurt is.
0: Ja, verslaggever Mark Bakker die ging het uitzoeken en hij ging naar Friesland.
2: Koningsdag 2026 in Dokkum. Het levert er veel positieve reacties op uit binnen- en buitenland, zegt burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noordoost-Friesland. Er is flink wat voorbereiding aan vooraf gegaan.
3: Ja, het is nogal wat. Hè. Er zijn natuurlijk enorme veiligheidsmaatregelen. Je bent toch even het middelpunt van Nederland. De koninklijke familie komt langs. Dus ja, het moet wel goed. Hè. We kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen. Het moet echt goed staan. Dus ja. Dat moeten we wel even doen. En we zijn de kleinste stad die het tot nu toe nog georganiseerd heeft. Dus ja, het betekent ook wel wat voor ons.
2: Wie wil Koningsdag vieren met de koninklijke familie? Die vraag stelt het Koningshuis aan de provincies. De commissaris van de Koning speelt die vraag dan door naar gemeenten. Noordoost-Friesland zag het dit jaar wel zitten en stuurde een brief met een plan naar het Koningshuis.
3: En volgens ja, komen ze een keer langs kijken op bezoek. En dan komen ze nog een keer kijken. En dan de derde keer langskomen zeggen ze van jullie worden.
4: U zegt ze, maar wie bedoelt u dan?
3: Nou, de leden van het Koninklijk Huis. Ja, niet de koninklijke familie, maar de medewerkers. Ja. Tof. Ja.
4: En die komen echt even verkennen, even kijken.
3: Ja, die moeten echt kijken van is hier een goede route te maken? Hoe ziet het er ongeveer uit? Past dat bij wat wij voor ogen hebben? Dus die moeten echt even zich verdiepen in de materie. Die doen dat niet vanaf het papier.
4: En deden ze dat onaangekondigd? Of wist u ervan?
3: Ik wist daarvan, ja. Ja, ik wist wel dat ze waren. Ik was toen zelf met vakantie, maar de commissaris heeft ze toen rondgeleid. En nee, dat is ook prima, dus helemaal goed.
2: Er hangt wel een prijskaartje aan. De koninklijke familie ontvangen op Koningsdag is niet goedkoop.
3: Nee, we hebben als gemeente heeft het ons 1,5 miljoen gekost. Dat geld hadden we nog op de plank liggen vanwege een soort met ontwikkelfonds dat we hadden. Dus dat hoefden we niet uit de lopende begroting te trekken. Maar gelukkig hadden we ook de provincie die zei, weet je wat, wij doen er 1,5 miljoen euro bij. Dus hadden we een budget van 3 miljoen.
4: En heeft dat wat opgeleverd na die tijd?
3: Ja, zeker. Vooral nu in de stad merk je gewoon dat het gewoon 30-40% drukker is. Ondernemers zeggen ook van, nou, we hebben het nooit zo druk gehad in deze periode. Zelfs vorig jaar toen het bekend was, was er al een toename van een aantal bezoeken en interesse in de regio. En dat zie je dus nu nog steeds doorlopen. We hebben becijferd dat we aan zendtijd 3,3 miljoen aan waarde hebben gerealiseerd met alle uitzendingen erbij. Dus ik denk dat het zeker wat opgeleverd heeft. Maar als u mij vraagt van ja, tot achter de komma precies, dan weet ik dat niet.
1: Burgemeester Johannes Kramer was dat van de gemeente Noordoost-Friesland over Dokkum. De stad waar afgelopen 27 april Koningsdag werd gevierd. En volgend jaar, jawel, dan is Lelystad dus aan de beurt.
0: Zometeen horen we wat het weer gaat doen het komend weekend. Dat doen we allemaal straks na Carly Simon met het prachtige Why.

0: Carly Simon, ja, die vraagt zich heel veel dingen af. Maar vooral why. Je hoorde het bij Flevoland is wakker.
1: Dan gaan we naar het weer met Berend van Straat. Berend, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Roy en ik viel het op gisteren dat we zoveel vliegende mieren in de tuin hadden. En dat schijnt te maken te hebben toch wel met het weer, met de warmte.
2: Ja.
1: Klopt dat?
2: Poeh, daar zeg je maar wat hoor. Dat weet ik niet 100% zeker. Maar volgens mij...
1: zeg maar gewoon ja. Ja. Dan zijn we er vanaf.
2: Kijk, insecten, warmte trekt natuurlijk wel insecten aan. Maar vliegende mieren, ik durf daar niet 100% zekerheid over te geven. Maar ik denk het wel natuurlijk.
0: Ja. Ja. En van die onweersbeestjes, van die tripsen, dat zijn van die hele kleine dingen. Die zag ik gisteren ook allemaal.
2: Ja, klopt, zeker. Ja, die komen ook gewoon op warm weer af. Ja, maar onweer, dat staat voorlopig nog niet op.
0: Oké, okay, hoor.
1: Hoe heet dat? Tripsen?
0: Trips.
1: Oh, je had gewoon een foute trip, dat was het.
0: Ja, dat denk ik, ja.
1: Nee, maar zeg, Berend, die temperatuur. Hoe is het nu en wat gaat het worden? Want volgens mij gaat het best snel omhoog.
2: Klopt inderdaad, ja. Nou, we zien nu nog wel wat laaghangende bewolking over de provincie. En daardoor is het nu nog aan de frisse kant. Met temperaturen zo rond een graad of 16. Maar die bewolking die gaat snel oplossen. En de temperatuur gaat dan flink oplopen. Naar temperaturen die vanmiddag gewoon uitkomen op zomerse waarde van 26 of 27 graden in de provincie. En dan is het ook gewoon volop zonnig. Bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Dus vanmiddag gewoon echt wel een heerlijk zomersfeertype. Ook vanavond is het dan nog lang warm bij temperaturen ruim boven de 20 graden. En gewoon op de meeste plekken vrij helder. En vannacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 15 of 16 graden. En dan in de loop van de nacht kan lokaal wat mist voorkomen.
1: Ja, dat viel me vanochtend ook al op toen ik hier naartoe reed naar de studio. Dat is ook wat mistig.
2: Ja, precies. Ja, en dat is dus nu ook nog hier en daar nog wel... in de provincie en lokaal dus die lagen aan de bewolking. Maar daar gaat wel snel verandering in.
1: Oh, gelukkig dan. En dan het weekend?
2: Ja, het weekend ziet er nog wat warmer uit. Want morgen hebben we te maken met temperaturen die opgelopen naar 29 of lokaal een tropische 30 graden zelfs in de provincie. En zeker in de middag is het gewoon zon overgoten. Dus dat wordt echt wel een zeer warme dag. En ook zondag is dat het geval. Misschien zelfs nog een graadje warmer op zondag. Dus dan wordt het gewoon op veel plekken in de provincie tropisch heet. Dus we staan wel aan de vooravond van een zeer warm weekend met heel veel zon.
1: Maar ook echt benauwd dan, Berend?
2: Nee, dat valt gelukkig wel mee. Althans, het is natuurlijk wel gewoon zeer warm. Maar de luchtvochtigheid die is echt wel wat lager dan bijvoorbeeld 2 weken terug. Dat zien we aan de dauwpunten. Die liggen een stuk lager. En dat betekent dus dat het gelukkig niet zo heel benauwd gaat worden. En ook de nachten koelt het echt nog wel prima af. Dus ook dat is een groot voordeel. Dus prima om dan even de ramen van je huis open te zetten. Kan je gewoon je huis verkoelen.
0: Ja. En hoe sterk is de zon?
2: De zon is gewoon zonkracht 7 dit weekend. Dus dat is bijna gewoon op zijn sterkst voor ons land.
0: Goed smeren dus.
2: Zeker goed smeren als je in het zonnetje aan het strand gaat liggen of iets dergelijks.
1: Ja, precies. Ja, en een beetje de heetste uren maar een beetje vermijden, toch?
2: Ja, zeker. Als je daar niet goed tegen kan, dan zou ik zeggen, zoek voldoende de schaduw op en drink natuurlijk voldoende water.
1: Lekker in de strandtent gaan zitten.
2: Precies.
1: Na het weekend, Berend, zet dit weertype zich nog verder door dan?
2: Zeker, ja. Zeker de eerste helft van de week hebben we nog te maken met die bijl met warme lucht, als het ware, die boven ons land ligt. En dat levert ook in Flevoland gewoon nog zomerse tot soms zelfs tropische temperaturen op. Want de maxima die komen van maandag tot met woensdag uit tussen de 28 en 32 graden. En daarbij is het ook gewoon dagelijks droog en ronduit zonnig. Pas vanaf donderdag, vrijdag lijken de neerslagkansen wat toe te nemen. En gaat het mogelijk ook wat afkoelen.
1: Oké, dankjewel Berend.
2: Doei doei.
1: Hoi. Jonge voetballiefhebbers in Emmeloord beleven een mooie eerste week van de zomervakantie. Op de voetbalvelden van Sportpark Ervenbos worden de kick-off voetbaldagen gehouden.
0: Dat betekent veel balspellen en veel lol. Verslaggever Luc Grovenstein die sprak met de drijvende krachten achter de voetbalweek en met de jongens en de meiden die meedoen.
3: Het is wel een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen, begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
4: 5 dagen lang voetballen en plezier maken met leeftijdsgenootjes. Voor veel kinderen in Emmeloord zijn de kick-off voetbaldagen de leukste dagen van het jaar. Ook dit jaar genieten de kinderen tijdens de eerste week van de zomervakantie.
3: Het is echt gewoon heel leuk en je bent ook met vrienden en je bent de hele week gewoon lekker aan het voetballen.
5: Ja, gewoon dat je gezellig met iedereen kan voetballen en dat iedereen een beetje van hetzelfde houdt eigenlijk. En allemaal verschillende activiteiten, ja, dat is gewoon allemaal heel leuk.
4: En hoe gaat dat met de begeleiders en jullie?
5: Ja, die zorgen goed voor ons. Ja, het is hartstikke gezellig. Doen ook leuk mee met alle activiteiten en helpen ons goed.
4: Marloes Ansink uit Emmeloord is de voorzitter. Zij is tevreden met het verloop van de week.
6: Ja, het gaat fantastisch. Serieus. We hebben echt prachtig mooi weer en alleen maar hele blije kinderen. en begeleiders. Niet onbelangrijk. De zomervakantie is begonnen. Ze houden allemaal van sporten, van buiten zijn, voetballen, maar natuurlijk ook feesten met elkaar. En de begeleiders die wij hebben, en dat zijn er ruim 60, zijn allemaal echt jongeren die gewoon, nou ja, waar de jeugd dan ook weer een beetje tegenop kijkt. Dus een voorbeeld voor ze. En dat maakt gewoon zo'n week.
4: Een van de begeleiders is Milan Bouma. Ook hij heeft veel plezier tijdens deze voetbaldagen.
7: Natuurlijk een hartstikke mooie week. Ik denk, ik heb er echt heel lang alweer naar uitgekeken. En als je dan lekker met de week bezig bent, dat is gewoon top. Echt top.
4: Zelf ook altijd meegedaan, nu als begeleider. Wat is het verschil?
7: Ja, zelf inderdaad eigenlijk ieder jaar meegedaan. En toen één jaartje niet. En toen als begeleider toch maar erbij gegaan. En eigenlijk blijft gewoon echt de mooiste week van de vakantie.
4: Deze week maken de kinderen kennis met meerdere voetbalonderdelen. Maar als je het aan Bouma en de kinderen vraagt, is er één favoriet?
3: Tienen, sowieso tienen. Dat is met drie doels tegenover elkaar. En dan moet je elkaar afschieten door in het goal te scoren.
8: Tienen, dan moet je op je helft. Dit eigenlijk gewoon. Dit is tienen. Dan moet je op je helft proberen bij de anderen te schieten.
7: Ja, die zie je op de achtergrond. Dat is tienen, denk ik wel. Die is zo, ja, die is gewild bij iedereen. Iedere dag is het weer vraag: gaan we tienen? Gaan we tienen? Dus die hebben er ook twee keer in het programma gestopt.
0: Ja, heel veel plezier. Superleuk, hè? Ja, heel veel plezier zo te horen,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, ja, maar het is ook, en het was wel echt perfect weer ervoor, inderdaad. Ja, niet te heet.
0: Ja, en dan niet dat hete, dat zonnetje wat ook op je, want die is nog best wel sterk natuurlijk, hè, dus dan verbrand je en dat is best wel pittig.
1: Ja, nee, zeker. Maar ja, als het zo heet is, want ik zag ook van die springkussens, ja, daar is dan ook niet op te wezen natuurlijk als het zo warm is.
0: Dan is het au.
1: Ja, dat is niet heel fijn. Nee.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie. Wat zit erin?
1: En Rotterdam maakt zich op voor het North Sea Jazz Festival. Hou jij ervan, van jazz?
0: Nee.
1: Ik ook niet.
0: Nee.
1: Nou, zullen we overslaan dan? Nee, ja, want er zijn mensen die er wel van houden.

0: Ja, bij North Sea Jazz komt ik ook soul en funk. Nou, dan is Bruno Mars op zich ook natuurlijk wel op zijn plek daar. Hè?
1: Dat is ook weer waar. Ja, zeker.
0: Dus in dat opzicht lijkt het me op zich wel een leuk festival. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, want je hebt het over jazz. En dan gaan we naar Rotterdam. Want daar gaat het gebeuren. Het North Sea Jazz Festival, de 50ste editie. En daarom komt de koningin vanmiddag langs. De eerste festivalgangers die zijn al in de stad. En die overnachten op de stadscamping.
2: Ja, het North Sea Jazz Festival. Elk jaar, daar leven we naartoe.
3: Wij zijn hier voor het North Sea Jazz Festival.
4: Ja, op de stadscamping Rotterdam. Het is echt fantastisch. Een hele mooie camping.
5: Het is één grote familie geworden in de jaren eigenlijk. Ja, ik zie mensen soms al 10 jaar lang terugkomen.
1: Nou, dat is natuurlijk leuk. Dan ga je wat gezichten herkennen. Die stadscamping is helemaal in jazzsferen dus. Daar overnachten trouwens niet alleen mensen hoor voor het festival. Er staan ook gewoon vakantiegangers en toeristen.
0: Het is ook wel echt een heel leuk festival. Ik ben er wel één keer geweest. Het is echt een soort ongedwongen sfeer, gezellig. Je voelt wel dat het één familie is. Dus ja, ik snap al dat je er elk jaar naar uitkijkt. Dan over voetbal. Het is Marokko niet gelukt om te stunten tegen Frankrijk op het WK voetbal. De druk van de Fransen was te groot, zeker in de tweede helft toen de 2 doelpunten vielen. In Utrecht werd meegekeken in een uitverkochte bioscoopzaal. Na afloop waren de reacties wisselend.
6: Nog steeds trots. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
7: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
8: Nee. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
7: Nee.
9: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen en dan is dat het.
0: In meerdere steden gingen Marokkaanse supporters na afloop van de wedstrijd de straat op. Hier en daar kwam de politie en de ME eraan te pas. Groepen jongeren gooiden vuurwerk en glazen flesjes naar de agenten.
1: Ja, zo jammer hè, dat die het dan weer verpesten voor die grote groepen die wel gewoon gezellig willen houden.
0: Ja, het is natuurlijk ook niet leuk als je verliest, maar ja, een andere...
1: Nee, maar goed, dat geeft je niet het recht.
0: Geen vrijbrief om dit soort dingen te doen,
1: zeker niet.
0: Zeggen.
1: Nee, we gaan nog even naar Oldebroek met regenboogvlaggen, trommels en toespraken. Wilden zo'n 600 demonstranten gisteravond duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met het nieuwe gemeentebestuur in Oldebroek. 3 christelijke partijen willen de regenboogvlag niet meer hijsen op Coming Out Day. Nou, inwoners die voelen zich niet gesteund door de gemeente.
10: Heel veel mensen hier, heb ik ook afgelopen week weer gehoord, zitten in de knoop met hun geloof in combinatie met dit LHBTI-verhaal. Het is belangrijk dat de gemeente voor ze opkomt. Dat deden ze en daar stoppen ze nu mee.
11: Als er onveiligheid is, pak je dat aan, dan investeer je in politie. Als je aangifte doet, moet dat serieus worden opgepakt. Dat zit echt zoden aan de dijk en niet deze polariserende symbolen.
1: Klinkt wel gezellig, dit protest.
0: Ja.
1: Leuke muziek erbij.
0: Ja, ik denk dat dat wel gezellig was.
1: En een goede zaak natuurlijk waar ze voor opkomen.
0: Ja, en het protest in Oldebroek verliep volgens mij gewoon rustig. Dus dat is alleen maar mooi. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: In Lelystad zijn vanochtend rond 4:15 2 auto's uitgebrand. Het vuur ontstond op een parkeerplaats in de Atelwijk. Toen de brandweer aankwam, stonden beide auto's al helemaal in de brand. Een derde auto heeft schade opgelopen. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. Het college van burgemeester en wethouders van Dronten wist niet van een plan om 124 arbeidsmigranten te huisvesten op een industrieterrein in Zwifterband. Dat meldt het college in antwoord op vragen van Leefbaar Dronten. Omwonenden zijn boos over de plannen en zijn een petitie begonnen. Die is al 100 keren ondertekend. De bewoners zijn bang dat de komst van arbeidsmigranten ten koste gaat van de leefbaarheid. De gemeente Noordoostpolder gaat graven ruimen op de begraafplaats in Emmeloord. Het gaat om graven die door de gemeente zijn betaald, bijvoorbeeld van mensen zonder nabestaanden. Dit gedeelte van de begraafplaats is bijna vol, er is namelijk nog maar 1 graf beschikbaar. De graven mogen worden geruimd omdat de grafrechten zijn verlopen. Het is de eerste keer dat de gemeente graven ruimt. Nabestaanden worden vooraf geïnformeerd. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor explosies in Damascus dinsdag. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS heeft de explosies niet opgeëist. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld.
10: Goedemorgen. De zon die schijnt al volop deze ochtend in Flevoland. En daar gaat gedurende de dag ook maar weinig iets aan veranderen. Het wordt echt een zomerse dag. De temperaturen die ook flink op gaan lopen. Naar zomerse waarde van 27 graden op de meeste plekken. En daar bestaat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond volgt een rustige zomeravond. Staat weinig wind. De zon die schijnt nog volop. En tot zonsondergang is het nog lang warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad 15 op de meeste plekken. En lokaal kan dan wat mist voorkomen. En we beginnen het weekend morgen op zaterdag met nog wat hogere temperaturen. Lokaal kan het misschien wel 30 graden worden. Tropisch warm dus. En daarbij is het opnieuw ronduit zonnig.
11: Ja, onze zomerserie Heilige Huisjes ging over kerken die een nieuwe bestemming krijgen, een andere functie. Nou, vaak komen er woningen in zo'n oude kerk. Maar kan ook wat anders zijn. Wat hoor je zo?
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Heel goed advies van Fleetwood Mac, zou ik zeggen. Go your own way. Je hoort hem bij Flevoland, het is wakker.
1: Het is 8:08. In onze zomerserie Heilige Huisjes ging het de afgelopen dagen vooral over kerken die vanwege leegstand tegenwoordig in gebruik zijn als woonhuis.
0: Maar een kerk kan natuurlijk ook een andere bestemming krijgen. En dat ontdekte verslaggever Han Dijkstra.
2: In de vorige afleveringen zag je hoe er tegenwoordig wordt gewoond in een voormalige kerk. Maar er gebeurt meer in de oude gebouwen van de kerken. In de Oud-Nederlands Gereformeerde Kerk in Marknesse zit tegenwoordig bijvoorbeeld een kinderopvang. Stefan ten Veen is directeur van de opvang. Hij vindt de kerk een mooie plek voor zijn bedrijf.
3: Kinderopvang in een kerk heeft veel meer karakter. Veel warmer. Een kerk heeft een stukje historie. Heeft altijd binding met een dorp of met de stad. En dat is exact wat wij ook willen. Gewoon onderdeel zijn van het dorp waar je bent. Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnenkomt lopen. Dus hier kun je ook gewoon echt spelen. Er kan ook gewoon eens een keertje iets beschadigen. Je ziet ook de beschadigingen van jaren terug. Dus ook misschien wel van je vader of van je opa.
2: Makkelijke gebouwen zijn het niet. Vaak is er achterstallig onderhoud. Ook is het passen en meten en dan komen de gebruikers ter plekke achter dat sommige dingen niet kunnen. Dat maakt een veen niet uit. Hij houdt van de charme.
3: Ik vind het ook heel mooi voor het dorp, want het blijft dan ook gewoon echt. Dus wat vroeger de kerk was, is nu nog steeds de kerk. Alleen is een andere bestemming.
2: Ja, en wat merk je ervan dat het een kerk is geweest?
3: De uitstraling. Vooral aan de buitenkant kun je het nog heel goed zien. Het anker hangt gelukkig ook weer terug. Dat jaren geleden toch weg was. En binnen ademt het eigenlijk nog wel. Het is nieuwer, het is moderner. Wel natuurlijk volgens de laatste kinderopvang eisen. Maar het ademt nog steeds dat oude traditionele sneeuwluid. Dus waar je gewoon gelukkig en warm wordt.
2: Tot zover de kinderopvang in Marknesse. In Luttelgeest is bouwbedrijf De Gilden aan het werk. Er komt bij het verbouwen van een kerk nogal wat kijken. Niet alles kan en mag zomaar, zegt de verkoopleider William Meuleman.
4: Je hebt vaak met een bepaalde monumentale waarde te maken. Hè? Dus met bepaalde restricties waar je wel wat aan mag veranderen, waar je niets aan mag veranderen. En dat maakt het soms wel heel lastig om er een deugdelijke begroting ook naast te leggen. Van wat kom je allemaal tegen? Alles wat direct zichtbaar is, dat staat vast. Maar alles wat erachter zit is natuurlijk heel lastig om in te schatten. Soms is er in het verleden al een keer iets aan gedaan. Wat het nog wat lastiger maakt om daar een goed plaatje van te krijgen. Wat je uiteindelijk aan bouwkosten kwijt bent.
2: Ja, is het dan wel als bouwbedrijf zeg maar slim om dit te doen? Want je kunt toch beter zeggen, nou, nieuwbouwprojectje, lekker snel bouwen, klaar.
4: Ja, nou kijk, dat hangt natuurlijk heel erg af van wat voor type gebouw het is, hoe oud het gebouw is. Kijk, de kerk waar we nu staan, hier in Luttelgeest, is natuurlijk een vrij jonge kerk. Dus er zijn best veel oude tekeningen van beschikbaar. En dat maakt het wel een stukje makkelijker om een dergelijk project in te schieten, zeg maar. Maar op het moment dat je in een hele oude kerk, dan wordt het wel eens een stuk lastiger. Dan moet daar wel een stukje expertise achter de schermen zitten, zeg maar.
2: De verkoop van de woningen in Luttelgeest loopt nog niet je van het. Mensen kunnen lastig inschatten hoe het er nou echt uit komt te zien. En dus wordt er nagedacht om in eerste instantie één van de woningen alleen maar af te bouwen. Meuleman denkt dan dat de verkoop makkelijker gaat.
4: Er wordt in ieder geval nagedacht over een plan om het in ieder geval voor mensen duidelijker te maken hoe groot de ruimte daadwerkelijk is. Want het is echt een vijftal echt hele grote woningen. Met zelfs drie verdiepingen, dus je hebt een begane grond. Heb je een eerste verdieping, het wordt een soort woonkamer idee waarbij je door je glas- en loodramen kijkt.

0: Ja, origineel van Stevie Wonder, verscheen in 1973. Maar Incognito dacht, ja, weet je, dit kunnen we wel coveren. En dan doen we net iets meer blazers erbij. En in 1992 kwamen ze dus met Don't You Worry About A Thing. Je hoorde bij Flevoland is Wakker. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Nou, Nieuwsuur misschien wel. Daar kwamen Duitse windmolens aan bod. Op steeds meer plekken langs de grens is er verzet tegen die molens. Onze oosterburen zetten de windmolens soms op steenworp afstand van de grens. Ricarda Kleffel woont in Winterswijk en maakt zich zorgen.
2: Om Winterswijk alleen al zou echt een muur van windmolens komen van minstens 12 stuks. Buurtgemeenten wil ook nog, kom je op minstens 20. En het speelt langs de hele Duits-Nederlandse grens. Echt Rijkswald, Limburg, Groningen, Overijssel, Drenthe. Het gaat over meer dan 100 windmolens in het geheel.
1: Sinds Duitsland alle kerncentrales heeft gesloten, wordt er sterk ingezet op windenergie. Wethouder Gosse Visser van Winterswijk vertelt hoe dat in de praktijk dan gaat.
3: Uit een soort paniek is de lat een stuk lager gelegd. Waar vroeger geen windmolens mogen, mag dat nu wel. En je ziet toch dat dat ook een aantal ongewenste effecten heeft. En een van die effecten is dat ze heel dicht langs onze grens gaan zetten. En je ziet eigenlijk dat wij hier nu al een hele tijd aan het pionieren zijn met gemeenschapsgeld. Terwijl het een onderwerp is wat langs de hele landsgrens loopt. Dus een stukje landelijk regie had ons ontzettend geholpen.
1: En de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Boekholt O'Sullivan, de vraag of zij misschien kan zorgen voor wat meer regie.
4: Wat ik kan doen is aan de provincie vragen of ze nog verdere ondersteuning zouden willen.
5: En hebben ze nog niet gevraagd aan u?
4: Dat telefoontje heeft nog niet plaatsgevonden.
0: In de Rode Draad aandacht voor een bijzondere actie. Een vader en zoon roeien bijna 1000 kilometer over de Rijn om geld in te zamelen voor de paling. Die vis wordt ernstig bedreigd. Vader Ivo Leijten vertelt waarom hij juist voor de paling in actie gaat komen.
6: Hij hoort gewoon erbij, ook al is hij niet de mooiste vis. En daarom heeft hij van mij de aandacht. En meestal zijn het aaibare, mooie dieren die de aandacht krijgen. De paling is niet heel erg mooi, maar wel heeft onze steun hard nodig.
0: Ja, 1000 kilometer met je vader in dezelfde boot. Ja, zoon Niels Leijten die verwacht dat het af en toe flink afzien wordt.
7: We zitten gewoon op 4,5 meter boot en gewoon 8 uur per dag en dan in dezelfde tent. En 17 dagen met elkaar komt niet altijd goed. Ja,
0: ja, moet je een goede band hebben met je vader.
1: Zeker.
0: Moet wel goed komen, toch?
1: Ja, misschien krijg je die juist wel. Of wordt die nog beter als je zoiets onderneemt met elkaar.
0: Daarom.
1: Toch?
0: Ja, zeker. Dat denk ik ook wel. Dat heb je dus gisteravond gemist op radio en tv.
1: En dit was Flevoland is Wakker. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. Roy die gaat zo meteen Muziekland doen. Dus heb je nog een verzoekje? Geef het door, hè, via de app. Hoi.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het moet wel goed. Hè? Het kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is wel een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen. Begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 9% beter als dat je aan een kille doos in een modern gebouw binnen kunt lopen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, het gaat fantastisch. Serieus.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Flevolandse treinreizigers moeten deze zomer rekening houden met werkzaamheden aan het spoor. En 2 auto's vanochtend uitgebrand in de Lelystadse Atelwijk. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
11: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
12: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
11: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
13: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
11: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De komende 2 uur de lekkerste muziek in Flevoland Muziekland. Ik ga het eerste uurtje voor jou verzorgen. En ik heb zometeen nieuwe muziek voor je, want het is natuurlijk vrijdag. Dus New Music Friday. En natuurlijk is Flevoland Muziekland ook het moment voor jouw verzoekje. Dus heb jij een plaat die je heel graag wil horen? Misschien wel een heel zomersplaatje. Want ja, die temperaturen die gaan weer lekker richting die 30 graden. Laat het weten. 0320 28 50 50. Je mag appen. En wellicht draai ik dan dat verzoekje wel voor jou.
14: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
17: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
18: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
21: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
22: Mam, waar is mijn zwemband?
23: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
24: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
25: Geeft ruimte.
26: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
27: Vers!
26: Aan tafel!
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
28: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
29: Goedemorgen.

Het liefelijke liedje van Jack Johnson, Upside Down. Speciaal gemaakt voor de animatiefilm Curious George uit 2006. Ja, en dat was ook zo'n leuke film. En als je dan dit dan hoort, ja, het past allemaal wel heel, heel mooi bij elkaar. Je luistert naar Meester Flevoland Muziekland. En ik zei net, ik heb natuurlijk nieuwe muziek voor je. Ik heb nieuwe muziek voor je van Teddy Swims. En Teddy Swims, ja, die kan je kennen van onder andere een nummer als The Door, Lose Control. Allemaal hits zijn dat geworden. En dan gaat het opnieuw proberen met deze Break Up in Reverse. Je hoort hem bij Flevoland Muziekland.

Ja, misschien heb je zelf ook al zo'n moment gehad dat je jong was en inderdaad iets doms deed. En dat je dan achteraf denkt, ja, waarom heb ik dat ook gedaan? Ja, je mag het delen hoor, 0320 28 50 50. Maar je mag er ook zelf even een binnenpretje over hebben. Tino Martin die zongen in ieder geval over met jong en dom. Je kunt meespelen met Kiek, Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En die jou dan de vraag wat dat dan precies is. Nou, het zijn vandaag twee foto's van de Groene Veldendagen in de wijk Groene Velden in Lelystad. Zeven bedrijven openden daar hun deuren om te laten zien dat alles ook wel duurzamer kan. Ja, en als je dan de foto's ziet die je trouwens kunt bekijken op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Onze Facebookpagina, daar staan de foto's ook op. Of je zet eventjes de tv aan, dan staat die nu ook voor. Dan zie je dus ook twee foto's met heel veel groen. Groene velden, dat zie je. En je ziet leuke vlaggetjes. Geel, wit, geel, groen. Ik zie paddenstoelen. Ja, die zijn er nu nog niet in de natuur. Althans, op sommige plekken misschien wel. Ik zie er eentje met rood-witte stippen. Ik zie een lampje rechts onderin. En ik zie ook een hele een boom zie ik daar linksboven. En ook nog een schuurtje, een groen schuurtje. Ja, er zijn wel veel details op deze foto. Maar ja, wat is er veranderd of weggepikt? Zit het misschien dan in die paddenstoelen? Of zit het in de emmer aan de linkerkant? Of zit het misschien op het bord waar Atelier op staat? Als ik het goed heb. Weet jij wat er is veranderd of weggepikt op de tweede foto? Je mag het laten weten. Dat kan op twee manieren. Je kunt bellen 0320 28 50 50. Dat kan tot 11 uur vanochtend. Of je gaat even naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Daar kan je ook je antwoord insturen. En als je dan na 11:30 gebeld wordt in de herberg en je mag aan het rad draaien, ja, dan zijn er hartstikke leuke prijzen die op je staan te wachten. 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One. Van Vodafone.
7: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Reizigers in Flevoland moeten deze zomer rekening houden met werkzaamheden aan het spoor. Er rijden eind volgende week tijdelijk geen treinen tussen Almere Centrum en Lelystad Centrum en tussen Almere Centrum en Weespen naar de bussen. De NS zet snel- en stopbussen in. De werkzaamheden zijn van zaterdag 18 juli tot en met zondag 26 juli en ook van zondag 2 augustus tot en met zondag 16 augustus. In Lelystad zijn vanochtend rond 4:15 twee auto's uitgebrand. Het vuur ontstond op een parkeerplaats in de Atelwijk. Toen de brandweer aankwam, stonden beide auto's al helemaal in de brand. Een derde auto heeft schade opgelopen. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en over coronatoegangsbewijzen. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam en Den Haag zijn bij elkaar zo'n 12 mensen opgepakt. Een kinderopvang in België onderzoekt hoe het kon gebeuren dat er gisteren een verkeerd kind werd meegegeven. Een oma kwam haar kleinzoon ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. De opvang gaat in gesprek met het personeel.
13: Goedemorgen. De zon die schijnt al volop deze ochtend in Flevoland. En daar gaat gedurende de dag ook maar weinig iets aan veranderen. Het wordt echt een zomerse dag met temperaturen die ook flink op gaan lopen. Naar zomerse waarde van 27 graden op de meeste plekken. En daar bestaat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond volgt een rustige zomeravond. Staat weinig wind. De zon die schijnt nog volop. En tot zonsondergang is het nog lang warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad 15 op de meeste plekken. En lokaal kan dan wat mist voorkomen. En we beginnen dit weekend morgen op zaterdag met nog wat hogere temperaturen. Want lokaal kan het misschien wel 30 graden worden. tropisch warm dus. En daarbij is het opnieuw ronduit zonnig.
11: Ja, genieten dus en ook goed smeren natuurlijk. En doe maar rustig aan, zou ik zeggen. Want die temperaturen, dat zijn temperaturen om van te genieten. Zometeen in Flevoland Muziekland. We gaan terug in de tijd. We gaan terug naar 10 juli 2014.
14: Goedemorgen.

0: Bill Medley en Jennifer Warnes waren dat met I've Had The Time Of My Life. Ja, en Bill Medley die had eigenlijk niet zo'n zin om dit nummer in te gaan zingen en om dit nummer uit te brengen. Totdat hij hoorde van dat Jennifer Warnes ook mee zou doen aan de plaat. Toen had hij, toen hoefde hij niet te twijfelen. Toen dacht hij, weet je, ik ga gewoon meedoen. En dat is maar mooi ook, want het is een prachtig nummer geworden.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: We gaan terug naar 10 juli 2014. En om je een beetje context te geven wat voor dag dat dan precies was. Nou, ik denk dat heel veel Nederlanders die dag wakker werden met een kater. En niet vanwege de drank, ja, misschien ook wel. Maar vooral omdat het laat werd, want het was de day after de halve finale Nederland-Argentinië op het WK in Brazilië. En dat eindigde in strafschoppen. En helaas lukte toen niet het Nederlands elftal om de finale te bereiken. Ron Vlaar en Wesley Sneijder die misten vanaf 11 meter. En daardoor won dus Argentinië. En konden zij het dus in de finale opnemen tegen de tegenstander. Ik weet even niet meer wie dat ook weer was. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Nou ja, maakt verder ook niet uit. Maar ik weet nog wel dat dat wel echt heel erg jammer was.

0: nummer pakken, die ook overigens in de hitlijst stond toen. Die werd gemaakt door onder andere Pitbull, Jennifer Lopez. Die hebben samen met Claudia Leijten hebben ze een nummer gemaakt, We Are One. En dat nummer dat was natuurlijk gemaakt voor het WK in Brazilië. Maar de Brazilianen die waren niet echt heel erg blij met het nummer. Want ze vonden dat er te weinig Brazilië in zat. Nou, ik zou zeggen, oordeel zelf. We Are One van Pitbull en Jennifer Lopez hoor je nu.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar
0: 10 juli 2014.

Andy Grammer en Max met Thing I Love. En daarvoor dus uit 10 juli 2014 We Are One van Pitbull en Jennifer Lopez. Ik heb zometeen nog de polderplaat voor je. Deze week is dat is die van Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. Ja, en die zijn vandaag ook de gast in Gastvrij Flevoland om 1 uur. Dus je moet zeker blijven hangen. Dat straks allemaal naar de Archies met Sugar Sugar.

De polderplaat van deze week. Senna en Sven Versteeg waren dat met Vuurwerk. Die dus ook vanmiddag te gast zijn, hè, bij Herberg Flevoland in Gastvrij Flevoland. Dus zeker luisteren. Vanaf 11 uur is natuurlijk Herberg Flevoland weer. Vanaf 1 uur dus dan Gastvrij Flevoland. Maar eerst nog even een uurtje Flevoland Muziekland. En dat gaat Arnoud Pluket nog even voor zorgen. Naar de Bee Gees met Jive Talking.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het moet wel goed. Hè? Kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is wel een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen. Begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnenkomt lopen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, het gaat fantastisch. Serieus.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Treinreizigers in Flevoland moeten deze zomer rekening houden met werkzaamheden aan het spoor. En 2 auto's vanochtend uitgebrand in de Lelystadse Atelwijk. Meer nieuws straks in het regiobulletin van 11:30.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, kom maar lekker met oma mee.
12: Je bent mijn oma niet.
11: En die oma maar doorsleuren met de kind. Nou, goed, wij gaan ons met andere dingen bezighouden. Bijvoorbeeld de verkeersinformatie. De ANWB die meldt geen vertragingen, dus dat is lekker doorrijden vooralsnog. Frits Marsten meldt 1 snelheidscontrole staat op de N50. Inlands bij 264,2. Heb je ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Frits Marsten. Dankjewel Roy voor een uurtje Flevoland Muziekland. Wij doen zometeen deel 2 met alleen maar lekkere muziek. Straks een jarige jongen van de dierenwinkel. Wie is dat toch?
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: BTW deadline? Geen stress!
12: eboekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
19: Goedemorgen.
20: Flevoland Muziekland.
19: Arnoud Leket.

Heerlijke muziek is het van Miles Smith samen met Niall Horan. Een heerlijke plaat hebben zij gemaakt, zeg. Drive safe. Voor al die mensen die met de auto op vakantie gaan vandaag. Of morgen, of overmorgen, of de komende dag natuurlijk. Drive safe, hè, dat je weer veilig thuis komt. Gloria Estefan, die zat daarvoor met de Conga. 13 over 10, goedemorgen allemaal. Vandaag is het 10 juli, misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samenjarig met Miljuska Witsenhausen. Presentatrice, VJ, soapartrice is het ook nog. Kok is het ook nog. En dochter van natuurlijk ook. Hè. Miljuska wordt vandaag 41 jaar. Jessica Simpson, de actrice en zangeres, die is ook jarig. Die wordt 46. Verder is oud-politicus Diederik Samsom jarig. Hij wordt 55 jaar. De zanger van Take That, onder andere een van de zangers, hè, Jason Orange, die is ook jarig vandaag, die wordt 56 jaar. Verder is jarig Ger Groeneveld, is een Nederlandse kunstschilder, die wordt 78 jaar. En de Amerikaanse volkszanger Arlo Guthrie, die is ook jarig, die wordt 79 jaar. Weet je wie er ook jarig is? Zuster Deini, oftewel Margreet Blanke. Ze wordt vandaag 85 jaar. En wie er ook jarig is, ik zei het al, die jongen van de dierenwinkel, een van de jongens daarvan, een van de Pet Shop Boys is jarig. Neil Tennant wordt 72.

Summer Night City. Ja, ze komen eraan hoor. De hele komende week lekkere warme temperaturen. Tenminste, voor als je ervan houdt natuurlijk. He, ABBA en daarvoor de Pet Shop Boys met een jarige Neil Tennant. Hij wordt alweer 72 jaar. Je hoorde ze met het wat duistere plaatje It's a Sin. Het is ook een sin als je niet meedoet met het spelletje Kiek. Dan mis je het gewoon en dan maak je ook geen kans op mooie prijzen. Kiek is vandaag bij de Groene Velden geweest. En nou, we gaan even kijken naar het plaatje. Atelier. Ja, dat staat allebei hetzelfde. Kiek is ook nog wel eens een keertje van een letter omdraaien of zo. Dat is het niet. Heel makkelijk. Op de voorgrond, die paddenstoel. Of tenminste iets wat hem voordoor moet gaan. Dat is het ook niet. Nou, dan zal het wel meer in de achtergrond zitten of zo. Mocht je het gezien hebben, geef het dan eventjes door. Net als bijvoorbeeld Hetty Diekman uit Apeldoorn. Leuk dat je er ook weer bij bent. Vannacht om 12:50 heeft ze het antwoord nog ingestuurd. Iemand was je eerder, Hetty. Ellie Peters uit Almere namelijk. Die zal om 12:00 al gelijk met haar Facebook klaar om te kijken wat nou eigenlijk ook weer het verschil is. En Wim Rodeburg uit Nagelen heeft ook meegedaan. Leuk dat jullie allemaal meedoen. Mocht je nu thuis zitten en zeggen van nou, ik zie het, geef het dan door, hè. 0320-28-50-50. Ook als je een leuk bericht voor ons hebt. Zo vlak voor het weekeinde, dat je even wil mededelen dat je nu eindelijk op vakantie mag. Of gaat. Waar ga je heen? Geef het door. 0320 28 50 50. Zometeen Triggerfinger. Nu eerst Sieneke.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
5: Vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is... soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D... Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: 11:30 is het alweer geworden. Hoog tijd voor het nieuws. Reizigers in Flevoland moeten deze zomer rekening houden met werkzaamheden aan het spoor. Er rijden eind volgende week tijdelijk geen treinen tussen Almere Centrum en Lelystad Centrum. En tussen Almere Centrum en Weesp en naar de Bussum. De NS zet snel- en stopbussen in. De werkzaamheden zijn van zaterdag 18 juli tot en met zondag 26 juli. En van zondag 2 augustus tot en met zondag 16 augustus. In Lelystad zijn vanochtend rond 16:45 twee auto's uitgebrand. Het vuur ontstond op een parkeerplaats in de Atolwijk. Toen de brandweer aankwam, stonden beide auto's al helemaal in de brand. Een derde auto heeft schade opgelopen. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend.
12: Goedemorgen. De zon die schijnt al volop deze ochtend in Flevoland. En daar gaat gedurende de dag ook maar weinig iets aan veranderen. Het wordt echt een zomerse dag. Met temperaturen die ook flink op gaan lopen. Naar zomerse waarde van 27 graden op de meeste plekken. En daar bestaat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond volgt een rustige zomeravond. Staat weinig wind. De zon die schijnt nog volop. En tot zonsondergang is het nog lang warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad 15 op de meeste plekken. En lokaal kan dan wat mist voorkomen. En we beginnen dit weekend morgen op zaterdag met nog wat hogere temperaturen. Want lokaal kan het misschien wel 30 graden worden. Tropisch warm dus. En daarbij is het opnieuw ronduit zonnig.
11: Dan de verkeersinformatie. Bij de ANWB zien we dat het langzaam rijdt op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Blaricum, als gevolg van een kapotte auto, doe je daar 8 minuten langer over. De N50 Emmeloord-Zwolle voor Kampen-Zuid 4 minuten. De N305 Dronten-Almere voor de aansluiting met de A6 daar 5 minuten vertraging. En Frits Marsden met 1 snelheidscontrole op de N50 in Ens is dat bij 264,6. En zometeen gaan we terug naar de muziek van 2014.
13: Goedemorgen.
14: Flevoland Muziekland.

0: Shadow Spiro is dat, en The Material Lover. En daarvoor Jimmy Cliff en Wonderful World, Beautiful People.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2014 gebeurde naast allerlei nare dingen ook wel heel wat leuke en bijzondere gebeurtenissen. Vooral op het gebied van sport, muziek, cultuur en feestdagen. De Olympische Winterspelen waren in Sochi, waar Nederland een medailleregen beleefde. En veel mensen trots en enthousiast voor de televisie zaten. Het WK voetbal was er in Brazilië. Duitsland werd daar wereldkampioen, toch weer. En Oranje werd verrassend derde, wat in Nederland voor veel feest en saamhorigheid zorgde. En de Tour de France die werd ook verreden toen, tussen 5 en 27 juli. En zorgde zoals altijd voor veel wielerplezier bij de fans. Het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen werd gewonnen door Conchita Wurst, wat wereldwijd veel aandacht gaf aan diversiteit en gelijke rechten. Daar komen we zo meteen nog eventjes op terug. En de ALS Ice Bucket Challenge ging wereldwijd viraal. Miljoenen mensen deden mee met ijswaterbucketvideo's om aandacht en geld op te halen voor de ziekte ALS. En Tomorrowland in Boom trok bezoekers uit de hele wereld en groeide verder uit tot een wereldwijd bekend dancefestival. 2014 was ook het internationale jaar van de kristallografie, volgens de Verenigde Naties, wat overal ter wereld extra aandacht gaf aan wetenschap en kristallen. En in Nederland werd voor de eerst Koningsdag gevierd. Na de overgang van Koninginnedag naar Koningsdag, met overal in het land vrijmarkten, festivals en oranjefeesten. En veel scholen organiseerden opnieuw de Koningsspelen. Een sportieve dag voor kinderen rond de verjaardag van de koning. Nou, en ik zei het al, in 2014 werd het Eurovisie Songfestival gewonnen door die vrouw met de baard, Conchita Wurst. Rise Like a Phoenix. En wie stond er op 2?
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2014 met de Common Linnets.

Weet niet hoe dat gaat, maar het lijkt me wel een leuke uitdaging om een keertje uit te proberen. Swinging on the Star, Spooky and Sue en daarvoor de Camelins. Ze werden toen tweede achter Conchita Wurst in 2015 op het Eurovisie Songfestival met Calm After the Storm. 11:12 is het geworden, dus je hebt nog eventjes de tijd om te kijken naar die foto van Kiek. Die is geweest op de groene velden. En op de groene velden zie je natuurlijk veel groen. Zit het daar dan in de verschillende kleuren groen? Of wat is het? Kijk eventjes goed naar deze foto, waarin we dus heel veel groen zien. We zien ook wat kunst, paddenstoelen, maar ook ronde bollen of ballonnen. Wat moeten we het voorstellen? Ja, ik weet het eigenlijk ook niet wat ik me voor moet stellen. Er staat een bordje bij met...

iets erop geschreven, wat het is dan. Wat vlaggetjes op de achtergrond. Atelier staat er groot geschreven. En voor de rest zie ik eigenlijk niet zo heel veel detail waarvan ik zou zeggen, hé, dat valt gelijk op. Maar misschien is het jou al wel opgevallen. Dus heb je het dan gezien en het antwoord nog niet doorgegeven? We hebben mooie prijzen voor je. Gisteren hebben we ook weer mooie prijzen weggegeven. Maar het kan ook maar zo 50 euro netto op je rekening zijn, hè, dat we dan storten. Dus waag even een gokje. Kijk even naar deze foto en geef dan door wat jij denkt dat het verschil is. Doe dat dan doorgeven via telefoonnummer 0320 28 50 50. En dit is de jongste single van Yves Berendsen. Misschien is het tijd zometeen voor Robert Holmes.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het moet wel goed, hè? Kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is wel een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen, begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnen kunt lopen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, het gaat fantastisch. Serieus.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Reizigers in Flevoland moeten deze zomer rekening houden met werkzaamheden aan het spoor. En in Lelystad zijn vanochtend rond 4:15 twee auto's uitgebrand.
11: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel Annette voor het nieuws en de verkeersinformatie. Op dit moment meldt de ANWB een probleempje op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Blaricum. Daar staat nog steeds een kapotte auto en daar heb je over 4 kilometer last van. 5 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. En op de weg N50 Emmeloord richting Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek heb je 7 minuten extra reistijd nodig. Op dit moment worden er geen snelheidscontroles gemeld, buiten de controles die er natuurlijk altijd al vaststaan, de flitspalen. Maar heb je ze toch ergens anders ook nog gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. Zometeen van de rechtbank Midden-Nederland is Marlies Wijstra bij ons te gast. Gaan we het over de uithuisplaatsing hebben. Wanneer gebeurt dat eigenlijk? Zometeen misschien de antwoorden.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
14: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Vers aan tafel.
20: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
19: Vers aan tafel.
18: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
19: Vers aan tafel.
22: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: Het is ook alweer bijna 40 jaar oud deze plaats, hè? Uit 1988. Jan Leijers en Paul Michiels zijn het. Oftewel Soul Sister en The Way to Your Heart. 8 minuten over 11 is het alweer geworden. Goedemorgen, Marco.
1: Goedemorgen, Arnoud.
0: Ja, de Plaket. Kan het gebeuren, hè?
1: De tiende kan het gebeuren. Dat is vandaag om 23:59. Weten wij of wij. Wat is dit?
0: Wat? Hè?
1: Zo.
0: Wat is er nou weer? Wat?
1: Ben jij gisteren theater geweest?
0: Ik ben gisteren naar een prachtige voorstelling geweest.
1: Heb je dat gewoon moeten betalen?
0: Ja.
1: Met jouw connecties?
0: Nee, maar die mensen moeten ook gewoon eten en verdienen.
1: €65?
0: Ja, dat zijn de goede voorstellingen.
1: Ben je in je eentje geweest?
0: Ja.
1: En dan vraag je mij niet eens mee?
0: Nee. Ik wou gewoon genieten van de voorstelling. Omdat er iemand de hele tijd doorheen praat.
1: Nou ja, als er alleen maar bij praten blijft, dan
0: dat kan ik ook. Dat kan ik ook. Waarom zit ik in het publiek en sta ik niet op dat podium, dames en heren?
1: Ik zeg niet dat kan ik beter, dat zeg ik vaak.
0: Oh ja, ja. Nog beter.
1: Ja, nog beter.
0: Ja, ja. Nee, was het goed? Een prachtige voorstelling.
1: Ja, was mooi. Je moet er even inkomen, begreep ik, hè?
0: Ja, dat is het wel, ja. En het is helemaal in het Engels, dus je moet wel een beetje opletten. Maar er is ondertiteling, of tenminste boventiteling, dus je kan het redelijk volgen.
1: Je begrijpt het wel.
0: Innemende voorstelling, mooie muziek ook.
1: Ja. Mooi.
0: Een beetje moeite. Hè? Af en toe wordt het vertaald. Goed, straks hebben wij iemand van de rechtbank Midden-Nederland bij ons.
1: Ja, we gaan het hebben over uithuisplaatsingen. Dat doen we met Marlies Meistra.
0: En we hebben een heerlijke aflevering van Gastvrij Flevoland.
1: We kijken er nu al naar uit.
0: Sven Versteeg samen met Senna met die grote hit.
2: Het is zomer. Dit is Flevoland.

0: Nieuwe single is dat van Robert van Hemert.
1: Waar kom jij vandaan?
0: Ja, waar kom jij vandaan? Van huis meestal, hè? De zandloper, zo heet het.
2: Het is tijd voor vrijdag de juridische zaken. We doen dat vandaag met Marlies Wijnstra van de Rechtbank in Nederland. Marlies, goedemiddag. Of goedemorgen, moet ik
3: zeggen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. We gaan het vandaag hebben over uithuisplaatsing.
3: Ja.
2: Wat is dat precies? Ik denk dat veel mensen wel een idee hebben, maar wat het exact is.
3: Nou, eigenlijk betekent een uithuisplaatsing dat het kind niet meer bij de ouders woont. Maar daar zitten natuurlijk heel veel haken en ogen aan. En de reden ook dat ik hier ben om hier ook over te vertellen, want het is natuurlijk een heftig onderwerp.
0: Ja.
3: Is dat ik eigenlijk wil benadrukken dat een uithuisplaatsing niet zomaar kan.
2: Nee.
0: Hoe gaat het traject? Ik bedoel, wie is in eerste instantie de aangever of de aanvrager? Of
3: ja,
0: hoe zeg je dat?
3: Degene die het aanvraagt is de Raad voor de Kinderbescherming of de gezinsvoogdijinstelling. Want een uithuisplaatsing kan alleen maar als er een ondertoezichtstelling is. En een ondertoezichtstelling wordt alleen maar uitgesproken als er sprake is van een ontwikkelingsbedreiging. Dan komt er een gezinsvoogd of een jeugdbeschermer in het gezin om te kijken van wat voor hulpverlening is er nodig in dit gezin. En dan zorgt hij er ook voor dat dat ingezet wordt. Dus die ondertoezichtstelling is cruciaal.
0: Is die altijd eerst al een langere tijd bezig?
3: Nee, het kan ook tegelijkertijd.
0: Oh.
3: Ja, het kan ook tegelijkertijd. Maar dan is vaak de situatie wel wat acuter.
2: Maar dat is toch een momentopname als er iemand langskomt?
3: Nou, niet altijd. Want voordat er überhaupt naar een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing wordt gekeken, dan zijn er vaak al heel veel meldingen van bij Veilig Thuis, door school.
2: Maar wie doet die meldingen? Door school, maar ook
3: school,
2: buren bijvoorbeeld?
3: Politie, buren,
2: dat kan iedereen zijn eigenlijk.
3: Ouders zelf. Doen
2: mensen
3: ook heel vaak
2: die het vermoeden hebben van, oh, er gaat iets niet goed.
3: Er gaat iets niet goed. Ja, of als er huiselijk geweld is geweest, komt de politie langs. Die ziet dan die gezinssituatie. Die doen altijd een melding. En dat kan zijn dat het alleen huiselijk geweld is. Maar het kan ook zijn dat zij zien dat de woning heel erg vervuild is. Dat de kinderen er niet goed uitzien.
0: Hmm.
3: School meldt wel regelmatig. Mm-hmm. Maar ook wel andere hulpverleners die wel betrokken zijn in een gezin. Die kunnen melden.
2: Schrijnend eigenlijk, hè?
3: Ja, heel schrijnend. Ja. Het geeft ook wel gelijk aan dat, kijk, een uithuisplaatsing is niet altijd omdat ouders het niet goed doen. Dat gebeurt natuurlijk. Soms hebben ouders zelf problemen waardoor zij niet in staat zijn om goed voor het kind te zorgen. Want dat is wel een criterium. Het gaat echt om de verzorging en opvoeding van een kind. Als dat thuis niet meer kan, dan kunnen we uit huis plaatsen. En daar heb je altijd een rechtelijke machtiging voor nodig.
0: Ja.
3: Dus het is niet dat een hulpverlening de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogdijinstelling zomaar een kind uit huis kan plaatsen. Ze moeten altijd bij de rechtbank langs.
0: Kunnen ouders het zelf ook aanvragen?
3: Nee. Nee, het Openbaar Ministerie kan het wel, maar ouders niet.
0: En is het ook wel zo dat een kind, omdat het kind zelf zich, zeg maar, even tussen haakjes, gechargeerd, niet kan gedragen in een gezin dat die uit huis geplaatst wordt?
3: Dat gebeurt ook. We zien dus wat ik net zei, dat soms hebben ouders problemen waardoor ze niet de verzorging aankunnen. Maar we hebben ook wel situaties waarin kinderen problemen hebben. Van kind-eigen problemen noemen we dat. Waardoor zij niet meer thuis kunnen wonen.
2: Onhandelbaar eigenlijk, zoals dat vroeger werd gezegd.
3: Nou ja, soms zijn er gewoon, of er zijn dingen in het verleden gebeurd. We zien wel kinderen met hele ernstige trauma's.
0: Mm-hmm.
3: En die hebben daar behandeling voor nodig. Dat kan niet in de gezinssituatie. Soms zijn de trauma's daar ontstaan. Dus dan kunnen ze daar niet blijven. Maar je ziet ook kinderen met gewoon aangeboren problematiek. Hechtingsproblemen hebben we ook. Maar ook ADHD, autisme. Als dat allemaal tegelijk in een gezin komt, soms hebben die kinderen professionele opvoeders nodig.
2: Ja, mm-hmm.
3: En dan gaat dat niet thuis.
2: En hoe wordt dan bepaald hoe lang? Nou, hoe lang duurt een uithuisplaatsing? Is daar een standaard termijn voor?
3: Ja, een uithuisplaatsing mogen we maximaal voor een jaar afgeven. Die kan wel verlengd worden.
2: Oké.
3: Ja,
2: en is ook een minimum?
3: Nee.
2: Dus het is dan als iemand uit huis, dan is dat voor een jaar?
3: Ja, nee. Je kan wel korter.
2: Oh, toch?
3: Maar het is maximaal. Okay. Oh, sorry, ik begreep de vraag.
2: Nee, maar.
3: Nee, het is maximaal een jaar. Het kan wel korter.
2: Ja, oké. Okay.
3: Ja, het kan wel korter. Maar het is niet dat het maar minimaal 3 maanden moet zijn.
2: Nee, precies.
3: Maar
2: okay.
3: Qua praktijk, praktisch is dat wel lastig.
2: En waar gaat zo'n kind dan heen?
0: Bepaalt de rechterlijke macht dat ook?
3: Dat bepaalt de gezinsvoogdijinstelling of de raad in het verzoek al. Die bepalen waar het heen gaat, maar dat is verschillend. We kijken altijd eerst of een gezin in een netwerk geplaatst kan worden. Dus,
2: familie of zo.
3: Of bij de andere ouder.
2: Ja.
3: Of bij opa en oma, ooms, tantes, vrienden. Daar
2: eigen.
3: Wordt eerst eigen. Er wordt eerst in het netwerk gekeken.
2: Ja. Ja.
3: Als dat niet kan, dan wordt er naar een pleeggezin gekeken. Voor jonge kinderen zeker. Maar voor de oudere kinderen, er zijn niet heel veel pleeggezinnen. En oudere kinderen hebben vaak toch een grotere rugzak. Die komen vaak in een gezinshuis terecht. En een gezinshuis die heeft eigenlijk professionele ouders.
0: Hmm.
3: Professionele opvoeders. Als de problemen heel ernstig zijn, gaan ze ook wel eens naar een behandelgroep. Dus daar krijgen die kinderen dan eigenlijk ook gelijk een behandeling voor de trauma's of voor de problemen die ze hebben.
2: Mm-hmm.
3: Als ze weer wat ouder zijn, heb je bijvoorbeeld ook kamertraining vanaf 16 jaar.
2: Om te leren hoe ze op zichzelf
3: kan wonen. Ja, hoe ze op zichzelf.
2: En als ouders of het kind horen van we gaan uit huis plaatsen.
3: Ja.
2: Hoe wordt daarop gereageerd? Want ik heb ook wel eens verhalen gezien van ouders die hebben eigenlijk helemaal niet door dat het niet zo goed gaat.
3: Ja.
2: En die schrikken daarvan. En die denken, wat is dit? Wat overkomt mij nu?
3: Ja, dat ligt dus wel heel erg aan de situatie. Soms zien ouders zelf niet dat het niet goed gaat. Soms zijn ouders opgelucht. Dat er eindelijk geluisterd wordt, dat er eindelijk gekeken wordt. En die zitten vaak al heel lang in een traject, hè, dat het niet goed gaat met hun
2: kind. Ja, want zelf
3: kind.
2: Kunnen ze die melding niet doen, zijn er.
3: Nee, ze kunnen niet zelf om een uithuisplaatsing verzoeken.
2: Nee.
3: Ze kunnen wel zelf om een ondertoezichtstelling verzoeken.
0: Hoe lang is die periode eigenlijk dat er op een gegeven moment beslist gaat worden dat er een uithuisplaatsing plaats gaat vinden? Want voordat je een netwerk hebt doorgelicht, zeg maar, of opa's, oma's, tantes of wie dan ook, geschikt zijn om het kind op te vangen. Daar zit ook alweer een periode over natuurlijk.
3: Kijk, dat gebeurt vaak in het voortraject al voordat ze het verzoek bij de rechtbank indienen. En als wij een verzoek krijgen tot een normale machtiging uit huisplaatsing, moet ik maar te zeggen, dan proberen we hem echt heel snel op zitting te plaatsen.
0: Ja.
3: Dus eigenlijk wel binnen 4, 6 weken, dan moeten we daar echt wel een beslissing op genomen hebben. Wat we ook wel regelmatig zien, en dat de ene keer is daar drukker dan de andere, wij hebben ook een crisistelefoon.
0: Ja.
3: Alle kinderrechters, we hebben een schemaatje, hebben een week crisistelefoon. 24/7 heb je het telefoon in je zak, kan je gebeld worden. En dat gaat echt om acute situaties. Bijvoorbeeld ouders die overlijden. Kinderen die opgepakt worden.
0: Mm-hmm.
3: En in voorarrest zitten bij de politie of op het politiebureau zitten. En niet meer thuis kunnen wonen. We hebben ook wel kinderen die in het Loverboy-traject terecht zijn gekomen. Ja. Die moeten gelijk ergens geplaatst worden waar ze veilig zijn.
0: Nou ja, ik vraag het een beetje omdat we hebben natuurlijk de laatste maanden een paar keer, volgens mij 1 of 2 keer gezien dat een kind uit huis of kinderen uit huis geplaatst werden. Maar dat dan werd. Ja, het is jammer, want het traject duurde te lang. Pardon.
3: Ja.
0: Voordat er echt actie werd ondernomen.
3: Ja.
0: Hoe zie jij dat? Weet je, dat is een moeilijk dilemma.
3: Heel moeilijk dilemma. Want je wil ook niet te snel zijn, hè?
0: Nee.
3: Want kinderen horen bij hun ouders.
0: Ja.
3: Dus ik denk, je probeert altijd zo lang mogelijk om kinderen thuis te houden. En in de tussentijd zijn op de achtergrond worden wel allerlei dingen uitgezocht en dingen geprobeerd. En de uithuisplaatsing is eigenlijk het laatste middel.
2: Het laatste middel, ja.
3: Ja, het allerlaatste middel.
0: Ja. Werkt het altijd goed, zo'n uithuisplaatsing?
3: Nee, het werkt niet altijd goed.
0: Wat is dan het vervolg daarop? Wat zou je dan nog kunnen doen?
3: Nou ja, soms dan ga je kinderen dan toch maar naar huis plaatsen. Kijk, we hebben niet heel veel plekken. Nee. Om kinderen uit huis
0: en pleeggezinnen worden ook steeds minder.
3: Pleeggezinnen zijn er weinig, gezinshuizen zijn er weinig, behandelgroepen zijn er weinig. Dat is wel gewoon een probleem in Nederland. En dus de kinderen komen niet altijd op de juiste plek terecht.
0: Nee.
3: En soms duurt het heel lang voordat kinderen de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Ja, dat is gewoon een hele trieste situatie.
0: Krijg je daar feedback over pleeggezinnen bijvoorbeeld? Waarom zij het niet meer zouden willen doen? Of waarom dat afneemt?
3: Nee,
0: is dat imago of zo? Of...
3: Ja, geen idee.
0: Waar zou het mee te maken hebben?
3: Dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee, want het is hoog nodig, hè, zoals je zelf aangeeft.
3: Ja.
0: Wat komt het vaak voor dan, uithuisplaatsingen?
3: Nou, het valt wel mee. Ik heb even cijfers opgezocht.
0: Ja.
3: Wel de cijfers uit 2024. Toen zijn er 8.975 kinderen waren op dat moment uit huis geplaatst.
0: Ik schrik daar wel van, hoor.
3: Ja,
0: maar
3: het is wel
0: heel veel.
3: En het neemt wel af.
2: Oh, dat is goed nieuws.
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: Maar ik moet zeggen, we zijn ook echt altijd heel kritisch bij de uithuisplaatsingen.
0: Mm-hmm.
3: Want wat ik net al zei, kinderen horen gewoon thuis te zijn. En,
0: uiteraard.
3: Ja.
2: Ja, je neemt zo'n beslissing niet zomaar natuurlijk.
3: Nee, echt niet. Nee.
2: En ook niet voor
3: je. Het is ook nooit maar één probleem. Het is vaak een opeenstapeling van dingen die niet goed gaan.
2: Ja.
3: En ik vind het een van de vervelendste beslissingen om te moeten nemen.
2: Dat geloof ik, ja.
3: Ja, maar je moet toch het belang van het kind voorop zetten.
0: Ja.
3: Ja, en goed naar ouders luisteren. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja.
0: Mooi om dat even uitgelegd te krijgen van je.
3: Ja,
0: dankjewel.
3: Gedaan.
0: Marlies Wijstra.
3: Ja.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Goedemorgen, het is 11:30. De opbouw van het gratis festival Jolpop is in volle gang in het kustpark in Lelystad. Jolpop wordt morgen voor de 25e keer gehouden. In de beginjaren was het een klein buurtfestival op een plein bij de supermarkt, maar inmiddels is Jolpop uitgegroeid tot een festival met duizenden bezoekers. Dit jubileumjaar pakt de organisatie van Jolpop uit met een extra podium. En naast het vertrouwde poppodium en rockpodium is er dit keer een derde podium, maar dan met dancemuziek. De aanloophaven in Zeewolde begint er steeds feestelijker uit te zien. Daar worden de havendagen gehouden. Een weekend vol nautische activiteiten zoals palingroken, shantykoren en historische schepen. Vooral mensen met een voorliefde voor het open water, de scheepvaart en historie komen aan hun trekken. De havendagen in Zeewolde beginnen vanavond en duren tot en met zondagmiddag. De kick-off voetbaldagen in Emmeloord waren een groot succes, zegt de organisatie, voor zowel de kinderen als de begeleiders. Bijna 300 enthousiaste kinderen genoten van het samen voetballen. Een favoriet onderdeel van de voetbaldagen was tienen, waarbij kinderen elkaar proberen af te schieten door te scoren in kleine doeltjes. En het wordt lastig voor de provincie Flevoland om het noodlijdende busvervoer EBS te helpen. Dat zegt hoogleraar transport Wijnand Veneman van de TU Delft. Extra geld geven kan leiden tot bezwaren van concurrerende vervoerders, terwijl EBS dwingen te blijven rijden de financiële situatie alleen maar kan verergeren. Een nieuwe aanbesteding daarentegen kan nog jaren duren.
10: Goedemorgen. De zon die schijnt al volop deze ochtend in Flevoland. En daar gaat gedurende de dag ook maar weinig iets aan veranderen. Het wordt echt een zomerse dag. De temperaturen die ook flink op gaan lopen. Naar zomerse waarde van 27 graden op de meeste plekken. En daar bestaat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond volgt een rustige zomeravond. Staat weinig wind. De zon die schijnt nog volop. En tot zonsondergang is het nog lang warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad 15 op de meeste plekken. En lokaal kan dan wat mist voorkomen. En we beginnen dit weekend morgen op zaterdag met nog wat hogere temperaturen. Want lokaal kan het misschien wel 30 graden worden. Tropisch warm dus. En daarbij is het opnieuw ronduit zonnig.
11: Dan de verkeersinformatie. ANWB die ziet ook dat het wat drukker wordt op de weg. Waarschijnlijk vakantieverkeer, bijvoorbeeld op de A1... Amsterdam richting Amersfoort voor Blaricum 4 minuten. De A6 Emmeloord Lelystad voor Zwifterband 8 minuten... en de andere kant op voor de afrit ook 4 minuten. De N50 Emmeloord Zwolle voor Kampenoord 6 minuten. En dezelfde N50, maar dan de andere kant op ook voor Ents 4 minuten. De N50 Emmeloord Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek 8 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld voor Ermelo 4 minuten vertraging. Er wordt ook spits volgens Flitsmeister op de Bosrandreef in Almere. En ook op de buitenring, de N702, bij hectometerpaaltje 12,1. Zometeen prijzen gaan we weggeven bij ons spelletje Kiek. En we gaan ook horen hoe het met de sterren zit van entertainmentdeskundige Bart Ettekhoven.
8: Dit is Herberg Flevoland.

0: It's the real thing and can you feel the force? 11:55.
1: Oeh, het is weer tijd voor het allerleukste spelletje van Omroep Flevoland. En dat is niet zo moeilijk, want we hebben spelen maar één spel. Ja. Nou, nee, is niet waar. De rebus hebben we ook nog, hè, smiddag.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar is niet echt een spel, daar kun je niet echt iets mee winnen. Dat is gewoon meer voor de eer.
0: Maar wel leuk, vaak.
1: Heel leuk,
0: en
1: zeker.
0: Soms ook heel moeilijk.
1: Ja, ik doe hem elke dag mee. Ja. Zoals gisteren, weet je nog wat gisteren was?
0: Nee, ik ook gisteren niet. Heb ik niet meegedaan.
1: Nee, ik ook niet. Oh. Dus we spelen niet altijd mee. We gaan naar Jakke. Klopt dat?
0: Staat erbij, inderdaad. Maar dat wil ik wel even zeggen. Het Jakke, dat is je voornaam?
1: Hallo?
2: Ja.
0: Doe even de telefoon van de speaker af en doe hem even aan je oor. Want we horen je bijna niet.
2: Oké.
0: Komt het aan?
2: Nu?
0: Nee, ik hoor je nog steeds heel erg ruim. Zit je in de badkamer?
2: Nee.
0: Nee? Maar nog steeds op speaker volgens mij, of niet?
2: Nu niet meer.
0: Ah, nee, nou wordt het beter. En dan nog even tegen je oor aan.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, mooi.
1: Ja.
0: Jakke, is dat je voornaam?
2: Ja.
0: Prachtig. En Woord is dan je achternaam?
2: Ja.
0: Prachtige combinatie.
1: Jakke Woord
0: ja. Uit Noorderpalen.
1: Je moet... Nee. Echt waar? Nee, dat is de straat.
0: Dat is de straat. Waar woon je, Jakke?
1: Urk, denk ik.
2: In Urk.
1: Ja, natuurlijk. Woord.
0: Op Urk. Jij zegt in. Maar bij ons is altijd geleerd dat we moeten zeggen op Urk. Wat is het nou?
2: Op.
0: Ja, heel goed.
1: Maar het ligt er ook een beetje aan waar je woont op Urk, hè? Als je de nieuwbouwwijk is, ja, precies. Dan is het in Urk. En bij de Aven, zonder H, dan is het op Urk.
0: Maar het nieuwe gedeelte, Jakker, dat zit ook bijna niet meer op het voormalig eiland, toch? Nee. Dat is meer op het vasteland, hè?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hoe oud ben je, Jakker?
2: 11.
1: Oeh, dan mag je eigenlijk niet meespelen, maar wij hebben niks gehoord.
0: Nee.
1: Dus jij bent nu vanaf dit moment 21.
3: Dan moet je zeggen, ik ben op visite bij tante.
2: Oh, ik ben op visite bij mijn tante, dus...
1: Hoe oud ben je, Jakke? Speel eens mee. Hoe oud ben je?
2: 21.
1: Heel goed, Jakke. 21, kijk, heel goed. Kan die wel.
0: Alles geverifieerd.
1: Ja, helemaal goed.
0: Nou. Heb jij het verschil gezien, Jakke, of was dat je tante?
2: Ik.
0: Jij hebt het gezien. Nou. Toen zei je tegen je tante, dan moeten we meedoen.
2: Ja.
0: Goed zo. Nou, helemaal fijn. Vertel even, wat heb jij gezien dan? Wat is het verschil?
2: Nou, op het paaltje stond een soort gekleurd iets. En op de ene kant was hij paars-roos. Ja. En op de andere kant was hij alleen paars.
0: Fantastisch.
1: Het is wel knap, want het is wel lastig te zien, hoor. Daar moet je echt 21 voor zijn om dat te kunnen zien.
0: Ik heb het echt niet gezien.
1: Nee. Ik ook niet, het is goed, Jakke. Ouder, hè?
0: En familie.
1: Ja. Ja. Hoe heet je tante eigenlijk, Jakke?
2: Betty.
1: Tante Betty. Leuke tante is dat, hè?
2: Ja.
1: Is je favoriete tante, denk ik, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat zegt de tante zelf, niet Jakke. Goed, Jakke, ik ga draaien aan het rad. Linksom of rechtsom, hard of zacht? Zeg het maar, wat moet ik doen voor je?
2: Linksom, hard.
1: Een harde linkse. Nou, daar gaat hij hoor. Wat voor prijs gaat het opleveren? Daar komt-ie.
0: Ik hoop zo'n noodradio, dat is leuk voor je.
1: Dat zou leuk zijn. Ja, in geval van nood zeker.
0: Ja. Maar er zit ook een telefoonoplader aan. Ja. Ja, dat kan Jakke goed gebruiken.
1: Zeker, ja.
0: Mooi.
1: Of een t-shirt zou ook leuk zijn. Ik zie Jakke al door Urk zo lopen, door het oude dorp. Met kijk mij eens even met mijn Omroep Flevoland t-shirt. Nee?
2: Ja.
1: Ja, dat is hartstikke
0: leuk. Toch wel.
1: Ja, zie je het? Nou, dan krijg je die sowieso, Jakke. Wat voor maat wil je hebben? Een medium, een large? Maar goed, je bent natuurlijk nog 21, dus ik denk een medium.
2: Ja, doe maar een medium.
1: Een medium, goed.
0: En maar geen small dan?
1: Wat zeg je?
0: Hebben we geen small?
1: Nee, we hebben natuurlijk nooit mensen onder 21.
0: Ja, maar die zijn ook small.
1: Nee.
0: Kijk naar mij, ik heb ook gewoon small.
1: Nee, je hebt medium. Ze vallen heel klein.
0: Oh.
1: Nou, niet zeuren verder. En Jakke, je hebt ook leuk, want ik heb voor je gedraaid. Een harde links heb ik je gegeven. Althans, het rad. Je krijgt de speaker.
0: Oh,
1: wel leuk, hè?
0: Dat is ook leuk, ja.
1: Dat is echt heel leuk.
0: Een Bluetooth speaker.
1: Een Bluetooth speaker van Omroep Flevoland met een draagband. Dan kun je lekker zo door het oude dorp lopen.
0: Zou ik niet doen.
1: Zou het ook niet doen.
0: Nee.
1: Maar heel leuk, lekkere muziek erin. En nou ja, gewoon lekker zingen in de zomer. Op Urk.
0: We nemen nog even contact op voor het adres waar die heen gestuurd moet worden.
2: Hartstikke bedankt.
1: Ja, je graag gedaan. En een t-shirt maat M, hè, komt er ook aan.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Wil je tante ook nog iets hebben?
1: Ja, wil je tante ook nog iets hebben? Een gastendoekje of een...
2: Wat heb je gedaan?
4: Nee hoor.
1: Wat zegt ze?
4: Nee, hoeft echt niet.
0: Nee,
4: dat hoeft niet hoor.
0: Dat is voor de eerder dat ik iemand zo verschijnen.
4: Ik ben blij voor hem.
1: Maar we hebben wel een leuke prijs hoor, Betty. Of nee, hoe heet ze nou ook alweer?
0: Ja, Betty.
1: Oh ja, Betty.
4: Ja, ik ben Betty.
1: Ja, Betty. We hebben ook bijvoorbeeld een keukenschort. We hebben ook een rugtas.
2: Is ook leuk.
1: Ja,
2: is
1: ja
2: ook
1: maar, leuk. We hebben een washandje, ja. We hebben een gastendoek.
0: Witte sportsokken.
1: Ja. Witte sportsokken.
2: Een schort is ook leuk.
0: Nou, dan doen we die erbij.
1: Als ik die nog heb, doen we die erbij. Super. Maar ik durf het niet 100% zeker te zeggen, want we zijn bijna opgelopen. Nee,
0: nou, vogelhuisje nog? Want
1: nee, nou is het klaar. Ja, oh, ja ik heb okay. Het nu al ingevuld.
0: Goed zo.
1: Drie prijzen.
0: Nou, veel plezier
2: hartstikke
0: nog op.
2: Hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan. En groet aan Jacke, hè?
2: Joe.

0: Ja, Bart, wat vind jij van dat nummer?
1: Maak van je hart geen moordkuil. Ik geloof dat ik wel een beetje in jouw kamp zit. Ik vind het ook een beetje een langdradig, zeurend nummer.
2: Oh, ja, nou, je moet het niet te vaak horen. Zeg maar
0: normaal wordt dat, het wordt eigenlijk nooit gezegd door een DJ. Van dit vind ik geen leuk liedje. Het wordt altijd gezegd lekker nummer of er wordt niks gezegd. Maar ik vind dat dat moet veranderen. Vind je ook niet, Bart?
1: Ja, mag ik gewoon zeggen. Ja, hoor, ja, toch? Meningen tellen, hè, tegenwoordig. Kijk naar de televisie, alle programma's die voren zijn. Alle programma's waar mensen meningen geven. Waar mensen roepen wat ze vinden. Ja. En van hun hart geen moordkuil.
0: Ik vind jou fantastisch.
1: Bart? Oh, dat is gewoon een statement dat je nu...
0: Van de week hadden wij hier Menzo Kortland. Die ken je natuurlijk ook. Die heeft ook bij Shownieuws gewerkt. Ja. Achter de schermen. Die zat ook bij jullie pas aan tafel. Toen was jij er volgens mij niet. Of jij was er ook. Ja, toen deden die Gerard Joling dingen staan. En hij heeft natuurlijk een single uit. Dus dat was hartstikke leuk ook. Ook een leuke, die zei ook van een van mijn favoriete collega's destijds bij Shownieuws was Bart Etterkover, zei hij.
1: Leuk, hè? Vieze versa. Ik was ook helemaal dol op Menzo.
0: Aardige jongen. Ja. Goed.
2: Waar de mensen niet zo dol op zijn, is op Gordon en Vrouwtje althans. Hoeveel mensen hadden ze nog over bij de radio-uitzending?
1: Nou, ze zijn 2,1% gedaald het afgelopen jaar. Ja, dat kon niet lang uitblijven. Ja, dus
0: dat is veel, toch? 2,1%?
1: Nou ja, behoorlijk. Er is een enorme investering gedaan door twee dure krachten. Want Gordon gaat daar natuurlijk niet voor het minimumloon zitten iedere ochtend.
0: Nee.
1: Dus daar zijn wel een paar tonnetjes in gegaan. En als dat dan gewoon helemaal nul resultaat, sterker nog een negatief resultaat boekt. Dan werk je bij een commercieel radiostation. En dan zeggen die bazen, ja luister, het was een heel leuk experiment. Maar we moeten het als niet geslaagd beschouwen. En dat is natuurlijk gebeurd in juni. Hebben ze de koppen bij elkaar gestoken en gezegd, ja, het is wel allemaal heel leuk en heel gezellig.
0: Ja.
1: Maar te weinig mensen vinden dat met ons. Hè? Dat zei je.
0: Het stopt.
1: Het stopt, Dus, en dat moment waarvan je wist dat het ging komen op een dag, dat was vanochtend. Ja. Toen namen Vrouwtje en Gordon in tranen. Nee hoor, sorry.
2: Nee. Ik vond het afscheid. Vond goed hoe zij het eigenlijk gewoon hebben gezegd. We hebben het geprobeerd. Het is niet gelukt. Ja. En Gordon eigen stak een beetje de draak ermee aan. Van, we nemen afscheid van onze luisteraars. Waarop die zei, welke dan? Want er is er geen eentje meer over. Ja, dan kan je het ook maar beter eigenlijk zo doen.
1: Ja. Nou, hij heeft wel in het begin nog een beetje een soort van gedaan alsof het zijn eigen beslissing was. Daar moest ik dan wel weer om lachen.
0: Ja.
1: Ze hadden waarschijnlijk bij Radio 10 gezegd, hou die eer aan jezelf en roep maar dat jij... Maar goed, uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon een beslissing van hoger hand geweest.
2: Ja, klopt ook. Nou ja, dan kan hij zich nu helemaal gaan toeleggen op zijn coverfoto, hè? Over 2 maanden.
0: Ja, gaat dat echt gebeuren?
1: Nog, geloof ik.
0: Mensenhaal.
2: Oh, augustus. Augustus nummer.
1: Ja, ik, nogmaals jongens, ik heb het geloof ik al eerder geroepen, maar... Ik geloof helemaal niet in die foto's. Want we hebben allemaal de foto's van Jaap Reesema gezien. Volgens mij 1,5 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is gewoon geshopt. Want de beste man ging een paar maanden na die covershoot... ging die onder het mes om een vetsport te laten weghalen. Want hij had nog wat overtollig vet. Nou ja, dat heb ik op die foto's niet gezien. Dus
0: en hoe is dat dan met Thomas Berger dan? Want die heeft toch ook die post nu ook al dat soort foto's?
1: Ja, maar die heb ik van de week live gezien toevallig. En dat is allemaal hartstikke echt.
0: Okay.
1: Ja, die zat naast mij bij Shownieuws. En ik zei ook van, ja, dat is toch allemaal nep en geshopt. En zei, nou, wil je even kijken? Ik zeg, nou ja...
0: Als je er toch bent.
1: Moest niet. Nu er toch bent. Ja. Toch de shirt omhoog. En daar zaten, dat was echt een keihard wasbordje wat daar tevoorschijn.
0: Maar er was destijds natuurlijk een beetje de vraag van... Oh, waarom doet hij dit nou? Toen zeiden ja, dat maak ik allemaal later bekend. Is dat inmiddels bekendgemaakt eigenlijk? Was dat ook voor die cover?
1: Ja, voor zichzelf. Ja, nee, voor zichzelf. Nee, niet voor de cover van de mensen. Oh. Maar gewoon echt voor zichzelf. Hij zegt, ik wilde gewoon een betere versie van mezelf worden. Ik zag een foto van mezelf in een zwembroek. En dat schrok ik me helemaal... tandjes. Dus die is toen als een gek aan de gang gegaan met een personal trainer. En ik kan niet anders zeggen dan dat goed gelukt is.
2: Ja,
1: dat
2: ziet er goed uit.
1: Maar het is altijd de vraag, dat vroeg ik ook aan hem, hoe lang ga je het volhouden? Want als je zo'n lijf wil hebben, dan kan je dus echt nooit meer een wijntje drinken op het terras. Dan kan je nooit meer een bitterballetje pakken.
0: Nee.
1: Dan moet je wel echt heel strikt gaan leven.
0: Ja.
1: Dus,
0: daar zou ik toch geen zin in. Dan maar een klein beetje een vetrolletje hier of daar.
2: Nou, een klein beetje.
1: Ja, maar er is wel een verschil tussen een klein vetrolletje en wat jij hebt natuurlijk, Marco. Dus ja, we moeten er toch eens kritisch naar gaan kijken.
0: Nou, dit vind ik echt dan ben ik zo aardig begonnen met jou, dit gesprek. En dan rond je het zo af. Dat vind ik echt heel jammer.
2: Jij was vorige week nog in het zwembad. Toen zei de badmeester, u hoeft nu overal uw zwembandje om te houden. Goed, Bart, wat is er toch met Estefana Polman, de oud-handbalster, weet je wel.
0: Die vindt het allemaal geweldig.
2: De vriendin van Rafael van der Vaart. En iedereen wil haar zometeen op televisie hebben. Maar zij houdt zelf een beetje de

0: boot af, heb ik het idee.
1: Ja, ze zat bij VI, ze zei amper iets.
0: Ja, maar ja, goed, ze zegt...
2: Ja, misschien moet ze een beetje loskomen. Maar ze heeft wel bewezen in het verleden, ook bij de Oranje Zomer, dat ze toch wel een hele leuke tafelgast is. En dat het wel een soort ontwapenende vrouw is die... Nou ja, waar we net het gesprek mee begonnen, alles roept wat ze vindt.
0: Ja.
2: En een soort onafhankelijke mening heeft. En ook wel, denk ik, ook wel heel erg de stem van het volk. Het is wel echt een meisje gewoon, ja, hoe zeg je dat? Of een meisje moet je mij
0: Girl next door.
2: Vrouw.
0: Ja,
2: een vrouw van de straat. Mm. Die ook gewoon, waarvan je het gelooft dat ze de boodschappen zelf haalt. En 's ochtends de kinderen naar school brengt.
1: Het is ook wel een leuke vrouw om te zien.
0: Ja, absoluut. Het
2: is een leuke vrouw om te zien. Ja. Er komt leuk geluid uit. Ze heeft altijd een soort vrolijke lach om zich heen. Ze heeft iets ontwapenends. Hebben haar natuurlijk ook allemaal in het hart gesloten. Omdat, na alle vreselijke vriendinnen van Rafael van der Vaart, was zij natuurlijk een soort verademing voor iedereen. Iedereen dacht, oh, eindelijk valt hij op iemand die wel leuk is.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat zal ook voor een deel hebben meegewerkt aan haar imago. Maar nee, ja, ik ben dol op haar.
1: Maar dat laatste seizoen van Beter Laat Dan Nooit, hè, dat heeft zij toch gepresenteerd, dacht ik. Of zij ging mee. Met die, dat scoorde ook niet meer zo goed. Dus misschien vindt het publiek denkt daar toch misschien anders over. Ik weet het niet, hoor.
0: Ja.
2: Ja, ik weet niet of je dat daar aan kan ophangen. Want ik bedoel, dat heeft natuurlijk ook met de cast van zo'n programma te maken. Misschien waren
1: een wisseling van de zender.
2: En een wisseling van zender. Dus je kan dat niet één op één op haar konto schrijven. Ook niet als het een succes was geweest. Maar ook niet als het misschien wat minder scoort. Dus laten we het gewoon even het voordeel van de twijfel geven. Ja. Het is een leuk nieuw fris gezicht in medialandschap.
0: Ja.
2: Je moet haar misschien niet met 1 miljoenenjacht laten presenteren.
0: Nee.
2: Maar gewoon eens leuk aanschuiven bij een talkshow. En even, laten we het maar eens langzaam ontdooien. En kijken wat erin zit, toch?
0: Ja. Hey, we hebben vanmiddag Sven Versteeg samen met Senna. Jullie waren ons net voor. Ze zaten gisteravond bij jullie om te praten over hun leuke hit. Vuurwerk die er toch aan zit te komen. Maar het wordt dan wel een beetje tijd voor die Sven Versteeg dat hij zijn vriendin deze nou toch een keer te huwelijk gaat vragen, of niet?
2: Ja, daar riep onze presentatrice gisteren ook op, Dian. En toen zei hij, ja.
0: Ja, nou, dat is het enige antwoord dat hij hoeft te geven.
2: Ja, maar hij voelt de druk niet zo. En hij zegt, thuis wordt die druk misschien ook wel een beetje opgevoerd. Dus ik baal er eigenlijk stiekem van dat jullie er weer over beginnen. Maar hij zegt, ik heb altijd het gevoel... Hij moet natuurlijk vaak optreden ook op bruiloft. Hij zegt, ik heb altijd het gevoel dat die mensen dat feest... dat ze dan toch een beetje doen voor hun vrienden.
0: Ja,
2: dus dat je heel veel geld uitgeeft voor een feest voor anderen...
0: Ja.
2: Waar je zelf misschien wat minder van geniet. Ja, ik ben zelf getrouwd. Marco, je bent ook getrouwd. Arnoud, je bent volgens mij ook getrouwd.
0: Ja, bijna. Ja.
2: Ik heb wel genoten van mijn feest, hoor. Moet ik je heel erg zeggen. En van het,
0: maar we hebben het ook bewust klein gehouden.
1: Ja,
0: ben ik zelf ook. Dus vandaar dat we...
2: Was toch heel raar geweest dat jij een heel groot feest had gegeven.
0: Ja, misschien ga ik dat nog wel een keertje doen, maar dan gewoon om het leven te vieren.
1: Mensen dachten toen ze bij ons op het huwelijk waren dat ze in een aflevering van Op Volle Toeren waren terechtgekomen.
0: Ach,
1: had
0: je snor.
1: Nee, maar ik had echt goede artiesten allemaal uitgenodigd. Ik had eerst iedereen gebeld wie het gratis doen. Nou, toen bleven er 4 over.
0: Ja.
1: En die zijn gekomen, dus dat was hartstikke leuk.
0: Hij had de top 5 van Volle Toeren ook uitgenodigd, maar het programma is al 30 jaar geleden gestopt.
1: Klopt.
0: Dus vandaar.
1: Ja. Dat is echt leuk.
0: Nou, Bart, als ik een groot feest geef, dan mag jij in ieder geval komen.
1: Oh, wat leuk.
0: Hallo, en ik dan? We gaan volgende week weer afspreken. Ja, zullen we dat doen?
2: Ja, laten we dat doen. Leuk.
0: Oké, tot dan.
1: Mag ik ook mee? Hallo.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, het moet wel goed, hè? Kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het is wel een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen, begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnenkomt lopen.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, het gaat fantastisch. Serieus.
6: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De aanloophaven in Zeewolde begint er steeds feestelijker uit te zien. Daar worden de havendagen gehouden. De kick-off voetbaldagen in Emmeloord waren een groot succes, zegt de organisatie. En het wordt lastig voor de provincie Flevoland om het noodlijdende busvervoer EBS te helpen.
0: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dat was Annette Schut met het nieuws. Dankjewel, Annette. De verkeersinformatie dan. Ja, er krijgen meer en meer delen van Nederland krijgen vakantie. Vanuit het zuiden komen ze ook een beetje onze kant op. Het betekent ook dat er wat vertraging is op de wegen in en rondom Flevoland. Bijvoorbeeld de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Hilversum-Noord 6 minuten. De A6 Emmeloord-Lelystad voor Zwichterband 6 minuten. En de andere kant op voor de afrit Urk 7 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek 11 minuten vertraging. En er wordt ook geflitst volgens Ritsmeister op de ganse weg in Zeewolde. De N302 is dat bij hectometerpaaltje 102,2. Meer informatie over de snelheidscontroles geef het allemaal door via de app van Ritsmeister. En zometeen gaan we het hebben over de havendagen. Ze zijn in aantocht in Zeewolde. Onze verslaggever Roger Dankerlui is erbij. En die gaat ons zometeen alvast het een en ander laten zien.
11: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel!
15: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
18: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
22: Dit is Herberg Flevoland,

0: De grote Mike en de Mechanics. En Over My Shoulder. Het is precies 10 minuten over 12 geworden. Het nieuws tijdens jouw lunch. Eet smakelijk als je zit te eten. De havendagen die zijn in aantocht en daarom stroomt Zeewolde vol met historische schepen. Het begint officieel vanavond, maar er is nu al veel te zien in Zeewolde. En onze verslaggever Roger Dankelui is daar ook, toch?
1: Is hij daar, ja?
0: Ja, Roger is er. Roger, wat is er allemaal al te zien?
2: Ja, ontzettend veel eigenlijk, want de schepen, de bootjes, die blijven binnenvaren. Ik heb er al 35 geteld. Daarnet kwam er weer eentje naar binnen toe. En ze zitten allemaal verspreid over de hele haven van Zeewolde. Maar aan het begin van de haven, de mond van de haven, daar ligt de Fortuna. Een bootje uit 1926, precies 100 jaar oud. Reden genoeg om even met de eigenaresse te spreken. Samen met haar man Wouter, Margreet Bakker. 100 jaar oud dit bootje achter u, hè?
3: Ja, uit 1926. Dus we zijn er heel zuinig op. En proberen het goed te onderhouden en te behouden. Dus,
2: ja, en een mooi witte boot. Ja, hoe zou je het omschrijven?
3: Het is gebouwd in Duitsland. Eerst als prototype snelboot. Naderhand voor de werfeigenaar gebruikt als directievaartuig om zaken te doen.
2: Ja, precies. Dus een beetje snelbootje ook, hè?
3: Ja, het is een hele snelle boot. We kunnen 23 kilometer, maar dan heb je wel een tankbootje erachter hangen.
2: Ja, precies. Nu de havendagen hier in Zeewolde. Hoe is het om hier te zijn?
3: Ja, heel leuk. We waren wel eens vaker bij Zeewolde geweest, maar nog nooit met de havendagen. We hebben een prachtige plek gekregen aan het begin van de haven. En we hebben een mooi overzicht over alle schepen wat binnenkomt varen. We krijgen vanavond een barbecue en nog een ontbijt. En het is heel goed verzorgd, zijn netjes ontvangen. Dus wat wil je nog meer? En mooi weer.
2: Ja, en zo'n bootje, ja, het is natuurlijk niet om stil te liggen nu dan even in deze haven. Maar u komt op veel plekken, hè?
3: Ja, we zijn door heel Nederland geweest. Van Limburg tot met Friesland, links van oost naar west. We zijn in België geweest, Frankrijk gevaren, stukje Duitsland in. Dus je komt overal.
2: Ja, en qua onderhoud trouwens, hè, het moet er natuurlijk wel mooi uit blijven zien, maar veel mee bezig? Of misschien wil uw man Wouter?
3: Ja, we doen het samen. En elke keer doen we wat. En dat moet wel een hobby blijven en geen werk. Dus ja, maar we doen ons best.
2: Ja, voor de rest genieten inderdaad. Nou ja, het zal niemand tot gaan zetten. Het wordt natuurlijk een heel warm weekend, maar u bent er goed op voorbereid?
3: Ja, we hebben een parasol staan en voor de rest kan beter dit weer hebben dan regen.
2: Precies. Ja. Nou, de havendagen in Zeewolde. Margreet Bakker, veel plezier in ieder geval de komende dagen. En nog tot en met zondag zijn hier in de haven van Zeewolde heel veel bootjes te zien. De teller staat nu al op 35, maar de 36e komt er alweer aan. Dus sfeer en gezelligheid bij goed weer.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: zei het al, nog een dikke week. En dan weten we wie de wereldkampioen voetbal 2026 is geworden. Wie zich de komende 4 jaar de regerend wereldkampioen mag gaan noemen. En zij is er in ieder geval bij de grote finale. De halftime show tussen de twee helften in Shakira samen met Madonna. En er komen ook nog wat andere artiesten bij. Berend van Straten van Weerplaza, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Het was zowaar vanochtend mistig in Flevoland.
1: Klopt, ja. Ja, flink wat misten en vooral ook wat laaghangende bewolking wat over de provincie trok. Maar inmiddels is het gewoon overal hartstikke zonnig geworden. Dus het wordt ook een volop zomerse middag met temperaturen die nog wel flink op gaan lopen. Het is al best warm hoor, met 22 of 23 graden op de meeste plekken. Maar het wordt uiteindelijk zo'n 26 of lokaal 27 graden.
2: Ik moet wel zeggen, na die enorme hitte van een paar weken geleden vind ik dit eigenlijk wel heel erg meevallen. Ja, we raken er ook een soort van aan gewend, hè?
3: 'S Nachts ook, lekker.
2: Ja, precies. Heerlijk.
1: Ja. Normvervaging eigenlijk. Hè?
2: Ja, precies, ja. Ja, als we denken, oh, het wordt maar 30 graden, denk ik nu.
1: Dat heb ik wel vaker voorbij horen komen deze dagen. Ja. Maar het gaat inderdaad, het gaat wel nog warmer worden.
0: Ja. Ja, maar met een lage luchtvochtigheid is het beter uit te houden.
1: Ja. Zeker, zeker. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja, ook vanavond is het echt wel een aangename zomeravond. Temperatuur nog lang boven die 20 graden, met flink wat zon. En dan vannacht is zo'n nacht waarbij het nog prima afkoelt. En dat was natuurlijk 2 weken geleden ook een heel ander verhaal. Want met temperaturen van een graad of 15 is het gewoon nog ideaal weer om lekker alle ramen open te zetten. Morgen gaat het dan wel weer echt warm worden, met temperaturen van 29 of die tropische 30 graden. Die komt dan ook weer in zicht. Ja. Maar zoals je al zei, de luchtvochtigheid is dus ook wel wat lager. Dus het is echt wel een stuk minder intens dan die vorige hittegolf. En echt wel wat aangenamer voor de meeste mensen.
0: En dat matige noordoostenwindje zorgt ook voor een verkoelend briesje.
1: Ook dat, zeker. Ja, zeker ook als je naar de randmeren gaat of aan het water je bevindt. Is het denk ik echt wel prima vertoeven hoor.
0: Oké, nou jij had het er al een beetje over. De komende dagen blijft het ook zo. Het is gewoon eigenlijk mooi zomerweer, hè?
1: Zeker, zeker. Ja, maar het lijkt ook wel lang aan te houden hoor. Dus niet alleen zaterdag is het tropisch warm. Ook zondag zien we tropische temperaturen in Flevoland op grote schaal. En ook volgende week zou het zomaar kunnen zijn dat we gedurende de hele werkweek, dus tot en met vrijdag, te maken hebben met zomerse tot tropische temperaturen die zo uitkomen tussen de 28 en soms wel 32 graden.
0: Oh.
1: Dat is voor Flevoland natuurlijk wel echt heel hoog. En zeker ook omdat het zo lang aan gaat houden. En waarschijnlijk ook geen druppel neerslag van betekenis dat op het programma staat.
0: Oei.
1: Dus het neerslagtekort zal wel iets verder op gaan lopen. Dat is iets waar we ook rekening mee moeten houden.
2: Maar ik heb ook gehoord dat daarna wel weer kans op wat regen of neerslag komt, hè?
1: Zeker, ja. Richting het weekend, eigenlijk vanaf vrijdag zien we dan dat de buienkans wat toe gaat nemen.
0: Ja.
1: Ja, voor details is dat natuurlijk nu nog te vroeg. Maar daar moeten we dan wel rekening houden dat misschien een stevige regen of onweersbui kan opleveren.
0: Ja.
1: Maar goed, dat zien we dan wel
0: weer. Als daar verder geen schade uitkomt, weet je wel, in de vorm van hagelstenen, zal iedereen blij zijn dat er dan ook gewoon weer een beetje water valt.
1: Zeker, zeker. Maar ik moet zeggen, die onweersbuien van 2 weken geleden, die waren ook wel uitzonderlijk.
0: Ja.
1: Natuurlijk ook, hè. Dat waren echt hele stevige exemplaren die we in de afgelopen jaren nauwelijks voor hebben zien komen in ons land.
0: Nou, laten we hopen dat we dit de komende jaren ook niet meer zien dan, hè?
1: Ja, ik denk dat komend weekend van dat kaliber niet heel snel zal gebeuren. Maar
0: gelukkig maar.
1: Dat weten we nog.
0: Oké. Voor nu dan, Berend van Straten, dankjewel en geniet van het weekend.
1: Wel.
0: Doei.

0: Iconische muziek, iconisch dansje erbij, iconische acteurs. John Travolta en Olivia Newton-John. En you're the one that I want.
1: Ja, wie gebruik maakt van de wegen in België moet vanaf volgend jaar een tolvignet aanschaffen. Daar wordt waarschijnlijk vandaag in de Vlaamse regering een akkoord over bereikt. Schrijven Belgische media die een voorstel van het plan hebben ingezien. Belgen en buitenlanders moeten zo'n vignet dan aanschaffen, zegt deze verslaggever.
2: Ze moeten dan van tevoren zo'n vignet aanschaffen. Dat wordt gekoppeld aan je auto, aan je nummerbord. En via camera's langs de weg wordt dan gecheckt of je over het juiste vignet beschikt. De prijs van zo'n vignet die zal waarschijnlijk gaan variëren van zo'n 90 tot 125 euro per jaar. Dat hangt vanaf hoe schoon je auto is. Maar het wordt ook mogelijk om een vignet voor bijvoorbeeld een dag of voor een paar dagen of voor een maand te kopen. Die zijn dan goedkoper.
1: Ja, vanaf 1 mei wordt een tolvignet voor voertuigen tot 3500 kilo in België verplicht.
3: Nou ja, goed excuus om niet meer naar je schoonfamilie te hoeven.
1: Dat is wel goed.
3: Ja, VN-organisaties die roepen de internationale gemeenschap op meer te investeren in Afghanistan. In een paar jaar tijd zijn meer dan 6 miljoen Afghaanse vluchtelingen teruggekeerd naar het land. Ze komen aan in een land waar veel armoede en weinig hulp is. En de Taliban die werken niet mee om hulp toe te laten, zegt correspondent Davy Boerema.
4: Aan de ene kant realiseren ze zich dat ze hulp nodig hebben, dat ze zelf niet genoeg inkomsten hebben om die wederopbouw te financieren. Maar tegelijkertijd werken zij ook niet mee, want ze zeggen bijvoorbeeld tegen hulporganisaties dat ze geen vrouwen in dienst mogen hebben. En daarvan heeft de VN ook gezegd van ja, als we hier goed werk willen doen, dan hebben we toch ook echt vrouwen nodig die met ons meewerken.
3: Het is deze zomer 5 jaar geleden dat de Taliban de macht overnam, waarna Afghanistan steeds meer geïsoleerd raakte. En er is volgens hulporganisaties structurele hulp nodig.
1: PostNL bezorgt standaardpost vanaf volgende week niet meer binnen 1 dag, maar binnen 2 dagen. En PostNL wil op termijn nog meer tijd van de overheid om de post te bezorgen. Kun je beter zelf gaan halen en brengen, lijkt het.
5: Ja.
1: Het postbedrijf wil er dan 3 dagen over kunnen doen. En dat heeft ook gevolgen voor de bezorgers, zegt PostNL.
6: Alle postbezorgers die bij ons wilden werken, die een vast contract hebben, zijn meegegaan. Maar we hebben uiteindelijk wel, als je terugkijkt aan het eind van het jaar, hebben we gewoon 18% minder bezorguren.
1: Ja, rouwpost, dat gaat trouwens per kaart €3,95 kosten. Per kaart, dus ik hoop niet dat je als je gaat heel veel kennis hebt. En medische post, dat wordt dan nog wel dan ziet het op Facebook.
3: Ja.
1: Dan wordt het wel binnen een dag bezorgd. Volgens PostNL is de hoeveelheid post die de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. En het wordt elk jaar meer. Logisch, en steeds meer e-mail.
3: Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het museum is verheugd met de komst.
7: The first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
3: Ja, voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling.
1: Ja, en de prijzen aan de pomp zijn vandaag opnieuw verder gestegen door de aanvallen tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine ligt de adviesprijs nu op €2,54, een cent meer dan gisteren. Minister Berendsen hoopt dat de VS en Iran snel weer met elkaar gaan praten om een einde te maken aan de aanvallen.
8: Onze invloed hierop is beperkt, dus hopen is een onderdeel van mijn werk als ik kijk naar de wereld als minister van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd zijn we achter de schermen volop natuurlijk in contact met allerlei partners, met partners ook in de regio. En we hebben steeds gezegd, ga naar de onderhandelingstafel, zorg voor een diplomatieke oplossing. En dat doen we nu ook.
1: Ja, een paar weken geleden sloten de VS en Iran nog een tijdelijke wapenstilstand, waardoor de brandstofprijzen naar beneden gingen. Maar president Trump zei deze week dat de wapenstilstand voorbij is, omdat er volgens hem niet te praten valt met Iran.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Een goedemiddag, het is 1:30. De aanloophaven in Zeewolde begint er steeds feestelijker uit te zien. Daar worden de havendagen gehouden. Een weekend vol nautische activiteiten zoals palingroken, shantykoren en historische schepen. Vooral mensen met een voorliefde voor het open water, de scheepvaart en historie komen aan hun trekken. De havendagen in Zeewolde beginnen vanavond en duren tot en met zondagmiddag. De kick-off voetbaldagen in Emmeloord waren een groot succes, zegt de organisatie. Voor zowel de kinderen als de begeleiders. Bijna 300 enthousiaste kinderen genoten van het samen voetballen. Een favoriet onderdeel van de voetbaldagen was tienen, waarbij kinderen elkaar proberen af te schieten door te scoren in kleine doeltjes. En het wordt lastig voor de provincie Flevoland om het noodlijdende busvervoerbedrijf EBS te helpen. Dat zegt hoogleraar transport Wijnand Veneman van de TU Delft. Extra geld geven kan leiden tot bezwaren van concurrerende vervoerders, terwijl EBS dwingen te blijven rijden de financiële situatie alleen maar kan verergeren. Een nieuwe aanbesteding daarentegen kan nog jaren duren.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van die opvang komen. De burgemeester heeft ze een gebiedsverbod opgelegd. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel.
11: Goedemiddag. De zon die schijnt volop in het Flevoland en het is zomers warm. Vanmiddag met temperaturen die uitkomen tussen de 25 en 27 graden. Daarbij staat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. En vanavond volgt dan echt nog wel een rustige en heldere zomeravond. Flink wat zon dus nog met temperaturen ruim boven de 20 graden. Na zonsondergang gaat het langzaam afkoelen. En vannacht krijgen we te maken met minima rond de graad of 15. Lokaal kan in de loop van de nacht ook weer wat mist voorkomen. Die mist kan dan morgenochtend ook nog aanwezig zijn en wat laaghangende bewolking, maar al vrij snel breekt de zon door. En in de middag volgt gewoon weer een ronduit zonnige middag met temperaturen die op gaan lopen naar 29 of lokaal misschien wel een tropische 30 graden in de provincie.
12: En dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het druk is op de A1. Amsterdam-Amersfoort voor Blaricum 6 minuten. En dezelfde A6 Lelystad-Emmeloord voor de afrit Urk 5 minuten. De A6 Lelystad-Joure voor Band 4 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek 13 minuten vertraging. De N303 Harderwijk-Barneveld voor Ermelo 4 minuten. De N307 Horen-Kampen voor Lelystad-Bataviastad 4 minuten. En de N719 Krachtenburg-Marknes bij Emmeloord 4 minuten vertraging. Geflitst wordt er extra op 1 punt op dit moment in onze regio. Dat is de N50 in de Ens in beide richtingen bij 264,5. En heb je ze ook ergens anders gezien, geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. We gaan ons voorbereiden op een mooie nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Zometeen eventjes na 1 uur gaan we daarmee beginnen. Gaan we 100 uitpraten met onder andere Sven Versteeg en Senna. Zij hebben afgelopen week de polderplaat bij ons gehad. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want het begint een enorme hit te worden. Vuur. Daar gaan we het over hebben. En we gaan ook praten met Leonie Meijer, want zij is binnenkort te bewonderen op Schokland met mooie Hollandse liedjes.
13: Dit is Herberg Flevoland.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het moet wel goed, hè? Kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is wel een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen, begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je aan een kille doos in een modern gebouw binnen kunt lopen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, het gaat fantastisch. Serieus.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De aanloophaven in Zeewolde begint er steeds feestelijker uit te zien. Daar worden de havendagen gehouden, een weekend vol nautische activiteiten. En de kick-off voetbaldagen in Emmeloord waren een groot succes volgens de organisatie voor zowel de kinderen als de begeleiders.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie heb ik voor je, want het rijdt wat langzaam op de A1 Amsterdam-Amersfoort, zegt de ANWB. Tussen Naardenvesting en Blaricum 10 minuten. De A6 Lelystad Emmeloord voor de afrit Urk 7 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek 13 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld voor Ermelo 4 minuten vertraging. Komt zojuist nog een vertraging bij op de A27 vanaf Almere richting Gorinchem. Voor het knooppunt Lunetten 4 minuten vertraging. Er wordt ook nog geflitst volgens Flitsmeister extra op de A6 bij Emmeloord. Noord is dat. Vanaf Jouren richting Muidenberg bij 281,6. En dat wordt gecontroleerd op de N50 in Enschedestad bij 264,4. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Zometeen weer een leuke, boordevolle, gastvrij Flevoland. We hebben namelijk niemand minder dan Leonie Meijer bij ons in de studio. Zij treedt binnenkort op een prachtige plek in Flevoland. Namelijk in Museum Schokland. En we hebben een van de hits van dit moment. Ja, vorige week hadden we al een enorme hit. Maar we hebben vandaag ook weer een enorme hit. Dat belooft vuurwerk te worden. En dat wordt gezongen door Sven Versteeg en Senna.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
14: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
16: Vakantieboeken koop je lokaal, bij Libris en op Libris.nl.
17: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
18: Dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, je kan zeggen, het is een redelijke hit in Nederland. Het is een beetje zacht uitgedrukt ook. Het is een enorme knijter van een hit. Het is eigenlijk een grote vuurwerkhit. Ja, dat brengt ons gelijk ook weer bij onze gasten vandaag, hè?
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
0: Niemand minder dan Leonie Meijer, binnenkort bij ons op Schokland gewoon. In onze provincie, op een van de mooiste plekken van de provincie, mogen we wel zeggen. Welkom.
2: Dankjewel.
0: En Sven Versteeg.
3: Hallo.
0: Na Blikkendag. Kon het nog beter na Blikkendag?
3: Het kan altijd beter.
0: Echt ook. En Senna, na Kleine Vogel kon het nog beter.
2: Ja, kan altijd beter.
0: Echt
2: precies wat Sven zegt.
0: Leuk dat jullie vandaag allemaal bij ons in de studio zijn in deze nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland.
4: Absoluut, ja. Van harte welkom allemaal, Leon en Leonie. Ja, jij bent zo vaak hier, dat is bijna een soort tweede huis voor je aan het worden hier.
0: Nou, ze heeft de bed ook bij zich.
4: Heb je bed met de camper gekomen?
2: Nee, ja, precies. Ja.
4: Nou, wel leuk dat je in Flevoland staat ook op 25 juli.
2: Vind ik echt superleuk, ja. Ik ben even ook een kijkje gaan nemen en het is echt een heel... historisch stukje Nederland.
4: Ben je daar wel eens eerder geweest? Of was dit echt de eerste
2: dit
4: keer
2: dat
4: je daar
2: kwam? Dit was de eerste keer, ja.
4: Hoe zijn ze bij jou gekomen om daar op te treden eigenlijk?
2: Dat is vanuit een theater.
4: Van het
2: Emmeloord, voorhuis. Volgens mij. Ja, het voorhuis is dat georganiseerd. Dus ik vind het superleuk.
0: Die bijzondere zomerconcerten daar. Op een van de mooiste plekken. Ja. Hè? En dan te realiseren, dat was vroeger gewoon een eilandje.
2: Ja.
0: Woonde één persoon met het kerkje.
2: En een vuurtorentje.
0: En een vuurtorentje en dat was het dan ook.
2: Ja, het is heel bijzonder. Dus heel leuk. 25 juli.
4: Het is niet dat daar nou duizenden mensen kunnen zijn. Het is echt een intiem concert.
2: Het is een intiem concert, want het is ook heel klein.
4: Ja.
2: Als in het was vroeger ook heel klein.
0: Ja.
2: Ik denk dat er maximaal 150 man op een stoeltje kan plaatsnemen.
4: Ja, nou goed, je kan er één van zijn door eventjes naar de website te gaan en kaarten te bestellen. Die gaat zo meteen ook een voorproefje geven door twee prachtige nummers te zingen. Ja. Natuurlijk gaan ook Sven Versteeg en Senna voor ons zingen. Senna, jij bent hier ook al vaker geweest.
2: Ja.
4: Sven overigens ook trouwens.
0: Zeker.
4: Ja.
0: Wij... Het leuke eraan is dat Senna, die was hier ook nog in het begin van jouw carrière.
2: Ja,
4: heel erg. Ja. Dat ik nog contact met je vader had.
2: Mijn vader nog mee, ja, dat klopt.
4: Ja, hè? Doet hij nog steeds jouw management eigenlijk?
2: Nee.
4: Oh, dat is inmiddels dat station ben je gepasseerd.
2: Nee, hij is gewoon lekker papa en geen collega meer.
4: Is daar bewust voor gekozen? Ook?
2: Ja, vanuit mij wel. Ook, kijk, hij mag natuurlijk van mij gewoon mee om te kijken en te doen. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is dat ik zelf toch ook dingen leer. En dat ik het ook gewoon zelf kan.
4: Ja.
2: Ook zonder hem.
4: Hoe lang ben je nu bezig? Echt professioneel?
2: Sinds ik 16 ben en ik ben nu 22.
4: Ongelooflijk, 22.
0: Ja. Ja. Hoe mooi, hè? Hoe mooi gaat dat op een gegeven moment nu ook?
2: Ja.
0: Ik bedoel, 6 jaar ben je pas bezig.
2: Ja, voor mij is het al. Dat is best wel een deel van mijn leven natuurlijk.
4: Als je 22 bent wel, ja.
0: Maar ja, er zijn mensen die zijn 30 jaar bezig... en die krijgen dan pas hun eerste hit, weet je? Dat...
2: Ja, dat verschilt gewoon bij iedereen heel erg, hè?
0: Ja.
2: Maar nee, ik mag zeker niet klagen. Het gaat hartstikke goed. En nog helemaal voor iemand van 22.
0: Ja, dus... maar je bent lekker aan het stapelen, zeg het dan. Want Kleine Vogel, die is inmiddels ook al... is het platina geworden ook?
2: Ja.
0: Dat is echt ongelooflijk ook.
2: Ja, die hangt mooi aan de muur boven de eettafel.
0: Nou ja, daar moet je hartstikke trots op zijn dan ook. Maar het overkomt je in één keer.
2: Ja, zeker. Ja, kijk, ik had natuurlijk altijd wel van gedroomd en gehoopt. Maar dat die dingen ook echt werkelijkheid aan het worden zijn nu... dat is natuurlijk wel ontzettend gaaf.
0: Wat gebeurt er dan met je als zo'n presentator op je afkomt... en zegt, ik heb een leuk cadeautje voor je. En het blijkt dan uiteindelijk een platina plaat te zijn voor Kleine Vogel.
2: Ja, dat is toch wel een soort van bevestiging. En ook wel een besefmomentje van, oké, ik ben gewoon goed bezig. En je doet het toch wel iets goed. Dus, want het lukt. En ook wat ik bij Ster NL toen ook al gezegd had. Heel veel mensen zeggen altijd van stop ermee. Het gaat toch niet lukken. Dit, dat, zo. So.
0: Mm. Heb je dat vaak gehoord?
2: Ja, heel vaak. Ja, dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk gestopt ben met mijn vervolgopleiding.
0: Ja.
2: En,
0: wat wilde je worden eigenlijk dan?
2: Zangeres.
0: Maar de vervolgopleiding was ook zangeres?
2: Was singer-songwriter opleiding.
0: Oh, dat ja.
2: En ik kreeg daar niet genoeg ruimte. Helaas. Dus er stond toch wel een stukje bevestiging... dat je wel altijd de goede keuzes hebt gemaakt... en dat het eigenwijze in mij toch nog niet zo heel verkeerd is geweest.
0: We hebben het vorige week ook van Rutger van Barneveld gehoord natuurlijk. Hè?
2: Ja.
0: Die heeft een soort gelijk verhaal. Iets andere weg bewandeld dan. Maar eerst ook via ik geloof in mij. Eigenlijk een beetje voor heel Nederland voor gek gezet. Laat het zo even zeggen. Vandaar ook zijn single toen Malle Pietje. En dan kom je met zo'n knijter van een hit kom je terug. En dat is voor jou eigenlijk ook zo een beetje natuurlijk met Kleine Vogel.
2: Ja, het is wel, het is wel een vergelijkbaar verhaal inderdaad. Ja.
0: Maar kijk je dan ook echt naar dat ding dat je zegt van... als je hem in de handen hebt... want dat krijgen niet veel zangers en zangeressen. Zo'n platina plaat.
2: Nee.
0: Kijk je dan naar... Gaat er dan iets door
2: tuurlijk,
0: je heen?
2: Daar zijn wel gewoon, ja, het is wel gewoon iets heel bijzonders.
0: Ja.
2: En al helemaal als zangeres, artiest... ja, dat is wel zeg maar iets waar je gewoon heel hard voor werkt. Dus als je hem dan ook echt in je handen hebt... dat is gewoon bijzonder.
0: Ja.
4: Dat geldt voor jou natuurlijk ook, Sven. Want jij was natuurlijk ook al een tijdje bezig. Ja. Toen kwam opeens daar die hit. Dat was ook niet meteen dat je zei van dit knalt meteen naar boven, hè?
3: Nee, nou ja, sowieso. Ik was 9 jaar bezig en toen kwam Blikkendag pas. Dus het is ook niet zo dat ik voor heel veel mensen komt het uit de lucht vallen. Of ben je dan in één keer nieuw.
4: Ja.
3: Maar dat was helemaal niet zo.
4: Maar het is ook langzaamaan een steeds grotere hit geworden, hè?
3: Ja, het heeft zich langzaamaan ontwikkeld, zeg maar. Ja. Maar aan de andere kant, hij was binnen een half jaar was hij al goud. Dus dat is best wel, op zich is dat ook alweer snel.
4: Ja.
3: Maar het ging heel langzaam. En door TikTok en al die nieuwe dingen werd het langzaam een hit. Ja.
4: En dat vind ik dan bij Leonie, want jij hebt natuurlijk een heel ander soort muziek.
2: Ja.
4: Dat werkt heel anders dan, hè? Want dat zijn meer luisterliedjes die jij maakt.
2: Ja.
4: En dat doet het natuurlijk in hitlijsten. Ik denk dat jij het best wel in dat genre lastig kan hebben.
5: Ja, het is niet echt gemaakt voor TikTok natuurlijk. Zulke,
4: tenzij er misschien een hele mooie, gevoelige video waar ze jouw liedje dan toevallig onder zouden zetten. Dat zou natuurlijk kunnen werken.
5: Ja, dat kan. Zeker. Maar het is iets minder feestmuziek, zou ik maar zeggen. Dus dat is ook een ander.
3: Maar vroeger wel, publiek. Toch? Eerst wel.
5: Hoe bedoel je?
3: Met Jeroen van de Boom. Ja, dat liedje kennen we allemaal.
4: Ja, zeker. Ja.
5: Zullen we die zo even doen? Of,
3: Ja, nou, dat zou ik dan weer niet durven.
5: Ken je hem uit je hoofd? Of,
3: Nee, ik alleen het refreintje, denk ik.
5: Ja,
4: maar was dat echt
5: nee, maar wel zeker. Dit hoort speciaal bij dit album en de tour. Dus ik heb vroeger zeker ook andere dingen gedaan. En toen was er nog geen TikTok. Dat klinkt natuurlijk...
4: Alsof het 100 jaar geleden is. Maar het is nog helemaal niet zo lang geleden.
5: Maar je moet het dan ook al hebben van andere dingen. Want sommige dingen gaan gewoon wel ook... zeker ook gevoelige dingen kunnen hartstikke...
4: Natuurlijk, ja, viral gaan. Ja. Maar is het dan een bewuste keuze geweest... om niet meer dat soort Nederlandse liedjes uit te brengen... zoals in de tijd van met Jeroen?
5: Ja, dit was echt iets wat op mijn pad kwam. En dat is gewoon echt een
4: projectje.
5: Ja, een project, zeg maar.
4: Ja.
0: De waardering is natuurlijk niet anders. Hè? Of je nou een muziekfeest op het plein staat voor 5000 mensen... of er zitten 50 mensen voor jouw neus te kijken.
5: Nee.
0: Als ze naar jou kijken en ze genieten van je muziek, is het hetzelfde. Ja. Het is universeel.
3: Ik vind hoe kleiner, hoe mooier en leuker het soms is, hoor.
0: Ja.
3: Echt van die privéfeesten. Tenminste, in ons geval dan, als je echt feestmuziek maakt... dan vind ik ook die privéfeesten en die kleine optredens juist... soms nog wel leuk.
0: Daagt het dan ook uit om soms een heel ander liedje in één keer ertussendoor te doen? Want een feesttent die wil gewoon beuken, zeg maar.
3: Ja, maar daar kan je wat meer doen. Of je kan wat meer... je kan een beetje rommelen, vind ik altijd.
0: Ja,
3: ja.
0: Maar dan kan je ook laten zien dat je echt kan zingen. In plaats van in zo'n feesttent. Want dat
3: kan ook.
0: Ik denk niet dat daar iemand zegt van... dat ene nootje was een halfje eronder, of niet?
3: Nee, dat is waar. Maar nee, maar dan moet je zorgen dat je erop zit.
0: Bij Leo is dat natuurlijk heel anders. Daar zit echt iedereen heel intens...
4: Gefocust.
0: Te luisteren naar je. Dan heb je het idee dat ze iedere klinker en medeklinker horen van je. Hè?
5: Ja, ik denk dat het... Ja, ik denk niet dat je het super zwart-wit moet zien. Want als jij 10.000 man met een feestnummer op de been krijgt... dan moet je echt ook goed kunnen zingen. Als in dat is wel de energie die je ook dan aan het publiek
0: geeft. Maar het nummer aan zich helpt dan wel, weet je.
5: Zeker,
0: wel. Als zo'n Blikkendag in wordt gezet... dan denk ik, ik kan eigenlijk mijn mond houden, want het gaat vanzelf.
4: Ja, dat heb je gisteren met Rutger van Barneveld gezien. Hè,
3: ja, alleen dan daarna, als de rest van je optreden... moet je ze wel vast zien te houden. En dat is dan weer een...
0: Doe je nog 3 keer Blikkendag?
3: Ja, 4 keer meestal.
4: Maar kun je voorstellen dat je het over gewoon 20, 30 jaar nog steeds ziet... jij kleine vogel en ook jullie duet misschien wel.
3: Wat wel een beetje een gekke gedachte is dat er nooit meer een optreden komt... waar je hem niet gaat zingen.
4: Dat is het.
3: Dat is wel, soms is dat wel... Dat je,
4: of je moet zoveel hits scoren
3: gaat nooit meer gebeuren.
4: Ja,
0: dat doen dan sommige artiesten wel weer. Ik bedoel, Mark Knopfler van de Dire Straits... die zei, ik wil dat hele Brothers in Arms, dat zing ik niet meer.
3: Ja, maar ik vind dat niet
4: kan. Dat kan eigenlijk niet, maar het publiek verwacht
3: of
4: dat
3: je maar kijkt, ik weet van Jan Smit bijvoorbeeld... We zingen altijd in het land een half uur. Die redt het niet in een half uur. Kijk, dan vind ik het weer een ander verhaal.
4: Ja,
3: dan ga je weer in je hits schikken. Ja. Maar dan hebben we nog even te gaan.
2: Zoveel heb ik er nog niet.
4: Nee, maar goed, dat komt nog. Maar je bent ook pas 22, weet je.
2: Ja, dus daarom tijd zat.
4: Je bent inderdaad tot aan het
5: bouwen. Als je op een pad komt dat je moet kiezen omdat een half uur te kort is voor al je hits... dan mag je best wel blij zijn, denk ik.
4: Mag je heel trots zijn.
0: Maar het is wel natuurlijk dat je gewoon nu in het land wordt aangekondigd. Senna. En dan weet iedereen wie het is.
2: Ja, dat vind ik wel altijd. Even zo'n kippenvel momentje. Als je dan zo'n festival hebt of zo'n grote show... En ze kondigen je dan aan. De mensen beginnen dan ook echt te juichen. In het begin was iedereen een beetje stil van oké, we klappen wel gewoon. Ja. Want we weten wie dat is.
4: Ja, ja, ja.
2: Maar
4: ja.
2: Nu merk je echt het verschil. Dat mensen ook echt weten van oh, dat is zij, dat is kleine vogel of dat is die.
4: En weet je wat extra knap is? Je hebt alleen aan je voornaam al genoeg. Bij Sven moet er nog verstegen achter, hè? Ja, dat is natuurlijk wel zo. Dat je net maar met één naam, gewoon een voornaam, alleen al iedereen weet wie je bent.
0: Ja, ze kunnen geen fout maken met Mike Versteeg of zo.
4: Nee, precies.
3: Nee, precies, ja. Ja, dat is normaal wel een ding, ja.
4: Ik vind dat het even tijd is voor een heel mooi lied van Leonie. Vertel eventjes, want die theatertour, ik neem jou mee.
5: Ja.
4: Dat is een, nou ja, vertel zelf, het is een persoonlijke avond eigenlijk, wordt dat.
5: Zeker weten. Samen met Erik Vlasblom aan de vleugel.
4: Mm-hmm.
5: De liedjes van dit album, wat dus ook allemaal heel erg...
4: Akoestisch
5: is eigenlijk... gaan we samen spelen. En dat is vanaf eind september gaan we dat door het land.
4: Maar als ik naar Schokland ga, heb ik dan eigenlijk die theatershow al gezien?
5: Nee.
4: Maar dan, nee, okay,
5: nee,
4: dus wel
5: dit
4: echt,
5: is echt een apart concert.
4: Ik
5: maar
4: moet dus twee keer gaan.
5: Je moet eigenlijk twee keer gaan. Mm-hmm. Maar in Schokland ga ik natuurlijk wel alvast een klein beetje toewerken naar wat ik in het najaar ga doen.
4: Is dat een soort generale ook voor jou van wat werkt en wat werkt minder?
5: Nou ja, maar ik ga niet alleen maar Nederlandstalig doen. Want ik heb natuurlijk ook heel veel andere dingen gedaan. En ik ben daar in mijn eentje, dus dat is ook een verschil.
4: Ja.
5: En in het najaar gaat Erik gezellig met me mee. En,
4: ook wel leuk.
5: Ja.
4: En dit nummer is van origine een Italiaans nummer, begrijp ik?
5: Dat klopt.
4: Ja.
5: Een Italiaans liedje.
4: Ja?
5: Met de tekst, met de vertaling van Gerard van Maasakkers.
4: Ja, nou, dat is niet dus, de minste ook. Hè?
5: Ik neem jou mee. Ik heb wel een paar seconden nodig om
4: doe
5: mij
4: maar
5: te installeren.
4: Neem je tijd.
5: Even...
4: Absoluut, ja. Doe maar eventjes, want alles staat al klaar. Leonie Meijer gaat dus voor ons zingen. Zometeen nog een nummer trouwens. Dit huis, ook een prachtig liedje. Maar eerst dus neem je mee. En natuurlijk gaan ook Sven en Senna samen hun knijten van dit vuurwerk. Wat overigens trouwens deze hele week polderplaat is geweest bij ons. Dus dat
5: ja.
4: Ik hoop dat we een klein
5: ja,
4: beetje hebben kunnen bijdragen aan het succes ook. Hè?
5: Zeker.
0: Ja. Helemaal toch iets zien aan de afrekening aan het einde van de week. Dat je dat door ons ziet.
3: Ja. Nou,
0: ja,
3: dat is helemaal niet erg hoor.
4: Senna toch, in plaats van Senna.
0: Ja,
5: ja. Ja, dat is een Senna, ja. Eén en minder.
4: Ja, precies, ja. Maar goed, dat is natuurlijk wel lekker. Ja. Ben je er klaar voor, Leonie Meijer? Ja, goed. Wij gaan genieten. Haar theatertour komt er dus aan in het najaar van 2026. Hier zingt ze al die prachtige titelsong. Een van origine Italiaans nummer, maar zij heeft ervan gemaakt. Ik neem jou mee.

0: Ja, dat is mooi zo, hè?
1: Word je stil van, hè? Van dit
2: soort... Ja, dat is wel een dingetje, hè?
1: Ja.
3: Ja.
4: Mooi, hoor. Ja, niemand klapt, hoor.
3: Nee, maar...
1: Omdat het zo mooi is.
4: Ja.
1: Dat kan je ook hebben. Dat zijn, juist theaters zijn daar ook weer heel erg mooi voor.
2: Mooi, hoor.
4: Is heel mooi.
1: Is een uitdaging voor jullie ook? Dat je zegt van, als we willen ook nog wel eens theater in. En dan kan je, wat je net zegt, dan kan je ook een beetje rommelen. Maar in het theater kan je dan heel mooi rommelen.
2: Ja, ik weet niet of ik een type artiest ben voor het theater. We zijn een beetje aan het nadenken over een concert. Ja, omdat ik zit nou eenmaal in het feest, zeg maar. En ik heb wel eens de ballet uitgebracht. En ik vind het heel mooi en heel leuk om te doen. Alleen, in mijn geval denk ik dat je een concert moet doen wat mensen ook verwachten. En dat zal niet zittend zijn.
1: Maar juist...
2: Nu nog niet.
1: Maar nu nog niet inderdaad.
2: Nee, precies.
1: Wanneer je zometeen nog meer naam hebt, nog meer hits hebt, dat je dan een theatertour doet of een concert doet.
2: Wellicht, ja.
1: Ik wil even heel iets anders doen.
2: Ja, precies.
1: Een heel mooi liefdesliedje waarin je dan je vriendin ten huwelijk vraagt.
2: Ja. Ja.
1: Waarom zit iedereen daar zo over door te dromen over dat huwelijk?
2: Waarom hebben ze dat huwelijk?
4: Je moet oppassen.
2: Ik zat vanochtend dus bij de... Dat is echt, ik zat vanochtend bij de tandarts.
1: Ja.
2: En ik lag zo en dan heb je zo'n tv aan het plafond. Met, ik weet niet, een of andere zender met allemaal van die nieuwsflitsen. En zelfs daar zag ik Sven Steen gevraagd voorlopig zijn vriendin nog niet ten huwelijk. En dan denk ik, nou, dit gaat wel heel ver. Nee.
1: Het is nieuws nu ook al.
2: Ja, het is...
3: Hoe lang zijn jullie samen dan nu?
2: 6 jaar.
3: Oké.
2: We hebben een kind en zo. Ja, nee, ik snap de vraag ook wel van iedereen. Alleen, op zich wil ik het ook wel. Alleen ik vind het zo voor anderen altijd. Nou, ik kom op heel veel bruiloften.
1: Een feestje, weet je wel, ergens in Italië of zo. Lekker.
2: Ja.
1: Met alleen maar de vrienden gewoon, en bekenden om je heen.
2: Ja.
1: Voor een paar, weet je wel, een stuk of 12.
2: Ja.
3: Heb jij al trouwplan eigenlijk?
4: Nee, ik heb niet eens een vriend.
3: Dat weet ik toch. Je kijkt er ook bij van, dat hoef ik niet ook.
4: Nee joh, laat mij maar lekker alleen joh. Ik vind het prima zo hoor.
3: Ja?
4: Ja, ik vind het echt niet erg.
3: Heb je nooit ook dat mensen of mannelijke fans of zo, dat ze denken, oh nou, mooie
4: ja,
3: vrouw.
4: Jawel. Ja, jawel. Ik moet zeggen, wij zaten gisteren bij Shownieuws.
3: Ja.
4: En toen vroegen ze daar dus ook om.
2: Nee. Het was Guido. Was het
4: dus. Ja, okay. Ze vroegen er daar dus ook om. En toen zei ik ook van, ja nee, ik ben vrijgezel. Maar ik had dat beter niet kunnen zeggen, denk ik.
1: Want je hele DM?
4: Mijn hele DM staat helemaal vol. Met dates en weet ik het allemaal wel. Ja. Ik vind het hartstikke lief, maar ik heb daar helemaal geen behoefte aan.
3: Maar ook niet gewoon een one-night stand?
4: Nee. Dat moet ik allemaal niet hebben. Ik krijg allemaal praten over. En dan,
3: ja, dat is wel waar.
4: Je moet opletten. Je moet echt opletten met wat je allemaal doet.
3: Ja, dat is wel waar.
4: Dus nee, ik vind het wel prima zo.
1: Is dat
4: zo
1: niet jammer dan? Want het haalt misschien wel een heel stuk van de romantiek weg. Dat je denkt van, ik ben gewoon een keertje een avond uit met een stel vrienden en vriendinnen. Kom een leuke roze tegen. Maar ja... Ziet hij mij nou als zender of ziet hij me nou gewoon als een leuke
4: Ja, meid? Dat sowieso wel. En hè, stel, je maakt dan wel een misstap of een fout en je doet wel een keer iets.
1: Nee, maar ik zie het even vanuit positieve.
4: Ja,
1: een leuk gesprek met iemand.
4: Ja.
1: Het zou best wat leuks kunnen zijn. Maar als gauw als je de tent uitloopt, staat Edwin Smulders met zijn letter.
4: Nou, dat. Ja, dat. En, maar ook als je iemand niet kent, je weet ook niet wat iemand gaat doen met die informatie, zeg maar.
1: Nee.
4: Dus één berichtje en je staat weer op Juice Channel.
3: Ja, en je moet dan maar eens een keer het tegendeel bewijzen. Hè? Want dat is
4: nee,
3: heel lastig.
4: Dat, hè, bewijs maar dat niet zo is.
3: Ja.
1: Maar het kan wel heel veel belemmeren natuurlijk. Hè? Dat je denkt van, ja, maar ik wil het uiteindelijk wel. Ik weet niet, bedoel ik.
4: Ja, wel, uiteindelijk, kijken, ja, maar... ooit wel. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, ik ben er gewoon niet naar op zoek. En als je toevallig echt iemand tegenkomt en het klikt gewoon echt heel goed, dan ga ik er ook niet voor uit de weg.
1: Dan lukt het ook wel.
4: Maar ja, ik vind het ook prima alleen.
3: Nou, dat is ook prima natuurlijk.
4: Ja.
1: Er zijn ook anderen die hebben de grote moeite mee om een prinses verborgen te houden.
3: Leonie is er erg van lachen.
4: Ik moet even lachen, ja.
3: Want?
4: Nee, om jou. Niet om Senna. Om jou moest ik lachen.
1: Dat heb ik elke dag.
3: Oh. Ja. Maar waarom moest je om mij lachen?
4: Omdat je mij zo aankijkt. Zo van, ja.
1: Alleen nu jij.
4: Ja, alleen nu ook goed. Ja. En ik denk, hoe snel.
3: Nee, maar weet je wat ik bedoelde? Je bent ook niet alleen. Je hebt een hond. En je weet dat een hond geeft onvoorwaardelijke liefde ook.
4: Heb die wordt
3: ook
4: niet gefotografeerd door Edwin Smulders. Nee.
3: Nee, ook zo. Dat zou wat. Als je dat. Nou goed, dat is weer heel wat anders. Zo meteen na 2:30 zijn we denk ik terug, hè, Arnoud? Met optredens.
1: Ik hoop het wel, eerlijk gezegd. Ik weet niet wat jij nog gaat doen of zo.
3: Nee, ik blijf er gewoon bij. Vind je het goed? Het is niet anders.
5: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Het is 2:30 en goedemiddag. De opbouw voor het gratis festival Jolpop is in volle gang in het kustpark in Lelystad. Jolpop wordt morgen voor de 25e keer gehouden. In de beginjaren was het een klein buurtfestival op een plein bij de supermarkt, maar inmiddels is Jolpop uitgegroeid tot een festival met duizenden bezoekers. Dit jubileumjaar pakt de organisatie van Jolpop uit met een extra podium. Naast het vertrouwde poppodium en rockpodium is er dit keer een derde podium met dancemuziek. De aanloophaven in Zeewolde begint er steeds feestelijker uit te zien. Daar worden de havendagen gehouden. Een weekend vol nautische activiteiten zoals palingroken, shantikoren en historische schepen. Vooral mensen met een voorliefde voor het open water, de scheepvaart en historie komen aan hun trekken. De havendagen in Zeewolde beginnen vanavond en duren tot en met zondagmiddag. De kick-off voetbaldagen in Emmeloord waren een groot succes, zegt de organisatie. Voor zowel de kinderen als de begeleiders. Bijna 300 enthousiaste kinderen genoten van het samen voetballen. Een favoriet onderdeel van de voetbaldagen was tienen, waarbij kinderen elkaar proberen af te schieten door te scoren in kleine doeltjes.
13: Goedemiddag. De zon die schijnt volop in het Flevoland en het is zomers warm. Vanmiddag met temperaturen die uitkomen tussen de 25 en 27 graden. Daarbij staat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. En vanavond volgt dan echt nog wel een rustige en heldere zomeravond. Flink wat zon dus nog met temperaturen ruim boven de 20 graden. Na zonsondergang gaat het langzaam afkoelen. En vannacht krijgen we te maken met minima rond de graad of 15. Lokaal kan in de loop van de nacht ook weer wat mist voorkomen. Die mist kan dan morgenochtend ook nog aanwezig zijn en wat laaghangende bewolking, maar al vrij snel breekt de zon door. En in de middag volgt gewoon weer een ronduit zonnige middag met temperaturen die op gaan lopen naar 29 of lokaal misschien wel een tropische 30 graden in de provincie.
1: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het langzaam rijdt. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en de A27 richting Almere, 14 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattembroek, 6 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld voor Ermelo, daar 5 minuten vertraging. Flitsmeister meldt 1 snelheidscontrole extra in onze regio, staat op de N50. In Ens is dat bij 264,4. En zometeen deel 2 van onze aflevering van Gasvrij Flevoland voor deze vrijdag de 10 juli. We horen nog een prachtig lied van Leonie Meijer. En we krijgen vuurwerk van Senna en Sven Versteeg.
12: Dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, we hadden het net over artiesten die wel 30 jaar bezig zijn... en dan ook nog steeds grote hits scoren. Deze man is volgens mij al 60 jaar bezig of zo. En nog steeds staat hij op het podium. Alhoewel, voor een halfjaartje geleden moest hij even afhaken.
1: Ja.
0: Hij liet zijn lichaam het toch eventjes afweten. Maar ja, van de week dan op Soestdijk, Tom Jones.
1: Ja, inderdaad, gewoon in Soestdijk, ja.
0: En
1: was je erbij?
2: Ik was erbij.
1: Nee.
2: Ja, het was fantastisch.
0: En geen toontje naar beneden gegaan sinds 70 jaar.
2: Nee, het is echt... Het was zo goed. Hij kwam oplopen. En dan is het wel echt een oude man. En ik kreeg gewoon echt kippenvel. En hoe hij begon te praten tussendoor. En zijn grapjes. En het klonk echt... Echt heel goed.
0: Was het met live band?
2: Wat ik even nog? Zeggen. Ja, zeker.
0: Ja. Ja, en een mooie omgeving.
2: Bijna 2 uur. Dat is ook best wel lang. Mooie omgeving. Dus ja. dat was fantastisch.
0: Dan heb je ook als artiest zijn dat je als ik zo toch eens een keer zoiets mag doen ook. Weet je wel. En als ik die status haal.
2: Ja.
0: Toch leuk.
2: Ja, ik vind het echt knap. Ja.
3: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Ja, met vandaag natuurlijk nog steeds Senna en Sven Versteeg. Hun nummer is deze week polderplaat geweest. Volgende week is je al bekend, de volgende polderplaat eigenlijk?
0: Ja.
1: Heb je het al verteld?
0: Ja.
1: Oh.
0: Nou, ik heb een... Ik heb het aan jou verteld.
1: Ja, dat weet ik. Ja, wij vertellen elkaar natuurlijk altijd alles.
0: Nee, maar meestal als ik het jou vertel, dan 5 minuten later weet de hele wereld.
1: Dat is inderdaad wel waar, ja. Ik heb heel moeilijke dingen voor me houden.
0: Valt nu nog tegen, sinds.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Goed, vertel maar. Aan jou de eer.
1: Mag ik het vertellen?
0: Ja, zeg maar. Hij hoorde
1: ik weet niet wie het was. Wie was het? Ik weet het echt niet meer. Ik weet het niet.
0: Jeffrey Kuipers.
1: Ah, Jeffrey Kuipers, ja. Maar die zit in Spanje. Die kan dus niet komen hier, hè?
0: Hij heeft ook een Spaans liedje opgenomen. Hij heeft het in het Nederlands vertaald.
1: Ah, hoe heet het?
0: Weet ik niet.
1: Oké, leuk. Hij is volgende week polderplaat in ieder geval.
0: Ja.
1: Wat wel heel erg mooi is, is natuurlijk dat prachtige concert van Leonie Meijer. Een intiem soloconcert op het buitenpodium van Museum Schokland. Daar kun je dus bij zijn. Kijk even op de website van Theater Het Voorhuis. 25 juli is dat dus. Deze maand, 25 juli, 25 juni. Kan niet meer, dat is al voorbij. Ze heeft net een prachtig nummer gezongen. En dat doet ze nog een keer. En ik hoop dat ik het nu wel droog hou, Leonie. Ja. Dat is net niet gelukt. Ik heb echt, nee, maar Sven, ga je dit zeggen? Als je wat ouder wordt, dan huil je om alles.
2: Ja?
1: Nou, heel vaak. Hij hoeft morgens maar binnen te komen en ik barst dan in huilen uit.
2: Ja, maar dat begrijp ik wel.
1: Ja.
0: Dat is van geluk.
1: Ja. Dat is van geluk. Ja, goed. Leonie Meijer, een prachtig nummer. Dit huis.

0: Nee, toch niet gelukt.
1: Deze keer niet.
0: Nee, jeetje. Nou.
2: Heel mooi. Helemaal,
0: van wie was dat ook alweer? Dit is,
2: dit is van Veldhuis en Kemper.
0: Ah ja, Veldhuis en Kemper. Ja. Want je doet ook nummers van Frans Halsema natuurlijk. Hè?
2: Ja.
0: Heb je zelf ook een beetje een traantje gelaten?
2: Is het zo?
0: Ik denk dat je een klein beetje uitgelopen
3: met een vliegje.
2: Ben je dat nou?
0: Ja, een klein beetje. Nou, dat is niet erg hoor. Want, we zijn mensen, hè? Ja. En emoties. Maar je moet echt om jezelf ook huilen.
2: Nee joh, ik denk dat het de hit is.
0: Oh, ja, kan toch?
2: Ja, dat had zeker gekund.
0: Dat je eigen
2: moet ik wel eerlijk zijn naar de luisteraar toe. Heb ik gewoon een uitgelopen mascara.
0: Ja, nee, maar het is niet erg. Het is helemaal niet erg. Maar Frans Halsema zingen, voor haar ga je natuurlijk zingen. Dat is ook prachtig.
1: Oh,
0: Toon Hermans natuurlijk, liedjes.
2: Zeker,
0: is ook een persoonlijke favoriet van jou.
2: Klopt.
0: Zijn er nog meer? Want je zegt, ik ga ook Engelstalige liedjes doen.
2: In Schokland, ja, zeker. Ja. Nou ja, eigenlijk dan... ook nog eigen liedjes natuurlijk. Want dat doe ik eigenlijk normaal gesproken. Ja. Dus ik ga een beetje liedjes spelen die ik door de jaren heen heb uitgebracht. Het is inmiddels al 15 jaar zo'n beetje.
0: Sinds The Voice.
2: Sinds The Voice aan repertoire opgestapeld. Dus ik ga een beetje zo door de jaren heen eigenlijk doen in mijn eentje.
0: Heb jij trouwens het laatste seizoen van The Voice gezien? Volg je dat nog überhaupt eigenlijk?
2: Nee.
0: Nee, okay.
2: Nee, niet echt eigenlijk.
0: Ik heb ook het idee dat het, toen jij er nog in zat, veel meer impact had dan nu. Of heb ik dat mis?
4: Nee, dat denk ik eigenlijk ook wel.
0: Ja. Want die jongen die er nu gewonnen... Was dat een jongen die het gewonnen heeft?
1: Ja, Ruben.
0: Toch?
1: Ja. Ruben Hill.
4: Ja.
3: Wel heel knap hoor. Wel echt een hele goede zanger.
0: Ja, ja, absoluut. Absoluut
1: ook.
0: Absoluut.
1: Ik heb hem gezien op een festival. Ja, het is fantastisch wat hij doet. Hij is ook al jaren bezig eigenlijk. Dus hij doet goede dingen.
3: Ja.
1: Wat dat betreft. En dan kan zo'n voice kan je dan wel net een zetje in de goede richting geven.
3: Absoluut.
0: Ja, precies.
1: Voor degenen die dat dan nodig hebben. Want ik sta er versteld van dat er elk jaar weer zoveel mensen meedoen. Dat we zeggen, waarom hebben die mensen nooit eerder gezien?
2: Ja.
1: Toch?
3: Omdat het heel moeilijk is, denk ik, om jezelf te laten zien. Dus dan is zo'n platform natuurlijk fantastisch.
1: Ik heb aan de andere kant ook wel, wij zeggen dat eigenlijk elke week. Ik heb soms ook wel eens het idee dat iedere Jantje, Pietje, Klaasje tegenwoordig een plaatje opneemt. En denkt van, weet je wat, ik ga zingen.
2: Dat klopt denk ik ook wel een beetje.
4: Ja.
2: Er zit ook wel een kern van waarheid in.
1: Maar van de week zei nog iemand van, het is bijna, en jullie bedoel ik daar absoluut niet mee, maar er zijn ook heel veel artiesten waarvan je zegt, als je maar slecht kan zingen, dan word je populairder dan iemand die echt fantastisch zingt. Dat het de gekheid, de gimmick wordt tegenwoordig.
3: Maar ik denk gewoon wat. Kijk, nu is Nederlandstalig, wat wij doen, is heel populair. Maar dat was 10, 15 jaar geleden echt niet.
1: Nee,
3: toen was dat het hip-hop weer.
1: Echt?
3: Ja, dat verschuift natuurlijk ook heel erg wat er populair is. En nu is dat toevallig.
2: Ik denk
1: ook. Er hoort ook niemand meer over C-artiesten praten.
0: Die bestaan
1: niet. Dat?
0: Die hebben ook eigenlijk nauwelijks staan. Maar wat denk jij? Jij zegt.
2: Nou, ik denk dat de spanningsboog wat kort is geworden van mensen door alle digitale dingen.
1: Dus
2: een, gimmick of een one-liner of een iets wat blijft hangen als een Cheerio bijvoorbeeld. Iets wat echt gewoon...

0: Was het al een hele kunst om in de tippenraden te komen?
1: Ja, maar dan moet je
0: tegenwoordig is het kunst om in een New Music Friday te komen. En dan ben je een van de 100 platen die dus elke week uitkomt.
2: Ja, en dat ook dan kan je wel een vreugdedansje doen, maar dat zegt ook niet heel veel.
1: Helemaal niks, nee.
0: Wat wil je zeggen, Sven?
3: Nee, we waren wel de cover. Dat vond ik dan wel weer heel dik. Dat vond ik dan wel weer heel vet.
0: Dat zijn dus allemaal dingetjes waarvan je zegt van ja, daar leven we tegenwoordig voor. Dat is dus die snelheid waar we het over hebben.
3: Nou, ik denk dat bijvoorbeeld radio ook heel belangrijk is, hoor. Daar kijken we ook heel erg naar. En dat is natuurlijk iets wat al heel lang zo is.
0: Ja. Ja,
1: maar dat blijft dan een beetje ook. Ik denk dat dat langer door blijft gaan dan televisie misschien wel. Live
2: radio.
1: Ja, denk
2: ik ook wel, ja.
1: Want jij, hoeveel mensen hebben wel niet gewoon ook tijdens hun dagelijkse bezigheden de radio aanstaan?
3: Ja, nee, zeker weten. Televisie
1: zet je niet aan als je gaat stofzuigen.
4: Nee.
1: Toch?
3: Nee. Nou, voor mijn dochter als dat ik kan stofzuigen.
1: Ja. Maar goed, dat is natuurlijk wel een uitzondering. Maar in principe zet je dat gewoon als achtergrond. Zet je eerder de radio aan dan een televisie natuurlijk. Wat Senna en Sven, wat zijn jullie plannen als duo? Is dit ook net als wat Leonie had met Jeroen van der Boom? Dat je zegt van nou goed, we hebben dit nummer nou gedaan. En het is een hit en het was hartstikke leuk en dan blijft het bij. Of worden jullie een nieuwe Franke Mirella? Die kennen jullie waarschijnlijk niet meer. Maar wel.
2: Wie?
1: Dan zie je het wat erger, Frank. Ken jij die nog wel, Sven?
3: Nee, ik heb geen idee.
1: Mirella. Frank en Mirella. Frank heeft inmiddels 16 Mirella's versleten, denk ik. Maar iedere vrouw die hij naast zich had, heette altijd Mirella.
2: Niet?
1: Ja. Want de eerste heette Mirella. En toen kregen ze ruzie of weet ik het
4: wat. Had hij een tattoo dan, dat hij iedere keer Mirella moest hebben?
1: Ja. Dat bestond toen nog niet, een tattoo. Echt niet, we praten over het jaar Kruik.
4: Oh ja,
1: wat oud zijn we eigenlijk
4: bestond
1: al?
4: Bestond ik ook nog niet.
1: Nee, dat weet ik ook wel.
3: Nee, maar wij zijn heel blij dat we nu een liedje samen hebben. En we zijn van plan om nog heel lang überhaupt te zingen. Dus ik sluit niet uit, tenminste, als ik voor mezelf spreek.
4: Ja, luister, deze gaat hartstikke goed. Dus,
1: ja. Maar hoe is dit dan zo gekomen dat jullie in één keer bij elkaar zijn gevoegd?
3: Ja, dat is wel leuk. Want wij hadden dus een schrijverskamp. En dat een schrijverskamp is dat je dus nieuwe liedjes gaat maken. En in dit geval was het een schrijverskamp met meerdere artiesten, met meerdere studio's bij elkaar. En ik had een liedje gemaakt over en voor Corrie Konings. Maar ik wilde Corrie Konings ook op de plaat. Maar ik had iemand nodig die dat even inzong als demo. Dus ik had Senna gevraagd.
1: Oh.
3: Toen zei Senna, wij zijn ook bezig met een liedje. Eigenlijk moet het een duet worden. Kan jij dan dat mannenstukje even doen? Had ik gedaan. En sindsdien was dat gelijk eigenlijk al een duet.
2: Ja, dat was vuurwerk.
1: Dat was meteen vuurwerk tussen jullie twee.
3: Ja.
1: Ja, maar het nummer was ook vuur.
2: Ja.
1: Maar dat nummer was dus eigenlijk dan voor iemand anders bedoeld?
2: Nou nee, we hadden het gewoon geschreven.
1: Ja.
2: En het lag eigenlijk gewoon open van oké, met wie zou ik daaruit kunnen brengen. Maar het beviel zo goed. En die plaat was eigenlijk al zo dik, gewoon met Sven erop, dat ik Sven ook appte van, zullen we hem gewoon samen uitbrengen, zeg maar.
1: Ja.
2: Sven was ook mega enthousiast. Dus zodoende hebben we hem samen uitgebracht.
3: Zo gaat dat.
2: Ja, zo gaan die dingen tegenwoordig. Een appje en het is geregeld.
0: Ja, mooi.
1: Maar wat is het vervolg? Zijn jullie ook dan weer met solo platen bezig? Wat ligt er in de toekomst nog in het verschiet?
2: Ik heb al een solo plaat klaar liggen. En er komt nog een leuk duet aan.
1: Oh ja?
2: Met Monique Smit.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja.
1: Jij samen met Monique Smit?
2: Ja.
1: Oh?
2: Ja,
1: verrassend.
2: Twee powervrouwen in ons show. Ja, daar vraag ik mezelf ook af. Ik moet wel zeggen, ik ben van de week naar Monnikendam geweest. Heb daar de hele dag in de studio gezeten. En er is echt een heel leuk liedje uitgekomen. Dus ik hoop dat hij dit jaar nog uitkomt.
0: Doe ze regeltje.
2: Nee.
1: Hoe heet het?
2: Nee, ook niet.
1: Jawel. Kom op, jawel. Anders mag je
2: nog. Nee, want er is nog een demo. Dadelijk worden de dingen veranderd. En dan heb ik gelogen.
1: Nee, maar dan kun je erbij zeggen. Dan moet je gewoon zeggen van nou, als het allemaal gaat zoals dan zou het heten.
3: We moeten door.
1: Op zich is dat
0: een goede titel. We moeten door.
1: Ja, we moeten door.
2: Dat is een
0: goede. Ja, Shaffi had ooit, we zullen doorgaan, maar wij moeten door.
1: Wij moeten door, we moeten ook echt door. Ja. Die schrijverskampen zit jij toch ook wel eens in?
2: Dat klopt.
1: Ja, maar voor wie schrijf je? Dan weet je dat van tevoren als je in zo'n kamp zit. Hoe werkt dat?
5: Meestal, ja, als echt een kamp specifiek voor één artiest is, uiteraard.
1: Ja.
5: Maar soms is dat ook meer algemeen natuurlijk. Maar dat zijn wel steeds meer gericht op één artiest, ja.
1: Maar is het dan niet lastig als je dan een nummer hebt geschreven en dat is dan dat je ervan verdorie mag dan zelf maar gezongen? Want je zingt natuurlijk zelf ook. In jouw geval is dat waar van
5: anders. Ja, maar dat hangt een beetje van de artiest af. Want als ik een liedje in het meer volks genre schrijf, dan...
1: Maar dat doe je wel.
5: Ja, zeker.
1: Ja. Nou ja, dat weet ik niet. Maar omdat je het zelf natuurlijk niet doet.
5: Ja, dat is heel grappig, maar ik vind dat heel leuk om te doen. Ook om juist iets heel anders te
0: kan je ook liedjes op een stelling schrijven? Dat iemand zegt van ik heb zo en zo en zo lijntje, dan en dat verhaaltje, het moet een beetje dit en dit en dit zijn. Schrijven ze een liedje voor me.
5: Oh, nou heel erg zo'n broodschrijver ben ik niet. Zo van, je stopt er een dubbeltje in en morgen komt het eruit.
0: Maar die zijn er dus wel, hè?
5: Daar heb ik heel veel bewondering voor. Maar meestal in een ruimte, als het klikt met degene waarmee je zit, dan komt er wel wat uit, ja.
0: Ja, wat zei

0: Sven?
1: Hey, ik heb een liedje geschreven voor kinderen bijvoorbeeld. Dat is totaal wat anders.
2: Het huidige jaar, nu?
1: Ja, dat komt nog. Ja, dat komt, einde van het jaar komt het uit.
2: Ja. Leuk.
1: Ja, dat is ook heel leuk, maar dat is natuurlijk niet een liedje wat ik zelf zou uitbrengen.
3: Dat heb ik ook gedaan,
0: Leonie, ja. Ja. Ook heb jij
3: gedaan. Oh, ja. Nee, niet dit jaar, maar dat was...
0: Op een onbewoond eiland.
3: Een paar, ja, nee, dat zou mooi zijn.
0: Leuk, hè?
3: Nee, maar...
0: Die ken je dan weer wel, Sven.
4: Ja, die ken ik wel. Dat is mijn jeugd, hè.
5: Zijn de klassiekers.
3: Ik heb een ontzettende tranentrekkende ballad ooit voor kinderen gemaakt. Samen met Jenny Lena.
0: Nee, maar dat wil ik niet, want dan ga ik weer Jenny Lena. Ja, is ook heel
3: moet ik dan altijd een winnaar zijn, heet het.
0: Ah.
3: Ja. Ja. Over het kindje wat niet gekozen wordt bij gym.
0: Oh, dat was ik.
3: Vroeger. Ja, ik had het voor jou geschreven.
0: Allemaal lief. Zie, het is toch een opdracht, een broodschrijver.
5: Nou, als je het voor ons zou kunnen schrijven, misschien.
3: Nou, weer wellicht voor de single.
0: De titel weet ik al.
3: Wat dan?
5: Het had ook leuk kunnen zijn.
0: Nou, dat is afschuwelijk. Gaan jullie
3: we
0: nog
3: moeten
0: ons
3: door.
0: Optreden?
5: We moeten door, ja.
0: Dat vind ik wel leuk.
5: Tuurlijk.
3: Ja.
5: We moeten door.
1: Nou, is dit een cue?
0: Ja, je hebt me wel gestaan.
3: Ja, ik ben benieuwd. Kom op, jongens.
0: Volgende week zijn wij er natuurlijk ook. Dan is de laatste vrijdag van Arnouds, voor Arnouds vakantie.
5: Ik zie een keer blijdschap in je gezicht.
0: En dan hebben we ook weer leuke artiesten. Wie hadden we ook alweer? Arie Coupé hebben we volgende week.
5: Oh, leuk. Arie heeft mee gewerkt in de Jantjes.
0: Weet ik. Ja. Daarom komt hij ook. En Emmanuel.
5: Nou.
0: Toch, die wilde jij graag hebben.
5: Wie is Emmanuel?
0: Geen idee. Die is er wel volgende week. Jawel, dat is een zanger. Jij stond, je zei dat die staat hoog in de nieuw. Dat was een die jongen uit Ghana. Is dat?
5: Ik weet het niet.
0: Jawel, die wilde dan vorige week nog hebben. Gaan we dat nu hier op de radio doen? Nee, dat is ook niet uit. In ieder geval, heel fijn weekend allemaal. Leonie Meijer, het was altijd leuk. En 25 juli dus op Schokland, hè, sta
3: je. Ik zie je daar.
0: Ja, ik kom sowieso met mijn man samen, gaan wij genieten. En ik neem ook mijn zakdoeken mee.
3: Leuk.
0: Dat is denk ik wel nodig. Dat ga ik nu niet doen, want ik ga nu gewoon lekker feesten en genieten van Sven Versteeg, onze polderplaat van deze week, samen met Senna. En zij brengen vuurwerk. Fijn weekend.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, het moet wel goed, hè? Kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het is al een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen, begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnen kunt lopen.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, het gaat fantastisch. Serieus.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
9: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De opbouw van het gratis festival Jolpop is in volle gang in het kustpark in Lelystad. En de aanloophaven in Zeewolde begint er steeds feestelijker uit te zien. Daar worden de havendagen gehouden.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Niek Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: Het is redelijk druk op deze vrijdagmiddag en ik neem de vertragingen met je door. Ik begin op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Knoopend Eemnes naar de A27 richting Almere, een kwartier vertraging. Dan de A27 Almere-Gorkum voor Knoopend Lunetten 5 minuten en tussen Hilversum en Eemnes ook nog eens 5 minuten op onthoud. Dan de N50 Gemmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek 4 minuten. De N302 Lelystad-Kootwijk tussen Harderwijk en Ermelo, 7. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, zo'n 5 minuten vertraging. En flitsers die zijn er niet gemeld in onze provincie. Goedemiddag, een uurtje Flevoland Muziekland op de radio met heel veel liedjes. En ik ga straks ook nog wat weggeven. Hoe je daar kans op maakt, nou, dat verklap ik je straks.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar
1: Waranen. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers aan tafel!
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Goedemiddag.
10: Flevoland Muziekland.
9: Jordi Bouw.

en ik begon dit uurtje Muziekland met Chaka Tak en Down on the Streets. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik merk vandaag dat iedereen vrolijk is. Het is niet te warm, het is niet te koud. Ideale temperatuur voor velen. Ik weet niet of dat voor jou ook het geval is, dat je denkt van nou, dit is me te warm. Of juist, nou, het mag voor mij nog wel een beetje warmer. Dan zou ik goed de weerberichten in de gaten houden. Want volgens mij wordt het nog wel iets warmer dit weekend. En omdat iedereen in een vrolijke bui is vandaag, ga ik ook wat weggeven. Dat kan van jou zijn. Het enige wat je nodig hebt, is een telefoon. Want je kunt me een appje sturen of even bellen. Het telefoonnummer is hetzelfde. 0320 28 50 50. Zometeen vertel ik je wat de vraag van vandaag is. Het is een muziekvraag in ieder geval. Dus alle muziekkenners opgelet. En natuurlijk draai ik ook veel liedjes dit programma. En als jij nog een leuke suggestie hebt, dan is dat ook van harte welkom. Kan ik kijken of ik dat voor je kan draaien. 0320 28 50 50. Nou, over vrolijk gesproken. Dit is Happy van Forever.

Het is een heel populair nummer op een karaokeavondje. Maar geef mij maar gewoon het origineel van Shirley Bassey. En This Is My Life. Het is 3:10 geworden. Ik laat je een stukje horen van het liedje van Agda en de Munnik. Het regent zonnestralen.

je voelt hem aankomen. Ik heb een stukje weggepiept. En wat heb ik dan weggepiept? Nou, een naam. Het liedje, Agda en de Munnik, Het regent zonnestralen, is namelijk opgedragen aan een man. Maar aan welke man? Nou, als jij het denkt te weten, dan kun je mij een berichtje sturen via WhatsApp 0320 28 50 50 of bellen naar datzelfde telefoonnummer. Welke naam, welke mannennaam moet er op die piep? Nou, ik laat hem nog één keer aan je horen.

0: Die had hem net gehoord.
1: Ja, wie was dat ook alweer? Zonder welke man? Als jij het antwoord denkt te weten, dan mag je mij dus een berichtje sturen. Wie weet heb ik dan wel een leuke zomerse prijs voor je. Zometeen Louis Fonsi en Demi Lovato. Maar eerst Somjeu, Nederlands trots. Dark Before the Dawn.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Odido. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is 3:01. Goedemiddag. De 49-jarige verdachte Dirk T. uit Urk blijft voorlopig vastzitten. De rechtbank heeft zijn verzoek tot vrijlating afgewezen. De Urker wordt nu niet meer verdacht van het misbruiken van 1, maar van 3 minderjarige jongens. Dirk T. heeft al wel zijn excuses aangeboden aan de vermeende slachtoffers, maar hij wordt dus niet vrijgelaten in afwachting van het proces. De volgende zitting is eind september. De opbouw voor het gratis festival Jolpop is in volle gang. Dat gebeurt allemaal in het Kustpark in Lelystad. Jolpop wordt morgen voor de 25e keer gehouden. In de beginjaren was het een klein buurtfestival op een plein bij de supermarkt. Maar inmiddels is Jolpop uitgegroeid tot een festival met duizenden bezoekers. Dit jubileumjaar pakt de organisatie van Jolpop uit met een extra podium. Naast het vertrouwde poppodium en rockpodium is er dit keer een derde podium met dancemuziek. De aanloophaven in Zeewolde begint er steeds feestelijker uit te zien. Daar worden namelijk de havendagen gehouden. Een weekend vol nautische activiteiten zoals palingroken, shantykoren en ook nog eens historische schepen. Vooral mensen met een voorliefde voor open water, de scheepvaart en historie die komen aan hun trekken. Die havendagen in Zeewolde die beginnen vanavond en duren tot en met zondagmiddag. En het wordt lastig voor de provincie om het noodlijdende busvervoer EBS te helpen. Dat zegt hoogleraar transport Wijnand Veneman van de TU Delft. Extra geld geven kan leiden tot bezwaren van concurrerende vervoerders, terwijl EBS dwingen te blijven rijden de financiële situatie alleen maar kan verergeren. Een nieuwe aanbesteding daarentegen kan nog jaren duren. En tot zover het overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je natuurlijk op onze website en in de app.
7: Goedemiddag. De zon die schijnt volop in het Flevoland en het is zomers warm. Vanmiddag met temperaturen die uitkomen tussen de 25 en 27 graden. Daarbij staat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. En vanavond volgt dan echt nog wel een rustige en heldere zomeravond. Flink wat zon dus nog met temperaturen ruim boven de 20 graden. Na zonsondergang gaat het langzaam afkoelen. En vannacht krijgen we te maken met minima rond de graad of 15. Lokaal kan in de loop van de nacht ook weer wat mist voorkomen. Die mist kan dan morgenochtend ook nog aanwezig zijn en wat laaghangende bewolking, maar al vrij snel breekt de zon door. En in de middag volgt gewoon weer een ronduit zonnige middag met temperaturen die op gaan lopen naar 29 of lokaal misschien wel een tropische 30 graden in de provincie.
6: Dan de files op de A1 Amsterdam-Amersfoort sta je wel even stil. Tussen Naar de Vesting en Knoopend Eemnes naar de A27 richting Almere een kwartier vertraging. Dan de A9 Diemen-Amstelveen tussen afrit Amsterdam-Eiburg en Knoopend Holendrecht 6 minuten. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes 6. De N50 Gemmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek 5 minuten vertraging. Ook 5 minuten stilstaan op de N301 Almere-Barneveld tussen de N705 en de A28. En 10 minuten file op de N302 Lelystad-Kootwijk voor Ermelo. En dan kijk ik ook nog even naar de lijst van snelheidscontroles. Nou, daar is niets doorgegeven behalve dan die controle op de N50 bij Ens. Dat is geen snelheidscontrole, maar een apparaat dat in de gaten houdt of vrachtwagenchauffeurs wel hun tolkastje hebben aanstaan. Nou, ben je zo'n vrachtwagenchauffeur, hou er even rekening mee. Bij hectometerpaal 264,4, daar vind je die camera. Ja, welke naam hoort er toch op de piep? Laat het nog één keer aan je horen.
7: Op een

0: Ja, over wie zingen ze ook alweer dat liedje? De mannen van Agda en de Munnik. Het regent zonnestralen gaat over een man, maar over welke man? Als jij het weet, dan kun je doorgeven via 0320 28 50 50. En misschien heb ik dan wel iets voor je.
1: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

Leuk liedje toch voor de vrijdagmiddag? Robert van Hemert samen met Donnie en Moet dat nou. De vraag van vandaag is: wat is de naam van de man over wie Agda en de Munnik zingen over in het liedje Het regent zonnestralen? Wat is de naam van die man? Nou, als je al een antwoord hebt doorgegeven, dan zou ik zeker weten dicht bij je telefoon blijven. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik jou zo bel. En als je nog een gokje wil wagen en van je wil laten horen, doe dat dan vooral. 0320 28 50 50.

0: Nou, dat is wel de bedoeling, dat je een beetje op die beat danst, als je het kunt, tenminste. BB&Q Band hoorde je met On The Beat. En daarvoor de klassieker van Marianne Rosenberg en Ich Bin Wie Du. Ja, Jordi, wanneer ga je nou een keer verklappen over wie Agda en de Munnik zingen in het liedje Het Regent Zonnestralen? Ga ik nu doen. Het goede antwoord was Herman. En ik heb even gewacht met het antwoord vertellen. En waarom? Nou, omdat ik natuurlijk zou hopen dat een Herman zich zou melden via WhatsApp. Dat zou toch komisch zijn. Maar helaas, veel mensen die hebben zich gemeld, maar geen Herman. Maar wel Ellie, Carla, Natasja, Thea en Robin. Robin die belde naar 0320 28 50 50. Dus even kijken of ik haar dan ook kan terugbellen. Of ze nog steeds dicht bij de telefoon zit. Of dat ze inmiddels alweer andere dingen aan het doen is.
1: Hallo.
0: Hey, Robin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Met Jordi van Omroep Flevoland. Je bent op de radio.
1: Hallo.
0: Wil je nog wat zeggen? Nu, dit is jouw moment, hè?
1: Nou, net zoals het liedje van Herman. Wens ik jullie allemaal een heel fijn weekend met heel veel zonnestralen.
0: Nou kijk, dat is een mooie boodschap zo op deze vrijdagmiddag. Robin, ben je een beetje aan het genieten vandaag van die zonnestralen?
1: Ja, heerlijk. We zijn nu onderweg naar Wildeburg in Flevoland.
0: Oh kijk, het festival.
1: Ja.
0: En hoe lang ben je al onderweg?
1: We zijn er nu bijna. We zijn bijna een uurtje onderweg geweest.
0: En waar moest je vandaan komen?
1: Uit Zeewolde.
0: Oh, dus je bent gewoon een Flevolander die

0: keer naar het noorden gaat van de provincie.
1: Precies.
0: Ja, en om een beetje in de stemming te komen, lekker Omroep Flevoland aan in de auto.
1: Ja, ja, dat is het inderdaad.
0: En hoe laat begint het feest straks?
1: Het is gisteren al begonnen, maar we dachten nog een nachtje tijdens slapen, want we moeten nog het hele weekend.
0: Kijk, kun je een beetje bijslapen en heb je heel veel energie voor de rest van dit weekend. En Robin, ik wens je daarbij heel veel plezier natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Geniet van het zonnetje, geniet van de muziek, geniet van het lekkere eten en het drinken. En omdat jij het antwoord goed hebt, zorg ik ervoor dat jij een Omroep Flevoland t-shirt krijgt en een puzzelboek.
1: Nou, wat leuk.
0: Leuk, hè?
1: Daar ben ik heel blij mee.
0: Nou, als je dan terugkomt van het festival, dan ligt dat op je te wachten. Dankjewel, Robin.
1: Helemaal
0: tot weekend.
1: Dankjewel.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het moet wel goed, hè? We kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is al een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen, begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 9% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnen kunt lopen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, het gaat fantastisch. Serieus.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De 49-jarige verdachte Dirk T. uit Urk blijft voorlopig vastzitten. De rechtbank heeft zijn verzoek tot vrijlating afgewezen. Want de Urker wordt nu niet meer verdacht van het misbruiken van 1, maar van 3 minderjarige jongens. En de opbouw voor het gratis festival Jolpop is in volle gang. Dat gebeurt allemaal in het Kustpark in Lelystad. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je om 3:30.
6: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan krijg je de files. Op de A1 sta je stil. Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum 10 minuten. Dan de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk de gebruikelijke 5 minuten. Dan de A9, Diemen-Amstelveen, tussen afrit Amsterdam-Eiburg en Knoopend Holendrecht, 6 minuten op onthoud. Dan de A27, Almere-Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunetten, 5 minuten. De N50, Gemmeloord-Zwolle, tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 6 minuten vertraging. En op de N302, Lelystad-Kootwijk, tussen Harderwijk en Ermelo, zo'n 7 minuten op onthoud. En flitsers die zijn er niet gemeld in onze provincie.
10: Terwijl volgens mij heel Brabant en Limburg en Zeeland nu met vakantie gaat, hebben wij er al een weekje op zitten. Studio Flevoland, midden in de zomer. En we gaan het zo eens even hebben over of het een goed wijnjaar is dit jaar dan in Nederland. Hè? Zometeen meer in Studio Flevoland.
11: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Alvaro Soler was dat en El Mismo Sol. Ik moet eerst even mijn excuses aanbieden voor alle trouwe puzzelaars van de rebus. Ik met mijn stomme hoofd heb de oplossing erin gezet. En ik werd boos op jou dat je de oplossing liet zien, maar ik heb het gewoon verkeerd in de computer gezet.
1: Ja, nee, dat wel eventjes hersteld is zo. Dus we hebben weer een nieuwe erin gezet. Dat kunnen wij. Dat kunnen wij gewoon. Het is dus niet zomerse hagelbuien in Enst. Daar krijg je, dat is niet het goede antwoord, want er staat nu een andere rebus.
0: Ja, anders zou het wel heel makkelijk worden natuurlijk. Hè? Ja. Dus er is wat te puzzelen gelukkig de komende paar uur.
1: Jordi, ik heb in de straat wat beetje van die dikke houtduiven. Weet je, die gewoon in de natuur voorkomen. En die scharrelen dan zo'n beetje op straat. Die zijn wat loompjes, zijn een beetje logge sloom. En die, als je dan aankomt rijden met je auto, dan gaan ze niet meteen aan de kant. Wat doe jij dan?
0: Nou, als ik niet op een dreef of op een snelweg zou rijden. Nee,
1: het is gewoon in een woonwijk.
0: In een woonwijk, nou, dan stop je toch eventjes.
1: Ja, en wat zou je anders doen als je denkt, nou, dit duurt me te lang?
0: Wachten of omrijden.
1: En eromheen, toch?
0: Ja, nee, ik zou ze niet doodrijden. Nee, hoor.
1: Nee, nou, er is dus een duif bij mij in de straat doodgereden omdat iemand gewoon ongeduldig was, omdat die duif niet snel genoeg overstak.
0: Nou ja, zeg.
1: Ik dacht, hoe kun je nou een beest doodrijden?
0: Ja, of diegene was afgeleid door
1: een
0: telefoon of zo.
1: Nee, die remt af.
0: Ja.
1: Die ziet hem dan vervolgens niet meer, omdat hij, dat hij tegen de bumper ongeveer aan zit. Dan is hij gewoon doorgereden. Gewoon die hele duif plat. Het is echt heel zielig, vind ik. Want ze zijn best wel trouw aan elkaar. De partner, die zit nu elke keer op de verlichting in de straat. Ja. Naar beneden te kijken, naar die platgereden partner.
0: En nu heb je het over duiven. Maar volgens mij moet je nu ook heel erg opletten voor meeuwen. Omdat de mieren allemaal gaan vliegen en uit gaan komen. En meeuwen zijn gek op mieren. En dan gaan ze dat ook proberen op te eten en te vangen. En letten ze niet op het overige verkeer. Dus ook voor meeuwen moet je nu heel erg opletten.
1: Nou, je moet gewoon wat meer geduld hebben, die arme duif. Nou, bij deze ripduif.

0: It's a Raining Man van de Weather Girls. En ja, Natasha die reageert op dat ik het had over de duif die bij mij platgereden is in de straat. En toen zei ik van ja, die houtduif, de partner daarvan, die nog leeft, die zit de hele tijd op een lantaarnpaal naar beneden te staren naar dat geplette lichaampje. Ja. Maar toen zei ze, ja, zwanen zijn ook monogaam. En zij zelf omzeilt zelfs de naaktslakken op het fietspad. Hmm. Dus dat ze niet plat rijdt.
1: Nou, dat is echt een dierenvriend. Ik ben een beetje bang voor zwanen.
0: Ja, maar daar ga je...
1: Ja, ik loop er altijd met een enorme boog omheen. Ik moet iedere dag, om naar mijn auto te gaan, moet ik langs een groepje met zwanen. Ik ben elke keer bang dat ik aangevallen word.
0: Maar zijn zwanen niet alleen gevaarlijk als ze kleintjes hebben?
1: Ja. En dat hebben ze pas geleden gekregen. Dus nee, als ik even om kan lopen, dan doe ik dat.
0: Ja, maar ze blazen, want ze blazen.
1: Ja, heel eng. Ja.
2: Studio Flevoland viert de zomer.
1: Ja, het klinkt misschien niet als de meest voor de hand liggende plek voor een wijngaard. Maar toch is het gelukt. In Dronten is een echte Flevolandse wijn gemaakt.
0: Ja, Bram van Noord van Wijngaard Noordpool heeft zijn allereerste oogst verwerkt tot zo'n 800 flessen wijn. Gemaakt van druiven van zijn eigen wijngaard. En Bram is bij ons. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou, we mogen meteen aan de bak. Want je hebt voor ons ingeschonken. Wat zit er in ons glas? We hebben alle twee een ander wijntje.
3: Jullie hebben allebei een andere wijn inderdaad. Het is wel allebei witte wijn. Voor jou heb ik een frisse en fruitige Sauvignac. Sauvignac klinkt voor sommige mensen misschien bekend, maar ook weer niet helemaal. Het lijkt een beetje op Sauvignon Blanc. Sauvignon natuurlijk de naam. Het is ook een kruising met de Sauvignon. Alleen het is een nieuwe ras. Dus geschikt voor het Nederlandse klimaat. Maar hij heeft wel een beetje hetzelfde karakter. Dus hij is fris en fruitig. Mooi zure. Mooi een fruitig karakter. En voor jou heb ik ook een wijn met nieuwe rassen. Alleen dat is een blend. Dus drie druivenrassen. En dat is een wat rondere wijn. Dus we hebben verschillende wijnen gemaakt van vorig jaar.
1: En je hebt er ook nog een rosé gemaakt. Hè? Ja. Drie verschillende soorten.
3: Een rosé met een bubbel inderdaad.
0: Ja. Wanneer heb je hem gemaakt eigenlijk? Wanneer werd hij gebotteld?
3: Dit is allemaal van de vorige oogst. Dus de oogst vindt een beetje plaats in september, oktober, november. En het wijnmaakproces duurt ongeveer een half jaar. Met fris en fruitige wijnen. Ja. Dus de botteling heeft in april plaatsgevonden. Nou ja, en omdat de eerste wijn is, we moeten op zoek naar etiketten. Dat moet allemaal vormgegeven worden. Een kurk natuurlijk. Dus dat heeft ook nog enige tijd gekost. Dus in mei waren de flessen helemaal af voor de verkoop.
0: Nou, ik ga eraan.
3: Ja, ik ben heel benieuwd naar jullie.
1: Ja, Odeke neemt een lekker slokje.
0: Oh, ja.
1: Proef je Dronten?
0: Ja, Dronten heeft ook iets zoetigs.
3: Nou ja, hij heeft een beetje restzoet inderdaad. Het hangt een beetje van het jaar af. Hoe de wijnen worden natuurlijk. En hoe de druiven zijn. Maar deze wijn vond ik het heel toepasselijk om een beetje restsuiker toe te voegen. Om hem in balans te brengen met de zuren.
0: Ja.
3: Dus je kijkt altijd naar het zuurgraad. En dan breng ik met het suiker in balans. Zodat die mooie...
0: Nee, ik proef wel dat het een droge wijn is hoor. Ja, maar
3: het komt ook door de fruitigheid. Dus het fruit is niet zoet. Maar ja, hij is fruitig, dus dat doet ook een beetje zoet aanvoelen misschien. Ja.
0: Hoeveel kilo druiven heb je nodig voor de flessen die je gemaakt had?
3: Er gaat ongeveer een tros per glas. We hebben 800 flessen. Dat is ongeveer 1000 kilo druiven. Dat lijkt heel wat, maar het is echt nog een kleine oplage. Uiteindelijk hopen we naar ongeveer 10.000 tot 15.000 flessen per jaar te gaan.
1: Wat moet daarvoor gebeuren dan, om dat voor elkaar te krijgen?
3: Een groter stuk wijngaard. Dus dat hebben we vorig jaar aangeplant en dit jaar ook. Alleen heb je nog niet gelijk opbrengst van. Dat duurt 3 jaar. Dus je moet eerst de planten zelf opkweken, volwassen maken. En dan kunnen ze uiteindelijk na 3 jaar de eerste druiven dragen. En dan krijgen we steeds meer productie. Dus na 5 jaar zitten we ongeveer op het maximale productie.
0: Door wat word je eigenlijk omringd met je wijngaard? Want ik neem aan, je hebt een groot stuk grond daarvoor. Ja, wat zit er links, wat zit er rechts?
3: Aan allebei de kanten staan perenbomen.
0: Oké. Okay.
3: Ja, van oudsher zitten we dicht bij het centrum. Om de rond heen is echt een fruitteeltgebied. Dus er zit veel fruitteelt. Dus we zitten aan beide kanten met perengaard.
0: Ja, heb je dan ook profijten van dat peren zijn die daar staan? Dat je bijvoorbeeld, omdat daar toch al bijen en zo op afkomen om te bevruchten. Dat is wel handig dat wij dat in de buurt hebben.
3: Nou, een druif hoeft niet bevrucht te worden door bijen. Dus het is zelfbestuivend. Een peer ook trouwens. Dus in principe voor de bestuiving hebben we geen bijen nodig. Een boomgaard geeft wel veel organisch materiaal wat wel goed is voor de bodem. Onze wijngaard staat ook op voormalig perengaard. Dus in die zin is dat wel... positief, het bodemleven is goed. Maar ja, in die zin wordt de wijn er niet extreem anders van. Dat ga je niet terugproeven. Je gaat geen peren terugproeven in de wijn.
1: Jij pakt het professioneel aan, want je hebt 1000 kilo druiven ongeveer gebruikt voor die 800 flessen. Maar stel, ik heb een tuintje en ik denk, nou, dat lijkt mij wat. Ik ga ook een druivenplant planten in mijn tuin. Is dat een beetje makkelijk om te onderhouden en om uiteindelijk daar druiven van af te krijgen?
3: Als je er kennis van hebt, wel ja. Maar ja, de kwaliteit komt ook met kennis. Dus hoe meer kennis je hebt, hoe kwalitatief beter de wijnen worden.
1: Wat is het, alleen maar een beetje water geven?
3: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Er komt echt wel veel bij kijken. Voor veel mensen lijkt het alsof je een druif plant en je gaat ergens op een leuk Frans bistro setje zitten, wachten tot de druiven er rijp zijn. Maar er moet echt veel handelingen in de wijngaard gebeuren. Veel handwerk. Per hectare zit er ongeveer 400 tot 500 uur werk in. We hebben 2,5 hectare. Dus dat zijn echt wel heel wat weken die we dan in de wijngaard besteden. Van snoeien tot opbinden, ontbladeren, loofbeheer. Uiteindelijk natuurlijk de oogst. Hoop je. Want ja, er kan ook van alles gebeuren. Misbloei. Van de week hebben we hagel gehad. Enorme grote hagelstenen. Ja, gelukkig viel het uiteindelijk mee, de schade. Maar als het wat dichter hagel was, dan waren we zo de hele oogst. Hadden zo de hele oogst kwijt kunnen raken. Dus,
0: nou is het wel zo dat als je die, want je hebt nu die, die druiven, planten, zijn het planten eigenlijk?
3: Ja, druiven, ja. Druivenstokken, wijnstokken. Ja.
0: Die heb je daar nu ingezet. Dus eigenlijk de komende jaren heb je die druiven tot je beschikking om daar wijn van te maken. Dus eigenlijk de smaak die wij nu proeven, dat is een beetje de smaak die de wijnen gaan krijgen de komende jaren ook.
3: Klopt. Op zich. Hoe ouder de stokken worden, hoe betere kwaliteit druif eigenlijk. Dus uiteindelijk wordt het eigenlijk alleen maar beter.
1: Ja.
3: Maar ja, zoals je zegt, ze staan wel heel lang. 20, 30 jaar. Dus dat is heel fijn.
1: Ja, en je wordt natuurlijk ook steeds beter in het onderhouden van die druiven.
3: Ja, ervaring speelt ook een grote rol inderdaad. Je krijgt steeds meer feeling in de wijngaard van hoe je je wijnstokken moet behandelen. En ook in de wijnkelder doe je steeds meer ervaring op. Dus weet je wat voor wijnen je kan maken met de druiven die je hebt. En elk jaar is het weer anders. Dus elk jaar is het weer afwachten wat voor druiven de kelder binnenkomen. Maar dat is ook het leuke. Elk jaar is anders. De wijnen smaken anders. Ja, dat maakt het gewoon ontzettend interessant.
1: Ja, nu hoor je tegenwoordig veel meer over mensen die geen alcohol meer drinken.
3: Ja.
1: Hier zit wel alcohol in, volgens mij. Ik voel hem al stijgen.
0: Nou, had je een slokje genomen?
1: Ik heb wel een slokje genomen.
3: Voor de gezellige uitzending.
1: Ja, dat denk ik ook wel. We zitten nog aan het begin. Maar komt er eigenlijk nog een alcoholvrije variant?
3: Ja, we hebben geen alcoholvrije wijn. Maar we hebben een alcoholvrije, wij noemen het druivensprits. Dus gemaakt van druiven. Die hebben we geperst, dus gewoon druivensap. En die hebben we afgevuld met sprankelend water. Dus er zit een bubbel in. Zelf zijn we nog niet heel erg fan van alcoholvrije wijnen. Het is ook een kostbaar proces en op een kleine schaal heel lastig uitvoerbaar. Je maakt eerst een hele mooie wijn. Dan ga je de alcohol eruit halen, waardoor je heel veel smaak verliest. Dus eigenlijk krijg je er een minder product van. En ik ben al meer fan van gewoon een druivensap. Of andere sappen, of je ziet tegenwoordig ook sparkling teas. Dus wellicht dat we die kant misschien nog opgaan met de alcoholvrije alternatieven. Mm. Maar voor wat de wijnen betreft, voor nu zeg ik dat we het hierbij houden met alcohol. En natuurlijk, je hoort nu overal reclamespotjes, bijna nieuwe roken.
0: Ja.
3: Goed.
0: Maar we nemen nog even een slokje met de alcohol erin.
3: Als je ervan geniet en alles met mate doet, dan komt het toch goed.
0: Ja, morgen is er een proef- en plukdag bij Wijngaard Noordpool. En ook de komende zaterdagen kunnen mensen langskomen. Je hebt zelfs een prachtige emmer vol met zonnebloemen meegenomen. Wat kun je beleven allemaal bij jullie dan?
3: Nou, vorig jaar hebben we een pluktuin gehad met zonnebloemen. Dat was omdat een stuk grond braak hadden liggen. Omdat daar nog geen wijngaard stond. En dat is eigenlijk zo goed bevallen. Dat we een klein stukje over hebben gehouden. Om dit jaar ook weer zonnebloemen te zaaien. Dat is naast de wijngaard. En dit jaar hebben we ook de wijnen. Dus kunnen we dat mooi combineren. Kunnen mensen bij ons de wijnen proeven. En daarna een mooie bos zonnebloemen plukken. En dan gaan ze naar.
0: Alsof je in Frankrijk bent.
3: Echt in Nederland hoor. Maar goed, je waant je een beetje in Frankrijk wat dat betreft.
0: Ja, Bram, wat is het adres?
3: Van de Plassenlaan 12 in Dronten, dichtbij het centrum. Dus mensen die in Dronten wonen kunnen lekker op de fiets komen. Iedereen welkom.
1: Dat dacht ik. En dan kun je die wijn proeven. We hebben nog wat voor jou overgelaten. Er zit nog wat in de fles in ieder geval. Bram van Noord van Wijngaard Noordpool. Dank je wel. En proost nog met het laatste beetje.
3: Proost.
0: Proost, jongens.
2: Studio Flevoland viert de zomer.

0: Op het Groningerland in de oude pastorie van Wester-Emden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: De gemeente Almere trekt maximaal 4 ton uit om een gebouw geschikt te maken voor de islamitische middelbare school het Novum Seculum Lyceum. Het gebouw aan het Walt Disney plantsoen moet voor 17 augustus klaar zijn. De gemeente Almere heeft de verplichting om huisvesting te regelen voor door het Rijk gefinancierde nieuwe scholen. Het oorspronkelijke plan om de islamitische middelbare school een plek te geven in het Oostvaarderscollege stuitte op veel bezwaren. Voor het surfstrand en zwemstrand in Almerehaven is een waarschuwing afgegeven voor blauwalg. Beide stranden liggen aan het Gooimeer. Het advies is om niet te gaan zwemmen, omdat dit kan leiden tot allerlei klachten. Bij het Laakse strand in Zeewolde is er eerder een waarschuwing afgegeven. En dat is nu verzwaard naar een negatief zwemadvies. Een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt na een botsing met een automobilist op de Noorderringweg in Band. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur, net voorbij de rotonde in het dorp. Een traumahelikopter is bij de plek van het ongeval geland. De traumaarts keek mee naar het slachtoffer, kon uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis. De Noorderringweg was ter hoogte van Band tijdelijk afgesloten voor verkeer. De 49-jarige verdachte Dirk T. uit Urk blijft voorlopig vastzitten. De rechtbank heeft zijn verzoek tot vrijlating afgewezen. De Urker wordt nu niet meer verdacht van het misbruiken van 1, maar van 3 minderjarige jongens. Dirk T. heeft wel al zijn excuses aangeboden aan de vermeende slachtoffers, maar hij wordt dus niet vrijgelaten in afwachting van het proces. De volgende zitting is eind september. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag. De zon die schijnt volop in het Flevoland en het is zomers warm. Vanmiddag met temperaturen die uitkomen tussen de 25 en 27 graden. Daarbij staat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. En vanavond volgt dan echt nog wel een rustige en heldere zomeravond. Flink wat zon dus nog met temperaturen ruim boven de 20 graden. Na zonsondergang gaat het langzaam afkoelen. En vannacht krijgen we te maken met minima rond de graad of 15. Lokaal kan in de loop van de nacht ook weer wat mist voorkomen. Die mist kan dan morgenochtend ook nog aanwezig zijn en wat laag hangende bewolking. Maar al vrij snel breekt de zon door. En in de middag volgt gewoon weer een ronduit zonnige middag met temperaturen die op gaan lopen naar 29 of lokaal misschien wel een tropische 30 graden in de provincie.
9: Dankjewel, dan de verkeersinformatie. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum 7 minuten op onthoud. Dan de A6 Muiden-Emmeloord tussen Lelystad en Lelystad-Noord 5 minuten. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunette 6. En tussen Hilversum en Huizen nog eens 8 minuten vertraging. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Nijkerk 7 minuten. De N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoopend-Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort, 5 minuten. En op de N303, daar sta je ook nog wel even stil. Harderwijk-Barneveld voor Ermelo, zo'n 10 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles. Het zijn er 3 opeens. Bijvoorbeeld op de A6, Jouren richting Muidenberg bij Emmeloord bij 281,5. Ook een radarcontrole op de A6, het traject Emmeloord-Lelystad bij Nagelen bij 100,2. En op de N719, dat is de Lemeringweg bij Marknesse, daar vind je de flitser bij hectometerpaal 4,4.
7: Het kan je niet ontgaan zijn. De havendagen in Zeewolde zijn dit weekend. Ze zijn vandaag begonnen, duren nog tot en met zondag. Er zijn allerlei activiteiten, waaronder een clean-up. Die clean-up, wat gaan ze dan doen? Dat hoor je zo in Studio Flevoland.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: De Bluebells waren dat en Young at Heart. We krijgen meldingen binnen over wat problemen op de A6 bij de Ketelbrug. Daar zouden wat technische problemen zijn. Het verkeer kan er volgens mij ook niet door, maar dat is het enige wat we nu weten. Zodra we meer informatie daarover hebben, dan hoor je dat natuurlijk meteen bij Flevoland.
1: Ja, er staat een zomers en warm weekend voor de deur. Als je nou zin hebt om er de komende dagen op uit te gaan, dan kunnen wij je een paar tips geven in uitjes in onze provincie.
0: Nou, in Lelystad is het morgen bijvoorbeeld tijd voor het jaarlijkse muziekfeest Jolpop. Vanaf 12:30 morgenmiddag dan kun je terecht in het Kustpark in de Jol voor muziek en gezelligheid. En het festival is gratis te bezoeken.
1: Ja, en in Almere kunnen kinderen zich uitleven tijdens zomerfun springkussens. In Almere buiten staan maar liefst 13 springkussens voor urenlang springplezier. En in Zeewolde bruist het dit weekend tijdens de havendagen die vandaag beginnen. Het hele weekend staat het dorp in de teken van wateractiviteiten en activiteiten op het water. Je kunt er genieten van onder meer muziek, een braderie en prachtige schepen.
0: En ook in Zeewolde dit weekend de Clean-up on Tour. Nou, wat dat precies is, daar kan Zeewoldenaar Daan Keeshagen ons meer over vertellen. Hij is de projectcoördinator van Clean-up on Tour. En hij is bij ons in de studio daar. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, komende zondag dan gaan jullie aan de slag in Zeewolde. Morgen in Lelystad.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Flevoland wordt aangedaan. Maar wat is dat nou eigenlijk, die Clean-up on Tour?
2: Ja, Clean-up on Tour is een initiatief van het Watersportverbond en Allianz, waar we eigenlijk aan heel het land willen laten zien hoe mooi het water is wat we in Nederland hebben. En dat je overal kan suppen. En tegelijkertijd willen we ook wat terugdoen voor dat water wat we zoveel gebruiken. Dus we nemen een afvalprikker mee, zetten een ton voor op die sup en alle deelnemers gaan met ons gezellig mee het afval verzamelen wat we tegenkomen onderweg.
1: Ja, sup is eigenlijk een soort surfplank, hè? Maar dan zonder zo'n zeil erop.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, het is stand-up paddling, heet het uitgebreid.
1: Oh, daarom heet het sup.
2: Ja,
1: Nooit over nagedacht dat dat een afkorting is van iets.
2: Ja, best logisch eigenlijk. Ja.
1: Ja. Dus dan neem je een emmertje mee en dan een knijper, denk ik, of zo. Of hoe
2: ja,
1: gaat dat?
2: Klopt. Een knijper inderdaad. En we hebben ook nog voor het zwaardere geschut hebben we een magneet en een werphaak. Voor als het echt wel zwaar gaat worden. Maar vaak kunnen we het oppervlakte afval verwijderen met een grijper.
0: Oké, maar je moet wel wat ervaring hebben met suppen, denk ik. Want anders kukkel je zo het water.
2: Nee, helemaal niet. Nee. Niet. We combineren het echt met een gratis suples. Dus we hebben hartstikke mooie, stabiele subs bij ons. En daar kan iedereen een keertje op meesuppen. En dan gaan we eens op onze knieën beginnen. Gaan we een beetje comfortabel maken. En als iedereen comfortabel is, dan gaan we staan. En dan is het dus echt suppen.
1: Ja. Nou gaan jullie morgen naar Lelystad, zondag naar Zeewolde. Eigenlijk die hele tour gaat door heel Nederland heen. Hoe zien die dagen er dan uit?
2: Ja, we hebben een groep van 10 tot 12 en een groep van 2 tot 4. En de eerste groep die gaat met ons mee, krijg je eerst een sublesje. Daarna gaan we 2 uurtjes, 1,5 uur suppen. Krijgen ze echt een les van nou, hoe werkt dat nou? Ook een stukje educatie over het afval wat we verzamelen. En na 1,5 uur suppen gaan we het afval wegen. En dan komt er uiteindelijk een score uit of een stad heel goed of heel slecht scoort.
0: Ja. Ja, maar je zegt educatie over het afval. Wat wil je daar dan over zeggen?
2: Dat vooral het stukje, ja, dat heel erg troep is. Ja, maar vooral ook een stukje hoe lang het duurt voordat het afval vergaat. En we vinden heel veel blikjes. Maar niemand heeft eigenlijk een idee dat het 400 jaar duurt voordat zo'n blikje weer uit het water is opgelost, om het zo maar even te noemen.
1: 400 jaar?
2: Ja.
1: Oh, mensen gooien ook hele wasmachines in het water.
2: We hebben in Almere magnetrons gevonden.
1: Nee.
2: Ja, meerdere. Ja.
0: Ja. Niet bij jou in de buurt, hè?
1: Dat zou zomaar kunnen.
2: Steenrijk was het.
1: Nee, dat is niet bij mij in de buurt. Maar het zou ook zomaar in mijn eigen buurt kunnen zijn. Dan heb je niet zoveel aan zo'n mandje als je zo'n groot ding vindt natuurlijk.
2: Nee, kan gelukkig achter op de sub.
1: Ja,
2: ze zijn echt heel stabiel. We hebben zelfs go-scooters achterop gehad en winkelwagens.
1: Maar zijn er ook keurige dorpen en gemeenten?
2: In Flevoland hebben we vooral Almere nog aangedaan. En Lelystad zijn voor mij ook al een keer geweest. Maar dat kan ik me niet echt meer herinneren hoe vies het daar was. En als ik kijk naar het noorden was Giethoorn echt heel schoon. Maar daar waren we in het begin van het seizoen. Dus de toeristen waren nog niet geweest.
0: Ja.

0: echt het toegankelijk maken en echt laten zien hoe mooi het is. Dus iedereen mag gratis meedoen.
1: En je moet dus niet bang zijn om nat te worden. Want het zou zomaar kunnen gebeuren dat je toch in het water valt. Hè?
0: Het kan geen kwaad om even wat droge kleding mee te nemen. Er vallen niet veel mensen, maar ja, kun niet uitsluiten.
1: Ja. Wat is nou die kick eigenlijk hiervan?
0: Van het suppen is het gewoon dat je echt je dorp of stad van een hele andere kant ontdekt. Dus door Zeewolde suppen hebben niet veel mensen gedaan nog. En Lelystad denk ik ook niet. En je komt echt op wat groenere plekjes. Als ik Amersfoort, andere provincie, maar wel even als voorbeeld mag gebruiken. Begonnen we daar in het park, waar de slangen voorbij zwommen in Amersfoort. En daarna subten we het centrum in. En daar trek je in één keer de fietsen weer uit het water. Dus dat contrast, dat kom je eigenlijk op andere manieren niet tegen.
2: Nee. Nou is het zondag voor jou een thuiswedstrijd, want je woont zelf in Zeewolde.
0: Ja.
2: Geef eens eventjes een tipje van de sluier. Waar kan je nou mooi suppen? Wat zou je
0: Blauwe aanraden? Diamant is heel mooi.
2: Ja.
0: Maar ook het Woldewijd over. Langs het strand een beetje suppen.
2: Maar je zegt echt over? Dat is wel...
0: Ja, als het rustig water is en je gaat goed voorbereid het water op, dan denk ik dat je ook wel naar het strand Horst zou kunnen suppen. Ja, goed voorbereiden, even goed kijken bij de vaargul. Maar heel ver is het niet. En je kan langs de kust naar de RCN bijvoorbeeld. Of naar de Zeggen oversteken.
2: Zo'n eilandje is dat,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Nou ja, goed. Dan moet je wel een beetje ervaring hebben, denk ik. Want je hebt ook wel wat golven.
0: Ja, nou, ervaring is belangrijk. Maar het meest belangrijke vind ik toch echt wel de voorbereiding. Dus neem een telefoon mee in een tonnetje die droog blijft. En een zwemvest aan. En dan komt er al heel veel goed, zeg maar.
2: Ja, maar moet je eigenlijk een zwemdiploma hebben om op een sub te gaan? Denk het wel, of niet?
0: Ja, niks moet, maar het is wel echt te adviseren.
2: Ja, ik verbaas me soms een beetje over dat mensen dat dan niet hebben. En dan met bootjes weggaan of dat ze dan in een rubberbootje waarvan je denkt... nou, één golfslag van een ander passerend bootje en dan ben je om.
0: Ja, nou ja, kijk, wat ik zei, ze zijn wel stabiel, maar... Ja, je wil gewoon toch zeker voor het onzeker nemen. En bij Clean Up on Tour is sowieso een zwemdiploma verplicht. Want wij willen het niet dat er zometeen toch iemand in het water valt die zich daar niet redt. Maar in het algemeen is het gewoon slimmer om het water op te gaan met een zwemdiploma, zeker.
2: Ja. Nou, wil je meedoen morgen in Lelystad of zondag in Zeewolde, dan kun je je aanmelden via cleanupontour.nl/inschrijven. Daan Kaasaga van Clean Up on Tour. Dankjewel, heel veel plezier dit weekend.
0: Dankjewel.
3: Dit is Flevoland.

0: van witte wijn naar rode wijn. UB40 en Red Red Wine.
1: Ja, misschien snappen mensen niet wat je bedoelt. Van witte wijn naar rode wijn.
0: Ja, misschien hebben mensen net pas de radio of televisie aangezet. We hebben wijn gekregen. We hebben wijn geproefd van een wijnboer uit Dronten. Heel klein beetje, zodat we nog duidelijk kunnen praten.
1: Scherp kunnen zijn.
0: Ja. En waar je ook scherp moet zijn, op de weg. Want er zijn heel wat problemen toch weer op deze vrijdagmiddag rondom de Ketelbrug.
1: Ja, er zijn een of andere technische storing in beide richtingen. We weten nog niet precies wat er aan de hand is. Nou, dan kan er van alles aan de hand zijn. Hè? Dat die brug niet helemaal goed meer sluit. Zodat die bomen niet naar beneden en naar boven gaan. Mocht je nou vooraan staan, stuur even een fotootje van wat je allemaal ziet aan activiteiten. Dat kun je doen naar 0320 28 50 50. Dat hoeft dan niet hands-free, denk ik, omdat je stilstaat. Wat
0: nee,
1: denk
0: hoor.
1: Je?
0: Nee, dan kun je gewoon je telefoon pakken. Ja. Maar wel als je stilstaat natuurlijk. FM Morrison is dit en de Brown Eyes.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het moet wel goed, hè? Kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is wel een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen, begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 9% beter als dat je dan een kille doos in een modern gebouw binnen kunt lopen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, het gaat fantastisch. Serieus.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Voor het surfstrand en het zwemstrand in Almere Haven is een waarschuwing afgegeven voor blauw alg. Beide stranden liggen aan het Gooimeer. En een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt na een botsing met een automobilist op de Noorderringweg in Band. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Al dit nieuws en meer zometeen uitgebreid om 16:30.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de Stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. Eerst even over die situatie rondom de Ketelbrug. Daar waren technische problemen, maar we krijgen net te horen dat die weer zijn opgelost. Dus het begint nu allemaal weer een beetje te rijden. Maar er staat nog wel een flinke file, hoor. Bijvoorbeeld tussen Lelystad Noord en de afrit Zwifterband. 30 minuten op onthoud. Maar dat gaat dus waarschijnlijk snel oplossen, gelukkig. Dan de A27, Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes, 11 minuten. De A28, Utrecht-Zwolle, tussen Soesterberg en Nijkerk, een kwartier stilstaan. En op de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen Zuid en Knopend Haltemerbroek naar de A28 richting Amersfoort 7 minuten oponthoud. En flitsers die zijn er niet gemeld.
4: Het is weer vrijdagmiddag, dat betekent dat we zo de geschiedenis induiken. Weer ergens in de provincie, dit keer Lelystad. En we gaan het hebben over een bijzonder vliegtuigwrak dat lang verborgen is gebleven. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
12: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: 8. Ik werd 11.
1: Dat is lang geleden.
0: Ja, 19... wacht even, dan moet ik even denken. 1989.
1: En toen werd jij 11.
0: Toen werd ik 11.
1: Ja, ja. Dan ben je geboren in 78.
0: Ja, goed. Maar daar hebben we het nu niet over, Jordy Bouw. Ik wil gewoon een anekdote vertellen. Toen was dit nummer, stond op nummer 1. De Lambada.
1: Dat is een beetje dezelfde sfeer als het liedje wat op nummer 1 stond op mijn geboortedag. Dat was namelijk Wes met Alane.
0: Ah, ook een beetje zomers. Maar wel gek, want we zijn alle twee 1 november geboren.
1: Ja.
0: Ja, dat is dan gewoon nog een beetje een soort naeilen van de zomer. Maar goed, ik mocht een discofeestje geven aan me. En toen ik 11 werd, en dan had ik natuurlijk kinderen uitgenodigd van de klas. Werd natuurlijk allemaal voor het eerst geschuifeld en zo. En toen was er dus 1 jongetje uit de klas. Ik noem hem gewoon Clarines. Die ging naar mijn ouders. We waren natuurlijk allemaal 11, 12. Ja, ik wil graag wat Bacardi in mijn cola.
1: Zo.
0: Ja.
1: Ja, okay.
0: En toen zei mijn ouders van, dat is leuk dat je dat wil. Ik mag thuis ook altijd.
1: Maar goed, wat doe je dan op zo'n moment, hè?
0: Toen zeiden mijn ouders, toevallig hebben we geen Bacardi.
1: Ah, dat is altijd een goede
0: En toen kreeg gewoon een colaatje.
1: Ja. En hoe heette die jongen?
0: Clarines.
1: Clarines.
0: Ja, hij heette toen nog Clarien.
1: Ja.
0: En dat is gewoon toen die ouder werd Clarines weer geworden.
1: Nooit gehoord van die naam.
0: Nee, aparte naam, hè?

0: funny.
1: Ja. En Douwe Bob, natuurlijk.
2: Ja, ik wilde bijna lachen.
1: Wat dan?
2: Ja, funny.
1: Oh, nou niet zo funny hoor.
2: Iedere vrijdag duiken we in Studio Flevoland in de geschiedenis van onze polder. En vandaag gaat het over een bijzonder vliegtuigwrak dat jarenlang verborgen lag in het voormalige IJsselmeer.
1: Ja, te gast is Ger Koreman uit Lelystad. Ger, goedemiddag.
3: Dankjewel, goedemiddag.
1: Ja, jij ging in de jaren 70 met een bus over de Oostvaardersdijk.
3: Ja.
1: Van Lelystad naar Amsterdam en natuurlijk weer naar huis. Ja. Hè, ja. Jij herinnert je dat vooral als een zanddijk? Maar dat,
3: ja, het is, we gingen natuurlijk elke dag met die bus heen en weer. Dat was in 1975. Ik kwam hier in april. En in de zomer van 75 waren ze ineens, verscheen er ineens een dijk met allemaal zand. En dan reed je elke dag, als je langs reed, vrachtauto's reden erop met zand. En we hadden geen idee wat ze gingen doen eigenlijk. Het was toen al, natuurlijk het Markermeer geworden. Oostvaardersplassen was het geworden. Dus we dachten, wat zijn ze nou aan het doen? En dan lazen we dus op een gegeven moment in de krant, het Lelystadsblad. Dat was toen het Lelystadse Suffertje, wat nu de Weekblad, of de, hoe heet het?
1: Flevopost.
3: Flevopost. En daar stond het in dat ze dat wrak, ze hadden gezien vanuit de lucht dat het daar lag.
1: Een wrak, een vliegtuigwrak.
3: Een vliegtuigwrak, er stak nog een stukje vleugel bovenuit. En toen heeft iemand gezegd, we moeten dat opgraven.
2: Ja, er is dus een vliegtuigwrak daar gevonden. Ja. Dat komt er niet zomaar natuurlijk. Dat is neergestort. Nee. Weet je daar iets meer over?
3: Ja, die was op 22 december 1943. Heeft hij zo'n 200 bommen boven Münster uitgegooid. En op de terugweg is hij geraakt door een Duits geschut. En doordat hij geraakt was, raakte hij dus een beetje vreemd in de lucht. Dat kon hij hebben. Die olie, die benzinetoestanden, kerosine, dat zat allemaal vlakbij bij de passagiers. Dat ging op een gegeven moment ging dat in de brand. En toen is hij naar beneden geklapt met zijn vleugels omhoog. In het water natuurlijk daar. Nou, en er zijn dus een aantal zijn er nog, twee of drie zijn eruit gesprongen. Die twee zijn er verdronken, die hebben ze later gevonden. Eén is toen opgepakt. En die is later ook weer overleden. En één man, Charlie Taylor, die heeft het ook overleefd. En ze zaten met 10 man in het vliegtuig. Moet je voorstellen, echt wel een groot vliegtuig.
2: Waar kwamen die mannen vandaan?
3: Die kwamen waren allemaal Amerikanen. Waren opgestegen in Engeland. En ja, die Charlie Taylor die heeft dat dus overal iets opgepakt. En heeft ook in Duitsland in een gevangenenkamp gezeten. En is uiteindelijk vrijgekomen na de oorlog. En ja, die hebben ze natuurlijk bij, toen dat ging opgraven, hebben ze hem erbij gehaald. Dat is natuurlijk heel mooi. Die man kon het hele verhaal vertellen wat er allemaal gebeurd was. En dat was natuurlijk heel uniek eigenlijk, hè, dat iemand het overleefd had alleen al. Want het was gewoon water, het was een zee. Hè, dat was al meer. Het was wel meer, maar het was toch wel een zee. Ja, en je moet je voorstellen Hij stond daar dus terwijl ze het vliegtuig aan het ophalen waren, waar nog gewoon 5-6 lichamen in zaten.
1: Dus dat zag eigenlijk zijn maten weer.
3: Zijn maatjes die zaten daar nog in natuurlijk. Het was zo dat door die klap die ze gekregen hebben, was de ruimte vanuit de piloten afgedeelte naar de uitgang, die was nog maar zo. Hè. Er konden, zijn allemaal verpakkingen.
1: 30 centimeter
3: ja, bij meer kon dat niet. Nee. Ja. Dus ze konden er amper niet uit meer. Oh. Er zat ook nog gewoon een boordschutter, er zat nog gewoon achter zijn dingen. Die hebben ze zo gevonden, die is niet eens opgestaan, weet je, vanuit zijn stoeltje. Dat was natuurlijk vreselijk.
2: Maar hoe heeft hij dat kunnen overleven dan, als je gewoon zo neerstort in het water?
3: Ja, hij is eruit gekomen als eerste en is weggezwommen. Is later opgepakt door een Duitse patrouilleboot. En naar Duitsland vervoerd en daar heeft hij vastgezeten. Dus ja. hij heeft eigenlijk geluk gehad. De enige de rest was ik allemaal dood.
1: Ja, dit toestel, de Big Banner, een B-24 toestel, staat eigenlijk bekend als de vliegende doodskist.
3: Ja.
1: Waarom
3: dus
1: dat?
3: Dat was de B-24 Liberator. Hè? Liberator, mijn eigen een doodlanding maken in de IJsselmeer. Hij stond als een doodkist. Omdat als er iets zou gebeuren met het vliegtuig, was je meteen dood. Hm. Hij klapte altijd meteen in elkaar. Dat kwam door die grote benzinetanken die erin zaten, weet je wel. En dat zeg ik, hij ging met zijn vleugels omhoog, ging hij naar beneden toen, ja, dat overleed bijna niemand natuurlijk. Die man heeft echt geluk voor zijn leven gehad toen.
1: Nee, zou hij toch niet instappen? Ja. Maar ja, je moet natuurlijk wel, want dat is dat zegt de leiding van je moet daar instappen.
3: Je moet er instappen, ja. Zijn allemaal verplichte militairen dan natuurlijk. Dus dat moesten ze allemaal. Maar ja, het is vreselijk wat er toen gebeurd is. Maar ik kan me voorstellen, als je daar staat als man, je hebt het overleefd, dat je dus je maatjes eruit gehaald worden. Dat wil je eigenlijk niet meemaken, lijkt mij.
2: Nee.
3: Ze zijn uiteindelijk allemaal, de overleden is allemaal weer naar Amerika vervoerd. Daar zijn ze begraven. Maar het is ook een heel triest verhaal. Maar wij zaten elke dag in die bus. En je zag dus elke dag die ontwikkelingen. Je zag die dijk gebouwd worden op een gegeven moment. Nou, op een gegeven moment stopte dat. En toen gingen de autootjes naartoe met militairen. Want het is door een aantal militairen is het allemaal opgehaald, opgegraven en zo.
1: Maar zag je dan vanzelf een vleugel of een motor boven water?
3: Je zag dus op een gegeven moment een stuk vleugels zag je boven water. Dat lag al boven water. Alleen dat lag te ver in het meer. Als we met de bus gingen, zag je dat normaal niet. Maar toen ze die dijk aangelegd hadden, toen ging je erop letten. Toen kon je het wel zien natuurlijk. Maar het was echt een heel gekke gewaarwording eigenlijk.
0: Want hoe lang heeft het geduurd eigenlijk voordat dat hele wrak is geborgen?
3: Ja, dat heeft al een aantal weken heeft dat geduurd. Ik kan me niet precies meer hoeveel weken, maar we gingen elke dag even langs natuurlijk. En dan zag je die vorderingen steeds hoe ver het ging.
0: Ja.
3: En uiteindelijk is die propeller van het toestel, die ligt nu bij het Batavia Museum.
1: Oh, dus je kan hem nog zien?
3: Ja, die kun je daar zien nog. Ja, ja. Die hebben ze daar neergelegd helemaal.
1: Ja, ja, een bijzonder verhaal, hè?
3: Ja, het is echt een heel apart verhaal. En ik schreef het boek van Over de Dijk en daar staat het verhaal ook in.
1: Ja, want je hebt een boek geschreven met allerlei verhalen over die busrit die je iedere dag maakt. Hè? Ja.
3: 2 jaar geleden heb ik die bus weer uit het museum kunnen halen. Hebben we die tour hebben gemaakt naar Bloffenkuffelen. En dat gaan we op 13 september gaan we het weer doen.
1: Weer met die bus?
3: Ik zit bij Open Monumentendag en die hebben me gevraagd, kun je dat nog een keer regelen? Want er zijn zoveel mensen die wilden. Ik moest voor je echt mensen afzeggen. Ja. We maken 2 ritten, gaan 40 mensen in die bus en ik moest echt mensen afzeggen.
1: Ga je het dan ook hebben over deze
3: opgave? Ja, we hebben toen deze opgave. We gaan naar Bloffenkuffelen. En we hebben nu ook, want Almere doet ook nu met ons mee.
1: Mm-hmm.
3: En die gaan bij Bloffenkuffelen daar vertellen over het gemaal daar. We mogen er niet in op die zondag. Het wordt niet gesloten, dat doen ze niet. Maar we gaan wel het verhaal vertellen wat er binnen allemaal gebeurt en waar het voor bestemd is en zo. En dan rijden we terug weer naar die eerste parkeerplaats richting Lelystad. En daar staat dan zo'n heel groot bord met waar je erheen kijkt. Zo'n doorkijkbord, weet je, waar je vliegtuigen neer ziet komen.
0: Ja.
3: En dan hebben we een archeoloog, Jerry, die zit bij ook bij Open Monumentendag. Die vertelt het verhaal van het vliegtuig.
0: Maar zie je eigenlijk nog iets terug van dat vliegtuig? Nee. Nee, maar er is ook niet een bord neergezet of zo?
3: Ja, een bord, dat zeg ik, dat bord staat. Hè? Daar staat het verhaal van wat er gebeurd is. Daar staat op het bord allemaal. Dat is op zo'n parkeerplaats. Het is ietsje verder, is het in het water, maar het is redelijk dichtbij. Maar daar staat het bord wat het hele verhaal eigenlijk op staat. Ja.
1: Oké, okay, nou, en als je dus die propeller wil zien, dan moet je naar Batavia.
3: Dan moet je naar Batavia staan.
1: Ger Koreman, dankjewel.
3: Ja, geen dank.
1: Wanneer gaat het open dat je in kan schrijven voor die busrit? Want ik denk dat nu mensen al met gespitste oren zitten.
3: Het is bij 13 september, hè, dus begin augustus ga ik daarmee beginnen.
1: Oké, okay. Nou, dat moeten mensen eventjes goed in de gaten houden.
3: Jazeker.
1: Ger, dankjewel.
3: Ja, geen dank, jongens. Fijn weekend.
1: Fijn zomer.
3: Ja.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De gemeente Almere trekt maximaal 4 ton uit om een gebouw geschikt te maken voor de nieuwe islamitische middelbare school, het Novum Seculum Lyceum. Het gebouw aan het Walt Disney plantsoen moet voor 17 augustus klaar zijn. De gemeente Almere heeft de verplichting om huisvesting te regelen voor door het rijk gefinancierde nieuwe scholen. Het oorspronkelijke plan om de islamitische middelbare school een plek te geven in het Oostvaarderscollege in Almere buiten stuitte op veel bezwaren. Voor het surfstrand en zwemstrand in Almere Haven is een waarschuwing afgegeven voor blauwalg. Beide stranden liggen aan het Gooimeer. Het advies is om niet te zwemmen, omdat dit kan leiden tot klachten. Bij het Laakse strand in Zeewolde is de eerder afgegeven waarschuwing verzwaard naar een negatief zwemadvies. Een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt na een botsing met een automobilist op de Noorderringweg in Band. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur, net voorbij de rotonde in het dorp. Een traumahelikopter is bij de plek van het ongeval geland. De traumaarts keek mee, maar het slachtoffer kon uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis. De Noorderringweg was ter hoogte van Band tijdelijk afgesloten voor verkeer. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Een passagier is tijdens een vlucht van Ryanair bijna uit het vliegtuig gezogen toen zijn raampje kapot ging. Dat gebeurde op een vlucht van Thessaloniki naar Duitsland. Andere passagiers trokken hem terug naar binnen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij.
12: Goedemiddag. De zon die schijnt volop in het Flevoland en het is zomers warm. Vanmiddag met temperaturen die uitkomen tussen de 25 en 27 graden. Daarmee staat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. En vanavond volgt dan echt nog wel een rustige en heldere zomeravond. Flink wat zon dus nog met temperaturen ruim boven de 20 graden. Na zonsondergang gaat het langzaam afkoelen. En vannacht krijgen we te maken met minima rond de graad of 15. Lokaal kan in de loop van de nacht ook weer wat mist voorkomen. Die mist kan dan morgenochtend ook nog aanwezig zijn en wat laag hangende wolken maar af. Vrij snel breekt de zon door en in de middag volgt gewoon weer een ronduit zonnige middag met temperaturen die op gaan lopen naar 29 of lokaal misschien wel een tropische 30 graden in de provincie.
13: Dankjewel Berend. Dan de verkeersinformatie. Het is nog steeds wel druk op de weg. En daarom krijg je de vertragingen die wat langer duren. Nou, dat geldt zeker voor de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. Een kwartier stilstaan. Ook een kwartier op onthoud op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. En op de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoopend-Hattemerbroek 11 minuten vertraging. En dan is er een flitser gemeld. Ja, ik kan me haast niet voorstellen dat hij er staat, maar het staat wel op mijn scherm. In Marknesse aan de Fijke-Bruinsmalaan in beide richtingen. Heb je meer informatie over die snelheidscontrole of over een ander in de provincie? Geef het even door via de app van Flitsmeister.
10: Oh, wat fijn. Het weekend staat voor de deur. Heb jij er zin in? Heb jij plannen? Heb jij plannen, Jordi Bouw?
13: Ja, best wel veel eigenlijk. Vanavond krijgen we bezoek, krijgen we een eter. Morgenavond ga ik bij iemand op bezoek die een nieuw huisje heeft. En zondag komen de vrienden bij mij wat drinken.
10: Oh, nou, hartstikke gezellig. Ja, ik ga naar een museum morgen en zondag ga ik lunchen. Ja, er is dus van alles te doen. En om dat weekend goed in te luiden, draaien we ook wat fijne muziek voor je. Roy Orbison komt eraan met You Got It.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Bruno Mars was dat. Een van zijn vele hits die hij gescoord heeft. Risk It All en Roy Orbison ervoor met You Got It.
1: Seun Steenken mag zich de nieuwe stadsdichter van Almere noemen. Met zijn spoken word wist hij in april de titel in de wacht te slepen. Tijd voor een gesprek, vinden wij. Seun, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je hebt echt een duidelijke missie als stadsdichter, volgens mij. Dat heb je jezelf ook wel een beetje gesteld. Wat is die?
2: Eigenlijk, mijn missie is gewoon nieuwe mensen in verbinding brengen met poëzie en woordkunst. Woorden gebruiken om mensen te verbinden, verschillen te overbruggen en hopelijk ook mensen in het proces te inspireren.
0: Ja, jij bent pas 24.
2: Ja, klopt.
0: Kun je jezelf dit nou aanleren om te leren dichten?
2: Ik heb het mezelf aangeleerd. Ik dichtte al voordat ik echt wist wat het inhield. Het is, ik zeg echt van, ik heb het geleerd door de praktijken. Daarna ben ik pas, sinds ik een beetje workshops af en toe ben gegeven, zelf ook meer over de theorie geleerd. Dus zeker. En dat is het mooie. Kijk, kunst zien we vaak als iets groots, maar we zijn eigenlijk allemaal kunstenaars. Als je kijkt naar amateurkunst, iedereen doet dat wel. En ik weet zeker dat iedereen ooit wel eens een gedichtje heeft geschreven of een
1: elfje of zo. Voor Sinterklaas of zo, denk ik.
2: Ja, precies. Ja. Dan ben je eigenlijk ook al een soort dichter.
1: Ja, maar dan is het, Sinterklaas is, Sinterklaas te denken wat hij nu weer zou schenken, dat is allemaal een beetje makkelijk en zo, ja. Maar wat jij doet is toch anders, een soort toveren met woorden. Je brengt ze in een bepaald
2: ritme.
1: Heel
2: mooi gezegd. Ja, ik zou je bijna zelf ook de titel willen geven. Mooie woordspeling. Ja, wat ik altijd zeg is, ik ben gewend om op te treden op plekken waar mensen komen die niet per se komen voor een dichter, zeg maar. Dus ik treed vaak op evenementen, congressen. Dus mijn stijl noem ik vaak heel erg toegankelijk. Ik gebruik bijvoorbeeld niet super veel metaforen. Ik gebruik wel heel veel woordspelingen, vaak toegankelijke woordspelingen. Die mensen die gelijk eigenlijk naar binnen schieten, omdat mensen vaak niet mijn gedicht kunnen lezen. Dus voor mij is het wel belangrijk dat ze de zaal uitlopen en gelijk weten wat ik eigenlijk heb gezegd. Maar zo zie je dat er heel veel verschillende stijlen zijn. Zo heb je andere dichters die juist heel veel metaforen gebruiken en dat je eerst echt een gedicht twee keer moet lezen en daarna misschien nog maar de kwart begrijpt.
0: Ja, maar goed, je kunt het dan opschrijven, maar jij vertelt het ook vaak.
2: Ja, ik vertel het, ja.
0: Hoe pak je dat dan aan, dat vertellen? Want dat is ook een vak apart.
2: Schrijf het. Wanneer ik een onderwerp krijg of wanneer ik een gedicht schrijf, dan doe ik gewoon mijn dictafoon aan en dan spreek ik gewoon luid op over random woorden, zinnen die te maken hebben met het onderwerp. Klik ik weer op stop en dan schrijf ik het op. Dus ik ga niet zitten en ik schrijf. Nee, ik praat eerst en daarna schrijf ik.
1: Ja, want spoken word is weer net anders dan de klassieke dichtkunst, denk ik dan. Hè? Want ik zei net van, als je een Sinterklaas gedichtje neemt, dan rijmt het eerste woord op het tweede woord of het derde woord. Weet je hebt allerlei schema's daarvoor. Maar dat is met spoken word toch net even anders.
2: Ja,
1: hè?
2: Sowieso met dichten überhaupt heb je heel veel verschillende rijmschema's. En soms hoeft het niet eens echt te rijmen. Misschien een groot kenmerk qua verschil tussen spoken word en dicht is dat wij ook echt veel meer letten op de intonatie, speling in stemgebruik, volume. Dus dat eigenlijk. Daarnaast, althans ik, dicht over het algemeen wel minder vaak, zeg maar. Dus mijn rijmschema's zijn net wat uitgebreider. Dan misschien bij een elfje of zo, of bij een kort gedicht.
0: Ja, zit je dan ook de hele dag na te denken van, oh, hier kan ik wel iets mee, hier kan ik een gedicht van maken?
2: Ik zeg altijd, mijn brein werkt een beetje anders. Bijvoorbeeld, ik gebruik altijd het voorbeeld van de tafel. Als iemand anders naar een tafel kijkt, denk ik van, ja, tafel, kunnen we zitten om te eten. Maar mijn brein werkt gelijk zo dat ik gelijk denk aan de maatschappelijke functie die je tafel heeft, aan de commerciële functie, aan de hoe die mensen bij elkaar kan brengen en verbinden, aan de dialogen die worden gevoerd. Dus ik zie altijd, zeg maar, de dubbele of soms wel driedubbele lading in best wel simpele dingen.
1: Ja, nou jij doet dus heel veel al op het gebied van spoken word. Het was wel verrassend momentje tijdens de slavernijherdenking vorige week. Ja. De minister-president haalt een paar zinnen aan uit een gedicht van jou.
2: Ja, klopt.
1: Hoe is dat gebeurd? Op de nationale herdenkingen die je op tv hadden kunnen volgen.
2: Ik was sprakeloos. Ik was eigenlijk bezig en Ik hoorde in de via via dat het misschien kon gebeuren, want ze checken het wel een beetje, maar dat was echt via via gegaan. En met speeches kan het ene moment dit onderwerp hebben en het andere moment gebeurt iets en dan is het iets heel anders. Dus ik was bezig en toen kreeg ik opeens in een groepsapp een appje van, hey Seon, ze zijn op dit moment jou aan het quoten. En toen gewoon sprakeloos, kippenvel. Ook hoe mooi dat hij het voordraagt. En überhaupt, zeg maar, het gaat niet eens om dat de minister-president het doet. Het gaat er gewoon om dat je iemand zo erg hebt geïnspireerd, dat iemand het zelf gebruikt om het weer door te vertellen.
1: Want waar had hij jouw gedicht gehoord dan?
2: Volgens mij, ik heb hem voorgedragen bij de presentatie van het eindrapport van Staatscommissie Discriminatie en Racisme. Ik heb daarmee ook de tekst gedeeld, dus die stond online op die site. Dus via die weg zijn ze in aanraking gekomen met mijn gedicht.
1: Ja. Ja, dus dat inspireert dan weer heel veel andere mensen.
2: Ja, zo zie je maar wat de kracht van woorden kan zijn.
0: Nou ja, daar ben jij dagelijks mee bezig dus. Maar is er ook een pagina of een plek in Almere waar we al die gedichten kunnen horen of kunnen zien?
2: Sowieso mijn Instagram. Zal ik best wel veel meer gedichten gaan posten. Diepere dingen, maar ook gewoon korte dingen gericht op de dagelijkse motivatie.
1: Want heb je afspraken moeten maken over wat er allemaal komt kijken bij dat stadsdichterschap? Of is het een vrije rol die je hebt?
2: Het is best wel vrij, zeg maar. Dat is wel een afspraak die we hebben gemaakt. Dus dat je eigenlijk gewoon juist hoe kunst hoort te zijn. Dat je echt je gedachten los kan verdelen. Momenteel is er nog geen vaste plek in Almere echt per se waar mijn gedichten te zien zijn. Misschien komt dat in de toekomst er. Maar ja, zijn er afspraken gemaakt. Maar voornamelijk om juist die vrije rol van een stadsdichter te waarborgen.
0: Heb je ondertussen tijdens dit gesprek al een gedicht in je hoofd bedacht? Werkt het zo bij jou?
2: Dit keer niet. Dit keer ben ik natuurlijk gefocust op het gesprek. Maar wel, ja, op de heenweg zijn er wel meerdere woorden.

0: soort dingen. Dus niet alleen per se optreden of alleen een workshop geven of alleen schrijven. Maar juist de combinatie van alles.
1: Nou, we gaan heel veel van je horen, denk ik, de komende maanden.
0: Jazeker.
1: Dankjewel, Seun Steenke, stadsdichter van Almere.

0: Zo.
1: Is hij ineens afgelopen? Ik wil dat toch een keer zien, Sausalito. Dat is een soort woonboot dorp bij San Francisco.
0: Oh, oké. Okay. Nou, Diesel heeft er een plaatje over gemaakt.
1: Ja, nou, het was toen ooit het plan. Toen die Floriadewijk toen er nog niet helemaal nagedacht werd over de Floriade aan het weerwater, was er een plannenmaker die had een soort Sausalito aan het weerwater bedacht. Dus dat is ook nog eigenlijk al een beetje half overgenomen in die plannen voor de Floriade. Uiteindelijk natuurlijk niks geworden. Maar wie weet dat het weer een keer uit de kast getrokken wordt.
0: Zometeen, na vijven, dan krijg je natuurlijk op de radio een overzicht van het nieuws van vandaag. We hebben het onder meer over de havendagen in Zeewolde. Die zijn namelijk weer begonnen. We nemen zo een kijkje.
1: Ja, ik zwaai ondertussen even naar onze stagiair die afscheid neemt na een aantal maanden. Dag Marcel.
0: Doei.
1: Hij heeft ons altijd goed bijgestaan. Doei. Dag Marcel, het beste. En we gaan het hebben over Jolpop en over Koningsdag. In Dokkum vorig jaar was een groot succes. Nou, wat kunnen de Lelystedelingen daar nou van leren? Want ja, de koning komt natuurlijk komende Koningsdag naar Lelystad.
0: Dit is muziek van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het moet wel goed, hè? Kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is wel een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen, begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je dan een kille doos in een modern gebouw binnen kunt lopen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, het gaat fantastisch. Serieus.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Voor het surfstrand en het zwemstrand in Almere Haven is een waarschuwing afgegeven voor blauwalg. Beide stranden liggen aan het Gooimeer. En een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt na een botsing met een automobilist op de Noorderringweg in Band. De traumahelikopter was wel gekomen, maar uiteindelijk ging de man met een ambulance naar het ziekenhuis. Noorderringweg was ter hoogte van Band tijdelijk afgesloten voor verkeer. Ik zei man, maar het is een slachtoffer. We weten niet of het om een man of vrouw gaat. Meer nieuws zo uitgebreid na het NOS Journaal.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
9: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Drie nog wat langere vertragingen in en rondom onze provincie. Bijvoorbeeld op de A6 Lelystad-Jouren tussen de afrit Urk en Band. Zo'n 10 minuten vertraging. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. Ook 10 minuten stilstaand verkeer. En 20 minuten op onthoud op de A28 Utrecht-Zwolle voor Nijkerk. En flitsers die zijn er niet gemeld.
4: De koning viert zijn 60ste verjaardag in Lelystad. En om dat feest goed voor te bereiden, zijn we op bezoek geweest in Elfstedenstad Dokkum. Want daar weten ze hoe de oranje vlaggetjes moeten hangen. En nog belangrijker, hoe je ervoor zorgt dat er ook later nog bezoekers naar de stad komen. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
11: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
14: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Desja was dat. En Austin, het is 5:08 geworden. We gaan beginnen aan het nieuws.
1: Koningsdag vieren met de koninklijke familie is een flinke klus. En het kost ook nog eens miljoenen euro's. Die ervaring hebben ze in Dokkum, waar de koninklijke familie dit jaar op bezoek was. Lelystad kan daarvan leren, want die mag het volgend jaar organiseren. Vanuit de Friese Elfstedenstad dragen ze graag kennis, ervaringen en informatie over. Te organiseren is volgens Anke Bijlsma een flinke klus dus. En zij stelde het programma in Dokkum samen.
2: Ik was natuurlijk vanaf begin af aan, toen bekend werd dat koning en de familie hier naartoe kwam, ben ik daarbij betrokken geraakt. Nou, toen is in de zomer iedereen vorig jaar een beetje op vakantie gegaan. En toen ben ik wel heel hard aan het werk gegaan. Want toen dacht ik, nou, dan ga ik alles een beetje uitdenken. Ik ga het verhaal van onze regio schrijven. En dan kan ik dat, als straks iedereen terug is op vakantie, tegen iedereen aanhouden. En dan kunnen we daar het complete verhaal van maken, waarbinnen we het programma kunnen laten plaatsvinden.
3: Maar toen iedereen op vakantie was, toen ging u juist aan het werk. U schreef het verhaal. U was al bezig met een plan. Maar u had ook informatie nodig van inwoners van Dokkum.
2: Ja, dus er is al heel vroeg een e-mailadres geopend. En dat vond ik een hele goede set. Dat is in Lelystad, hebben ze dat ook meteen gedaan. Ik zag het op een Facebookbericht volgens mij. Wij hebben hier, ik denk wel, iets van 120 ideeën aangeleverd gekregen. En dat gaat van heel klein tot gigantisch groot, tot ook wel heel veel dezelfde ideeën. Dus de ijsbaan. Wij hebben hier natuurlijk het beroemde keerpunt in de Elfstedentocht. Nou, er waren echt wel veel mensen die dachten van, daar moeten we iets mee doen. Maar dat hadden we zelf ook al bedacht.
3: Maar toen u de taak kreeg van, u gaat het programma leiden, wist u wat u moest doen?
2: Nee, maar ik was op een of andere hele rustige manier wel in de veronderstelling, dacht, nou ja, dat moet wel goed komen.
3: Ja? En, U had contact opgenomen met Doetinchem, toch? Waar het jaar daarvoor is gehouden.
2: Ja, heel toevallig kende ik mijn voorgangster in Doetinchem. Want Doetinchem was in 2025 de Koningsdagstad. Daar ben ik wel informeel naartoe gegaan. En Esther en ik kennen elkaar dus al. En wij hebben een middag op het terras gezeten. En vlak voordat zij weer naar de Zwarte Cross vertrok, heeft zij mij heel veel over haar persoonlijke ervaringen kunnen vertellen. Dat vond ik ontzettend fijn. En daarna, en dat is wel een beetje een erecode die je naar elkaar hebt, volgt er gewoon een warme overdracht. Dus wij zijn met het hele projectteam in een bus naar Doetinchem gegaan. Zijn we heel gastvrij ontvangen. Hebben we de route gelopen. En dan gaan alle onderdelen in zo'n organisatie, dus als je het hebt over mobiliteit en veiligheid, als je het hebt over city dressing, als je het hebt over programma, communicatie, die gaan dan allemaal met de afdelingen daar rond de tafel.
1: Dokkum kreeg na afloop veel complimenten, onder meer van televisiekijkers. Het gevolg is dat toeristen Dokkum daardoor weten te vinden. En verslaggever Mark Bakker sprak in Dokkum twee fietstoeristen uit het Achterhoekse Winterswijk.
4: Ik ben ervoor zeker gaan zitten. Ja. En het was echt een bevestiging. Zie, hier gaan we naartoe binnenkort. En we gaan het zeker doen. Want we waren het eigenlijk al van plan. Maar het was alleen een bevestiging dat we hier zeker naartoe moesten gaan.
3: Ga vooral nou straks naar Lelystad kijken.
4: Ja, zeker.
5: Want, de polders die kennen we eigenlijk behoorlijk goed, moet ik zeggen. Maar dat is wat lang geleden. We gingen daar altijd met bijen naar het Koolzat toe. Dus ik heb de polders eigenlijk helemaal vanaf het begin zien ontwikkelen. En,
4: vanuit de
5: Achterhoek.
3: Ja. Misschien gaat u straks nog wat nieuws zien als Willem-Alexander en Maxima in Lelystad zijn.
4: We gaan er weer voor zitten. We gaan zeker kijken. En dan zijn we volgend jaar in de zomer naar Lelystad.
1: Nou, die kunnen we alvast bijschrijven. Twee fietstoeristen uit het Achterhoekse Winterswijk die gaan volgend jaar gewoon op fietsvakantie in Lelystad.

0: Blues Brothers met Everybody Needs Somebody to Love.
1: Jeroen Elvering zit voor ons klaar bij Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het zonnetje schijnt in Flevoland. Er is weinig wind ook, volgens mij. En gaat dat nog veranderen de komende paar uur?
2: Nee, ik denk dat we al gelijk al klaar zijn voor de komende uren. Veel zon, wel een paar stapelwolken die nu van noord naar zuid overtrekken. Vooral de Noordoostpolder hebben ze daar een klein beetje last van. Elders veel zon. Temperatuur nu 26, 27 graden, niet al te veel wind. Ik denk voor veel mensen perfect zomerweer.
1: En blijft dat zomerweer ook dit weekend?
2: Het zomerweer blijft zeker, maar het wordt wel warmer. Eerst vanavond nog. Vanavond ligt de temperatuur zo rond de klok van 8 op 23 of 24 graden. De stapelwolken verdwijnen. En komende nacht kan in de Noordoostpolder opnieuw weer mist of lage bewolking ontstaan. Minimaal rond 15 graden. En morgen kan het in die hoek even grijs zijn, maar dat is zo weer verdwenen. En dan loopt de temperatuur op naar 29 of 30 graden. Dat is toch alweer 3 of 4 graden warmer dan vandaag. Daarbij opnieuw weinig wind, maar een lage luchtvochtigheid. Dus het voelt nog best aangenaam aan ook.
1: Nou, inderdaad, als er een lage luchtvochtigheid is. Morgen overdag dus behoorlijk hoge temperaturen, maar in de avond koelt het dan wel een beetje af?
2: Jazeker, ook de dagen daarna hoge temperaturen en ook in de nachten hele aangename temperaturen. Bij de vorige hittegolf hadden we namelijk temperaturen van 20 graden of meer in de nachten. Nou, die ligt nu vaak rond de 14 of 15 graden. Dat scheelt toch wel een hoop, want dan kun je die warmte toch echt makkelijker het huis uitlaten. Ook duren de nachten alweer ietsjes langer, dus dat scheelt ook. Want we zijn al voorbij de langste dag.
1: Ja.
2: Temperatuur blijft de hele week, komende week, rond de 30 graden. Veel zon, pas later in de week een paar wolken en mogelijk dan een onweersbui. Maar dat is echt ver weg.
1: Nou, eerst maar eens genieten van dat zonnetje. Dankjewel Jeroen en eet smakelijk voor zometeen.
2: Zelfde, goed weekend.

0: Diana Ross samen met de Supremes. Ja, toen was ze de Supremes eigenlijk alweer een beetje ontstegen, want er werd ze apart genoemd. You keep me hanging on.
1: De vlaggen wapperen, de scheepstoeters klinken en de aanloophaven stroomt vol met historische schepen. Dit weekend staat het centrum van Zeewolde weer volledig in het teken van de maritieme geschiedenis, oftewel de havendagen. En de eerste schepen die kwamen vanochtend al aan.
2: We hebben een heel mooi overzicht als we op het schip zitten over de hele haven. Ze kunnen elk schip zien en de muziek kunnen we horen. Dus wat wil je nog meer?
3: Tevredenheid bij Margreet Bakker, die samen met haar man Wouter al vroeg arriveerde in de haven van Zeewolde met hun bootje.
2: Ja, hij is uit 1926 gebouwd in Duitsland. En het is een prototype snelboot en gebruikt als directievaartuig voor de werfeigenaar.
3: En hoe lang varen jullie er al mee?
2: Met dit schip 20 jaar.
3: En al veel gezien?
2: Ja, we zijn overal geweest. België, Frankrijk, heel Nederland, een stukje Duitsland en nou hier.
3: De schepen komen van heinde en verre. Willem Dijkma.
4: We hebben 2000 kilometer gevaren om hier te komen.
3: Want waar komt u nu vandaan?
4: We komen nu uit Berlijn vandaan. Dus. Zaten we allemaal een beetje tegen, want ja, er is laag water op de Elbe. Dus we moesten een hoop terugvaren. En in Groningen lagen er allemaal bomen in de sloot. Dan moesten we ook weer terugvaren. Dus ja, het zat niet helemaal mee, vind je.
3: Hier vaker geweest met deze havendagen?
4: Ja, vorig jaar ook. Ja, ik vond het erg leuk vorig jaar. Dus we hadden de kans om weer te gaan. Want we zaten eigenlijk op de verre reis, maar omdat we strubbelingen hadden onderweg, konden we toch weer hierheen.
3: En meerdere schepen weten de weg te vinden tot genoegen van het toegestroomde publiek.
5: Normaal liggen hier een stuk of 3-4 schepen. En nou, ik schat, 25, 30. Dus ja, dat is wel aangenaam.
3: En Margreet is blij dat ze erbij is.
2: Het bevalt goed. We hebben een prachtige plek. Wij liggen dan hier heel gunstig met briesje van het meer. Dus ja. Maar het is in ieder geval beter dan regen.
1: Ja, zo is het maar net. Beter dan regen. Je hoorde een verslag van Roger Dankerlui. En die havendagen van Zeewolde, die duren tot en met zondag.

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het verkeer op de A6 had vanmiddag te kampen met flinke files rond de Ketelbrug. De slagbomen van de brug wilden vanmiddag door onbekende oorzaak niet meer omhoog. Na een uur is het probleem opgelost en kwam het verkeer weer langzaam op gang. Voor het surfstrand en zwermstrand in Almerehaven is een waarschuwing afgegeven voor blauwalg. Beide stranden liggen aan het Gooimeer. Het advies is om niet te zwemmen, omdat dit kan leiden tot allerlei klachten. Bij het Laakse strand in Zeewolde is de eerder afgegeven waarschuwing verzwaard naar een negatief zwemadvies. En een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt na een botsing met een automobilist op de Noorderringweg bij Band. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur, net voorbij de rotonde in het dorp. Een traumahelikopter kwam bij de plek van het ongeval. De traumaarts keek mee, maar het slachtoffer kon uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis. Noorderringweg was ter hoogte van Band tijdelijk afgesloten voor verkeer. Al dit nieuws en meer kun je terugvinden op onze website. Daar kun je ook het hele weekend al het nieuws uit de provincie volgen.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. De beheerder van de begraafplaats noemt de bekladdingen pijnlijk en verdrietig. Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die hij in coronatijd nam. In de coronaverhoren zei hij vanmiddag dat sommige maatregelen vervelend, maar noodzakelijk waren om overbelaste ziekenhuizen te voorkomen. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft de finale van Wimbledon bereikt. De nummer 3 van de wereld won in 3 sets van de Brit Arthur Ferry, die het eindtoernooi had bereikt via de kwalificaties.
14: Goedenavond. Het is vanavond volop zonnig, al trekken er ook een paar wolkenvelden over. De temperatuur ligt nog lange tijd boven de 25 graden. Uiteindelijk zien we komende nacht dat het nog wel behoorlijk kan afkoelen. Onder een heldere hemel koelt het af naar 15 of 16 graden en daarbij ontstaan ook een paar mistbanken. Morgenochtend beginnen we in de Noordoostpolder mogelijk opnieuw met wat bewolking. Dat lost snel op en daarna wordt het flink warm. De temperatuur stijgt zelfs naar 29 of 30 graden. En bij het alles staat de meest matige noordoostenwind. Ook zondag en de dagen daarna hoge temperaturen. Vaak 30 graden of nog iets meer. En daarbij staat vaak een matige noordoostenwind.
15: Dankjewel Jeroen, dan de verkeersinformatie op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen, 7 minuten. En ook een wat langere vertraging op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Afrit Maarn en Nijkerk, 10 minuten. En flitsers, die zijn er niet gemeld.
12: Het is eigenlijk maar een parkje midden in een woonwijk in Lelystad, maar al jaren de plek waar Jolpop wordt gehouden. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
11: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Oh, sorry. Ja, we waren hier aan het discussiëren over wat een leuke man is of niet. Jordi en ik hebben echt totaal andere smaken. Ik weet dat je naar op het nieuws zit te wachten. Maar dit moeten we toch even constateren.
1: We vallen ook op andere leeftijden, dat is het misschien.
0: Ja, maar zelfs dan, als ik dan zou denken, ja, die wordt vanzelf ouder. Hè?
1: Ja.
0: Dan denk ik nog, wat een aparte smaak heb jij.
1: Jij bent gewoon heel kieskeurig.
0: Dat zou ook nog kunnen, dat zou ook nog kunnen.
1: Drie podia met hoofdacts, grote licht- en geluidsinstallaties en eten en drinken voor duizenden bezoekers. Nee, het gaat hier niet over Lowlands of over wilde weiden, maar over de voorbereidingen voor het gratis festival Jolpop. En dat is allemaal in een parkje midden in een woonwijk in Lelystad. Je hoort Pepijn Trampen van de organisatie.
2: Het is een uit de hand gelopen buurtfeestje. Zo kan je het eigenlijk wel doen, ja.
3: Nu drie podia en een waslijst aan artiesten. 20 jaar geleden zag het festival er nog heel anders uit.
2: Nee, 20 jaar geleden waren we op het pleintje bij de Jumbo. Op het Jolpleintje. En daar zijn we gewoon de voeg uitgegroeid. Nou, je ziet al, vorig jaar waren we een stuk kleiner. Hier beginnen we al de voeg uit te groeien. De vraag is, moeten we over 5 jaar naartoe?
3: Al 25 jaar is de Lelystadse wijk De Jol het hart van dit uit de hand gelopen buurtfeest. En dat jubileum vieren ze dit jaar uitbundig.
2: We gaan gewoon, zoals Jolpop de mensen kennen, gewoon poppenrock op het hoofdveld. En dan hebben we dit jaar het veld ernaast genomen voor de dance muziek. Dus daar moet je denken aan DJ's.
4: Ja, en het veld daarnaast is het veld naast de basisschool.
2: Ja, we staan praktisch eigenlijk midden in een woonwijk. Want we zitten dan in De Jol, maar dan heb je ook nog de Punter en de Galjoen die er aanliggend zijn. Dus ja, dat wordt gewoon één groot feest die we kunnen meegenieten.
3: Waar veel festivals last hebben van klagende buren, is dat bij Jolpop geen probleem.
2: Het is zeker verbindend. Weet je, je ziet elk jaar mensen wel terugkomen. Gezichten ga je kennen, want dit is mijn 8e jaar dat ik het mee organiseer. En je ziet op een gegeven moment zie je gewoon opa's komen met hun kleinkinderen. Van jongens, kijk, hier was ik vroeger 25 edities geleden ook bij.
3: Hoewel de buren misschien niet klagen, kan het weer wel roet in het eten gooien. Het wordt dit weekend namelijk lekker warm.
2: Ik ben daar wel mee in gesprek met de brandweer, maar dat is wel een van ons ideeën. Maar ja, we moeten natuurlijk daar wel goedkeuring voor hebben. Maar er is voldoende water aanwezig, er is voldoende schaduwplekken aanwezig en verkoeling. Want in het park heb je ook minder last van het hitte-effect dat je in het midden in de stad hebt met bebouwing. Dus ja, bijvoorbeeld in de stad is het 10 graden, voelt het 10 graden warmer en in het park 10 graden kouder. Al is het hetzelfde temperatuur.
1: Maar wel genoeg water drinken natuurlijk. Je hoorde Pepijn Trampen van de organisatie in een verslag van Yannick van der Wouw.

0: Queen met Radio Gaga. Het is 6:15 geweest. Het is, we hebben nog een restantje nieuws voor je.
1: De berichten van buiten Flevoland krijg je nu. De politiek heeft de horeca in de steek gelaten. Dat zegt oud-voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens hem zitten horecaondernemers nog altijd met coronaschulden. Verder zei hij dat het in eerste instantie redelijk te doen was om in de horeca 1,5 meter afstand te houden om coronabesmettingen te voorkomen. Maar vanaf de tweede lockdown werd dat juist mega ingewikkeld, omdat het draagvlak voor de maatregelen snel afnam. En dat rekent hij de overheid aan.
2: Naïef, hè, dat je denkt als je tegen mensen zegt, je mag maar met z'n tweeën thuis zijn of met z'n tweeën iets doen, dat mensen dat ook doen. En dat je gecontroleerd in de horeca niet met z'n vieren aan tafel mocht, maar wel met z'n zevenen in een touareg met de ramen dicht naar het sportveld. En wij werden steeds meer ook slachtoffer van symboolpolitiek om de boeren rustig te houden.
1: Willemsen is desondanks wel dankbaar voor de financiële steun die de branche van de overheid heeft gekregen. Maar hij concludeert ook dat onder andere de horeca de rekening heeft betaald om een groot deel van Nederland goed te houden.
0: Ja, na afloop waren er toch na 2 jaar ineens allemaal horeca die over

0: gezien. Belgen en buitenlanders moeten zo'n vignet aanschaffen, zegt deze verslaggever.
1: Ze moeten dan van tevoren zo'n vignet aanschaffen. Dat wordt gekoppeld aan je auto, aan je nummerbord. En via camera's langs de weg wordt dan gecheckt of je over het juiste vignet beschikt. De prijs van zo'n vignet die zal waarschijnlijk gaan variëren van zo'n 90 tot 125 euro per jaar. Dat hangt vanaf hoe schoon je auto is. Maar het wordt ook mogelijk om een vignet voor bijvoorbeeld een dag of voor een paar dagen of voor een maand te kopen. Die zijn dan goedkoper.
0: Ja, vanaf 1 mei wordt een tolvignet, moeilijk woord zeg, tolvignet voor voertuigen tot 3500 kilo in België verplicht. Dat is dus echt gewoon personenauto's, denk ik.
2: Ik zie aan je dat je weer straalt. Toen komt hij net een collega jouw mok terugbrengen, ja, die je kwijt was.
0: Mijn beker was weer spoorloos. Dan moet ik 1 keer in dezelfde tijd een opsporingsbericht versturen hier op de redactie. Maar hij is weer terecht.
2: Nou, kun je nog snel een kopje thee drinken. Gaan we door met het nieuws. Want in het zuidoosten van Spanje zijn bij een bosbrand zeker 11 mensen omgekomen. De brandhaard is in een klein dorpje in de provincie Almeria. Zo'n 150 brandweerlieden die zijn bezig het vuur te bestrijden. En honderden mensen zijn geëvacueerd. Correspondent Miral de Bruyne weet meer over hoe de brand is ontstaan.
3: Waarschijnlijk is er een stroomkabel losgeschoten, wat dan dus vonken heeft veroorzaakt. En ja, door de droogte daar is het vuur ontstaan.
2: De Spaanse premier Sanchez heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers. Hij spreekt over enorm verdriet en verslagenheid.
0: En het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. En de directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
4: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
0: Ja, voor het eerst in 1000 jaar is dus deze geschiedenis te zien, dit wandkleed in Engeland. Ja, voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Dus dat kleed had het beter dan wij. En tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: We gaan zeker kijken en dan zijn we volgend jaar in de zomer naar Lelystad.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heel mooi gezegd. Ja, ik zou je bijna zelf ook de titel willen geven. Mooie woordspeling, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je dan een kille doos in een modern gebouw binnenkomt lopen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, het is echt een heel apart verhaal.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt na een botsing met een automobilist op de Noorderringweg in Band. De traumaheli werd opgeroepen, maar hij kon uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis, het slachtoffer. En voor het surfstrand en zwemstrand in Almere Haven is een waarschuwing afgegeven voor blauwalg. Beide stranden liggen aan het Gooimeer. Het advies is om niet te gaan zwemmen, want je kunt allerlei klachten krijgen. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de zevende etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De koning viert zijn 60ste verjaardag in Lelystad. En om dat feest goed voor te bereiden, zijn we op bezoek geweest in Elfstedenstad Dokkum. Want daar weten ze hoe de oranje vlaggetjes moeten hangen. En nog belangrijker, hoe je ervoor zorgt dat er ook later nog bezoekers naar de stad komen. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
12: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
12: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen.
14: Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
13: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
15: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: BTW deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
20: eBoekhouder.nl. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios von Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
21: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
22: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Koningsdag vieren met de koninklijke familie is een flinke klus. En het kost ook nog eens miljoenen euro's. Die ervaring hebben ze in Dokkum, waar de koninklijke familie dit jaar op bezoek was. Lelystad kan daarvan leren, want die mag het volgend jaar organiseren. Vanuit de Friese Elfstedenstad dragen ze graag kennis, ervaringen en informatie over. Het organiseren is volgens Anke Bijlsma een flinke klus dus. En zij stelde het programma in Dokkum samen.
1: Ik was natuurlijk vanaf begin af aan, toen bekend werd dat koning en de familie hier naartoe kwam, ben ik daarbij betrokken geraakt. Nou, toen is in de zomer iedereen vorig jaar een beetje op vakantie gegaan. En toen ben ik wel heel hard aan het werk gegaan. Want toen dacht ik, nou, dan ga ik alles een beetje uitdenken. Ik ga het verhaal van onze regio schrijven. En dan kan ik dat, als straks iedereen terug is op vakantie, tegen iedereen aanhouden. En dan kunnen we daar het complete verhaal van maken, waarbinnen we het programma kunnen laten plaatsvinden.
2: Maar toen iedereen op vakantie was, toen ging u juist aan het werk. U schreef het verhaal. U was al bezig met een plan, maar u had ook informatie nodig van inwoners van Dokkum.
1: Ja, dus er is al heel vroeg een e-mailadres geopend. En dat vond ik een hele goede set. Dat is in Lelystad, hebben ze dat ook meteen gedaan. Ik zag het op een Facebookbericht volgens mij. Wij hebben hier, ik denk wel iets van 120 ideeën aangeleverd gekregen. En dat gaat van heel klein tot gigantisch groot. Tot ook wel heel veel dezelfde ideeën. Dus de ijsbaan. Wij hebben hier natuurlijk het beroemde keerpunt in de Elfstedentocht. Nou, er waren echt wel veel mensen die dachten van daar moeten we iets mee doen. Maar dat hadden we zelf ook al bedacht.
2: Maar toen u de taak kreeg van u gaat het programma leiden, wist u wat u moest doen?
1: Nee, maar ik was op een of andere hele rustige manier wel in de veronderstelling. Dacht, nou ja, dat moet wel goed komen.
2: Ja? En, u had contact opgenomen met Doetinchem, toch? Waar het jaar daarvoor is gehouden.
1: Ja, heel toevallig kende ik mijn voorgangster in Doetinchem. Want Doetinchem was in 2025 de Koningsdagstad. Daar ben ik wel informeel naartoe gegaan. En Esther en ik kennen elkaar dus al. En wij hebben een middag op het terras gezeten. En vlak voordat zij weer naar de Zwarte Cross vertrok, heeft zij mij heel veel over haar persoonlijke ervaringen kunnen vertellen. Dat vond ik ontzettend fijn. En daarna, en dat is wel een beetje een erecode die je naar elkaar hebt, volgt er gewoon een warme overdracht. Dus wij zijn met het hele projectteam in een bus naar Doetinchem gegaan. Zijn wij heel gastvrij ontvangen. Hebben we de route gelopen. En dan gaan alle onderdelen in zo'n organisatie, dus als je het hebt over mobiliteit en veiligheid, als je het hebt over city dressing, als je het hebt over programma, communicatie, die gaan dan allemaal met de afdelingen daar rond de tafel.
0: Dokkum kreeg na afloop veel complimenten, onder meer van televisiekijkers. Het gevolg is dat toeristen Dokkum daardoor weten te vinden. En verslaggever Mark Bakker sprak in Dokkum twee fietstoeristen uit het Achterhoekse Winterswijk.
3: Ja, ik ben ervoor gaan zitten. Ja. En het was echt een bevestiging. Zie, hier gaan we naartoe binnenkort. En we gaan het zeker doen. Want we waren het eigenlijk al van plan. Maar het was alleen een bevestiging dat we hier zeker naartoe moesten gaan.
2: We gaan vooral nou straks naar Lelystad kijken.
3: Ja, zeker.
4: Ja. Want, de polders die kennen we eigenlijk behoorlijk goed, moet ik zeggen. Maar dat is wat lang geleden. We gingen daar altijd met bijen naar het Koolzat toe. Ah. Dus ik heb de polders eigenlijk helemaal vanaf het begin zien ontwikkelen.
3: En, vanuit de
4: Achterhoek,
2: ja. Misschien gaat u straks nog wat nieuws zien als Willem-Alexander en Maxima in Lelystad zijn.
3: We gaan er weer voor zitten. We gaan zeker kijken. En dan zijn we volgend jaar in de zomer naar Lelystad.
0: Nou, die kunnen we alvast bijschrijven. Twee fietstoeristen uit het Achterhoekse Winterswijk die gaan volgend jaar gewoon op fietsvakantie in Lelystad.
5: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Jeroen Elvering zit voor ons klaar bij Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het zonnetje schijnt in Flevoland. Er is weinig wind ook, volgens mij. En gaat dat nog veranderen de komende paar uur?
1: Nee, ik denk dat we al gelijk al klaar zijn voor de komende uren. Veel zon, wel een paar stapelwolken die nu van noord naar zuid overtrekken. Vooral de Noordoostpolder hebben ze daar een klein beetje last van. Elders veel zon. Temperatuur nu 26, 27 graden, niet al te veel wind. Ik denk voor veel mensen perfect zomerweer.
0: En blijft dat zomerweer ook dit weekend?
1: Het zomerweer blijft zeker, maar het wordt wel warmer. Eerst vanavond nog. Vanavond ligt de temperatuur zo rond de klok van 8 op 23 of 24 graden. De stapelwolken verdwijnen. En komende nacht kan in de Noordoostpolder opnieuw weer mist of lage bewolking ontstaan. Minimaal rond 15 graden. En morgen kan het in die hoek even grijs zijn, maar dat is zo weer verdwenen. En dan loopt de temperatuur op naar 29 of 30 graden. Dat is toch alweer 3 of 4 graden warmer dan vandaag. Daarbij opnieuw weinig wind, maar een lage luchtvochtigheid. Dus het voelt nog best aangenaam aan ook.
0: Nou, inderdaad, als er lage luchtvochtigheid is. Morgen overdag dus behoorlijk hoge temperaturen, maar in de avond koelt het dan wel een beetje af?
1: Jazeker, ook de dagen daarna hoge temperaturen en ook in de nachten hele aangename temperaturen. Bij de vorige hittegolf hadden namelijk temperaturen van 20 graden of meer in de nachten. Nou, die ligt nu vaak rond de 14 of 15 graden. Dat scheelt toch wel een hoop, want dan kun je die warmte toch echt makkelijker het huis uitlaten. Ook duren de nachten alweer ietsjes langer, dus dat scheelt ook. Want we zijn al voorbij de langste dag.
0: Ja.
1: Temperatuur blijft de hele week, komende week rond de 30 graden. Veel zon, pas later in de week een paar wolken en mogelijk dan een onweersbui. Maar dat is echt ver weg.
0: Nou, eerst maar eens genieten van dat zonnetje. Dankjewel Jeroen en eet smakelijk voor zometeen.
1: Zelfde, goed weekend.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: De vlaggen wapperen, de scheepstoeters klinken en de aanloophaven stroomt vol met historische schepen. Dit weekend staat het centrum van Zeewolde weer volledig in het teken van de maritieme geschiedenis, oftewel de havendagen. En de eerste schepen die kwamen vanochtend al aan.
1: We hebben een heel mooi overzicht als we op het schip zitten over de hele haven. Ze kunnen elk schip zien en de muziek kunnen we horen. Dus wat wil je nog meer?
2: Tevredenheid bij Margreet Bakker, die samen met haar man Wouter al vroeg arriveerde in de haven van Zeewolde met hun bootje.
1: Ja, hij is uit 1926 gebouwd in Duitsland. En het is een prototype snelboot en gebruikt als directievaartuig voor de werfeigenaar.
2: En hoe lang varen jullie er al mee?
1: Met dit schip 20 jaar.
2: En al veel gezien?
1: Ja, we zijn overal geweest. België, Frankrijk, heel Nederland, een stukje Duitsland en nou hier.
2: De schepen komen van heinde en verre. Willem Dijkma.
3: We hebben 2000 kilometer gevaren om hier te komen.
2: Want waar komt u nu vandaan?
3: We komen nu uit Berlijn vandaan. Dus. Zat wel allemaal een beetje tegen, want ja, er is laag water op de Elbe. Dus we moesten een hoop terugvaren. En in Groningen lagen er allemaal bomen in de sloot. We moesten ook weer terugvaren. Dus ja, het zat niet helemaal mee, vind je.
2: Hier vaker geweest met deze havendagen?
3: Ja, vorig jaar ook. Ja, ik vond het erg leuk vorig jaar. Dus we hadden de kans om weer te gaan. Want we zaten eigenlijk op de verre reis. Maar omdat we strubbeling hadden onderweg, konden we toch weer hierheen.
2: En meerdere schepen weten de weg te vinden tot genoegen van het toegestroomde publiek.
4: Normaal liggen hier een stuk of 3-4 schepen. En nou, ik schat, 25, 30. Dus ja, dat is wel aangenaam.
2: En Margreet is blij dat ze erbij is.
1: Het bevalt goed. We hebben een prachtige plek. Wij liggen dan hier heel gunstig met briesje van het meer. Dus ja. Maar het is in ieder geval beter dan regen.
0: Ja, zo is het maar net. Beter dan regen. Je hoorde een verslag van Roger Dankerlui. En die havendagen van Zeewolde, die duren tot en met zondag.
5: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het verkeer op de A6 had vanmiddag te kampen met flinke files rond de Ketelbrug. De slagbomen van de brug wilden vanmiddag door onbekende oorzaak niet meer omhoog. Na een uur is het probleem opgelost en kwam het verkeer weer langzaam op gang. Voor het surfstrand en zwermstrand in Almerehaven is een waarschuwing afgegeven voor blauwalg. Beide stranden liggen aan het Gooimeer. Het advies is om niet te zwemmen, omdat dit kan leiden tot allerlei klachten. Bij het Laakse strand in Zeewolde is de eerder afgegeven waarschuwing verzwaard naar een negatief zwemadvies. En een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt na een botsing met een automobilist op de Noorderringweg bij Band. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur, net voorbij de rotonde in het dorp. Een traumahelikopter kwam bij de plek van het ongeval. De traumaarts keek mee, maar het slachtoffer kon uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis. De Noorderringweg was ter hoogte van Band tijdelijk afgesloten voor verkeer. Al dit nieuws en meer kun je terugvinden op onze website. Daar kun je ook het hele weekend al het nieuws uit de provincie volgen.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Russische diensten hebben camera's van bedrijven op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van de veiligheidsdiensten. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die hij in coronatijd nam. In de coronaverhoren zei hij vanmiddag dat sommige maatregelen vervelend, maar noodzakelijk waren om overbelaste ziekenhuizen te voorkomen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In Bordeaux was hij de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een etappe won, raakte ingesloten en kwam niet verder dan de 23e plek. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Morgen nog wat warmer.
3: Goedenavond. Het is vanavond volop zonnig, al trekken er ook een paar wolkenvelden over. De temperatuur ligt nog lange tijd boven de 25 graden. Uiteindelijk zien we komende nacht dat het nog wel behoorlijk kan afkoelen. Onder een heldere hemel koelt het af naar 15 of 16 graden. En daarbij ontstaan ook een paar mistbanken. Morgenochtend beginnen we in de Noordoostpolder mogelijk opnieuw met wat bewolking. Dat lost snel op en daarna wordt het flink warm. De temperatuur stijgt zelfs naar 29 of 30 graden. En bij dit alles staat de meest matige noordoostenwind. Ook zondag en de dagen daarna hoge temperaturen, vaak 30 graden of nog iets meer. En daarbij staat vaak een matige noordoostenwind.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is eigenlijk maar een parkje midden in een woonwijk in Lelystad. Maar al jaren de plek waar Jolpop wordt gehouden. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Drie podia met hoofdacts, grote licht- en geluidsinstallaties en eten en drinken voor duizenden bezoekers. Nee, het gaat hier niet over Lowlands of over wilde weiden, maar over de voorbereidingen voor het gratis festival Jolpop. Dat is allemaal in een parkje midden in een woonwijk in Lelystad. Je hoort Pepijn Trampen van de organisatie.
1: Het is een uit de hand gelopen buurtfeestje. Zo kan je het eigenlijk wel doen, ja.
2: Nu drie podia en een waslijst aan artiesten. 20 jaar geleden zag het festival er nog heel anders uit.
1: Nee, 20 jaar geleden waren we op het pleintje bij de Jumbo. Op het Jolpleintje. En daar zijn we gewoon de voeg uit gegroeid. Nou, je ziet al, vorig jaar waren we een stuk kleiner. Hier beginnen we al de voeg uit te groeien. De vraag is, moeten we over 5 jaar naartoe?
2: Al 25 jaar is de Lelystadse wijk De Jol het hart van dit uit de hand gelopen buurtfeest. En dat jubileum vieren ze dit jaar uitbundig.
1: We gaan gewoon, zoals Jolpop de mensen kennen, gewoon poppenrock op het hoofdveld. En dan hebben we dit jaar het veld ernaast genomen voor de dance muziek. Dus dan moet je denken aan DJ's.
3: Ja, en het veld daarnaast is het veld naast de basisschool.
1: Ja, we staan praktisch eigenlijk midden in een woonwijk. Want we zitten dan in De Jol, maar dan heb je ook nog de punter en de galjoen die er aanliggend zijn. Dus ja, dat wordt gewoon één groot feest die we kunnen meegenieten.
2: Waar veel festivals last hebben van klagende buren, is dat bij Jolpop geen probleem.
1: Het is zeker verbindend. Weet je, je ziet elk jaar mensen wel terugkomen. Gezichten ga je kennen, want dit is mijn 8e jaar dat ik het mee organiseer. En je ziet op een gegeven moment gewoon opa's komen met hun kleinkinderen. Van jongens, kijk, hier was ik vroeger 25 edities geleden ook bij.
2: Hoewel de buren misschien niet klagen, kan het weer wel roet in het eten gooien. Het wordt dit weekend namelijk lekker warm.
1: Ik ben daar wel mee in gesprek met de brandweer, maar dat is wel één van ons idee. Maar ja, we moeten natuurlijk daar wel goedkeuring voor hebben. Maar er is voldoende water aanwezig, er is voldoende schaduwplek aanwezig en verkoeling. Want in het park heb je ook minder last van het hitte-effect dat je in het midden in de stad hebt met bebouwing. Dus ja, bijvoorbeeld in de stad is het 10 graden, voelt het 10 graden warmer en in het park 10 graden kouder. Al is het hetzelfde temperatuur.
0: Maar wel genoeg water drinken natuurlijk. Je hoorde Pepijn Trampen van de organisatie in een verslag van Yannick van der Wouw.

Nederland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

De berichten van buiten Flevoland krijg je nu. De politiek heeft de horeca in de steek gelaten. Dat zegt oud-voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens hem zit de horeca onder

0: thuis zijn om met z'n tweeën iets doen. Dat mensen dat ook doen. En dat je gecontroleerd in de horeca niet met z'n vieren aan tafel mocht, maar wel met z'n zevenen in een touareg met de ramen dicht naar het sportveld. En wij werden steeds meer ook slachtoffer van symboolpolitiek om de boeren te houden.
1: Willemsen is desondanks wel dankbaar voor de financiële steun die de branche van de overheid heeft gekregen. Maar hij concludeert ook dat onder andere de horeca de rekening heeft betaald om een groot deel van Nederland goed te houden.
2: Ja, na afloop waren er toch na 2 jaar ineens allemaal horeca die over de kop ging.
1: Ja.
2: Omdat ze leningen terug moesten betalen of ineens dan die uitgestelde huur moesten gaan betalen. Dus tijdens corona werden ze nog wel omhoog goed gehouden, maar daarna is het toch allemaal ingestort. Nou, wie gebruik maakt van de wegen in België moet vanaf volgend jaar een tolvignet aanschaffen. Daar wordt waarschijnlijk vandaag in de Vlaamse regering een akkoord over bereikt. Dat schrijven Belgische media die een voorstel van het plan hebben ingezien. Belgen en buitenlanders moeten zo'n vignet aanschaffen, zegt deze verslaggever.
3: Ze moeten dan van tevoren zo'n vignet aanschaffen. Dat wordt gekoppeld aan je auto, aan je nummerbord. En via camera's langs de weg wordt dan gecheckt of je over het juiste vignet beschikt. Ja, de prijs van zo'n vignet die zal waarschijnlijk gaan variëren van zo'n 90 tot 125 euro per jaar. Dat hangt vanaf hoe schoon je auto is. Maar het wordt ook mogelijk om een vignet voor bijvoorbeeld een dag of voor een paar dagen of voor een maand te kopen. Die zijn dan goedkoper.
2: Ja, vanaf 1 mei wordt een tolvignet, moeilijk woord zeg, tolvignet voor voertuigen tot 3500 kilo in België verplicht. Dat is dus eigenlijk gewoon personenauto's, denk ik.
1: Ik zie aan je dat je weer straalt. Er komt net een collega jouw mok terugbrengen die je kwijt was.
2: Mijn beker was weer spoorloos. Dan moet ik 1 keer in dezelfde tijd een opsporingsbericht versturen hier op de redactie. Maar hij is weer terecht.
1: Nou, kun je nog snel een kopje thee drinken. Gaan we door met het nieuws. Want in het zuidoosten van Spanje zijn bij een bosbrand zeker 11 mensen omgekomen. De brandhaard is in een klein dorpje in de provincie Almeria. Zo'n 150 brandweerlieden die zijn bezig het vuur te bestrijden. En honderden mensen zijn geëvacueerd. Correspondent Miral de Bruyne weet meer over hoe de brand is ontstaan.
4: Waarschijnlijk is er een stroomkabel losgeschoten, wat dan dus vonk heeft veroorzaakt. En ja, door de droogte daar is het vuur ontstaan.
1: De Spaanse premier Sanchez heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers. Hij spreekt over enorm verdriet en verslagenheid.
2: En het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. En de directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
5: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
2: Ja, voor het eerst in 1000 jaar is dus deze geschiedenis te zien, dit wandkleed in Engeland. Ja, voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Dus dat kleed had het beter dan wij. En tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: We gaan zeker kijken en dan zijn we volgend jaar in de zomer naar Lelystad.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heel mooi gezegd. Ja, ik zou je bijna zelf ook de titel willen geven. Een mooie woordspeling, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnenkomt lopen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, het is echt een heel apart verhaal.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
11: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 7 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Het is tijd voor vrijdag, de juridische zaken. We doen dat vandaag met Marlies Wijnstra van de rechtbank in Nederland. Marlies, goedemiddag. Goedemorgen moet ik zeggen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het vandaag hebben over uithuisplaatsing.
3: Ja.
1: Wat is dat precies? Ik denk dat veel mensen wel een idee hebben, maar ja. Wat het exact is?
3: Nou, eigenlijk betekent een uithuisplaatsing dat het kind niet meer bij de ouders woont. Maar daar zitten natuurlijk heel veel haken en ogen aan. En de reden ook dat ik hier ben om hier ook over te vertellen, want het is natuurlijk een heftig onderwerp.
2: Ja.
3: Is dat ik eigenlijk wil benadrukken dat een uithuisplaatsing niet zomaar kan.
2: Nee. Hoe gaat het traject? Ik bedoel, wie is in eerste instantie de aangever of de aanvrager? Of
3: ja,
2: hoe zeg je dat?
3: Degene die het aanvraagt is de Raad voor de Kinderbescherming of de gezinsvoogdijinstelling. Want een uithuisplaatsing kan alleen maar als er een ondertoezichtstelling is. En een ondertoezichtstelling wordt alleen maar uitgesproken als er sprake is van een ontwikkelingsbedreiging. Dan komt er een gezinsvoogd of een jeugdbeschermer in het gezin om te kijken van wat voor hulpverlening is er nodig in dit gezin. En dan zorgt hij er ook voor dat dat ingezet wordt. Dus die ondertoezichtstelling is cruciaal.
2: Is die altijd eerst al een langere tijd bezig?
3: Nee, het kan ook tegelijkertijd.
2: Oh.
3: Ja, het kan ook tegelijkertijd. Maar dan is vaak de situatie wel wat acuter.
1: Maar dat is toch een momentopname als er iemand langskomt?
3: Nou, niet altijd. Want voordat er überhaupt naar een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing wordt gekeken, dan zijn er vaak al heel veel meldingen van bij Veilig Thuis, door school.
1: Maar wie doet die meldingen? Door school, maar ook
3: school,
1: buren bijvoorbeeld?
3: Buren,
1: dat kan iedereen zijn eigenlijk.
3: Ouders zelf. Doen
1: mensen
3: ook
1: die het vermoeden hebben van, oh, er gaat iets niet goed.
3: Er gaat iets niet goed. Ja, of als er huiselijk geweld is geweest, komt de politie langs. Die ziet dan die gezinssituatie. Die doen altijd een melding. En dat kan zijn dat het alleen huiselijk geweld is. Maar het kan ook zijn dat zij zien dat de woning heel erg vervuild is. Dat de kinderen er niet goed uitzien.
1: Hmm.
3: School meldt wel regelmatig. Mm-hmm. Maar ook wel andere hulpverleners die wel betrokken zijn in een gezin. Die kunnen melden.
1: Schrijnend eigenlijk, hè?
3: Ja, heel schrijnend. Ja. Het geeft ook wel gelijk aan dat, kijk, een uithuisplaatsing is niet altijd omdat ouders het niet goed doen. Dat gebeurt natuurlijk. Soms hebben ouders zelf problemen waardoor zij niet in staat zijn om goed voor het kind te zorgen. Want dat is wel een criterium. Het gaat echt om de verzorging en opvoeding van een kind. Als dat thuis niet meer kan, dan kunnen we uit huis plaatsen. En daar heb je altijd een rechterlijke machtiging voor nodig.
2: Ja.
3: Dus het is niet dat een hulpverlening of de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogdijinstelling zomaar een kind uit huis kan plaatsen. Ze moeten altijd bij de rechtbank langs.
2: Kunnen ouders het zelf ook aanvragen?
3: Nee. Nee, het Openbaar Ministerie kan het wel, maar ouders niet.
2: En is het ook wel zo dat een kind, omdat het kind zelf zich, zeg maar, even tussen haakjes, gechargeerd, niet kan gedragen in een gezin dat die uit huis geplaatst wordt?
3: Dat gebeurt ook. We zien dus wat ik net zei, dat soms hebben ouders problemen waardoor ze niet de verzorging aankunnen. Maar we hebben ook wel situaties waarin kinderen problemen hebben. Van kind-eigen problemen noemen we dat. Waardoor zij niet meer thuis kunnen wonen.
1: Onhandelbaar eigenlijk, zoals dat vroeger
3: ja,
1: werd gezegd.
3: Nou ja, soms ja. Zijn er gewoon, of er zijn dingen in het verleden gebeurd. We zien wel kinderen met hele ernstige trauma's. En die hebben daar behandeling voor nodig. Dat kan niet in de gezinssituatie. Soms zijn de trauma's daar ontstaan. Dus dan kunnen ze daar niet blijven. Maar je ziet ook kinderen met gewoon aangeboren problematiek. Hechtingsproblemen hebben we ook. Maar ook ADHD, autisme. Als dat allemaal tegelijk in een gezin komt. Soms hebben die kinderen professionele opvoeders nodig.
1: Ja,
3: En dan gaat dat niet thuis.
1: En hoe wordt dan bepaald hoe lang? Nou, hoe lang duurt een uithuisplaatsing? Is daar een standaard termijn voor?
3: Ja, een uithuisplaatsing mogen we maximaal voor een jaar afgeven. Die kan wel verlengd worden.
1: Oké. Okay.
3: Ja,
1: en is ook een minimum?
3: Nee.
1: Dus het is dan als iemand uit huis, dan is dat voor een jaar?
3: Ja, nee. Je kan wel korter.
1: Oh, toch?
3: Maar het is maximaal. Okay. Oh, sorry, ik begreep de vraag.
1: Nee, maar.
3: Nee, het is maximaal een jaar. Het kan wel korter.
1: Ja, oké. Okay.
3: Ja, het kan wel korter. Maar het is niet dat het maar minimaal 3 maanden moet zijn.
1: Nee, precies.
3: Maar
1: okay.
3: Praktijk, praktisch is dat wel lastig.
1: En waar gaat zo'n kind dan heen?
2: Bepaalt de rechterlijke macht dat ook?
3: Nee, dat bepaalt de gezinsvoogdijinstelling of de raad in het verzoek al. Die bepalen waar het heen gaat, maar dat is verschillend. We kijken altijd eerst of een gezin in een netwerk geplaatst kan worden. Dus,
1: familie of zo.
3: Of bij de andere ouder.
1: Ja.
3: Of bij opa en oma, ooms, tantes, vrienden. Daar
1: eigen.
3: Wordt eerst eigen. Er wordt eerst in het netwerk gekeken.
1: Ja. Ja.
3: Als dat niet kan, dan wordt er naar een pleeggezin gekeken. Voor jonge kinderen zeker. Maar voor de oudere kinderen, er zijn niet heel veel pleeggezinnen. En oudere kinderen hebben vaak toch een grotere rugzak. Die komen vaak in een gezinshuis terecht. En een gezinshuis die heeft eigenlijk professionele ouders.
1: Hmm.
3: Professionele opvoeders. Als de problemen heel ernstig zijn, gaan ze ook wel eens naar een behandelgroep. Dus daar krijgen die kinderen dan eigenlijk ook gelijk een behandeling voor de trauma's of voor de problemen die ze hebben. Mm-hmm. Als ze weer wat ouder zijn, heb je bijvoorbeeld ook kamertraining vanaf 16 jaar.
1: Om te leren hoe ze op zichzelf
3: kan wonen. Ja, hoe ze op zichzelf.
1: En als ouders of het kind horen van we gaan uit huis plaatsen.
3: Ja.
1: Hoe wordt daarop gereageerd? Want ik heb ook wel eens verhalen gezien van ouders die hebben eigenlijk helemaal niet door dat het niet zo goed gaat. Ja. En die schrikken daarvan. En die denken, wat is dit? Wat overkomt mij nu?
3: Ja, dat ligt dus wel heel erg aan de situatie. Soms zien ouders zelf niet dat het niet goed gaat. Soms zijn ouders opgelucht. Dat er eindelijk geluisterd wordt, dat er eindelijk gekeken wordt. En die zitten vaak al heel lang in een traject, hè, dat het niet goed gaat met
1: hun
3: kind.
1: Ja, want zelf kunnen ze die melding niet doen, zijn er.
3: Nee, ze kunnen niet zelf om een uithuisplaatsing verzoeken.
1: Nee.
3: Ze kunnen wel zelf om een ondertoezichtstelling verzoeken.
2: Hoe lang is die periode eigenlijk dat er op een gegeven moment beslist gaat worden dat er een uithuisplaatsing plaats gaat vinden? Want voordat je een netwerk hebt doorgelicht, zeg maar, of opa's, oma's, tantes of wie dan ook, geschikt zijn om het kind op te vangen. Daar zit ook alweer een periode over natuurlijk.
3: Kijk, dat gebeurt vaak in het voortraject al voordat ze het verzoek bij de rechtbank indienen. En als wij een verzoek krijgen tot een normale machtiging uit huisplaatsing, om het zo maar te zeggen, dan proberen we hem echt heel snel op zitting te plaatsen.
2: Ja.
3: Dus eigenlijk wel binnen 4, 6 weken, dan moeten we daar echt wel een beslissing op genomen hebben. Wat we ook wel regelmatig zien, en dat de ene keer is daar drukker dan de andere, wij hebben ook een crisistelefoon.
2: Ja.
3: Alle kinderrechters, we hebben een schemaatje, hebben een week crisistelefoon. 24/7 heb je het telefoon in je zak, kan je gebeld worden. En dat gaat echt om acute situaties. Bijvoorbeeld ouders die overlijden. Kinderen die opgepakt worden.
2: Mm-hmm.
3: En in voorarrest zitten bij de politie of op het politiebureau zitten en niet meer thuis kunnen wonen. We hebben ook wel kinderen die in het Loverboy-traject terecht zijn gekomen. Ja. Hè, die moeten gelijk ergens geplaatst worden waar ze veilig zijn.
2: Nou ja, ik vraag het een beetje, omdat we hebben natuurlijk de laatste maanden een paar keer, volgens mij 1 of 2 keer gezien dat een kind uit huis of kinderen uit huis geplaatst werden. Maar dat dan werd. Ja, het is jammer, want het traject duurde te lang. Pardon.
3: Ja.
2: Voordat er echt actie werd ondernomen.
3: Ja.
2: Hoe zie jij dat? Weet je, dat is een moeilijk dilemma.
3: Heel moeilijk dilemma. Want je wil ook niet te snel zijn, hè?
2: Nee.
3: Want kinderen horen bij hun ouders.
2: Ja.
3: Dus ik denk, je probeert altijd zo lang mogelijk om kinderen thuis te houden. En in de tussentijd zijn op de achtergrond worden wel allerlei dingen uitgezocht en dingen geprobeerd. En de uithuisplaatsing is eigenlijk het laatste middel.
1: Het laatste middel, ja.
3: Ja, het allerlaatste middel.
2: Ja. Werkt het altijd goed, zo'n uithuisplaatsing?
3: Nee, het werkt niet altijd goed.
2: Wat is dan het vervolg daarop? Wat zou je dan nog kunnen doen?
3: Nou ja, soms dan ga je kinderen dan toch maar naar huis plaatsen. Kijk, we hebben niet heel veel plekken. Nee. Om kinderen uit huis
2: en pleeggezinnen worden ook steeds minder.
3: Pleeggezinnen zijn er weinig, gezinshuizen zijn er weinig, behandelgroepen zijn er weinig. Dat is wel gewoon een probleem in Nederland. En dus de kinderen komen niet altijd op de juiste plek terecht.
2: Nee.
3: En soms duurt het heel lang voordat kinderen de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Ja, dat is gewoon een hele trieste situatie.
2: Krijg je daar feedback over pleeggezinnen bijvoorbeeld? Waarom zij het niet meer zouden willen doen? Of waarom dat afneemt?
3: Nee,
2: denk ik. Is dat imago of zo? Of
3: ja, geen idee.
2: Waar zou het mee te maken hebben?
3: Dat durf ik niet te zeggen.
2: Nee, want het is hoog nodig, hè, zoals je zelf aangeeft.
3: Ja.
2: Wat komt het vaak voor dan, uithuisplaatsingen?
3: Nou, het valt wel mee. Ik heb even cijfers opgezocht.
2: Ja.
3: Wel de cijfers uit 2024. Toen zijn er 8.975 kinderen waren op dat moment uit huis geplaatst.
2: Ik schrik daar wel van.
3: Ja,
2: het
3: is wel
2: heel veel.
3: En het neemt wel af.
1: Oh, dat is goed nieuws.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Maar ik moet zeggen, we zijn ook echt altijd heel kritisch bij de uithuisplaatsingen.
2: Mm-hmm.
3: Want wat ik net al zei, kinderen horen gewoon thuis te zijn. En,
2: uiteraard.
3: Ja.
1: Ja, je neemt zo'n beslissing niet zomaar natuurlijk.
3: Nee, echt niet. Nee,
1: en ook niet
3: voor
1: je lol.
3: Het is ook nooit maar één probleem. Het is vaak een opeenstapeling van dingen die niet goed gaan.
2: Ja.
3: En het, ik vind het een van de vervelendste beslissingen om te moeten nemen.
1: Dat geloof ik, ja.
3: Ja, maar je moet toch het belang van het kind voorop zetten.
2: Ja.
3: Ja, en goed naar ouders luisteren. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja.
2: Mooi om dat even uitgelegd te krijgen van je.
3: Ja,
2: dank je wel. Marlies Wijstra. Ja.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Niemand minder dan Leonie Meijer, binnenkort bij ons op Schokland. Gewoon in onze provincie, op een van de mooiste plekken van de provincie, mogen we wel zeggen. Welkom.
2: Dankjewel.
1: En Sven Versteeg.
3: Hallo.
1: Na Blikkendag. Kon het nog beter na Blikkendag?
3: Het kan altijd beter.
1: Echt ook. En Senna, na Kleine Vogel, kon het nog beter?
2: Ja, kan altijd beter.
1: Echt
2: precies wat Sven zegt.
1: Leuk dat jullie vandaag allemaal bij ons in de studio zijn in deze nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland.
4: Absoluut, ja. Van harte welkom allemaal, Leon en Leonie. Ja, jij bent zo vaak hier, dat is bijna een soort tweede huis voor je aan het worden hier.
2: Nou,
1: ze heeft de bed ook bij zich.
4: Ben je met de camper gekomen?
2: Nee, ja, precies. Ja.
4: Nou, wel leuk dat je in Flevoland staat ook op 25 juli.
2: Vind ik echt superleuk, ja. Ik ben even ook een kijkje gaan nemen en het is echt een heel... historisch stukje Nederland.
4: Ben je daar wel eens eerder geweest? Of was dit echt de eerste keer?
2: Dit was de eerste keer, ja.
4: Hoe zijn ze bij jou gekomen om daar op te treden eigenlijk?
2: Dat is vanuit een theater in Emma Lord, volgens mij.
4: Ja,
2: het voorhuis georganiseerd. Dus ik vind het superleuk.
1: Die doen altijd van die bijzondere zomerconcerten daar. Op een van de mooiste plekken, ja. Hè? En dan te realiseren, dat was vroeger gewoon een eilandje.
2: Ja.
1: Woonde één persoon met het kerkje.
2: En een vuurtorentje.
1: En een vuurtorentje, en dat was het dan ook.
2: Ja, het is heel bijzonder. Dus heel leuk, 25 juli.
4: Het is niet dat daar nou duizenden mensen kunnen zijn. Het is echt een intiem concert.
2: Het is een intiem concert, want het is ook heel klein.
4: Ja.
2: Als in, het was vroeger ook heel klein.
1: Ja.
2: Ik denk dat er maximaal 150 man op een stoeltje kan plaatsnemen.
4: Ja. Nou goed, je kan er één van zijn door eventjes naar de website te gaan en kaarten te bestellen. Die gaat zo meteen ook een voorproefje geven door twee prachtige nummers te zingen. Ja. Natuurlijk gaan ook Sven Versteeg en Senna voor ons zingen. Senna, jij bent hier ook al vaker geweest.
5: Ja.
4: Sven overigens ook trouwens.
1: Zeker.
4: Ja.
1: Het leuke eraan is dat Senna, die was hier ook nog in het begin van jouw carrière.
5: Ja,
4: heel erg. Ja. Dat ik nog contact met je vader had.
5: Ja, toen was mijn vader nog mee. Ja, dat klopt.
4: Hè? Doet hij nog steeds jouw management eigenlijk?
5: Nee.
4: Oh, dat is inmiddels dat station ben je gepasseerd.
5: Nee, hij is gewoon lekker papa en geen collega meer.
4: Is daar bewust voor gekozen? Ook
5: ja, vanuit mij wel. Ook, kijk, hij mag natuurlijk van mij gewoon mee om te kijken en te doen, maar ik denk dat het ook wel belangrijk is dat ik zelf toch ook dingen leer en dat ik het ook gewoon zelf kan.
4: Ja.
5: Ook zonder hem.
4: Hoe lang ben je nu bezig? Echt professioneel?
5: Sinds ik 16 ben en ik ben nu 22.
4: Ongelooflijk, 22.
1: Ja. hoe mooi gaat dat op een gegeven moment nu ook?
5: Ja.
1: Ik bedoel, 6 jaar ben je pas bezig.
5: Ja, voor mij is het al. Dat is best wel een deel van mijn leven natuurlijk.
4: Als je 22 bent wel, ja.
1: Maar ja, er zijn mensen die zijn 30 jaar bezig en die krijgen dan pas hun eerste hit, weet je. Dat...
5: Ja, dat verschilt gewoon bij iedereen heel erg, hè.
1: Ja.
5: Maar nee, ik mag zeker niet klagen. Het gaat hartstikke goed. En nog helemaal voor iemand van 22.
1: Ja, dus... maar je bent lekker aan het stapelen, zeg het zo. Ja. Want Kleine Vogel, die is inmiddels ook al... is het platina geworden ook?
5: Ja.
1: Dat is echt ongelooflijk ook.
5: Ja, die hangt mooi aan de muur boven de eettafel.
1: Nou ja, daar moet je hartstikke trots op zijn dan ook. Maar het overkomt je in één keer.
5: Ja, zeker. Ja, kijk, ik had natuurlijk altijd wel van gedroomd en gehoopt. Maar dat die dingen ook echt werkelijkheid aan het worden zijn nu, dat is natuurlijk wel ontzettend gaaf.
1: Wat gebeurt er dan met je als een presentator op je afkomt en zegt: ik heb een leuk cadeautje voor je. En het blijkt dan uiteindelijk een platina plaat te zijn voor Kleine Vogel.
5: Ja, dat is toch wel een soort van bevestiging. En ook wel een besefmomentje van oké, ik ben gewoon goed bezig. En je doet het toch wel iets goed. Dus, want het lukt. En ook wat ik bij Sterren NL toen ook al gezegd had. Heel veel mensen zeggen altijd van stop ermee. Dat gaat toch niet lukken. Dit, dat, is zo.
1: Mm. Maar, heb je dat vaak gehoord?
5: Ja, heel vaak. Ja, dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk gestopt ben met mijn vervolgopleiding.
1: Ja.
5: En,
1: wat wilde je worden eigenlijk dan?
5: Zangeres.
1: Maar de vervolgopleiding was ook zangeres?
5: Was singer-songwriter opleiding.
1: Oh, dat ja.
5: Ja, en ik kreeg daar niet genoeg ruimte. Helaas. Dus er stond toch wel een stukje bevestiging dat je wel altijd de goede keuzes hebt gemaakt. En dat het eigenwijze in mij toch nog niet zo heel verkeerd is geweest.
1: We hebben het vorige week ook van Rutger van Barneveld gehoord natuurlijk. Hè?
5: Ja.
1: Die heeft een soort gelijk verhaal. Iets andere weg bewandeld dan. Maar eerst ook via ik geloof in mij. Eigenlijk een beetje voor heel Nederland voor gek gezet. Laten we het zo even zeggen. Vandaar ook zijn single toen Malle Pietje. En dan kom je met zo'n knijter van een hit kom je terug. En dat is voor jou eigenlijk ook zo een beetje natuurlijk met Kleine Vogel.
5: Ja, het is wel, het is wel een vergelijkbaar verhaal inderdaad. Ja.
1: Maar kijk je dan ook echt naar dat ding dat je zegt van... als je hem in de handen hebt, want dat krijgen niet veel zangers en zangeressen. Zo'n platina plaat. Kijk je dan naar... gaat er dan iets ja, door
5: tuurlijk,
1: je heen?
5: Ja, tuurlijk. Daar zijn we gewoon. Ja, het is wel gewoon iets heel bijzonders. Ja. Ja. En al helemaal als zangeres, artiest, ja, dat is wel zeg maar iets waar je gewoon heel hard voor werkt. Dus als je hem dan ook echt in je handen hebt, dat is gewoon bijzonder.
1: Ja.
4: Dat geldt voor jou natuurlijk ook, Sven. Want jij was natuurlijk ook al een tijdje bezig. Ja. Toen kwam opeens daar die hit. Dat was ook niet meteen dat je zei van dit knalt meteen naar boven, hè?
6: Nee, nou ja, sowieso. Ik was 9 jaar bezig en toen kwam Blikkendag pas. Dus het is ook niet zo dat ik voor heel veel mensen komt het uit de lucht vallen. Of ben je dan in één keer nieuw?
4: Ja.
6: Maar dat was helemaal niet zo.
4: Maar het is ook langzaamaan een steeds grotere hit geworden, hè?
6: Ja, het heeft zich langzaamaan ontwikkeld, zeg maar. Ja. Maar aan de andere kant, hij was binnen een half jaar was hij al goud. Dus dat is best wel. Dus op zich is dat ook alweer snel.
4: Ja.
6: Maar het ging heel langzaam. En door TikTok en al die nieuwe dingen werd het langzaam een hit. Ja.
4: En dat vind ik dan bij Leonie, want jij hebt natuurlijk een heel ander soort muziek.
2: Ja.
4: Dat werkt heel anders dan, hè? Want dat zijn meer luisterliedjes die jij maakt.
2: Ja.
4: En dat doet het natuurlijk in hitlijsten. Ik denk dat jij het best wel in dat genre lastig kan hebben.
2: Ja, het is niet echt gemaakt voor TikTok natuurlijk, zulke...
4: Tenzij er misschien een hele mooie, gevoelige video... waar ze jouw liedje dan toevallig onder zouden zetten. Dat zou natuurlijk kunnen werken.
2: Ja, dat kan. Zeker. Maar het is iets minder, minder feestmuziek, zou ik maar zeggen. Dus dat is een ook een ander...
6: Maar vroeger ander wel, toch? Eerst wel.
2: Hoe bedoel je?
6: Met Jeroen van de Boom. Ja, dat liedje kennen we allemaal.
4: Ja, zeker. Ja.
2: Zullen we die zo even doen? Of,
6: Ja, nou, dat zou ik dan weer niet durven.
2: Ken je hem uit je hoofd? Of,
6: Nee, ik alleen het refreintje, denk ik.
2: Ja.
4: Ja, maar dat was ook niet. Was dat echt? Was ook niet
2: nee,
4: echt,
2: maar zeker.
4: Een beetje dat
2: Hollandse, dit is ook natuurlijk. Dit hoort speciaal bij dit album en de tour. Dus ik heb vroeger zeker ook andere dingen gedaan. En toen was er nog geen TikTok. Dat klinkt natuurlijk.
4: Alsof het 100 jaar geleden is. Maar het is nog helemaal niet zo lang geleden.
2: Maar je moet het dan ook al hebben van andere dingen. Want sommige dingen gaan gewoon wel ook... zeker ook gevoelige dingen kunnen hartstikke...
4: Ja, tuurlijk. Viral gaan. Ja. Maar is het dan een bewuste keus geweest... om niet meer dat soort Nederlandse liedjes uit te brengen... zoals in de tijd van met Jeroen?
2: Ja, dit was echt iets wat op mijn pad kwam. En dat is gewoon echt een
4: projectje.
2: Ja, een project, zeg maar.
4: Ja.
1: De waardering is natuurlijk niet anders. Hè? Of je nou een muziekfeest op het plein staat voor 5000 mensen... of er zitten 50 mensen voor jouw neus te kijken.
2: Nee.
1: Als ze naar jou kijken, ze genieten van je muziek, is het hetzelfde. Ja. Dat is universeel.
6: Ik vind hoe kleiner, hoe mooier en leuker het soms is, hoor.
1: Ja.
6: Echt van die privéfeesten. Tenminste, in ons geval dan, als je echt feestmuziek maakt... dan vind ik ook die privéfeesten en die kleine optredens juist... soms nog wel leuk.
1: Daagt het dan ook uit om soms een heel ander liedje in één keer ertussendoor te doen? Want de feesttent die wil gewoon beuken, zeg maar.
6: Ja, maar dan kan je wat meer doen. Of je kan wat meer... je kan een beetje rommelen, vind ik altijd.
1: Ja,
6: ja.
1: Maar dan kan je ook laten zien dat je echt kan zingen. In plaats van in zo'n feesttent. Want dat
6: kan ook.
1: Ik denk niet dat daar iemand zegt van... dat ene nootje was een halfje eronder, of niet?
6: Dat nee, dat is waar. Maar maar dan moet je zorgen dat je erop zit.
1: Bij Leo is dat natuurlijk heel anders. Daar zit echt iedereen heel intens...
4: Gefocust.
1: Te luisteren naar je. Dan heb je het idee dat ze iedere klinker en medeklinker horen van je. Hè?
2: Ja, ik denk dat het... Ja, ik denk niet dat je het super zwart-wit moet zien. Want als jij 10.000 man met een feestnummer op de been krijgt... dan moet je echt ook goed kunnen zingen. Dat is wel de energie die je ook dan aan het publiek...
1: Maar het nummer aan zich helpt dan wel, weet je wel. Als zo'n blikkendag in wordt gezet, dan denk ik... ik kan eigenlijk mijn mond houden, want het gaat vanzelf.
4: Ja, dat heb je gisteren met de rust van Barneveld gezien. Hè?
6: Ja, alleen dan daarnaast, op de rest van je optreden... moet je ze wel vast zien te houden. En dat is dan weer een...
1: Doe je nog 3 keer blikkendag?
6: Ja, 4 keer meestal.
4: Maar kun je voorstellen dat je het over gewoon 20, 30 jaar nog steeds ziet... jij kleine vogel en ook jullie duet misschien wel.
6: Wat wel een beetje een gekke gedachte is dat er nooit meer een optreden komt... waar je hem niet gaat zingen.
4: Dat is het.
6: Dat is wel, soms is dat wel... Dat je,
4: of je moet zoveel hits scoren dat
6: nooit
4: je op een gegeven moment
6: kiezen.
1: Dat doen dan sommige artiesten wel weer. Ik bedoel, de Mark Knopfler van de Duitsstraat... die zei, ik wil dat hele Brothers in Arms, dat zing ik niet meer.
6: Ja, maar ik vind dat niet
4: kan. Dat kan eigenlijk niet, maar het publiek verwacht het.
6: Of je maar kijkt, ik weet van Jan Smit bijvoorbeeld... Wij zingen altijd in het land een half uur. Die redt het niet in een half uur. Kijk, dan vind ik het weer een ander verhaal.
4: Ja,
6: dan ga je weer in je hits schikken. Ja.
4: Maar
6: dan moet dat hebben we nog even te gaan.
2: Zoveel heb ik er nog niet.
4: Nee, maar goed, dat komt nog. Maar je bent ook pas 22, weet je?
2: Ja, dus dat tijd zat.
4: Je bent inderdaad al aan het
2: Als je op een
4: bouwen.
2: Punt komt dat je moet kiezen omdat een half uur te kort is voor al je hits... dan mag je best wel blij zijn, denk ik.
4: Ja, mag je heel trots zijn.
2: Dat is een luxe probleem, hoor.
1: Natuurlijk dat je gewoon nu in het land wordt aangekondigd, Senna... en dan weet iedereen wie het is.
5: Ja, dat vind ik wel altijd. Even zo'n kippenvel. zo'n momentje. Als je dan zo'n festival hebt, of zo'n grote show. En ze kondigen je dan aan. De mensen beginnen dan ook echt te juichen. In het begin was iedereen een beetje stil. Van oké, we klappen wel gewoon. Ja, want we weten wie dat is.
4: Ja, ja, ja.
5: Maar
4: ja.
5: Nu merk je echt het verschil. Dat mensen ook echt weten van, oh, dat is zij. Dat is Kleine Vogel of dat is die.
4: En weet je wat extra knap is? Je hebt alleen aan je voornaam al genoeg. Bij Sven moet er nog Verstegen achter, hè? Ja, dat is natuurlijk wel zo. Dat je net met één naam, gewoon een voornaam, alleen al iedereen weet wie je bent.
1: Ja, ze kunnen geen fout maken met Mike Verstegen of zo.
4: Nee, precies.
6: Nee, precies, ja. Ja, dat is normaal wel een ding, ja.
4: Ik vind dat het even tijd is voor een heel mooi lied van Leonie. Vertel eventjes, want die theatertour, ik neem jou mee.
2: Ja.
4: Dat is een... Nou, vertel zelf, het is een persoonlijke avond eigenlijk, wordt dat.
2: Zeker weten. Samen met Erik Vlasblom aan de Vleugel.
4: Mm-hmm.
2: De liedjes van dit album, wat dus ook allemaal heel erg...
4: akoestisch
2: is eigenlijk, gaan we samen spelen. En dat is vanaf eind september gaan we dat door het land.
4: Maar als ik naar Schokland ga, heb ik dan eigenlijk die theatershow al gezien?
2: Nee,
4: maar dan, nee? Okay,
2: nee, dit is echt een apart concert.
4: Ik
2: maar
4: moet dus twee keer gaan.
2: Je moet eigenlijk twee keer gaan. Mm-hmm. Maar in Schokland ga ik natuurlijk wel alvast een klein beetje toewerken naar wat ik in het najaar ga doen.
4: Is dat een soort generaalloop voor jou van wat werkt en wat werkt minder?
2: Nou ja, maar ik ga niet alleen maar Nederlandstalig doen, want ik heb natuurlijk ook heel veel andere dingen gedaan. En ik ben daar in mijn eentje, dus dat is ook een verschil.
4: Ja.
2: En in het najaar gaat Erik gezellig met me mee. En,
4: ook wel leuk.
2: Ja.
4: En dit nummer is van origine een Italiaans nummer, begrijp ik?
2: Dat klopt.
4: Ja.
2: Een Italiaans liedje.
4: Ja.
2: Met de tekst, met de vertaling van Gerard van Maasakkers.
4: Ja, nou, dat is niet dus, de minste ook. Hè?
2: Ik neem jou mee. Ik heb wel een paar seconden nodig om
4: doe
2: mij
4: maar
2: te installeren.
4: Neem
2: jij
4: je tijd.
2: Even...
4: Absoluut, ja. Doe maar eventjes, want alles staat al klaar. Leonie Meijer gaat dus voor ons zingen. Zometeen nog een nummer trouwens. Dit huis, ook een prachtig liedje. Maar eerst dus neem je mee. En natuurlijk gaan ook Sven en Senna samen hun knijter van dit vuurwerk. Wat overigens trouwens deze hele week polderplaat is geweest bij ons. Dus dat,
2: ja.
4: Ik hoop dat we een klein
2: ja,
4: beetje hebben kunnen bijdragen
6: dat
4: aan
6: weten
4: succes
6: wij.
4: Ook. Hè?
5: Zeker.
1: Ja. Helemaal toch nog iets zien aan de afrekening aan het einde van de week. Dat je dat door ons ziet.
6: Ja. Nou, dat is helemaal niet erg, hoor.
4: Senna, toch? In plaats van Senna.
1: Ja.
5: Ja. Ja, dat is een C ja. Eén en minder.
4: Ja, precies, ja. Maar goed, dat is natuurlijk wel lekker. Ja. Ben je er klaar voor, Leonie Meijer? Ja, goed. Wij gaan genieten. Haar theatertour komt er dus aan in het najaar van 2026. Hier zingt ze al die prachtige titelsong. Een van origine Italiaans nummer, maar zij heeft ervan gemaakt. Ik neem jou mee.

0: Ja, dat is mooi zo, hè?
1: Word je stil van, hè? Van dit
2: soort... Ja, dat is wel een dingetje, hè?
1: Ja.
3: Ja.
4: Mooi, hoor. Ja, niemand klapt, hè?
3: Nee, maar...
1: Omdat het zo mooi is.
4: Ja.
1: Dat kan je ook hebben. Dat zijn, juist theaters zijn daar ook weer heel erg mooi voor. Is,
2: mooi hoor.
4: Is heel mooi. Een
1: uitdaging voor jullie ook. Dat je zegt van, als we willen ook nog wel eens theater in. En dan kan je, wat je net zegt, dan kan je ook een beetje rommelen. Maar in het theater kan je dan heel mooi rommelen.
2: Ja, ik weet niet of ik een type artiest ben voor het theater. We zijn een beetje aan het nadenken over een concert. Ja, omdat ik zit nou eenmaal in het feest, zeg maar. En ik heb wel eens de ballet uitgebracht. En ik vind het heel mooi en heel leuk om te doen. Alleen... In mijn geval denk ik dat je een concert moet doen wat mensen ook verwachten. En dat zal niet zittend zijn.
1: Maar juist...
2: Nu nog niet.
1: Maar nu nog niet inderdaad.
2: Nee, precies.
1: Wanneer je zometeen nog meer naam hebt, nog meer hits hebt, dat je dan een theatertour doet of een concert doet.
2: Wellicht, ja.
1: Ik wil even heel iets anders doen.
2: Ja, precies.
1: Een heel mooi liefdesliedje waarin je dan je vriendin ten huwelijk vraagt.
2: Ja.
1: Waarom zit iedereen daar zo over door te dragen?
3: Waarom hebben ze dat huwelijk?
2: Ik ging nou weer.
4: Je moet oppassen.
2: Ik zat vanochtend dus bij de tandarts.
1: Ja.
2: En ik lag zo. En dan heb je zo'n tv aan het plafond. Met, ik weet niet, een van de recente met allemaal van die nieuwsflitsen. En zelfs daar zag ik Sam Steen gevraagd voorlopig zijn vriendin nog niet ten huwelijk. En dan denk ik, nou, dit gaat wel heel ver. Nee.
1: Oh. Het is nieuws nu ook al.
2: Ja, het is...
3: Hoe lang zijn jullie samen dan nu?
2: 6 jaar.
3: Oké.
2: Okay. We hebben een kind en zo. Ja, nee, ik snap de vraag ook wel van iedereen. Alleen, ik op zich wil ik het ook wel. Alleen, ik vind het zo voor anderen altijd. Nou, ik kom op heel veel bruiloften.
1: Een feestje, weet je wel, ergens in Italië of zo. Lekker.
2: Ja.
1: Met alleen maar de vrienden gewoon, en bekenden om je heen.
2: Ja.
1: Voor een paar, weet je wel, een stuk of 12.
2: Ja.
3: Heb jij al trouwplannen eigenlijk?
4: Nee, ik heb niet eens een vriend.
3: Dat weet ik toch. Je kijkt er ook bij van, dat hoef ik niet ook.
4: Nee joh, laat mij maar lekker alleen joh. Ik vind het prima zo hoor.
3: Ja?
4: Ja, ik vind het echt niet erg.
3: Heb je nooit ook dat mensen of mannelijke fans of zo, dat ze denken, oh nou, mooie vrouw.
4: Ja, jawel. Ik moet zeggen, wij zaten gisteren bij Shownieuws.
3: Ja.
4: En toen vroegen ze daar dus ook om.
2: Nee. Het was Guido. Was het dus.
4: Ze vroegen er daar dus ook om. En toen zei ik ook van, ja nee, ik ben vrijgezel. Maar ik had dat beter niet kunnen zeggen, denk ik.
1: Want je hele DM,
4: staat helemaal vol.
3: Ja,
4: met dates en weet ik het allemaal wel. Ja, ik vind het hartstikke lief, maar ik heb daar helemaal geen behoefte aan.
3: Maar ook niet gewoon een one-night stand?
4: Nee. Dat moet ik allemaal niet hebben. Ik krijg allemaal praten over. En dan,
3: dat is wel waar.
4: Je moet opletten,
3: hè.
4: Je moet echt opletten met wat je allemaal doet.
3: Ja, dat is wel waar.
4: Dus nee, ik vind het wel prima zo.
1: Is dat niet jammer dan? Want het haalt misschien wel een heel stuk van de romantiek weg. Dat je denkt van, ik ben gewoon een keertje een avond uit met een stel vrienden en vriendinnen. Kom een leuke roze tegen, maar ja... Ziet hij mij nou als Senda of ziet hij me nou gewoon als een leuke meid?
4: Ja, dat sowieso wel. En hè, stel, je maakt dan wel een misstap of een fout en je doet wel een keer iets.
1: Nee, maar ik zie het even vanuit het positieve.
4: Ja, maar ja.
1: Van, nou,
4: maar ja,
1: een leuk gesprek met iemand.
4: Ja.
1: Zou best wat leuks kunnen zijn. Maar als je de tent uitloopt, staat Edwin Smulders met zijn letter.
4: Nou, dat. Ja, dat. En, maar ook als je iemand niet kent, je weet ook niet wat iemand gaat doen met die informatie, zeg maar.
1: Nee.
4: Dus één berichtje en je staat weer op Juice Channel.
3: Ja, en je moet dan maar eens een keer het tegendeel bewijzen. Hè? Want dat is heel lastig.
4: Nee, dat. Hè? Bewijs maar dat het niet zo is. Wordt. Ja.
3: Ja. Ja.
1: Maar het kan wel heel veel belemmeren natuurlijk. Hè? Dat je denkt van, ja, maar ik wil het uiteindelijk wel. Ik weet niet hoe ik
4: wel uiteindelijk,
1: kijken,
4: ja, maar... ooit wel. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, ik ben daar gewoon niet naar op zoek. En als je toevallig echt iemand tegenkomt en het klikt gewoon echt heel goed, dan ga ik er ook niet voor uit de weg.
1: Dan lukt het ook wel.
4: Maar ja, ik vind het ook prima alleen.
3: Nou, dat is ook prima natuurlijk.
4: Ja. Ja,
1: er zijn ook anderen die hebben er grote moeite mee om een prinses verborgen te houden.
3: Leonie is er erg van lachen.
5: Ik moet even lachen, ja.
3: Want?
5: Nee, om jou. Niet om Senna. Om jou moest ik lachen.
1: Dat
5: Mark.
1: Heb ik elke dag.
3: Oh. Ja. Maar waarom moest je om mij lachen?
5: Omdat je mij zo aankeek. Zo van ja.
3: Alleen nu jij.
5: Ja, alleen nu ook goed. Ja. En ik denk, hoe snel.
3: Nee, maar weet je wat ik bedoelde? Je bent ook niet alleen. Je hebt een hond. En je weet dat een hond geeft onvoorwaardelijke liefde ook.
5: Heb die wordt
3: ook
5: niet gefotografeerd door Edwin Smulders. Nee.
3: Nee, ook zo. Dat zou wat. Als je dat. Nou goed, dan is weer heel wat anders.
6: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Ja, met vandaag natuurlijk nog steeds Senna en Sven Versteeg. Hun nummer is deze week polderplaat geweest. Volgende week hebben we is je al bekend, de volgende polderplaat eigenlijk? Ja, heb je het al verteld?
2: Ja.
1: Oh,
2: nou, ik heb een...
1: Ik heb het aan jou
2: verteld.
1: Ja, dat weet ik. Ja, wij vertellen elkaar natuurlijk altijd alles.
2: Nee, maar meestal als ik het jou vertel, dan 5 minuten later weet de hele wereld.
1: Dat is inderdaad wel waar, ja. Heel moeilijke dingen voor me houden.
2: Valt nu nog tegen, sinds.
1: Ja, dat is waar, ja.
2: Goed, vertel maar aan jou de eer.
1: Mag ik het vertellen?
2: Ja, zeg maar.
1: Hij hoorde het niet. Wie was het? Ik weet het echt niet meer. Ik weet het niet.
2: Jeffrey Kuipers.
1: Ah, Jeffrey Kuipers, ja. Maar die zit in Spanje, die kan dus niet komen hier, hè?
2: Hij heeft ook een Spaans liedje opgenomen. Hij heeft het in het Nederlands vertaald.
1: Ah, hoe heet het?
2: Weet ik niet.
1: Oké, leuk. Hij is volgende week polderplaat in ieder geval.
2: Ja.
1: Wat wel heel erg mooi is natuurlijk dat prachtige concert van Leonie Meijer. Een intiem soloconcert op het buitenpodium van Museum Schokland. Daar kun je dus bij zijn. Kijk even op de website van Theater Het Voorhuis. 25 juli is dat dus. Deze maand, 25 juli, 25 juni, kan niet meer, dat is al voorbij. Ze heeft net een prachtig nummer gezongen. En dat doet ze nog een keer. En ik hoop dat ik het nu wel droog hou, Leonie. Ja. Dat is net niet gelukt. Maar Sven, ga je dit zeggen? Als je wat ouder wordt, dan huil je om alles.
2: Ja?
1: Nou, heel vaak. Hij hoeft 's morgens maar binnen te komen en ik barst dan in huilen uit.
2: Ja, maar dat begrijp ik wel.
1: Ja.
2: Dat is van geluk.
1: Ja. Dat is van geluk. Ja, goed. Leonie Meijer, een prachtig nummer. Dit huis.

0: Nee, toch niet gelukt.
1: Deze keer niet.
0: Nee, jeetje. Nou,
2: heel mooi.
0: Van wie was het ook alweer? Dit is een...
2: Dit is van Veldhuis en Kemper.
0: Ah ja, Veldhuis en Kemper. Ja. Want je doet ook nummers van Frans Halsema natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Heb je zelf ook een beetje een traantje gelaten?
2: Is het zo?
0: Ik denk dat je een klein beetje uitgelopen bent.
1: Een vliegje.
2: Ben je dat nou?
0: Ja, een klein beetje. Nou, dat is niet erg hoor. Ik bedoel, we zijn mensen, hè?
2: Ja.
0: En emoties. Maar je moet echt om jezelf ook huilen.
2: Nee joh, ik denk dat het te hit is.
0: Ja, kan toch?
2: Ja, dat had zeker gekund.
0: Dat je eigen...
2: Moet ik wel eerlijk zijn naar de luisteraar toe? Heb ik gewoon een uitgelopen mascara. Ja,
0: ja nee, maar dat valt, het is niet erg.
2: Dat is
0: helemaal niet erg. Maar Frans Halsema zingen, voor haar ga je natuurlijk zingen. Hè? Zo prachtig.
1: Oh,
0: Toon Hermans natuurlijk, liedjes.
2: Zeker,
0: dat is ook een persoonlijke favoriet van jou.
2: Klopt.
0: Zijn er nog meer? Want je zegt, ik ga ook Engelstalige liedjes doen.
2: In Schokland, ja, zeker. Ja. Nou ja, eigenlijk dan... eigen, ook nog eigen liedjes natuurlijk. Want dat doe ik eigenlijk normaal gesproken. Ja. Dus ik ga een beetje liedjes spelen die ik door de jaren heen heb uitgebracht. Het is inmiddels al 15 jaar zo'n beetje...
0: Sinds The Voice.
2: Sinds The Voice aan repertoire opgestapeld. Dus ik ga een beetje zo door de jaren heen eigenlijk dat doen in mijn eentje.
0: Heb jij trouwens het laatste seizoen van The Voice gezien? Volg je dat nog überhaupt eigenlijk?
2: Nee.
0: Nee, okay.
2: Nee, niet echt eigenlijk.
0: Ik heb ook het idee dat het, toen jij er nog in zat, veel meer impact had dan nu. Of heb ik dat mis?
3: Nee, dat denk ik eigenlijk ook wel.
0: Ja. Want die jongen die er nu gewonnen, was dat een jongen die het gewonnen heeft?
1: Ja, Ruben. Ja. Ruben Hill.
3: Ja.
4: Wel heel knap hoor. Wel echt een hele goede zanger.
0: Ja, ja absoluut.
1: Absoluut ook.
0: Absoluut.
1: Ja. Ik heb hem gezien op een festival. Ja, het is fantastisch wat hij doet. Hij is ook al jaren bezig eigenlijk. Dus hij doet goede dingen.
4: Ja.
1: Wat dat betreft. En dan kan zo'n voice kan je dan wel net een zetje in de goede richting geven.
4: Absoluut.
0: Ja, precies. Ja.
1: Voor degenen die dat dan nodig hebben. Want ik sta er versteld natuurlijk... van dat er elk jaar weer zoveel mensen meedoen. Dat we zeggen, waarom hebben die mensen nooit eerder gezien?
2: Ja.
1: Toch?
4: Omdat het heel moeilijk is, denk ik, om jezelf te laten zien. Dus dan is zo'n platform natuurlijk fantastisch.
1: Ik heb aan de andere kant ook wel, wij zeggen dat eigenlijk elke week. Ik heb soms ook wel eens het idee dat iedere Jantje, Pietje, Klaasje tegenwoordig een plaatje opneemt. En denkt van, weet je wat, ik ga zingen.
2: Dat klopt denk ik ook wel een beetje.
3: Ja.
2: Zit ook wel een kern van waarheid in.
1: Maar van de week zei nog iemand van, het is bijna, en jullie bedoel ik daar absoluut niet mee, maar er zijn ook heel veel artiesten waarvan je zegt, als je maar slecht kan zingen, dan word je populairder dan iemand die echt fantastisch zingt. Dat het de gekheid, de gimmick wordt tegenwoordig.
4: Nou, ik denk gewoon wat... Kijk, nu is Nederlandstalig, wat wij doen, is heel populair. Maar dat was 10, 15 jaar geleden echt niet.
1: Nee,
4: toen was dat het hiphop weer.
1: Echt?
4: Ja, dus het verschuift natuurlijk ook heel erg wat er populair is. En nu is dat toevallig...
2: Ik denk
1: hoor ook niemand meer over C-artiesten praten.
0: Die bestaan
1: niet. Weet je dat?
0: Die hebben ook eigenlijk daar bestaan. Maar wat denk jij? Jij zegt.
2: Nou, ik denk dat de spanningsboog wat kort is geworden van mensen door alle digitale dingen.
1: Dat dus het zo
2: een,
1: snel gaat
2: dus een gimmick of een one-liner of een iets wat blijft hangen als een Cheerio bijvoorbeeld. Iets wat echt gewoon in je hersenen kruipt en er niet meer uit wil.
1: Ja.
2: Ja, dat is denk ik wel iets wat sneller blijft hangen momenteel. Omdat er gewoon een overdaad is aan informatie wat we elke dag verwerken.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat al die soundbites kort...
0: Dat is dan een kortdurend iets.
2: Dat hangt er vanaf hoeveel hits je schrijft natuurlijk. Want,
0: ja, precies.
2: Maar als de opvolger van Cheerio een dijk van de hit is,
0: dan ben je een gevestigd artiest.
2: Ja.
1: Vroeger was het al een hele kunst om

0: Bijvoorbeeld radio ook heel belangrijk is, hoor. Daar kijken we ook heel erg naar. En dat is natuurlijk iets wat al heel lang zo is.
1: Ja, ja, maar dat blijft dan een beetje ook. Ik denk dat dat langer door blijft gaan dan televisie misschien wel. Live radio.
2: Denk ik ook wel, ja.
1: Want jij, hoeveel mensen hebben we niet gewoon ook tijdens hun dagelijkse bezigheden de radio aanstaan?
0: Ja, nee, zeker weten.
1: Zet je niet aan als je gaat stofzuigen?
2: Nee.
1: Toch?
0: Nee. Nou, voor mijn dochter als dat ik kan stofzuigen.
1: Ja. Maar goed, dat is natuurlijk wel een uitzondering. Maar in principe zet je dat gewoon als nee, achtergrond. Zet je eerder de radio aan dan een televisie natuurlijk. Wat Senna en Sven, wat zijn jullie plannen als duo? Is dit ook net als wat Leonie had met Jeroen van der Boom? Dat je zegt van nou goed, we hebben dit nummer nou gedaan. En het is een hit en het was hartstikke leuk. En dan blijft het bij. Of worden jullie een nieuwe Franke Mirella? Die kennen jullie waarschijnlijk niet meer. Maar wel.
2: Nou. Wie?
1: Dan zie je het wat erger. Frank, ken jij die nog wel, Sven?
3: Nee, ik heb geen idee.
2: Mirella.
1: Franke Mirella. Frank heeft inmiddels 16 Mirella's versleten. Ja. Denk ik. Maar iedere vrouw die hij naast zich had, heette altijd Mirella.
2: Niet?
1: Ja, ja, want de eerste heette Mirella. En toen kregen ze ruzie of weet ik het
2: wat. Maar had hij een tattoo dan, dat hij iedere keer Mirella moest hebben?
1: Ja. Dat bestond toen nog niet, dat. Nee. Een tattoo. Echt niet, we praten over het jaar Kruik.
2: Oh ja,
1: wat oud zijn we eigenlijk al?
2: Dat verstond ik ook nog niet.
1: Nee, dat weet ik ook wel.
0: Nee, maar wij zijn heel blij dat we nu een liedje samen hebben. En we zijn van plan om nog heel lang überhaupt te zingen. Dus ik sluit niet uit, tenminste, als ik voor mezelf spreek.
2: Ja, luister, deze gaat hartstikke goed. Dus, ja.
4: Maar hoe is dit dan zo gekomen dat jullie in één keer bij elkaar zijn gevoegd?
0: Ja, dat is wel leuk. Want wij hadden dus een schrijverskamp. En dat een schrijverskamp is dat je dus nieuwe liedjes gaat maken. En, en in dit geval was het een schrijverskamp met meerdere artiesten, met meerdere studio's bij elkaar. En ik had een liedje gemaakt over en voor Corrie Konings. Maar ik wilde Corrie Konings ook op de plaat. Maar ik had iemand nodig die dat even inzong als demo. Dus ik had Senna gevraagd.
1: Oh.
0: Toen zei Senna, wij zijn ook bezig met een liedje. Eigenlijk moet het een duet worden. Kan jij dan dat mannenstukje even doen? Had ik gedaan. En sindsdien was dat gelijk eigenlijk al een,
2: ja, dat
0: een
2: was,
0: duet.
2: Dat was vuurwerk.
1: Dat was meteen vuurwerk tussen jullie twee.
0: Ja.
1: Ja, maar het nummer was ook vuur.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar dat nummer was dus eigenlijk dan voor iemand anders bedoeld?
2: Nou, nee. We hadden het gewoon geschreven.
1: Ja.
2: En het lag eigenlijk gewoon open van oké, met wie zou ik daaruit kunnen brengen. Maar het beviel zo goed. En die plaat was eigenlijk al zo dik, gewoon met Sven erop, dat ik Sven ook appte van, zullen we hem gewoon samen uitbrengen, zeg maar.
1: Ja.
2: Sven was ook mega enthousiast. Dus zodoende hebben we hem samen uitgebracht.
0: Zo gaat dat.
2: Ja, zo gaan die dingen tegenwoordig. Dat een appje en het is geregeld.
4: Ja. Ja, mooi.
1: Maar wat is het vervolg? Zijn jullie ook dan weer met solo platen bezig? Wat ligt er in de toekomst nog in het verschiet?
2: Ik heb al een solo plaat klaar liggen. En er komt nog een leuk duet aan.
1: Oh ja?
2: Met Monique Smit.
4: Oh, wat leuk.
2: Ja.
1: Jij samen met Monique Smit?
2: Ja.
1: Oh,
2: ja.
1: Verrassend.
2: Twee powervrouwen in ons genre. Daar vraag ik mezelf ook af. Ik moet wel zeggen, ik ben van de week naar Monnikendam geweest. Hebben daar de hele dag in de studio gezeten. En er is echt een heel leuk liedje uitgekomen. Dus ik hoop dat hij dit jaar nog uitkomt.
4: Doe ze regeltje.
2: Nee, ook niet.
1: Jawel, kom op. Jawel, anders mag je nog.
2: Nee, want er is nog een demo. Dadelijk worden de dingen veranderd. En dan heb ik gelogen.
1: Nee, maar dan kun je erbij zeggen. Dan moet je gewoon zeggen van nou, als het allemaal gaat zoals dan zou het heten.
0: We moeten door.
1: Op zich
4: een leuke titel.
1: We moeten door.
4: De Ramse Shaffi had ooit, we zullen doorgaan, maar wij moeten door.
1: Wij moeten door, we moeten ook echt door. Ja. Die schrijverskampen zit jij toch ook wel eens in?
2: Dat klopt.
1: Ja, maar voor wie schrijf je dan? Weet je dat van tevoren als je in zo'n kamp zit? Hoe werkt dat?
5: Meestal, ja, als echt een kamp specifiek voor één artiest is, uiteraard.
1: Ja.
5: Maar soms is dat ook meer algemeen natuurlijk. Maar dat zijn wel steeds meer gericht op één artiest, ja.
1: Maar is het dan niet lastig als je dan een nummer hebt geschreven en dat is dan dat je ervan verdorie mag dan zelf maar gezongen? Want je zingt natuurlijk zelf ook. In jouw geval is dat wel even
5: anders. Maar het hangt een beetje van de artiest af. Want als ik een liedje in het meer volkse genre schrijf, dan...
1: Maar dat doe je wel.
5: Ja, zeker.
1: Ja, dat weet ik niet. Omdat je het zelf natuurlijk niet doet.
5: Ja, dat is heel grappig, maar ik vind dat heel leuk om te doen. Ook om juist iets heel anders te doen.
4: Kan je ook liedjes op een stelling schrijven? Dat iemand zegt van ik heb zo en zo en zo lijntje, dan en dat verhaaltje. Het moet een beetje dit en dit en dit zijn. Schrijf eens een liedje voor me.
5: Oh, nou heel erg. Zo'n broodschrijver ben ik niet. Zo van, je stopt er een dubbeltje in en morgen komt het eruit.
4: Maar die zijn er dus wel, hè?
5: Daar heb ik heel veel bewondering voor. Maar meestal in een ruimte als het klikt met degene waarmee je zit, dan komt er wel wat uit, ja.
1: Ja,
4: wat zei je, Sven?
0: Nee, ik heb een liedje geschreven voor Kinderen voor Kinderen bijvoorbeeld. Dat is totaal wat anders.
4: Het huidige jaar, nu?
0: Nee, dat komt nog. Ja, dat komt einde van het jaar komt het uit.
4: Ja. Leuk.
0: Ja, dat is ook heel leuk, maar dat is natuurlijk niet een liedje wat ik zelf zou uitbrengen.
5: Dat heb ik ook gedaan,
1: Leonie, ja. Leonie, ook heb jij gedaan?
5: Oh, ja. Nee, niet dit jaar, maar dat was...
1: Op een onbewoond eiland.
5: Een paar... Ja, nee, dat zou mooi zijn. Nee, maar...
1: Die ken je dan weer wel, Senna.
2: Ja, die ken ik wel. Dat is mijn jeugd, hè.
4: Zijn de klassiekers.
5: Ik heb een ontzettende tranentrekker.

0: De ballet ooit voor Kinderen voor Kinderen gemaakt. Dus samen met Jenny Lena.
1: Nee, maar dat wil ik niet, want dan ga ik weer... Ja. Jenny Lena is ook heel
0: Moet ik dan altijd een winnaar zijn, heet het.
1: Ah.
0: Ja. Ja. Over het kindje wat niet gekozen wordt bij gym.
1: Oh, dat was ik.
0: Vroeger. Ja, ik had het voor jou geschreven.
1: Ja, al wat lief. Zie, het is toch een opdracht, een broodschrijver.
2: Nou, als je goed voor ons zou kunnen schrijven misschien...
0: Nou, we hebben wellicht voor de jingle. Voor
2: een
0: nieuwe leuk jinglepakketje.
2: Het had ook leuk kunnen zijn.
1: Nou, dat is afschuwelijk. Gaan jullie nog
2: moeten
1: door. Optreden?
2: We moeten door, ja.
1: Dat vind ik wel leuk.
2: Tuurlijk.
0: Ja.
2: We moeten door.
1: Nou,
2: is dit een cue?
1: Ja, je hebt me al gaan staan.
0: Ja, ik ben benieuwd. Kom op, jongens.
1: Volgende week zijn wij er natuurlijk ook. Dan is het de laatste vrijdag van Arnouds, voor Arnouds vakantie.
2: Ik zie een keer blijdschap in je gezicht.
1: En dan hebben we ook weer leuke artiesten. Wie hadden we ook alweer? Arie Coupé hebben we volgende week.
2: Oh, leuk. Arie heeft mee gewerkt in de Jantjes.
1: Weet ik. Ja. Daarom komt hij ook. En Emmanuel.
2: Nou.
1: Toch, die wilde jij graag hebben.
2: Wie is Emmanuel?
1: Geen idee. Die is er wel volgende week. Jawel, dat is een zanger. Die stond, je zei dat die staat hoog in de nieuwe... Dat was die jongen uit Ghana. Is dat...
2: Ik weet het niet.
1: Jawel, die wilde hem vorige week nog hebben. Gaan we dat nu hier op de radio doen? Nee, gaat ook niet uit. In ieder geval, heel fijn weekend allemaal. Leonie Meijer, dat was altijd leuk. En 25 juli dus op Schokland, hè, sta
0: je? Ik zie je daar.
1: Ja, ik kom sowieso met mijn man samen gaan wij genieten. En ik neem ook mijn zakdoeken mee.
0: Leuk.
1: Dat is denk ik wel nodig. Dat ga ik nu niet doen, want ik ga nu gewoon lekker feesten... en genieten van Sven Versteeg, onze polderplaat van deze week... samen met Senna. En zij brengen vuurwerk. Fijn weekend.

0: Dit is Flevoland.
1: We gaan zeker kijken en dan zijn we volgend jaar in de zomer naar Lelystad.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heel mooi gezegd. Ja, ik zou je bijna zelf ook de titel willen geven. Een mooie woordspeling, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnenkomt lopen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, het is echt een heel apart verhaal.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland viert de zomer.
1: Ja, het klinkt misschien niet als de meest voor de hand liggende plek voor een wijngaard, maar toch is het gelukt. In Dronten is een echte Flevolandse wijn gemaakt.
2: Ja, Bram van Noord van Wijngaard Noordpool heeft zijn allereerste oogst verwerkt tot zo'n 800 flessen wijn, gemaakt van druiven van zijn eigen wijngaard. En Bram is bij ons. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Nou, we mogen meteen aan de bak, want je hebt voor ons ingeschonken. Wat zit er in ons glas? We hebben alle twee een ander wijn.
3: Jullie hebben allebei een andere wijn inderdaad. Het is wel allebei witte wijn. Voor jou heb ik een frisse en fruitige Sauvignac. Ja. Sauvignac klinkt voor sommige mensen misschien bekend, maar ook weer niet helemaal. Het lijkt een beetje op Sauvignon natuurlijk, de naam. Het is ook een kruising met de Sauvignon. Alleen het is een nieuwe ras, dus geschikt voor het Nederlandse klimaat. Maar hij heeft wel een beetje hetzelfde karakter. Dus hij is fris en fruitig, mooi zuren, mooi een fruitig karakter. En voor jou heb ik ook een wijn met nieuwe rassen. Alleen dat is een blend, dus drie druivenrassen. En dat is een wat rondere wijn. Dus we hebben verschillende wijnen gemaakt van vorig jaar.
4: En je hebt er ook nog een rosé gemaakt, hè? Ja. Drie verschillende soorten.
3: Een rosé met een bubbel, inderdaad.
2: Ja. En wanneer heb je hem gemaakt eigenlijk? Wanneer werd hij gebotteld?
3: Dit is allemaal van de vorige oogst. Dus de oogst vindt een beetje plaats in september, oktober, november. En het wijnmaakproces duurt ongeveer een half jaar. Met fris en fruitige wijnen. Ja. Dus de botteling heeft in april plaatsgevonden. Nou ja, en omdat de eerste wijn is, we moeten op zoek naar etiketten. Dat moet allemaal vormgegeven worden. Een kurk natuurlijk. Dus dat heeft ook nog enige tijd gekost. Dus in mei waren de flessen helemaal af voor de verkoop.
2: Nou, ik ga eraan.
3: Ja, ik ben heel benieuwd naar jullie.
4: Ja, Odeke neemt een lekker slokje.
2: Oh, ja.
4: Proef je Dronten?
2: Ja, Dronten heeft ook iets zoetigs.
3: Nou ja, hij heeft een beetje restzoet inderdaad. Het hangt een beetje van het jaar af. Hoe de wijnen worden natuurlijk. En hoe de druiven zijn. Deze wijn vond ik het heel toepasselijk om een beetje restsuiker toe te voegen. Om hem in balans te brengen met de zuren.
2: Ja.
3: Dus je kijkt altijd naar het zuurgraad en dan breng ik met het suiker in balans. Zodat die mooie...
2: Nee, ik proef wel dat het een droge wijn is hoor. Ja, maar
3: het komt ook door de fruitigheid. Dus het fruit is niet zoet. Maar ja, hij is fruitig, dus dat doet ook een beetje zoet aanvoelen misschien. Ja.
2: Hoeveel kilo druiven heb je nodig voor de flessen die je gemaakt had?
3: Dat gaat ongeveer een tros per glas. We hebben 800 flessen, dus ongeveer 1000 kilo druiven. Dat lijkt heel wat, maar het is echt nog een kleine oplage. Uiteindelijk hopen we naar ongeveer 10.000 tot 15.000 flessen per jaar te gaan.
4: Moet daarvoor gebeuren dan, om dat voor elkaar te krijgen?
3: Meer een groter stuk wijngaard. Dus dat hebben we vorig jaar aangeplant en dit jaar ook. Alleen heb je nog niet gelijk opbrengst van. Dat duurt 3 jaar. Dus je moet eerst de planten zelf opkweken, volwassen maken. En dan kunnen ze uiteindelijk na 3 jaar de eerste druiven dragen. En dan krijgen we steeds meer productie. Dus na 5 jaar zitten we ongeveer op het maximale productie.
2: Door wat word je eigenlijk omringd met je wijngaard? Want ik neem aan, je hebt een groot stuk grond daarvoor. Ja, wat zit er links, wat zit er rechts?
3: Aan allebei de kanten staan perenbomen.
2: Oké. Okay.
3: Ja, van oudsher zitten we dicht bij het centrum. Om de rond heen is echt een fruitteeltgebied. Dus er zit veel fruitteelt. Dus we zitten aan beide kanten met perengaard.
2: Ja, heb je dan ook profijten van dat peren zijn die daar staan? Dat je bijvoorbeeld, omdat daar toch al bijen en zo op afkomen om te bevruchten. Dat dat is wel handig dat wij dat in de buurt hebben.
3: Nou, een druif hoeft niet bevrucht te worden door bijen. Dus het is zelfbestuivend. Een peer ook trouwens. Dus in principe voor de bestuiving hebben we geen bijen nodig. Een boomgaard geeft wel veel organisch materiaal wat wel goed is voor de bodem. Onze wijngaard staat ook op voormalig perengaard. Dus in die zin is dat wel positief, het bodemleven is goed. In die zin wordt de wijn er niet extreem anders van. Dat ga je niet terugproeven. Je gaat geen peren terugproeven in de wijn.
4: Jij pakt het professioneel aan, want je hebt 1000 kilo druiven ongeveer gebruikt voor die 800 flessen. Maar stel, ik heb een tuintje en ik denk, nou, dat lijkt mij wat. Ik ga ook een druivenplant planten in mijn tuin. Is dat een beetje makkelijk om te onderhouden en om uiteindelijk daar druiven van af te krijgen?
3: Als je er kennis van hebt, wel ja. Maar ja, de kwaliteit komt ook met kennis. Dus hoe meer kennis je hebt, hoe kwalitatief beter de wijnen worden.
4: Wat is het, alleen maar een beetje water geven?
3: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Er komt echt wel veel bij kijken. Voor veel mensen lijkt het alsof je een druif plant. En je gaat ergens op een leuk Frans bistro setje zitten. Wachten tot de druiven er rijp zijn. Maar er moet echt veel handeling in de wijngaard gebeuren. Veel handwerk. Per hectare zit er ongeveer 400 tot 500 uur werk in. We hebben 2,5 hectare. Dus dat zijn echt wel heel wat weken die we dan in de wijngaard besteden. Van snoeien tot opbinden, ontbladeren, loofbeheer. Uiteindelijk natuurlijk de oogst. Hoop je. Want er kan ook van alles gebeuren. Misbloei. Van de week hebben we hagel gehad. Enorme grote hagelstenen. Ja, gelukkig viel het uiteindelijk mee, de schade. Maar als het wat dichter hagel was, dan waren we zo de hele oogst... Hadden zo de hele oogst kwijt kunnen raken. Dus,
2: nou is het wel zo dat als je die... Want je hebt nu die druiven... planten... Wat zijn het planten eigenlijk?
3: Druivenstokken, wijnstokken. Ja.
2: Die heb je daar nu ingezet. Dus eigenlijk de komende jaren heb je die druiven tot je beschikking om daar wijn van te maken. Dus eigenlijk de smaak die wij nu proeven, dat is een beetje de smaak die de wijnen gaan krijgen de komende jaren ook.
3: Klopt. Op zich... hoe ouder de stokken worden, hoe een betere kwaliteit druif eigenlijk. Dus uiteindelijk wordt het eigenlijk alleen maar beter.
4: Ja.
3: Maar zoals je zegt, ze staan wel heel lang. 20, 30 jaar. Dus dat is heel fijn.
4: Ja, en je wordt natuurlijk ook steeds beter in het onderhouden van die druiven.
3: Ja, ervaring speelt ook een grote rol inderdaad. Je krijgt steeds meer feeling in de wijngaard van hoe je je wijnstokken moet behandelen. En ook in de wijnkelder doe je steeds meer ervaring op. Dus weet je wat voor wijnen je kan maken met de druiven die je hebt. En elk jaar is weer anders. Dus elk jaar is het weer afwachten wat voor druiven de kelder binnenkomen. Maar dat is ook het leuke. Elk jaar is anders. De wijnen smaken anders. Ja, dat maakt het gewoon ontzettend interessant.
4: Ja, nu hoor je tegenwoordig veel meer over mensen die geen alcohol meer drinken.
3: Ja.
4: Hier zit wel alcohol in, volgens mij. Ik voel hem al stijgen.
2: Nou, had je een slokje genomen?
4: Ik heb al een slokje genomen.
3: Voor de gezellige uitzending.
4: Ja, dat denk ik ook wel. We zitten nog aan het begin. Maar komt er eigenlijk nog een alcoholvrije variant?
3: Ja, we hebben geen alcoholvrije wijn. Maar we hebben een alcoholvrije, wij noemen het druivensplits. Dus gemaakt van druiven. Die hebben we geperst, dus gewoon druivensap. En die hebben we afgevuld met sprankelend water. Dus er zit een bubbel in. Zelf zijn we nog niet heel erg fan van alcoholvrije wijnen. Het is ook een kostbaar proces en op een kleine schaal heel lastig uitvoerbaar. Je maakt eerst een hele mooie wijn. Dan ga je de alcohol eruit halen, waardoor je heel veel smaak verliest. Dus eigenlijk krijg je er een minder product van. En ik ben al meer fan van gewoon een druivensap. Of andere sappen, of je ziet tegenwoordig ook sparkling teas. Dus wellicht dat we die kant misschien nog opgaan met de alcoholvrije alternatieven. Mm. Maar voor wat de wijnen betreft, voor nu zeg ik dat we het hierbij houden met alcohol. En natuurlijk, je hoort nu overal reclamespotjes, bijna nieuwe roken.
2: Ja.
3: Goed.
2: Maar we nemen nog even een slokje met de alcohol erin.
3: Als je ervan geniet en alles met mate doet, dan komt het toch goed.
2: Ja, morgen is er een proef- en plukdag bij Wijngaard Noordpool. En ook de komende zaterdagen kunnen mensen langskomen. Je hebt zelfs een prachtige emmer vol met zonnebloemen meegenomen. Wat kun je beleven allemaal bij jullie dan?
3: Nou, vorig jaar hebben we een pluktuin gehad met zonnebloemen. Dat was omdat een stuk grond braak hadden liggen. Omdat daar nog geen wijngaard stond. En dat is eigenlijk zo goed bevallen. Dat we een klein stukje over hebben gehouden. Om dit jaar ook weer zonnebloemen te zaaien. Dat is naast de wijngaard. En dit jaar hebben we ook de wijnen. Dus kunnen we dat mooi combineren. Kunnen mensen bij ons de wijnen proeven. En daarna een mooie bos zonnebloemen plukken. En dan gaan ze naar
2: alsof
3: een
2: mooie je in Frankrijk bent. In
3: echt in Nederland. Ja. Hoor. Maar je waant je een beetje in Frankrijk wat dat betreft.
2: Ja, Bram, wat is het adres?
3: Van de Plassenlaan 12 in Dronten. Dichtbij het centrum. Dus mensen die in Dronten wonen kunnen lekker op de fiets komen. Iedereen welkom.
4: Dat dacht ik. En dan kun je die wijn proeven. We hebben nog wat voor je overgelaten. Er zit nog wat in de fles in ieder geval. Bram van Noord van Wijngaard Noordpool. Dank je wel. En proost nog met het laatste beetje.
3: Proost.
2: Proost, jongens.
0: Studio Flevoland viert de zomer. Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, er staat een zomers en warm weekend voor de deur. Als je nou zin hebt om er de komende dagen op uit te gaan, dan kunnen wij je een paar tips geven in uitjes in onze provincie.
2: Nou, in Lelystad is het morgen bijvoorbeeld tijd voor het jaarlijkse muziekfeest Jolpop. Vanaf 12:30 morgenmiddag dan kun je terecht in het Kustpark in de Jol voor muziek en gezelligheid. En het festival is gratis te bezoeken.
1: Ja, en in Almere kunnen kinderen zich uitleven tijdens zomerfun springkussens. In Almere buiten staan maar liefst 13 springkussens voor urenlang springplezier. En in Zeewolde bruist het dit weekend tijdens de havendagen die vandaag beginnen. Het hele weekend staat het dorp in de teken van wateractiviteiten en activiteiten op het water. Je kunt er genieten van onder meer muziek, een braderie en prachtige schepen.
2: En ook in Zeewolde dit weekend de Clean-up on Tour. Nou, wat dat precies is, daar kan Zeewoldenaar Daan Keeshagen ons meer over vertellen. Hij is de projectcoördinator van Clean-up on Tour. En hij is bij ons in de studio. Daan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Nou, komende zondag, dan gaan jullie aan de slag in Zeewolde. Morgen in Lelystad.
3: Ja, klopt inderdaad.
2: In Flevoland wordt aangedaan. Maar wat is dat nou eigenlijk, die Clean-up on Tour?
3: Ja, Clean Up on Tour is een initiatief van het Watersportverbond en Allianz, waar we eigenlijk aan heel het land willen laten zien hoe mooi het water is wat we in Nederland hebben. En dat je overal kan suppen. En tegelijkertijd willen we ook wat terug doen voor dat water wat we zoveel gebruiken. Dus we nemen een afvalprikker mee, zetten een ton voor op die sup en alle deelnemers gaan met ons gezellig mee het afval verzamelen wat we tegenkomen onderweg.
1: Ja, sup is eigenlijk een soort surfplank, hè? Maar dan zonder zo'n zeil erop.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja, het is stand-up paddling, heet het uitgebreid.
1: Oh, daarom heet het sup.
3: Ja,
1: nooit over nagedacht dat dat een afkorting is van iets.
3: Ja, best logisch eigenlijk. Ja.
1: Ja. Dus dan neem je een emmertje mee en dan een knijper, denk ik, of zo. Of hoe
3: ja,
1: gaat dat?
3: Klopt. Een knijper inderdaad. En we hebben ook nog voor het zwaardere geschut hebben we een magneet en een werphaak. Vooral als het echt wel zwaar gaat worden, maar vaak kunnen we het oppervlakte afval verwijderen met een grijper.
2: Oké, maar je moet wel wat ervaring hebben met suppen, denk ik, want anders kukkel je zo het water.
3: Nee, helemaal niet. Nee. Niet. We combineren het echt met een gratis suples. Dus we hebben hartstikke mooie, stabiele subs bij ons. En daar kan iedereen een keertje op meesuppen. En dan gaan we eens op onze knieën beginnen. Gaan we een beetje comfortabel maken. En als iedereen comfortabel is, dan gaan we staan. En dan is het dus echt suppen.
1: Ja, nou gaan jullie morgen naar Lelystad, zondag naar Zeewolde. Eigenlijk die hele tour gaat door heel Nederland heen. Hoe zien die dagen er dan uit?
3: Ja, we hebben een groep van 10 tot 12 en een groep van 2 tot 4. En de eerste groep die gaat met ons mee, krijg je eerst een sublesje. Daarna gaan we 2 uurtjes, 1,5 uur suppen. Krijgen ze echt een les van, nou, hoe werkt dat nou? Ook een stukje educatie over het afval wat we verzamelen. En na 1,5 uur suppen gaan we het afval wegen. En dan komt er uiteindelijk een score uit of een stad heel goed of heel slecht scoort.
2: Ja, maar je zegt educatie over het afval. Wat wil je daar dan over zeggen?
3: Dat vooral het stukje, ja, dat het heel erg troep is. Ja, maar vooral ook een stukje hoe lang het duurt voordat het afval vergaat. En we vinden heel veel blikjes. Maar niemand heeft eigenlijk een idee dat het 400 jaar duurt voordat zo'n blikje weer uit het water is opgelost, om het zo maar even te noemen.
1: 400 jaar?
3: Ja.
1: Oh, mensen gooien ook hele wasmachines in het water.
3: We hebben in Almere magnetrons gevonden.
1: Nee.
3: Ja, meerdere. Ja.
2: Ja. Dat niet bij jou in de buurt, hè?
1: Dat zou zomaar kunnen.
3: Stedenwijk als het.
1: Nee, dat is niet bij mij in de buurt, maar het zou ook zomaar in mijn eigen buurt kunnen zijn. Dan heb je niet zoveel aan zo'n mandje als je zo'n groot ding vindt, natuurlijk.
3: Nee, kan gelukkig achter op de sub.
1: Ja,
3: ze zijn echt heel stabiel. We hebben zelfs go-scooters achterop gehad en winkelwagens.
1: Maar zijn er ook keurige dorpen en gemeenten?
3: In Flevoland hebben we vooral Almere nog aangedaan. En Lelystad zijn voor mij ook al een keer geweest. Maar dat kan ik me niet echt meer herinneren hoe vies het daar was. En als ik kijk naar het noorden was Giethoorn echt heel schoon. Maar daar waren we in het begin van het seizoen. Dus de toeristen waren nog niet geweest.
2: Ja, dan zal het nu misschien wel viezer zijn ook.
3: Dat weer. Denk ik wel, ja.
2: Want hoe kies je nou die plekken uit waar je wil gaan suppen?
3: Het is een heel groot deel in samenwerkingen met gemeentes. En in dit geval is het ook een samenwerking met de provincie Flevoland. Die zeiden van, hier staan wij achter. Zouden jullie dit willen komen doen bij ons in de provincie? Maar samen met de gemeentes en provincie zoeken wij hier zo de mooiste plekjes uit. Ja. Door het land heen.
1: Nu kan je dat doen vanaf 16 jaar. Moet je er ook wat voor betalen?
3: Nee, het is helemaal gratis. We willen echt het toegankelijk maken en echt laten zien hoe mooi het is. Dus iedereen mag gratis meedoen.
2: En je moet dus niet bang zijn om nat te worden. Want het zou zomaar kunnen gebeuren dat je toch in het water valt. Hè?
3: Het kan geen kwaad om even wat droge kleding mee te nemen. Er vallen niet veel mensen, maar ja, kun niet uitsluiten.
2: Ja. Wat is nou die kick eigenlijk hiervan?
3: Van het suppen is het gewoon dat je echt je dorp of stad van een hele andere kant ontdekt. Dus door Zeewolde suppen hebben niet veel mensen gedaan nog. En Lelystad denk ik ook niet. En je komt echt op wat groenere plekjes. Als ik Amersfoort, andere provincie, maar wel even als voorbeeld mag gebruiken. Begonnen we daar in het park, waar de slangen voorbij zwommen in Amersfoort. En daarna subten we het centrum in. En daar trek je in één keer de fietsen weer uit het water. Dus dat contrast, dat kom je eigenlijk op andere manieren niet tegen.
1: Nee. Nou is het zondag voor jou een thuiswedstrijd, want je woont zelf in Zeewolde.
3: Ja.
1: Geef eens eventjes een tipje van de sluier. Waar kan je nou mooi suppen? Wat zou je
3: Blauwe
1: aanraden?
3: Diamant is heel mooi.
1: Ja.
3: Maar ook het Wolderwijd over. Langs het strand een beetje suppen.
1: Maar je zegt echt over? Dat is wel.
3: Ja, als het rustig water is en je gaat goed voorbereid het water op, dan denk ik dat je ook wel naar het strand Horst zou kunnen suppen. Ja, goed voorbereiden, even goed kijken bij de vaargul. Maar heel ver is het niet. En je kan langs de kust naar de RCN bijvoorbeeld. Of naar de Zeggen oversteken.
1: Zo'n eilandje is dat,
3: ja,
1: hè?
3: Ja, klopt. Ja.
2: Nou ja, goed. Dan moet je wel een beetje ervaring hebben, denk ik. Want je hebt ook wel wat golven.
3: Ja, nou, ervaring is belangrijk. Maar het meest belangrijke vind ik toch echt wel de voorbereiding. Dus neem een telefoon mee in een tonnetje die droog blijft. En een zwemvest aan. En dan komt er al heel veel goed, zeg maar.
1: Ja, maar moet je eigenlijk een zwemdiploma hebben om op een sub te gaan? Denk het wel, of niet?
3: Ja. Ja, niks moet, maar het is wel echt te adviseren.
1: Ja, ik verbaas me soms een beetje over dat mensen dat dan niet hebben en dan met bootjes weggaan. Of dat ze dan in een rubberbootje waarvan je denkt, nou, één golfslag van een ander passerend bootje en dan ben je om.
3: Ja, nou ja, kijk, wat ik zei, ze zijn wel stabiel, maar ja, je wil gewoon toch zeker voor het onzeker nemen. En bij Clean Up on Tour is sowieso een zwemdiploma verplicht. Want wij willen het niet dat er zometeen toch iemand in het water valt die zich daar niet redt. Maar in het algemeen is het gewoon slimmer om het water op te gaan met een zwemdiploma, zeker.
1: Ja. Nou, wil je meedoen morgen in Lelystad of zondag in Zeewolde, dan kun je je aanmelden via cleanuponTour.nl/inschrijven. Daan Kaasaga van Clean Up on Tour. Dankjewel, heel veel plezier dit weekend.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond. Het is vanavond volop zonnig, al trekken er ook een paar wolkenvelden over. De temperatuur ligt nog lange tijd boven de 25 graden. Uiteindelijk zien we komende nacht dat het nog wel behoorlijk kan afkoelen. Onder een heldere hemel koelt het af naar 15 of 16 graden. En erbij ontstaan ook een paar mistbanken. Morgenochtend beginnen we in de Noordoostpolder mogelijk opnieuw met wat bewolking. Dat lost snel op en daarna wordt het flink warm. De temperatuur stijgt zelfs naar 29 of 30 graden. En bij dit alles staat de meest matige noordoostenwind. Ook zondag en de dagen daarna hoge temperaturen. Vaak 30 graden of nog iets meer. En daarbij staat vaak een matige noordoostenwind.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Iedere vrijdag duiken we in Studio Flevoland in de geschiedenis van onze polder. En vandaag gaat het over een bijzonder vliegtuigwrak dat jarenlang verborgen lag in het voormalige IJsselmeer.
3: De gast is Ger Koreman uit Lelystad. Ger, goedemiddag.
4: Dankjewel, goedemiddag.
3: Ja, jij ging in de jaren 70 met een bus over de Oostvaardersdijk.
4: Ja.
3: Van Lelystad naar Amsterdam en natuurlijk weer naar huis. Ja. Jij herinnert je dat vooral als een zanddijk? Maar dat,
4: ja, het is, we gingen elke dag met die bus heen en weer. Dat was in 1975. Ik kwam hier in april. En in de zomer van 75 waren ze ineens, verscheen er ineens een dijk met allemaal zand. En dan reed je elke dag als je langs reed, vrachtauto's reden erop met zand. En we hadden geen idee wat ze gingen doen eigenlijk. Het was toen al, natuurlijk Markermeer geworden. Oostvaardersplassen was het geworden. Dus we dachten, wat zijn ze nou aan het doen? En dan lazen we dus op een gegeven moment in de krant, het Lelystadsblad. Dat was toen het Lelystadse Suffertje, wat nu de Weekblad, of de, hoe heet het?
3: Flevopost.
4: En daar stond het in dat ze dat wrak, ze hadden gezien vanuit de lucht dat het daar lag.
3: Een wrak, een vliegtuigwrak.
4: Een vliegtuigwrak, er stak nog een stukje vleugel bovenuit. En toen heeft iemand gezegd, we moeten dat opgraven.
2: Ja, er is dus een vliegtuigwrak daar gevonden. Ja. Dat komt er niet zomaar natuurlijk. Dat is neergestort. Nee. Weet je daar iets meer over?
4: Ja, die was op 22 december 1943. Heeft hij zo'n 200 bommen boven Münster uitgegooid. En op de terugweg is hij geraakt door een Duits geschut. En doordat hij geraakt was, raakte hij dus een beetje vreemd in de lucht. Dat kon hij hebben. Die olie, die benzinetoestanden, kerosine, dat zat allemaal vlakbij bij de passagiers. Dat ging op een gegeven moment ging dat in de brand. En toen is hij naar beneden geklapt met zijn vleugels omhoog. In het water natuurlijk daar. Nou, en er zijn dus een aantal zijn er nog, twee of drie zijn eruit gesprongen. Die twee zijn er verdronken, die hebben ze later gevonden. Eén is toen opgepakt. En die is later ook weer overleden. En één man, Charlie Taylor, die heeft het ook overleefd. En ze zaten met 10 man in het vliegtuig. Moet je voorstellen, echt wel een groot vliegtuig.
2: Waar kwamen die mannen vandaan?
4: Die kwamen waren allemaal Amerikanen. Waren opgestegen in Engeland. En ja, die Charlie Taylor die heeft dat dus overal iets opgepakt. En heeft ook in Duitsland in een gevangenkamp gezeten. En is uiteindelijk vrijgekomen na de oorlog. En ja, die hebben ze natuurlijk toen dat ging opgraven, hebben ze hem erbij gehaald. Dat is natuurlijk heel mooi. Die man kon het hele verhaal vertellen wat er allemaal gebeurd was. En dat was ook heel uniek eigenlijk, hè, dat iemand het overleefd had alleen al. Want het was gewoon water, het was een zee. Hè, dat was wel meer. Het was wel meer, maar het was toch wel een zee. Ja, en je moet je voorstellen Hij stond daar dus terwijl ze het vliegtuig aan het ophalen waren, waar nog gewoon 5, 6 lichamen in zaten.
3: Dus dat zag eigenlijk zijn maten weer.
4: Zijn maatjes die zaten daar nog in natuurlijk. Het was zo dat door die klap die ze gekregen hebben, was de ruimte vanuit de piloten afgedeelte naar de uitgang, die was nog maar zo. Er konden, ze zijn allemaal verpakkingen.
3: 30 centimeter
4: bij. Ja, meer kon het niet. Nee. Ja, dus ze konden de amper niet uit meer. Oh. Er zat ook nog gewoon een boordschut. Er zat nog gewoon achter zijn dingen. Die hebben ze zo gevonden. Die is niet eens opgestaan, weet je. Vanuit zijn stoeltje. Dat was natuurlijk vreselijk.
2: Maar hoe heeft hij dat kunnen overleven dan? Als je gewoon zo neerstort in het water?
4: Ja, hij is eruit gekomen als eerste. En is weggezwommen. Is later opgepakt door een Duitse patrouilleboot. En naar Duitsland vervoerd. En daar heeft hij vastgezeten. Dus ja. hij heeft eigenlijk geluk gehad. De enige de rest was ik allemaal dood.
3: Ja, dit toestel, de Big Banner. Een B-24 toestel. Staat eigenlijk bekend als de vliegende doodskist.
4: Ja.
3: Waarom is dat?
4: Dat was de B-24 Liberator. Hè? Liberator, mijn eigen een doodlanding maken in de IJsselmeer. Hij stond als een doodkist. Omdat als er iets zou gebeuren met het vliegtuig, was je meteen dood. Hm. Hij klapte altijd meteen in elkaar. Dan kwam door die grote benzinetanken die erin zaten. Weet je wel. En dat zeg ik. Hij ging met zijn vleugels omhoog. Ging hij naar beneden toe. Ja, dat overleed bijna niemand natuurlijk niet. Maar hij heeft echt geluk voor zijn leven gehad toen.
3: Nee, zou hij toch niet instappen? Ja. Maar ja, je moet natuurlijk wel, want dat is dat zegt de leiding van je moet daar instappen.
4: Je moet er instappen, ja. Ze zijn allemaal verplichte militairen dan natuurlijk. Ja. Dus dat moesten ze allemaal. Maar ja, het is vreselijk wat er toen gebeurd is. Maar ik kan me voorstellen, als je daar staat als man, je hebt het overleefd, dat je dus je maatjes eruit gehaald worden. Dat wil je eigenlijk niet meemaken, lijkt mij.
5: Nee.
4: Ze zijn uiteindelijk allemaal, de overleden is allemaal weer naar Amerika vervoerd. Daar zijn ze begraven. Maar het is ook een heel triest verhaal. Maar wij zaten elke dag in die bus. En je zag dus elke dag die ontwikkelingen. Je zag die dijk gebouwd worden op een gegeven moment. Nou, op een gegeven moment stopte dat. En toen gingen de autootjes naartoe met militairen. Want het is door een aantal militairen is het allemaal opgehaald, opgegraven en zo.
3: Maar zag je dan vanzelf een vleugel of een motor boven water?
4: Je zag dus op een gegeven moment een stuk vleugels zag je boven water. Dat lag al boven water. Alleen dat lag te ver in het meer. Als we met de bus gingen, zag je dat normaal niet. Maar toen ze die dijk aangelegd hadden, toen ging je erop letten. Toen kon je het wel zien natuurlijk. Maar het was echt een heel gekke gewaarwording eigenlijk.
5: Want hoe lang heeft het geduurd eigenlijk voordat dat hele wrak is geborgen?
4: Ja, dat heeft al een aantal weken heeft dat geduurd. Ik kan me niet precies meer hoeveel weken, maar we gingen elke dag even langs natuurlijk. En dan zag je die vorderingen steeds hoe ver het ging.
5: Ja.
4: En uiteindelijk is die propeller van het toestel, die ligt nu bij het Batavia Museum.
3: Oh, dus je kan hem nog zien?
4: Ja, die kun je daar zien nog. Ja, ja. Die hebben ze daar neergelegd helemaal.
3: Ja, ja, een bijzonder verhaal, hè?
4: Ja, het is echt een heel apart verhaal. En ik schreef dat boek van Over de Dijk en daar staat het verhaal ook in.
3: Ja, want je hebt een boek geschreven met allerlei verhalen over die busrit die je iedere dag maakt. Hè? Ja.
4: Twee jaar geleden heb ik die bus weer uit het museum kunnen halen. Die tour hebben we gemaakt naar Bloffenkuffelen. En dat gaan we op 13 september zondag gaan we het weer doen.
3: Weer met die bus?
4: Ik zit bij Open Monumentendag en die hebben me gevraagd, kun je dat nog een keer regelen? Want er zijn zoveel mensen die wilden. Ik moest vorige keer echt mensen afzeggen. Ja. We maken twee ritten, gaan 40 mensen in die bus en ik moest echt mensen afzeggen.
3: Ga je het dan ook hebben over deze opgave?
4: Ja, we hebben toen het, we gaan naar Bloffenkuffelen. En we hebben nu ook, want Almere doet ook nu met ons mee.
3: Uh-huh.
4: En die gaan bij Bloffenkuffelen daar vertellen over het gemaal daar. We mogen er niet in op die zondag. Het wordt niet gesloten, dat doen ze niet. Maar we gaan wel het verhaal vertellen wat er binnen allemaal gebeurt en waar het voor bestemd is en zo. En dan rijden we terug weer naar die eerste parkeerplaats richting Lelystad. En daar staat dan zo'n heel groot bord met zo waar je erheen kijkt. Zo'n doorkijkbord, weet je, waar je vliegtuigen neer ziet komen.
5: Ja.
4: En dan hebben we een archeoloog, Jerry, die zit bij ook bij Open Monumentendag. Die vertelt het verhaal van het vliegtuig.
5: Maar zie je eigenlijk nog iets terug van dat vliegtuig? Nee. Nee, maar er is ook niet een bord neergezet of zo?
4: Ja, een bord, dat zeg ik, dat bord staat. Hè? Daar staat het verhaal van wat er gebeurd is. Daar staat het bord allemaal. Dat is op zo'n parkeerplaats. Het is ietsje verder, is het in het water, maar het is redelijk dichtbij. Maar daar staat het bord wat het hele verhaal eigenlijk op staat. Ja.
3: Oké, okay, nou, en als je dus die propeller wil zien, dan moet je naar Batavia.
4: Dan moet je naar Batavia staan.
3: Ger Koreman, dankjewel.
4: Ja, geen dank.
3: Wanneer gaat het open dat je in kan schrijven voor die busrit? Want ik denk dat nu mensen al met gespitste oren zitten.
4: Het is bij 13 september, hè, dus begin augustus ga ik daarmee beginnen.
3: Oké, okay. Nou, dat moeten mensen eventjes goed in de gaten houden.
4: Jazeker.
3: Ger, dankjewel.
4: Ja, geen dank, jongens. Fijn weekend.
3: Fijn zomer.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Seun Steenken mag zich de nieuwe stadsdichter van Almere noemen. Met zijn spoken word wist hij in april de titel in de wacht te slepen. Tijd voor een gesprek, vinden wij. Seun, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je hebt echt een duidelijke missie als stadsdichter, volgens mij. Dat heb je jezelf ook wel een beetje gesteld. Wat is die?
2: Eigenlijk, mijn missie is gewoon nieuwe mensen in verbinding brengen met poëzie en woordkunst. Woorden gebruiken om mensen te verbinden, verschillen te overbruggen en hopelijk ook mensen in het proces te inspireren.
3: Ja, jij bent pas 24.
2: Ja, klopt.
3: Kun je jezelf dit nou aanleren om te leren dichten?
2: Ik heb het mezelf aangeleerd. Ik dichtte al voordat ik echt wist wat het inhield. Het is, ik zeg echt van, ik heb het geleerd door de praktijk. En daarna ben ik pas, sinds ik een beetje workshops af en toe ben gaan geven, zelf ook meer over de theorie geleerd. Dus zeker. En dat is het mooie. Kijk, kunst zien we vaak als iets groots. Maar we zijn eigenlijk allemaal kunstenaars. Als je kijkt naar amateurkunst, iedereen doet het wel. En ik weet zeker dat iedereen ooit wel eens een gedichtje heeft geschreven. Of een
1: elfje. Voor Sinterklaas of zo, denk ik.
2: Ja, precies. Ja. Dan ben je eigenlijk ook al een soort dichter.
1: Ja, maar dan is het... Sinterklaas is... Sinterklaas wat te denken wat hij nu weer zou schenken. Dat is allemaal een beetje makkelijk en zo. Ja. Maar wat jij doet is toch anders. Een soort toveren met woorden. Je brengt ze in een bepaald ritme.
2: Heel mooi gezegd. Ja, ik zou je bijna zelf ook de titel willen geven. Mooie woordspeling. Ja, wat ik altijd zeg is... ik ben gewend om op te treden op plekken waar mensen komen die niet per se komen voor een dichter, zeg maar. Dus ik treed vaak op evenementen, congressen. Dus mijn stijl noem ik vaak heel erg toegankelijk. Ik gebruik bijvoorbeeld niet superveel metaforen. Ik gebruik wel heel veel woordspelingen. Vaak toegankelijke woordspelingen. Die gelijk eigenlijk naar binnen schieten, omdat mensen vaak niet mijn gedicht kunnen lezen. Dus voor mij is het wel belangrijk dat ze de zaal uitlopen en gelijk weten wat ik eigenlijk heb gezegd. Maar zo zie je dat er heel veel verschillende stijlen zijn. Zo heb je andere dichters die juist heel veel metaforen gebruiken en dat je eerst echt een gedicht twee keer moet lezen en daarna misschien nog maar de kwart begrijpt.
3: Ja, maar goed, je kunt het dan opschrijven, maar jij vertelt het ook vaak.
2: Ja, ik vertel het. Ja.
3: Hoe pak je dat dan aan, dat vertellen? Want dat is ook een vak apart.
2: Ik vertel, schrijf het. Wanneer ik een onderwerp krijg of wanneer ik een gedicht schrijf, dan doe ik gewoon mijn dictafoon aan en dan spreek ik gewoon luid op over random woorden, zinnen die te maken hebben met het onderwerp. Klik ik weer op stop en dan schrijf ik het op. Dus ik ga niet zitten en ik schrijf. Nee, ik praat eerst en daarna schrijf ik.
1: Ja, want spoken word is weer net anders dan de klassieke dichtkunst, denk ik dan. Hè? Want ik zei net van, als je Sinterklaas gedichtje neemt, dan rijmt het eerste woord op het tweede woord of het derde woord. Weet je hebt allerlei schema's daarvoor. Maar dat is met spoken word toch net even anders.
2: Ja,
1: hè?
2: Sowieso met dichten überhaupt heb je heel veel verschillende rijmschema's. En soms hoeft het niet eens echt te rijmen. Misschien een groot kenmerk qua verschil tussen spoken word en dicht is dat wij ook echt veel meer letten op de intonatie, speling en stemgebruik, volume. Dus dat eigenlijk. Daarnaast, dicht over het algemeen wel minder vaak, zeg maar. Dus mijn rijmschema's zijn net wat uitgebreider. Dan misschien bij een elfje of zo, of bij een kort gedicht.
3: Ja, zit je dan ook de hele dag na te denken van, oh, hier kan ik wel iets mee, hier kan ik een gedicht van maken?
2: Ik zeg altijd, mijn brein werkt een beetje anders. Bijvoorbeeld, ik gebruik altijd het voorbeeld van de tafel. Als iemand anders naar een tafel kijkt, denk ik van, ja, tafel, kunnen we zitten om te eten. Maar mijn brein werkt gelijk zo dat ik gelijk denk aan de maatschappelijke functie die de tafel heeft, aan de commerciële functie, aan de hoe die mensen bij elkaar kan brengen en verbinden, aan de dialogen die worden gevoerd. Dus ik zie altijd, zeg maar, de dubbele of soms wel driedubbele lading in best wel simpele dingen.
1: Ja, nou, jij doet dus heel veel al op het gebied van spoken word. Het was wel verrassend momentje tijdens de slavernijherdenking vorige week.
2: Ja.
1: De minister-president haalt een paar zinnen aan uit een gedicht van jou.
2: Ja, klopt.
1: Hoe is dat gebeurd? Gewoon op de nationale herdenkingen die je op tv hadden kunnen volgen.
2: Ik was sprakeloos. Ik was eigenlijk bezig en Ik hoorde in de via dat het misschien kon gebeuren, want ze checken het wel een beetje, maar dat was echt via gegaan. En met speeches kan het ene moment dit onderwerp hebben en het andere moment gebeurt iets en dan is het iets heel anders. Dus ik was bezig en toen kreeg ik opeens in een groepsapp een appje van, hey Seon, ze zijn op dit moment jou aan het quoten. En toen gewoon sprakeloos, kippenvel. Ook hoe mooi dat hij het voordraagde. En überhaupt, zeg maar, het gaat niet eens om dat de minister-president het doet. Het gaat er gewoon om dat je iemand zo erg hebt geïnspireerd, dat iemand het zelf gebruikt om het weer door te vertellen.
1: Want waar had hij jouw gedicht gehoord dan?
2: Volgens mij, ik heb hem voorgedragen bij de presentatie van het eindrapport van Staatscommissie Discriminatie en Racisme. Ik heb daarmee ook de tekst gedeeld, dus die stond online op die site. Dus via die weg zijn ze in aanraking gekomen met mijn gedicht.
1: Ja. Ja, dus dat inspireert dan weer heel veel andere mensen.
2: Ja, zo zie je maar wat de kracht van woorden kan zijn.
3: Nou ja, daar ben jij dagelijks mee bezig dus. Maar is er ook een pagina of een plek in Almere waar we al die gedichten kunnen horen of kunnen zien?
2: Sowieso mijn Instagram. Zal ik best wel veel meer gedichten gaan posten. Diepere dingen, maar ook gewoon korte dingen gericht op de dagelijkse motivatie.
1: Want heb je afspraken moeten maken over wat er allemaal komt kijken bij dat stadsdichterschap? Of is het een vrije rol die je hebt?
2: Het is best wel vrij, zeg maar. Dat is wel een afspraak die we hebben gemaakt. Dus dat je eigenlijk gewoon juist hoe kunst hoort te zijn. Dat je echt je gedachten los kan verdelen. Momenteel is er nog geen vaste plek in Almere echt per se waar mijn gedichten te zien zijn. Misschien komt dat in de toekomst er. Maar ja, zijn er afspraken gemaakt. Maar voornamelijk om juist die vrije rol van een stadsdichter te waarborgen.
3: Heb je ondertussen tijdens dit gesprek al een gedicht in je hoofd bedacht? Werkt het zo bij jou?
2: Dit keer niet. Dit keer ben ik natuurlijk gefocust op het gesprek. Maar wel, ja, op de heenweg zijn er wel meerdere woorden, et cetera, door mijn hoofd heen gegaan.
3: Ja, nou. Bijzonder hoor, hoe dat dan werkt in het brein van een stadsdichter. En ook nog wel een drukke zomer, denk ik, voor jou?
2: Ja, zeker. Althans, de zomerperiode is wel wat rustiger qua evenementen. Maar dan is het juist tijd voor leuke andere projecten.
1: Ja.
2: Dus ja, zeker veel op de planning staan. Campagnes, ja, voor allerlei soorten dingen. En ik hou juist van bezig zijn met diverse dingen. Dus niet alleen per se optreden of alleen een workshop geven of alleen schrijven. Maar juist de combinatie van alles.
1: Nou, we gaan heel veel van je horen, denk ik, de komende maanden.
2: Ja,
1: dankjewel, Seon Steenke, stadsdichter van Almere.

0: Dit is Flevoland.
1: We gaan zeker kijken en dan zijn we volgend jaar in de zomer naar Lelystad.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Heel mooi gezegd. Ja, ik zou je bijna zelf ook de titel willen geven. Een mooie woordspeling, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnenkomt lopen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, het is echt een heel apart verhaal.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen, ook vluchtelingenwerk, trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: What you've done to me? What you've done to me? What you've done to me? Goedenavond. Het is vanavond volop zonnig, al trekken er ook een paar wolkenvelden over. De temperatuur ligt nog lange tijd boven de 25 graden. Uiteindelijk zien we komende nacht dat het nog wel behoorlijk kan afkoelen. Onder een heldere hemel koelt het af naar 15 of 16 graden. En erbij ontstaan ook een paar mistbanken. Morgenochtend beginnen we in de Noordoostpolder mogelijk opnieuw met wat bewolking. Dat lost snel op en daarna wordt het flink warm. De temperatuur stijgt zelfs naar 29 of 30 graden. En bij het alles staat de meest matige noordoostenwind. Ook zondag en de dagen daarna hoge temperaturen. Vaak 30 graden of nog iets meer. En daarbij staat vaak een matige noordoostenwind.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.
1: Vanavond bij mij. Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Goedenavond. Het is vanavond volop zonnig, al trekken er ook een paar wolkenvelden over. De temperatuur ligt nog lange tijd boven de 25 graden. Uiteindelijk zien we komende nacht dat het nog wel behoorlijk kan afkoelen. Onder een heldere hemel koelt het af naar 15 of 16 graden en daarbij ontstaan ook een paar mistbanken. Morgenochtend beginnen we in de Noordoostpolder mogelijk opnieuw met wat bewolking. Dat lost snel op en daarna wordt het flink warm. De temperatuur stijgt zelfs naar 29 of 30 graden en bij dit alles staat de meest matige noordoostenwind. Ook zondag en de dagen daarna hoge temperaturen, vaak 30 graden of nog iets meer. En daarbij staat vaak een matige noordoostenwind.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
6: Goedenavond.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond. Het is vanavond volop zonnig, al trekken er ook een paar wolkenvelden over. De temperatuur ligt nog lange tijd boven de 25 graden. Uiteindelijk zien we komende nacht dat het nog wel behoorlijk kan afkoelen. Onder een heldere hemel koelt het af naar 15 of 16 graden en daarbij ontstaan ook een paar mistbanken. Morgenochtend beginnen we in de Noordoostpolder mogelijk opnieuw met wat bewolking. Dat lost snel op en daarna wordt het flink warm. De temperatuur stijgt zelfs naar 29 of 30 graden. En bij dit alles staat de meest matige noordoostenwind. Ook zondag en de dagen daarna hoge temperaturen. Vaak 30 graden of nog iets meer. En daarbij staat vaak een matige noordoostenwind.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Op woensdag 15 juli gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live woensdag 15 juli van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op. Maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland...

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drinkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.